0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef. Het moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast. Maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: Een nije wiese van Weenen, van eco-erf.
2: De meeste mensen die eten ook biologisch. En ja, die vinden het heel belangrijk om daar... Die hebben daar verbinding mee.
1: Een groep mensen docht dat in Bolset.
2: Het is een hele lange adem, maar het is een heel leuk traject eigenlijk... waar je heel veel leert.
1: Green en vooral... sociaal.
3: Je wil op een orde mee samenleven. Nou ja, we beginnen dat bij jezelf.
0: Snijn al voeren in Bureau de Vries.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is oeral west op best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ons om. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie twee minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja. Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeiden ze hier dan?
2: Ja, nou, Mienskip.
4: De

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat gong de toen troddy hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En ik jij niet keer.
0: Omroep Friesland.
7: Ja.
0: Nou in Friesland.
6: Het is perfect.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Annette Schuts met het NOS-journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Het graf wie verlieten, een soort vreunhoorn, maar toch sneert naar litten en de rein sloeg zeft op het ritsige paard.

0: Douwe Heringa neemt die mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale roadreis.
1: Rihanna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori-song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Jochen en Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10... Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiest.

0: van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme offensief.
0: Als onderwijs wist naar huis.
5: Help, dit is eng.
0: Als van het is.
5: Hey, wachten.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
7: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan der Daan.
8: Wat die eigenlijk gedachte destijds doet dat oprucht te waard.
0: Van de middag van Fjouwerontzijs.
5: En dan maar koorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
5: Woo!

0: Vannacht is er weer
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Annette Schuts met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren ook twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog regelmatig bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen bij een graad of 22. Morgen laat de zon zich weer wat vaker zien. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor.
0: My Erit Zijen.

0: You're coming along.
1: Supertramp. En School.
2: Goeiemorgen.
3: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Van Saison Jochen.
3: My Erich Seijers.
4: We hebben een vliegveldje wat baseerd is op luchtkastelen.
1: Het vliegveld van Drachten is nog altijd in handen van de gemeente Smellingeloon. En die had ambitieuze plan. Maar er komt neer van op een hispel. Er is daar meer in Friesland van de Moorn. Ik hoor het nij te bouwen MFC, het multifunctioneel centrum van Venwaarden. De stichting achter het dorpshuis die wil daar net meer aan mijn werkje.
5: Uw vertrouwen is staan gewoon wat voortappt. En nou, dan gaan we snel het hart voor u op.
1: Ja, en dan houdt het ik op, ja.
6: Dan ben je nog even trots, toch?
1: Ja,
6: ja.
1: Dat is een soort soap de RIV worden.
6: Ja, nou, behoorlijk.
1: Ja. Van dat MFC inderdaad. Ja. Ja. Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is vreed, de laatste van deze week. De 4e van september alweer.
6: Ja, het gaat hard.
1: Ja, had hij de leadzanger van Greendale wekker maken?
6: Nee.
1: Ik weet niet hoe lang het dat wordt.
6: Ja. Ja, dat zoeken we toch wel even. Maar best goed was om die even erbij.
1: Wake me up when September ends. Nou, Sophia is dat dan net, gelukkig.
6: Nee.
1: Dobby is net aan de beurt, maar Aasten Wol, wat heeft erin?
6: Ja, ik wil trouwens eerst even, ik zie dat Jaap en Tjalkje, die zijn alweer wekker. En ik, Jan-Jaap, is wekker. Goeiemorgen team Erit, ik ben er weer bij. Vanuit de laatste nachtje is het onderwijs van Snits naar Waas. Tienje we beginnen in de Maas Changed. Nou, Jan-Jaap, vast een goed weekend. Daar wens ik je verzels.
1: Een hoffelijk weekend.
6: Ja, heerlijk. Zuid-Korea, hoe waagt het militair ingrijpen in de stritten van Hormuz? En de Argentijnse president maakt het op een nieuwe hoorspraak op de Falkland-eilanden.
2: Jochen Hoeren.
3: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moon.
1: Cordiaal Jelt van de Moon van Jochen ont Ian Hoeren. Stikje van de midje dus ik nog. Dat had te krijgen met zware windpoesters. Van de Moorn is lokale soort rein en een vrij krachtige zuidwester boppeloon. In het westelijk kustgebied kan stormig wezen met zware windstieten van 90 kilometer de uren. De is qua temperatuur mild, 90 graden ongeveer. Dit is Ellen Clark. En hold on.

0: De Wierty, dat is een man. Net doet de Nederlandse popscene wij te slaan, wie je. Die ik heb een beetje voorbij. Maar zijn muziek eerder dan gelukkig. Ellen Clark, wie dat. En Hold On.
1: Om het njoggen horen.
2: Friesland van de Moor.
0: Stichting Dorpshuis van Woerden stapt uit de verdere ontwikkeling van het nij te bouwen MFC, het multifunctioneel centrum. Daarmee dreigt een van de drie pijlers onder het nij te bouwen centrum voor te vallen. Roel Dijkstra is de voorzitter van Stichting Dorpshuis van Woerden en viel hem net serieus naam door de plannenmakers van datzelfde NFC.
3: Dat noten is een jem begin van een exploitatie dan wel beheersovereenkomst. De ruimte hier in die begane grond niet voor u beschikbaar weer. Blik aan het einde zo ik naar de bibliotheek inkomen. Dus we houden daar twee tafeltjes hoe we met wat zitplakken. Wij voelen echt dat zeg maar de horecafunctie in dit gebouw uiteindelijk, ja, waarschijnlijk in de toekomst net daar reikend is om echt eventueel evenementen in het gebouw die de jongens plak vinden op een goede manier zeg maar van catering te voorzien. Nou, voor u is alle reden om te zeggen, jongens, het jouwt is te weinig ruimte, deze pijler is onvoldoende invuld. Ik ben blij bij de 20 miljoen van de gemeente. Daar wil ik zeggen complimenten van meidje dat ze zijn er weer de dwars goede voorzieningen aan. Er staat ook duidelijk in dat de pijler, de tweede pijler ontmoeten, zeg maar, een van de belangrijkste pijlers is. Maar ja, tot noten is die pijler jammer genoeg net goed invuld. En toen zijn we voor u, houd dat op. En wie had het nog net de eerste keer zijn? Wie had voor jou een keer eigenlijk, oh jongens, dit maakt echt oor. Wie maakt een serieuze partij in dit geheel? Ja, dan kunnen we hier uiteindelijk net verder met dit project. Ja, en uw vertrouwen is, staan gewoon wat voortappt. En nou, dan gaan we zeggen, ja, het is beter dat we erom lopen, want op een gegeven moment voegen wij niks meer daar. De voorzieningen, jammer, want het gebouw zou heel goed renderen kennen. En de ruimtes die er binnen, die 4,5 meter, zo'n je makkelijk jongens in het weekend broeken kennen van dwarpsactiviteiten. Maar dat moet goed verslijn worden, wil je op een gegeven moment een serieus onder slag kennen. En dat bleef nog heel niet achter. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden dat we zeggen, ja, het houdt voor u op.
4: En dat komt er dan vooral op de al dat er eigenlijk net op papier staat, goed. Nou ja, dat nemen ze dan het EBO in het kwaad, ja. Maar het eigendom, het beheer en het onderhoud, ja. Hoe dat uiteindelijk plakvindt.
3: Ja, en dat wie ik wel bekend, want ik had in dit varieer, ik meen in januari, februari, naar mijn bureau Draaieroerlijn gaan. Hè, dat is het bureau wat namens de gemeente dit project begeleidt. En nou, toen had ik enkel zijn, ik had er enorm moeite mee, want er leidt nooit een beheersovereenkomst. En toen had ik enkel zijn dat het zat terug, dan hoort het voor u eens een keer op. Hij zei, Roel, ik bezweer die eigenlijk dat missie worden, dat er een goede beheersovereenkomst is. Maar daar mag ik ambtelijk steun voor krijgen, dus dat mag intern bij de gemeente goed over praten. Nou, ik had er niks voor op waarom, ja, dus dat is waarschijnlijk net slagen. Ja, en ik ga in allerlei andere projecten west en daar ben voorbeelden genoeg goed dat we goed kennen. Maar op een of andere manier slag je weer er net in om dat je van me kwart te krijgen. En dat vind ik heel erg jammer.
0: En dat zei een teleurstelde Roel Dijkstra van het Dorpshuis in Verwoorden. Zijn verslagjouwer Ben de Jager van de RTV NOF. Het college van de gemeente Nantwerdeel betreurt het uitstappen van de stichting uit het MFC-traject, project. Nevens Harren, wie de stichting nou belutsen bij de planvorming en bloot de moedingsfunctie een wichtig onderdeel van een toekomstige MFC in Verwoorden.
1: De media van de Moor.
0: Ek multifunctioneel is Vijkenwoude.
5: Alle merken thuis.
0: Vanzelfs.
5: Ja, Zuid-Korea onderzoekt momenteel verskaarde opties, waaronder militair ingriepen om de vrijheid van de skipveert in de stritten van Hormuz te stiepjen. Dat had het kantoor van de president witte litten. Verskaarde Zuid-Koreaanse media die melden dat het land om al ontarieden wie om de voortein van die militaire middelen in te zetten. En dat is nog krek een stapje te vier. He, dat er al een besluit naam is, maar de opties worden dus wel onderzocht. Ze zoen onder oren een patrouillevliegtuig, een skip, een logistiek skip sturen willen. En ik, een eenheid die het min, die dus lijn binnen in die stritten van de Moes, opsporen en opromje kan. En daarmee moet dus de skipveert in de stritten van de Moes, vrije skipveert, moet stiepen worden. Daar komt een week dan zal de president van Zuid-Korea zijn Franse collega Macron op bezieten daar. En op de agenda staat dus onder andere die stritten van Hormuz. En dan de Argentijnse president Milei, die het in televisie taspraak zijn dat hier de sancties zijn bedrogen die het belutsen binnen bij olieprojecten bij de Falklandeilanden onscherpen zal. En hij hield ook een gunstige win voor de Argentijnse oorspraak op die eilanden. Ja, we weten dat Buenos Aires en Londen de soevereiniteit betwisten. Het zijn nu nog Engelse, Britse eilanden. Daar is ik in de jaren 80 of zelfs, 82 is daar een oorlog gevierd. Argentinië voelt toen de Falklandeilanden of de Malvinas, zoals zij ze nemen, binnen. Het had een kwarte, maar ja, toch wel vrij bloedige oorlog het West. Meer dan 200 deren aan de Britse kant en meer dan 600 deren aan de Argentijnse kant. Drie burgers binnen toen bij omkwam. Ja, zij wil dus nou, ja, ze loeken de spanning weer een beetje aan, zeg maar. Ze wil een marinebasis ze dus bouwen in de buurt van de Falklandeilanden. En ja, die onkundiging die komt deine dat de Amerikaanse president Donald Trump zei net uit te sluiten dat het Amerikaanse standpunt van neutraliteit ten aanzien van Falklandeilanden, ja, dat hij dat op mij beschermd wil.
0: Oh.
5: Want ja, hij had het net zo op de Britten.
0: Nee.
5: Die stiep je hem net in zijn oorlog met Iran. Ja, en dan met je op een of andere manier met je dat, ja, toch ja, verstraft worden dan in de eigen van Trump. Dus dan sorry Milay, wat ik een, ja, hoe mag dat zeggen, een ideologische bondgenoot is van Trump. Die zou dan de stiepe krijgen van, of in ieder geval de zegen van Amerika. Van, nou, doe maar, griep maar in op die Falklands. Dus dat is weer een gevaarlijke ontwikkeling.
0: Nou, Feike, dank u wel.
1: Zeg het maar.
0: De eerste koffieplaten die streamen al van binnen. Vanzelfs uw hoofdleverancier Jelke, die meldt hem al bij mij een mooie plaat van Hart.
2: Dat
0: ja, klinkt goed. Klinkt goed.
5: Zeker.
0: Misschien stel ik wel goede ideeën. Welke plaat was door Juwet Jerre? Welke plaat is geschikt om deze week mij aan te sluiten? Stuur die even terug naar 0620-4-Jorgen-Jorgen-Ian-Jorgen-Jorgen. Of de omroep app en dan Jess Maassen misschien wel voorbij komen. Intussen, Disse van de baas Bruce Springsteen. Radio Nowhere.
1: Friesland van de Moor. I was

0: Bruce Springsteen en Radio Nowhere.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Jochenoeren.
2: Friesland van de Moor.
3: Het vleerveld van Drachten dat zo rendabel maken we troch de bouw van tientallen hangarwenden. Ja, dat ben huizen met een liets vleertuigje in de garage om de ronde van dat vleerveld. Dat zeg ik alsof het niks is. Die plan die we eerder al eens bekend maken, maar op mogelijk termijn voor de gemeente de exploitage van de airstrip oerdragen om bestuur van het vleerveld. De Rier die nam dat besluit in 2023, maar van die ambitieuze plan is nog neer op een hispelkom. Dus het altijd kritische Rierslid Ierse de Vries van de ELP die beschouwt de vleerveld ambities als loftfietserij.
4: Nou, om te beginnen leek het prestige en het voorkomen van gezichtsverlies wel belangrijker dan een realistische kijk op een economisch rendabel vliegveld. En het is dan ook wel heel bijzonder dat we vanuit 2014 al rapporten hebben die het aanjouwen dat het heel moeilijk worden zal om dit vliegveld ooit rendabel te krijgen. En dat we nu op basis van het Didamarest

0: Dus de gemeente die draait elk jaar op voor kosten en onderhoud. En de gemeente die wordt austeert zodat het geen gemeentelijk geld meer kost. Maar dat ligt nog net een slag in.
1: Nee, er weer een lumineuze idee ontstond dat je dan een hele serie hangarwenningen kon zoeken, die dan op basis van erfpacht geld inbrengen kon om een vliegveld in de stand te houden. Het is natuurlijk al heel bijzonder dat je wenningen bouwen moet om een vliegveld in stand te houden, terwijl op deze gebieden en deze hoeken hele oren economische activiteiten volle verstandiger wijzen zoeken en ik volle beter in het belang van Drachten wijzen zoeken.
0: Want de eerste hangarwenten, ja, nevens het advies van 2022, die hinder nog wel steermot, maar ik zie ze nog net.
1: Nee, we hebben een vliegveldje wat baseerd is op luchtkastelen.
0: Want vliegveld dat zit er, en ja, dan ben ik wel meisje hier in Smellingeloon, die ben de grutskop, de Drachten een eigen vliegveld had.
1: Natuurlijk, je moet het beste grutskop wijzen, maar je moet denk ik wel een beetje realiteitszin hebben dat alles wat je grutskop binnen net in stand te bloeien kan. Want als we nou al zien wat de krijgen gewoon al meer dan een miljoen aan onderzoeken dienen hebben, dat er nou wat rijden 200.000 euro beschikbaar werden besteld door hem om achterstallig onderhoud te plegen, ja, dan wordt het wel een hele dure hobby voor een hele lietse groep mensen, terwijl we in Smellingen een hele grote mensen hebben die het heel goed nog wat extra centbroeken kennen. En wij brengen hier het belastinggeld met bakken vol heen.
2: Nevens de gemeente Smellingen binnen de vliegentrugplon alleen nog een pietje vertragen vanwege juridische toekeltje. Burgemeester Fred Veenstra had nog altijd betrouwen in de economische potentie van dat vliegveld.
3: Ik denk dat die airstrip, ekkel is die nog steeds vrij lietschalig, een mooie onwinst in alle voorzieningen van deze gemeente is. En daar ben ik nog steeds bedrieuwen. En daar werd wij contact mee gehad. Die zeiden eigenlijk zo'n dus daar graag vestigen willen. En er zijn natuurlijk, dat Sjoste Muzinnen, allerlei ontwikkelingen op het gebied van de luchtvaart, bijvoorbeeld in de drone-industrie. Nou, daar zou Drachten een mooie rol in spelen kennen.
0: Ben er dan ik al bedroeven die dree binnen om daar in te investeren? Die ik al tassissings die je had daarvoor?
3: En Safir is nog net. Wij hebben contacten. We zijn nog bezig die juridische dingen goed uit te schikken. En in de eerste maand van volgend jaar gaat de discussie verder.
0: Ben ik rietsleden in deze gemeente hier. Ja, die hebben het wel honger met deze airstrip. Die zissen van, we kunnen dat beter uitzitten, want rendabel wordt er nooit.
3: Die loon heb ik net, dat weer van de laatste discussie, maar dat weer al voordat ik hier aan het werk rekken. Maar aan de andere kant, weer er een grote meerderheid die zei: ik geef maar terug. Nou, op basis van die meerderheid geeft het college terug. En lezen we dus begin volgend jaar een nieuw voorstel voor aan de gemeente hier van Sak. En wij de problematiek die we nu zien gaan oplossen. En Sas wordt verder kennen om die airstrip, dat vliegveld Drachten, een mooie rol in deze regio te gaan.
0: Ja, dus dat voorstel voor hangarrenten is vrij ongebruikelijk in Friesland en ik in Nederland. Wanneer gaan we die eerste hangarrenten zien hier in Drachten?
3: Nou, er was dus een ontwikkelaar die daar heel druk mee wandelde weer. Alleen die maakt nou ik even watje op de uitslag van die juridische vragen die we nog hebben. Maar hij is er wel degelijk. En natuurlijk zijn er maar weinig gemeenten met een airstrip zoals die van u is. Dus er zullen weinig gemeenten wijzen die praten over hangarwenningen. Maar je kent het en we zullen zien of dat het komend jaar toch nog mogelijk wordt.
0: Dus het kost het even wat meer tijd, maar jouw bloemen optimistisch.
3: Jo Kennema is een optimistisch mens.
0: Hier ben ik grutsk op het eigen vliegveld.
3: Jazeker, jazeker. Ik ben zelf, ik wil eens mijn vliegtuig omheen geweest van oude airstrip. En dat is altijd mooi dat in deze regio kan.
4: Goeiemorgen.
5: Mooi dat je de radio aan hebt.
4: Dit is Omroep Friesland.
6: Misschien net goed te wezen.

0: Jet Airliner, dit wie de Steve Miller Band.
1: Omroep Friesland.
2: Alles wat er spiekt.
3: Hier lees ik van mijn lief als kwart 4 voet.
1: De kop van een zwet uit de Midsjoen komt aan libben.
4: Deze pommelkroon dateert waarschijnlijk uit de 10e eeuw. Einde van de vikingtijd bijna.
3: Ja, maar we dat beetje ljocht naar het zustere eeuwen.
1: Zwet. Dit weekend in Friesland ook.
2: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
0: 12 minuten oor Jalverson is het. Fijke, goeiemorgen.
6: Een goeiemorgen. Het KNMI heeft vanwege zware windstieten koren giel uitroepen voor het water- en kustgebied en om de IJsselmar heen. Het verkeer en boetenactiviteiten kunnen hinder van ondervinden. De zuidwestelijke wind kan snelheden bereiken van 75 tot 94 km in het uur. Begin van de middag, dan neemt de windkracht weer af. Stichting Dwarshuis van Waarden stapt uit de verdere ontwikkeling van het Nijtebouwend Multifunctionele Centrum. Daarmee dreigt een van de 3 pijlers onder het Nijtebouwend Dwarscentrum voor te vallen. Het ontbreken van een goed beheersplan is een van de problemen, zei het vastzitter van de stichting Dwarshuis, Roel Dijkstra.
7: Het gebouw zou heel goed renderen kennen. En de ruimtes die er binnen, die 400 meter, zo'n je makkelijk jongens in het weekend broeken kennen van dwarpsactiviteiten. Maar dat moet goed verslijn worden, wil je op een gegeven moment serieus aan de slag kennen. En dat bleef nog heel niet achter. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden dat we zijn ja, het hard voor u op.
6: Het college van de gemeente Dantemadiel neemt het spietig dat de stichting uit het dwarpshuisproject stapt. De bennerjochter had ingrepen bij een gezinshoers in Veenkleester. Vier minderjarige ben binnen uit dat hoers wij hellen. Verslagjouwer Ben de Jager leidt uit waarom.
8: De onleiding die leidt bij een eerdere veroordeling van de gezinshoesheid voor een zedendelict tegen zijn minderjarige dochter. Daarnaast binnen er nieuwe signalen van mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag om een oor intussen volwassen gezinslid hinnen. En de rechtbank vindt die zwargen ja, zo slim dat verder onderzoek nog plaatsvinden moet. En in een situatie waarin ben ja, vrij uit met de politie en de hulpverleners praten kunnen moeten.
6: De maatregels zijn vereerst tijdelijk. De rechtbank zei mij klam dat de besluiten nam binnen vanwege het spoed is kan je karakter van de situatie en op basis van de informatie die het op dit stuit beschikbaar is. Joert wordt de zaak behandelen bij de rechtbank. De Nederlandse volleybalsters Mai Hester en Marit Jasper binnen uitskakel in de kwartfinale op het EK. Nederland verleert met 3-1 van Polen. Van de eerste set al hier Nederland het dreig, al slaagt het nog wel om de 2e set binnen te halen. Maar daarna wordt geen set meer won.
0: Fijke. Dank u wel. Dat brengt u bij het waarbericht. Sibo Mollema, goeiemorgen.
9: Nou, het is simpele waaier van morgen, maar hey, dat maakt het net uit. Goeiemorgen.
0: Het is simpele waaier. Goeiemorgen.
9: Dan begin ik met een S.
0: Ja, het is beide een S, maar goed.
9: Ja.
0: Dat gaan we maar, even rugt zetten. Ik ben heel benieuwd, hoe beginnen we deze dag eigenlijk? We hebben al van Fijke, Cor de Giel, dat is van letter Joet Aalkundige.
9: Ja, nou, het is op stuit zo, als boeten door bent, dan valt eigenlijk 3 dingen op. Het is tjuster, nog super tjuster, en het is wat bewolkt, en het is winderig. En het is zoelboet. Het is een akkerm jongetje in een heel. Iesbrecht een jongetje, komen vier. Friske Pjaal een jongetje, komen 2 bakken veen. Jongetje in een heel. Op staren wie 20 graden. Je bij mij op alleen maar ik. Dus de soest tinken qua temperatuur. Dit ken je het wel eens een hele warme dag worden. Maar het wordt oors. Want wat is de terrein? Op stuit hebben we te krijgen met een steuring. Die leidt mij de eerste rijwetter nadelijk van het waard. Er valt al wat rijwetter, maar eigenlijk is het in de grootste gedeelte van de provincie in het droeg. Maar in de rin van de morgen dan zakkert het rijgebied naar het zuiden. En dat betekent dus dat we vooral van de tweede helft van de morgen, eerste part van de midden, het meeste rijwetter krijgen. Daar ken ik best aardig wat rijwetter vallen. Tijdens de passage van de keldfront. En daar komen dus ook nog buien bij voor. En windje van 25 tot 90 km per uur. Dus van Derek de Koren Giel. Eigenlijk is de wind op stuit nog matig ontkrachtig uit het zuidwesten. Maar zoals ik zei, de tweede helft van de morgen, dan verwacht ik een windpiek dat er dus op het water in het IJsselmar tijdelijk het ontstwarmig waaien kan. En dat is toch de reden voor die Koren Giel. Nou, het was zo dat in de midden het stevig waaien bloed, maar dan ging die windpiek en dan werd het uit. En daar loopt het rijwetter ook wat voor. Dan krijgen we daarvoor in de plak een opklaring en temperaturen die dan net tegen, maar het zakje, het werd vermeden, de zakken de temperatuur. Nou, dat is een 18 graden. Dus we starten warm en we eindigen koel, zeg maar. En jong, dan is het droeg. En heb ik altijd nog te krijgen met een matige, ontkrachtige westenwind op het water, mogelijk nog wel hut. Waarbij de temperatuur in de nacht verzakt naar zijn 15 graden. En vannacht kan er dan weer een paar buien vallen. Dus eigenlijk starten we warm. We krijgen wind en wetter. En vanmiddag krijgen we weer wat droger waar en wat zinnen. En neemt de wind wel aan, maar bloed stevig trouwwaaien.
0: Dan hebben we de nacht honden en dan we wekken en dan is het samen weer sneeuw. En hoe liggen het dan?
9: Ja, nou, op sneeuw dan hebben we een heel hoog waartype. Het is een iepen waartype, neem ik dat. Wat is dat, een iepen waartype? Zinnen, stapelwolken en een matige, ontkrachtige westenwind op water. Misschien nog wel even een hut. Heel hoog waartype. We hebben een relatief koele dag. Want ik denk dat de temperatuur, die heeft moeite om die 20 graden grens te halen. Maar fijn, de zinnen schijnt. Het is wassa maand en maand. En ik het eerste pad van de midden ken er nog wel enkele buien overkomen. Maar dat is... Is dan ik alles, want in de midden en de jongtijd is het dan droog. En zakken de temperatuur maand en nacht naar zijn 13 graden. Het wordt wat duidelijk frisser, maar wel eens in koelere lucht. Dus het is morgen zinnen en een paar buien en letter droog.
0: En over als je naar je snijden in de dagen daarna, hoe komt het dan?
9: Ja, nou, op snijden, de natuur heeft een goed gevoel van timing. Want op snijden, dan liggen het droog te bloeien. We hebben een hege drukgebied boven Duitsland. Zorgen ervoor dat de wind draait naar het zuiden. Betekent dus een onvier van warmere lucht. Het wordt ik vooral rijstiger. Dus we hebben snijden een kalme septemberdag. Maar flink wat zinnen. Ik was wat bewolking. Daarbij is die de zwak ontmatige zuidenwind. Dus de wind doet het dan weer kalm aan. En de temperatuur rint op naar zo'n 22 graden. En eigenlijk in dat waarbeeld, ik van Mandy leidt het op een moment in de verwachting waarbij de temperatuur nog wel eens een graadje winnen kan, 23 graden. Dus snijden een manje, dan liep het heel aardig septemberwater wezen. En daar hebben we van genieten, want die zullen weer naar je steuren komen kennen, maar daar hebben we het eerst nog maar net over. We moeten eerst maar even door deze wisselvallige dagen heen, maar vooral de windpiek eind van de morgen, begin van de middag, en dat geldt ik verdraaien verder.
0: Sibbele, dank u wel.
9: Oké, ons straks.

0: Het is zondje minuten van zon en dit weer de kast. En morgen zal de zinnen schijnen.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Morgen.
0: Boeren en burgers in Baderadiel. Baderadiel, die andere Baderadiel, mag ik misschien zeggen. Die zitten net, wachten ont Den Haag of ont de provincie. Kleer is met Maartje van Plon. Nee, die hebben zelf al een idee ontwikkelen, een gebiedsombod. En het gaat er volslijn over hoe de omjouwing daar er in de toekomst uitzien maat. De initiatiefnemers die richten zich op het versterken van natuur, inclusieve loonbouw, bescherming van de grijdevogels, het behoud van de historische klei, grijde en het greppellandschap. Pieter Sondervan is hier van de coöperatie. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Het maakt het natuurlijk wonder nieuwsgierig van ja, wat er krijgt in dat plonstiet. Is dat iets wat je mal breed deelt, of is dat nog maar een beetje geheim blijven?
3: Nee, hè, dat is niks geheims om. Het dealen dat doet mij de bestuurslaag, zeg maar, de deputeerde Kooistra komt langs. We hebben juster, hier natuurlijk al jaren deelt mij leden, maar hebben we juster even op miljoen even een keer in. En het gaat ook, krijgt naast wat je zijn, het gaat ook over een goed systeemmodel voor de boeren, want dat is bij dit hele gebeuren.
0: Ja, dat is zelf ook belangrijk en misschien wel centraal.
3: Nou, lieke centraal als het bioverschatting, het en de grijdevogels, maar dat moet in goed evenwicht maar ook hoor, hè, want anders gaan we er niet in staat.
0: Ja, en hoe zwaar je er nou voor dat je had het plan dus opschroen, je had het ontwikkelen, je had er een hutonijtocht, dat lezen je vast. En hoe voorkom je nou dat het aarzen op het bureau van de deputaire bedaard en dat het er bloot?
3: Nou, daar denk je me net vanuit. Ik denk, het shirt past bij alle maatschappelijke doelen die we hebben. Maar nou, als het nou naartoe gaat, landschap, klimaat, warm en wetter. En daar hebben wij nooit wat van maatregelen daarbij passen. Wat de boeren en ik past. En dan ieder op zijn eigen manier. Hè. Er zijn 130 boeren in het gebied. Nou, 90% doet je aan mij. We hebben een enquête gezet, daar heb ik zelf mogelijk voor betocht. Hè. Een hele groep hand natuurlijk die het betocht heeft van hey, hoe doen we dat aan mijn greppel aan, hoe doen we dat aan mijn paaien. En nou, en daar heb ik trouwens van te gaan mooi dingen om een enquête. Nou, dat is rond meer dan de helft, dus dat is hartstikke mooi. Dus wij hebben ideeën van zijn zo kennen. Nou, zo nu en wijs als een bestuurlijke laag daar net op ingeeft van jongens, wat kunnen wij er mooi?
0: Ja, en binnen nou zaken wat je zegt van nou, wij ben je misschien krijgen wat ambitieuzer als dat de provincie wat nodig geweest heeft?
3: Nou, ambitieuzer in de zin van dat wij graag hetzelfde regie pakken en mooi voorop rennen. En net al wat je wat van dingen hoe de zinnen komen. Nou, dus momenteel wordt het natuurlijk wel wat domineerd door de stikstofreductie in de pers en in de boeren binnen, daar ik onrustig onder. En begrijpelijk, want het is net duidelijk. Maar het gaat natuurlijk ook volle meer dan dat. En het gaat door de samenhang van het spul. Hè? Hoe doen we dit normaal koor? Hoe komt de landbouw nou vooruit? Hoe bloot dit gebied mooi? Hoe draaien de vogels? Hoe doen we dat goed? Nou, zij hebben wij dat maar weer opzetten en bieden we jou het aan onder de bestuurders. En dan zullen we zien hoe ze er in kwaad nog bij rondkomen.
0: Ja, en hoe vier ik, ken je eigenlijk plan, meidje, gebiedsplan in deze situatie? Want ja, je stipt het al een beetje aan. De regels uit Den Haag, waar, ja, die gaan nog volgens wat op en del. Er worden ook die maatregels onkondigd, niet van compartijen, dat we heel onverwachts komen. Plannen is überhaupt heel lastig.
3: Nou, dat is het ik. Dat zit natuurlijk op het moment een beetje in paard. Maar we zien er even uit dat de onhandigste spulregels van het Riek, ik ben verdwenen in onderhandelingen. En dat het dan weer wat deelbeert. En dat we dan weer in deze beweging van onderop komen kennen. Om het mannenkoor te regelen. En dat geeft natuurlijk stadig om een hele in een keer nog heen. Dus dat plan van ons, dat geeft er gehoor van. We hebben een zien voor uitzien, maar richting 2024.
0: En dan alwacht je wat de deputaire ervan vindt. Maar volgens mij is die hartstikke blij dat je mij denkt, like het mij.
3: Dat denk ik wel, want volgens mij binnen maar 12, 3 oren gebieden in Friesland die deze stap zetten. Hè. Dus ik denk dat je daar wees maar wijzen moet van dat er een groep is die vooruit wil.
0: Precies, wij wachten toch, want waar wit praten, we zien hier nog een keer. En dan ik zou vertellen, nou, pagina Saffel en Saffel. Het is al je wieven.
3: Ja, we kennen er elke keer wel even nog, hè.
0: Even een update. Pieter Sondervand van de natuurcoöperatie Baderadiel Tierentank. En een soort succes daar.
3: Dank u wel.

0: ABBA en Ring Ring.
1: Friesland van de Moorn.
0: 900 leerlingen van het Dokkinga College in Dokkum die werken mij aan een bijzonder kunstproject om de muziektheatervoorstelling De Zonnekoning van Dokkum hinnen. De leerlingen van HAVO en VWO die meiden Maaienwaar verskaten versies van het schilderij Maaltijd te Dokkum. De kunstwerken die krijgen aast een plak bij de voorstellingen in het Bonifatiuspark. Verslagjouwer Anne-Marije Reitsma van RTV NOF die zegt bij leerlingen Semina en Milan hoe dat ging.
2: Het gaat een beetje chaotisch, maar op zich wel prima, denk ik. Met een grote groep gaat het op zich wel prima, denk ik.
3: Is het leuk om te doen?
2: Jawel. Het is beter dan in de lesboeken zitten, dus...
3: Want wat ben je nou krijgt dan schilderen?
2: Een schilderij van de Zonnekoning die we hebben gezien. Over verschillende karakters die op het schilderij staan en wat voor rol ze vroeger hadden. En ja, er ook over... Ja, hoe heet het ook weer? Julian of zo, Julius. Julius van vroeger, dat het lijkt alsof hij een karakter is, maar dat is het blijkbaar niet. Omdat een beetje, hij staat een beetje op de onverwachte plek, zeg maar, als de hoofdpersoon.
3: Hoe is dat ook leuk?
2: Ja, nou, matig. Het zijn leukere dingen om te doen, want ik heb zelf niet zoveel in schilderijen, maar op zich was het wel prima om te doen.
3: Nou, om dit te schilderen vind ik wel leuk. Want, zit er eigenlijk een soort techniek in?
2: Nou, we gebruiken heel veel felle kleuren om het in te kleuren. Zeg maar geen standaard bruin of zo, echt fel roze en fel geel. Dus ja, dat is onze techniek vooral.
3: En je bent al je maar in je eigen stukje bezig en uiteindelijk mag dat dus in je geheel worden.
2: Ja, het is een soort van puzzel. Dus iedereen heeft een verschillend stukje. En dan uiteindelijk wordt het samen één geheel die we allemaal met verschillende stukjes hebben gemaakt.
3: Vind je dat mooi, Wut?
2: Ik hoop het. Daar ga ik wel vanuit.
4: Dit is QBV, KUBV, kunst, beeldende vorming.
3: En wat schilder je hem dan krijgt?
4: We schilderen het schilderij Het Maaltijd of De Maaltijd in Dokkum. Dat hing het eigenlijk in het dwarpshoes. En dat komt dan op achtergrond te hingen.
3: Ja. Want je bent eerst vanuit Sted Hoestawest om de schilderijen te bezinnen. Hoe wie dat?
4: Nou, dat is best wel leuk, want de zuster toch niet echt. Terwijl dat is het heel vaak wel op die laptop of die telefoonjes.
3: En vind je het ook leuk dat het dan uiteindelijk te zien is?
4: Ja, op zich wel. Alleen nog een beetje extra mijn best dan.
0: En dat weet je in een reportage van RTV NOF.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, daar heeft de grond weer voen.
5: Jazeker.
0: Bezwarte.
5: Ja.
0: Wist je een beetje onrustig gekregen? Omdat ze dat doen naar de maar ze binnen er.
5: Nee, je broer in wij draven naar de vader van Liz is er al, ja. Liz is er al.
0: Hallo.
5: Hallo. Nou, ze binnen er.
0: Hint maar een soort kermkaf zou best naar ze binnen, ik hoest.
5: Ja, nee, dat is er. Ik wil alleen, ik vind toch die papieren brand, dat het toch wel wat.
0: En dat is dat, zo.
5: Ja. Wollen de vingers helemaal zwart van de inkt. Maar goed, dat jet er dan helemaal bij. De Telegraaf, die het nice dat overstap Wero wordt dure grap. Ja, in kwarten dan stappen we oe van het betaalsysteem Ideal naar Wero. Alleen nog dan binnen ondernemers die binnen volle duurder uit. Een van die ondernemers die zei, ja, wij betalen nu ongeveer een vast tarief per transactie, wat neerkomt op €35.000 transactiekosten per jaar. Maar Wero die rekent 0,4% per transactie. Ja, hij zei, dan komen voor mij de kosten boppen de €200.000 uit.
0: Dan krijg je weer een beetje wat je in het begin ziet van PIN in. Dat je kon winkels dan een briefje in, maar een bepaald bedrag of zo. Van boppen onder dit bedrag net pinnen. Of leven net pinnen.
5: Het wordt gewoon te duur.
0: Het kan bolmen.
5: Ja, nee, ja, die ondernemers die ben ik woest toe. Ideal is het beste betalingssysteem ter wereld. En dus schaffen we het af, zei die van die ondernemers. En we stappen dus op een Europees betaalsysteem. En uiteindelijk zullen die kosten, die zullen on us troberekenen worden.
0: En het stomme is dus alleen maar omdat alles zo snel mogelijk moet.
5: Ja.
0: Want je kan natuurlijk gewoon een IBAN-nummer op je website zetten.
5: Dat ken ik,
0: maar. Maar ja, dan maak je dat oerskroon.
5: Ja, inderdaad. Dus het is... Dan heb je een goed systeem en dan moet je even nog. Het valt on us net uit te lezen. Dat is heel een goede reden voor wijzen, maar... Dan recordpremier. Voorwaar een prestatie. Waar hebben we het dan? Nou, dat is Meloni, Giorgia Meloni, de Italiaanse premier, is de langzittende van de naoorlogse geschiedenis van het Zuid-Europese land. En daarmee heeft ze een historisch record brutsen. Al 1413 dagen stiert de eerste vrouwelijke premier van Italië onder het roer. Regeringen honden zoent in Italië dan, honden zoent de Tweede Wereldoorlog gemiddeld, zijn 14 man staan. Nou, dan zit zij er al toch al wat langer. Dus, nou, lokwenske, daar dan mij. Dan even zien, NRC heb je voor mij lezen. En die heeft een verhaal over het asielbeleid. Kabinet zet asielzoekers vaker vast. Het kabinet wil migranten die al in een EU-land asiel aanvragen opsluiten en daarna oerdragen. Ja, dat is toch een van de uitwerkingen van het Europese migratiepact. En dit is de eerste ingrijpende maatregel van het kabinet voor asielziekers. Die net een heel soort kansmeidje. Dat ziet er voor die mensen wat minder goed uit. Dan even Shen heb ik nog. Dat bij een alcoholcontrole onder luchtvaartpersoneel op Schiphol. Bij vier mensen positief testen. De politie en de koninklijke marechaussee hebben die controle uitgevoerd. Een blaastest toonde onder de vier bemanningsleden van de vliegtuig dus een te hoog alcoholpromillage in hun bloed hingen om nog verder werkje te maaien. Ik denk dat als die een kwart nog eens het vliegtuig pakken worst, maar...
0: Net meer.
5: Ik zou even goed roeken als er een alcoholluchtje in het vliegtuig hing. Het is een piloot hier alcohol in zijn bloed, maar dit lijkt onder de wettelijke limiet van 0,2 promil. En het vliegtuigpersoneel mag geen alcohol drinken. Het zie je in oren vrouw gaat onder vlecht. En de bobbengrens om te kunnen vliegen te kennen nul is, is de besluitende piloot dus toch een vliegverbod van een oren op te lezen. Goed weer een beetje onder een zakje, dat promillage. Nou, bij drie cabineleden waar dus een alcoholpromillage boven de wettelijke limiet versteld. En ze hebben een boete voor kregen. Dus het is toch... Ja, er zijn wel boetes van 850.000 euro.
0: Het is wat dat betreft beter dat die piloten net dronken binnen.
5: Dat zou
0: of geen alcohol in bloed hebben. Marlene, high.
5: Ja, high in the sky.
6: Wat is die nijs van deze week?
7: Het was nogal iets prutsen.
6: Bijzonder?
8: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
9: Het nijsforum van Bureau de Vries.
10: Ik word daar blij van.
9: Alle weken op Snijn van Tol van Ontien.
11: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
9: Debat en opinie op radio.
10: Ja, klopt.
12: Maar ik op de televisie.
9: Sjoeg mij op Snijn te middie bij het nijsforum van Bureau de Vries.
8: Dat maakt het extra spannend.
12: Bureau de Vries.
10: Is dat zo?
13: Meer dan niet anders.
12: Nee. Op de radio.
9: Maar ik op televisie.
14: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
14: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
15: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omtinken? Daarover gaan wij graag met die IP-teer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
17: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
18: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
19: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
18: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
7: Game's a match.
13: And it's another big upset in the men's draw.
7: 6-4, 7-5, 6-2.
18: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: En naast dan gaan we door het nij te bouwen. MFC van Van Worden, de stichting achter het dorpshuis. Dat wordt in het meer een Meijbrukje. Waarom net? Tot Jess Daasen. Muziek komt erom van Matthew Wilder.
20: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
21: Gelukt. Heb je hem al betaald?
20: Wat bedoel je?
21: Mijn betaalverzoek.
20: Zo, dat doe je snel.
21: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
22: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
23: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
24: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
23: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
25: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
26: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
27: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attens.
25: Nee, Attens met ds.nl.
26: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
28: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: Friesland van de Moorn.
29: My Erit Zijen.

0: Matthew Wilder en Break My Stride.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Morgen. Moet je niet piepen? Ja, als je in de stront zit, moet je niet piepen.
0: Ja, dat is de wun van de topsieler Pieper Jan Po... Pieper. Pieter Jan Posma.
3: Dat is
0: een mooie verspreking. Pieter Jan Posma, die was adviseur mij wie op het scootje van Ljouwt. Hij stapte van boord en aarsen vregen we hem waarom hij dat besluit naam had. En gedek hoe het naar te bouwen MFC, het multifunctioneel centrum van Van Worden, de stichting achter het dorpshuis, vol daar net meer op mijn brukje.
4: Uw vertrouwen is staan gewoon wat voortappt. En nou, dan gaan we snel het hart voor u eens op.
0: Ja, dan houdt het ik op. Fijke, toch is de nijs voor uw premier.
5: Ja, premier Jetten. Die krijgt een soort haatberjochten om zijn homo-wezen. En in het White House van, of, het White House van president Trump komt mij een videogame waarin spelers migranten uitzetten kennen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dadelijk daar meer hoor eerst het waarberucht in kwad. Mij Sibbele Waaier.
6: Een goeie morgen. Jood hebben eerst een zonbewolking met uit en droge rein. De tweede helft van de midje voortlopende rein volgen droog een paar opklaringen, waarbij de temperatuur van de midje zakt naar 18 graden. De zuidwestenwind is matig ontkrijftig op het water en om de IJsselmar heen tijdelijk hut ontstwarmig. Met zit is rond 24-90 km in oeren. Let er even aannemend. Komende nacht een enkele bui een minimumtemperatuur van zo'n 15 graden. Morgen hebben we een afwisseling van zin en stapelwolken, maar vooral maans in het begin van de midje nog een paar buien. De wind is matig ontkrachtig boven het waard soms nog het. De maximum temperatuur rond de 19 graden. Meer hoe het waar, hoe reëel oren.
0: Stichting Dorpshuis Van Worden stapt uit de verdere ontwikkeling van het nij te bouwen MFC, het multifunctioneel centrum. Daarmee dreigt een van de treien beelders onder dat multifunctioneel centrum voor te vallen. Roel Dijkstra is de voorzitter van de Stichting Dorpshuis Van Worden. Hij viel hem net serieus om door de plannenmakers van dat MFC.
4: Dat noten is er nog geen begin van een exploitatie dan wel beheersovereenkomst. De ruimte hier in die begane grond niet voor u beschikbaar weer. Blik aan het einde is weg naar de bibliotheek inkomen. Dus we houden daar twee tafeltjes hoe we wat zitplakken. Wij voelen echt dat zeg maar de horecafunctie in dit gebouw uiteindelijk, ja, waarschijnlijk in de toekomst net daar reikend is om echt eventueel evenementen in het gebouw die jongens plak vinden op een goede manier. Zeg maar van catering te voorzien. Nou, voor u is alle reden om te zeggen, ja, het jouwt is te weinig ruimte, dat deze pijler is onvoldoende invuld. Ik ben blij bij de 20 miljoen van de gemeente. Daar wil ik zeggen complimenten van meidje dat ze zijn en we zullen door goede voorzieningen, Jan. Er staat ook duidelijk in dat de pijler, de tweede pijler ontmoeten, zeg maar, een van de belangrijkste pijlers is. Maar ja, tot noten is die pijler jammer genoeg net goed invuld. En toen zijn we voor u, houd dat op. En wie had het nog net de eerste keer zijn? Wie had voor jou een keer eigenlijk, oh jongens, dit maakt echt oors. Wie maakt een serieuze partij in dit geheel worden? Ja, dan kunnen we hier uiteindelijk net verder met dit project. Ja, en uw vertrouwen is, staan gewoon wat voortappt. En nou, dan gaan we zeggen, ja, het is beter, dus we even omloeken. Want op een gegeven moment voegen wij niks meer daar. De voorzieningen, jammer, want het gebouw zou heel goed renderen kennen. En de ruimtes die er binnen, die 4,5 meter, zo'n je makkelijk jongens in het weekend broeken kennen van dorpsactiviteiten. Maar dat moet goed verslijn worden, wil je op een gegeven moment er serieus aan de slag kennen. En dat bleef nog heel niet achter. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden dat we zijn, ja, het hard voor u is op.
7: En dat komt er dan vooral op deel dat er eigenlijk net op papier staat, hoed. Nou ja, dat nemen ze dan het EBO in het kwaad, ja. Maar het eigendom, het beheer en het onderhoud, ja. Hoe dat uiteindelijk ja, plakvinders.
4: Ja, en dat wie echt wel bekend, want ik had in dit varieer, ik meen in januari, februari, naar mijn bureau Draaieroerlijn gaan. Hè, dat is het bureau wat namens de gemeente dit project begeleidt. En nou, toen had ik enkel zijn, ik had er enorme moeite mee, want er leidt nooit een beheersovereenkomst. En toen had ik enkel zijn dat het zat terug, ja, dan hoort het voor u eens een keer op. Hij zei, Roel, ik bezweer die eigenlijk dat missie worden, dat er een goede beheersovereenkomst is. Maar daar mag ik ambtelijk steun voor krijgen, dus daar mag ik intern bij de gemeente goed over praten. Nou, ik had er niks voor op waarom, ja, dus dat is waarschijnlijk net slagen. Ja, en ik ga in allerlei andere projecten west en daar ben voorbeelden genoeg goed dat wel goed kent. Maar op een of andere manier slag je weer er net in om dat je van me kwart te krijgen. En dat vind ik heel erg jammer.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, de oormedia.
5: Ja, uw minister-president Rob Jetten die wordt bedolven onder homo-haat, stiert voor op het AD. Honderden vijandige reacties per tweet het die kriegen, daarom het hier. Het AD het zijn nijsjongen in een jellier tiert. Haast 46.000 reacties onder 323 tweets van uw premier. En 1 op de 20 daarvan is homo-vijandig. Ja, ik zal toch een peer nemen. Rot smoelwerk, opflikkeren en vieze homo wordt dan zijn. De redactie van het AD het ik jongen van of onderzocht van wat voor mensen ben dat dan? Nou, onder oren een WMO-ambtenaar uit Noord-Holland, een functionaris bij de politie en ik een swingerskoppel uit Zeeland. Die zetten dat dus ja, op X.
1: Oh.
5: Ja, en dan gaat het helemaal net over zien homo wezen of zo. Dat ben gewoon, he, dan lokwees ik het koninklijk peer. En dan komen mensen dan toch dan weer op dit soort reacties. Ja, dan weet ik hem. Ja, de kritiek op zien homoseksualiteit die valt op te deel in twee categorieën. De eerste stiert volgens mij scheldwoorden en ziektes. En het maakt het ik net uit waar Jetten uit tweet. En de tweede die komt volle vaker voor. Die is iets meer inhouden van toon. Maar haast altijd binnen dezelfde woorden. Iedere keer werd die vraag, of elke keer werd die vraag: heb je ze verteld dat je homo bent? Je hebt toch wel verteld dat je homo bent? Het is, ja, nou, je bent er haast stil van. Uw premier heeft er haast een dijtaak om ongeëftes te dwaan, want dat doet hij wel elke keer. Maar dus, ja, het moet ik bespreekbaar worden.
1: Ja, het zal ik wel een principe ding zijn, dus, want het lijkt mij net gebeuren.
5: Ja, dus, maar nou, er valt nog een soort werk te verjochtje hier, als je dit zou lezen. Je schrikken ervan. En ja, hij zei het ik, dit mogen we niet normaal vinden, we moeten ons hier altijd over uitspreken. Nou ja, en dat heeft hij nodig, dus ik dien. En terjochten vanzelfs. Nou, en dan gaan we naar Washington, want het White House daar van president Trump heeft een website lanceren met klassieke arcade videogames. Met onder oren, spelers, migranten uitzetten kennen en een grensmoren bouwen kennen. Ja, en menskerjochte organisaties die uiteren kritiek. Kan je wat bij voorstellen? Oh. Het spul heet ik Rio Run. Hè, dat is de Rio Grande, de rivier, de Grains rivier.
1: Ja.
5: Tussen de Verenigde Staten en Mexico. En dat komt een digitale versie van Amerikaanse Grainsbaas Tom Homan. Die migranten mij verskate hoedskleuren achtervolgt. Langs de Rio Grande onder Mexicaanse Grains dus. Er is ook nog een oorspul. Dat is dan weer baseren op Tetris. En dat heet Build the Wall. Bescherm de grens tegen de naderende horde. En dat wordt dus uitgejongen terug het White House. Hè? Dat zou hetzelfde zijn als dat, ja, dat uw kabinet dit was. Hoe,
1: ja.
5: Dat vanuit het torentje, dat dan zo'n game lanceren wordt om dan dat meesten uitzetten kunst of een mooie bouwen kunst.
1: Ja, je verlegt er nou heen het wat betters te doen eigenlijk.
5: Nou ja, deze regering richt zich volledig op manieren om te innoveren en het verhaal van de vele prestaties van de president zo te vertellen dat het bij elke Amerikaan weerklank vindt. Nou, een van de mensen die hem daar druk op maakt, dat is de mei-directeur van de Amerikaanse NGO Frontera Federation. En die zei van, ik word er misselijk van. Ze spelen al jaren spelletjes met het leven van mensen. En nu hebben ze er een videogame van gemaakt.
1: Nou.
5: Ja, wil je van beide berichten wil je toch wel een beetje stil van.
1: Ja. Dan moeten we even over het hoorshaven, heel veel hoorswijken. Want dat is iets van de morgen in de auto, denk ik, dat je eerst een noemer voorbij komt.
5: Ja.
1: Aretha Franklin.
5: Jazeker, een heel mooi noemer.
1: Ik hoor hem net.
5: Doe koest hem. Nee, hè? Ja, misschien is het toch wel een beetje. Het leeft iets verschil dan. Maar het is baseren op een Benefeske, maar zet er wat een eigen draaien, jong. The House That Jack Built, Aretha Franklin.
1: Hij komt er haast aan.
5: Mooi.
1: Want hij is nog... Oh, dat is trouwens wel een mooie combinatie. Ik heb niets bedacht. Homewrecker komt eerst en dan komt de house that Jack built. Dus dat is hoe die volgorde krijgt werken, dat betekent zelfbaar.

Ja, somber die breekt de boel hoor. Homewrecker wie dat. Maar gelukkig gaan we Jack ook nog. Jij hebt het de leven hoor, dat noemen we van Rita Franklin. En Jack, die bouwt de boel gewoon weer op gelukkig. This is

0: is het toch wel goed kan met het hoeswijken.
1: Ja, we hebben eerst loopt en daarna het Rossombor en daarna het Rita Franklin het weer opbouwt.
0: Ja, de relatie van die twee is net helemaal goed kan, maar het hoes het zit weer oranje in ieder geval.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Pieter Jan Posma. Nee, dat klopt net. Dat had wel gewoon. Dat had wel lang gewoon. Nee, even resetten. En dan ben je de waar van de Rita Franklin. Pieter Jan Posma had op als adviseur op het scootje van Ljouwt. Ljouwt eindigde dit jaar als tiende in het eindklassement van de SKS. We hadden contact met Pieter Jan Posma. Goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Het tiende plak dat die leger als weet je hem van tevoren op rekening hing. Is dat dan voortdurend de reden dat ze hem hulp had?
3: Nee. Dat is net. Nee, dat zie ik los van elkaar. Als wij bij de top 3 winnen aan het Shield, dan wie het hetzelfde wist.
0: Oké. Dat bent toch net alleen adviseur op het scootje van Ljouwt, maar ook in de IFKS op de Grutte Pier. Is het volslijn clear? Hast het helemaal mee op?
3: Nee, ik hoor net op mijn ziel. Ik dacht wel mooi met de IFKS. Dat is een wieken. Dit wie vier wieken zielen. Dat wie een beetje too much. Ik had een nieuw bedrijf. Dus daar laat ik maar in focus nou. Ja. Ja.
0: Net heel diep in discussie verhaald. Zit in de ziel verhaald. Een adviseur, wat doet hij eigenlijk correct?
3: Ja, goeie vraag. Ja, met z'n volle. Het Fries is nog net mijn...
0: Mij het Nederlands, ja, dat is geen probleem.
3: Nee, we doen het in het Fries. Dat doen we nou. Ik zocht naar de wind. En dan maakt de beslissingen. En dat Joost terug aan Willem. Dus het is volle kijken naar de wind en dan de beslissingen meegeven aan Willem. Ja.
0: En in hoeverre had je nou invloed op de prestaties van dat scootje? Kun je zeggen als je leeg eindig je van nou, daar heb ik van pad, kun je dat mij onrekken je? Of denk je het helemaal net zo nee?
3: Ja, nee, absoluut. Eén team, één verantwoordelijkheid. Ik ben net

0: naar de tijd zit en iedereen eerlijk in de spiegel kijkt en zegt, hey, hier ligt het aan of daar ligt het aan, en dan groeien. En als je met die eerlijkheid elke dag ingaat en afsluit, ja, dan blijft het sterk. En dat is een mooie van een teamspirit. Ja.
1: En zit er eigenlijk nog verschil tussen de SKS en de IFK's?
0: Nou, hetzelfde teamwork, daar zit niet zo'n verschil in. Kijk, het verschil van de IFKS en SKS zit er meer in het format. Hè. Je hebt de 12 scootjes van de steden en de dorpen met de SKS. En die hebben andere regels in wat voor scootje je mag varen. En de IFKS, heb je bijvoorbeeld geen... hoef je niet uit de schippersfamilie te komen als je wil schipperen. Dus het zijn andere schepen. IFKS heeft er 65 afgelopen jaar die er meededen. En de SKS doet er altijd 14 mee. Dus er zijn een aantal verschillen, ja.
2: Ja, dan hast dus voor een pad op mij, bij die bijdragers van in de SKS, hast op als adviseur op het scootje van layout. Dan bloot het tiet oor. Wat vindt hij mij?
0: Nee, ik ga inderdaad vol. Ten eerste wil ik nog wel even, ik heb zo'n mooie tijd gehad met Leeuwarden, dus het was een hele lastige beslissing. Dus ik wil bij deze ook wel even iedereen bedanken voor die ontzettend mooie tijd. De sponsors, het team, de dames, het bestuur, echt, was waanzinnig. Dus ik pak even mijn kantje hier. Maar nu ga ik ook meer focussen op een nieuw bedrijf. Ik zie Friesland voor me als... heel veel natuur en een stukje woningbouw. Dus ik richt me op gebiedsontwikkeling, waar ik echt enorm naar uitkijk en dat hele leuke projecten mag doen. Ja.
2: Zit er eigenlijk nog ergens oerlap tussen die twee?
0: Ik denk wel met zeilen. Het gaat over goede beslissingen nemen, de juiste informatie op tafel en de juiste mensen in zijn kracht zetten. En ja, dat vind ik heel mooi. Dus we zijn in Akrum nu bezig voor een heel mooi project. Wat we noemen de gezondste wijk van Friesland. Daar gaat mijn hart van glunderen. Ja.
2: Nou, zo gezond. En mooi dat waarom je een kist op in type mijn layout. Want ik jij wel dat mijn goed gevoel waarom.
0: Zeker. Zijn mensen die dicht bij je gaan staan. Vriendschappen. En die vriendschappen blijven bestaan. Absoluut.
2: Pieter-Jan Posma,
0: dank u wel. Goeiedag.
3: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezen boeken. En de agenda rint weer vol. En de begin nice maken is ik nog.
4: Ja, Elze Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongetje op Spotify en elke vreed op televisie.
3: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even delta aan.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
11: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
10: En voor Harold met een sta-opstoel.
12: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
10: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
9: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Dit is Omroep Friesland. waanjochtig

0: FM.
1: Het is Jalwachten. Fijke, goeiemorgen.
2: Een goeiemorgen. De fractie van de eerste lokale partij in de gemeente hier van Smellingenloon is tige kritisch hoe de ontwikkeling van de saneerde hangarwenden op het Vleenveld bedrachten. Dat zou rendabel maken worden, maar het door de bouw van tientallen huizen met ruimte voor een vleentug in de garage onder ronde van de airstrip. Maar daar is ontnota niet van op een hispelkam, zei het fractievoorzitter Inse de Vries van de ELP.
3: We hebben een vliegveldje wat gebaseerd is op luchtkastelen. En laten we dan ik nou bedenken dat we er op Nijwerden ton uitjouwen voor een onderzoek, terwijl er al stapels onderzoeken liggen die al je tot dezelfde conclusie komen. Dan hebben we systaring aan meer dan een miljoen. Ik heb net exact, maar meer dan een miljoen al je uitjouwen om dit hele gebeuren hierachter. Wanneer we nog net een millimeter verder zijn en in uw zeken economisch ik net een millimeter verder komen als vliegvelddrachten.
2: Neffens de gemeente Smellingenloon binnen de vliegtuigplan vertragen vanwege juridische toekeltjem. Burgemeester Fred Veenstra had nog heel iets vertrouwen in de economische potentie van de airstrip.
4: Ik denk dat die airstrip, Ekkel is die nog steeds vrij lietschalig, een mooie onwinst in alle voorzieningen van deze gemeente is. En daar ben ik nog steeds bedrieuwen. En daar werd wij contact mee gehad. Die zeiden eigenlijk zo'n dus daar graag vestigen willen. En er zijn natuurlijk, dat Sjoste Muzinnen, allerlei ontwikkelingen op het gebied van de luchtvaart. Bijvoorbeeld in de drone-industrie. Nou, daar zou Drachten een mooie rol in spelen kennen.
2: De gemeente Ljouwert had verkeersregelaars inzet op de dijk bij de Blokhuis Sparta in de stad. Het is daar extra druk om een soort auto's deze route broeken als alternatief, omdat een oorkruispunt in de stad dicht is vanwege werkzaamheden. Een rit door het centrum neemt nou al gauw 3 keer meer tijd als gewoon wij. Het werk om het kruispunt wordt nog onder mij 18 september. Stichting Dwarpshoes Veenwaarden stapt uit de verdere ontwikkeling van het nij te bouwen multifunctionele centrum. Daarmee dreigt een van de 3 pielders onder het nij te bouwen dwarpscentrum voor te vallen. Het ontbreken van een goed beheersplan is een van de problemen, zei het voorzitter van de Stichting Dwarpshoes Roel Dijkstra.
5: Het gebouw zou heel goed renderen kennen. En de ruimtes die er binnen, die 4,5 meter zo'n je makkelijk jongens in het weekend broeken kennen van dwarpsactiviteiten. Maar dat moet goed verslijn worden, wil je op een gegeven moment serieus onder slag kennen. En dat bleef nog heel niet achter. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden dat we zijn ja, het hard voor u is op.
2: Het college van de gemeente Dantemadiel neemt het spietig dat de stichting uit het dwarpshoesproject stapt. De bendenrechter had ingrepen bij een gezinshoes in Veenkleester. Vier minderjarige ben binnen uit dat hoes wij hellen. Verslagjouwer Ben de Jager luidt uit waarom.
6: De onleiding die leidt bij een jedere veroordeling van de gezinshoes Heid voor een zedendelict tegen zijn minderjarige dochter. Daarnaast binnen er nieuwe signalen van mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag om een oor intussen volwassen gezinslid hinnen. En de rechtbank vindt die zwargen ja, zo slim dat verder onderzoek nog plaatsvinden moet. En in een situatie waarin Ben ja, vrij uit met de politie en de hulpverleners praten kunnen moeten.
2: De maatregels zijn voor eerst tijdelijk. De rechtbank zei mij klam dat de besluiten nam binnen vanwege het spoedeisken, de karakter van de situatie en op basis van de informatie die op dit stuit beschikbaar is. Joert wil de zaak behandelen bij de rechtbank.
1: Fijke, dank al.
7: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
8: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Die maait ze juist kwastien vakkundig en secuur skin. Ik heb hier een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
9: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
10: Een telefoon met een knulsnoer. Ja, die gaan weg.
9: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
12: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
13: Friesland van de Moor.
14: Erit Science.
15: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
1: Het is 4 minuten oer Jalwe 18. En ik ben wel benijd. Dat komt mij het waar eigenlijk. Sibbele Waaier, goeiemorgen.
0: Een hele goeie morgen.
1: Ja. Noteerden al even Cor de Giel van Letter Joert. Hoe ligt het nou eigenlijk?
0: Ja, nou op stuit is het nog net Cor de Giel. We komen eigenlijk uit een warme nacht. Ik heb eens even show, de temperatuur lijkt vannacht. Nou, zo'n beetje op zandje 8 op Schielige. En nou, haast 20 graden in het binnenland van de provincie. Dus ja, als je naar de temperatuur opstuit, dan zou je denken, nou, dit werd je het zwitten. Maar er is toch wat oorkomende wij. Op stuit zorgen we dat we ten matten van het waard, eigenlijk skampt er al wat uit waard heen. Een gebied met Rijn en dat Rijnwetter, dat zal hem in de rin van de maand die het uitbreidt naar het zuiden. Waarbij er wel verschillen is tussen het zuiden, of ja, tussen het zuiden en het waden van de provincie. Ik heb echt het idee dat het waden vier waar je het meeste wetter krijgt. Ik ben heel nieuwsgierig hoe dat Joert uitpakt, want het is prachtig om dat te volgen in de oranje dagen, maar het zal in ieder geval wierd worden. En dat is net het enige, want de wind die doet ik nog even een flinke skep bij. Wat we het te krijgen met steuring, die is komende waaien met rijwetter en wien. Vooral het tweede pad van de morgen, dan kan de wien op het waad het ontstwarmen gebeuren, tijdelijk. En generaal stiet het gemiddeld een matig ontkrijftige zuidwestenwien. Maar het eind van de morgen, dan kan de wien even tijdelijk een flink opspelen. Nou, die Cor de Giel is dan ik van Jochen ont in oren vermijden, dus dat het hem uit te krijgen. En, nou ja, ik zei al, het rijwetter komt en ik vooral het eind van de morgen en het begin van de midden, dan verwacht je het actiefste deel van het rijwetter, dus dat maakt het dan ik nog min zicht. En dan is het eigenlijk even jest. En de temperatuur die is op stuit, nou die gaat nou naar de 20 graden, maar na de passage van al die wien en rijngeweld, dan zakken de temperatuur van mij naar 18 graden. En wordt het koeler en dan bloedt er een stevige wind in. Die bloedt matig ontkrijftig op het waad. Soms die een hut. Het goede nieuws is dat de zinnen, ik weer eens even wat van hem sjenlid, en dat uiteindelijk in de rente van de media het steeds droger wordt. En klaart het weer wat op. Dus ja, eigenlijk lijkt denk ik het minste deel van de dag, nou het tweede pad van de morgen, eerste pad van de media. Vandaar ik de Cor de Giel. Nou, Joon is het dan droeg en wordt het wat rijstig, maar bloot wel stevig waaien, zeker op het water, de wind vaak krachtig. We hebben de temperatuur vannacht zakken naar zijn 15 graden en in de rin van de nacht kan er dan weer een bui vallen.
1: Oké. Okay. Dus de Cor de Giel, die hield de naam van Oerdijs. In de Nijmegen dan wordt het wat rijstiger. En dan kunnen we wat bekomen. En dan op de Monta.
0: Ja, op naar morgen dan hebben we toch een hele orendij. Dan is het punt 1 is het echt, nou ja, de temperatuur. Ik zit het kijk naar zijn patiënt, dat zal morgen nog spannend worden dat het wel 20 graden wordt. Ik hoor het eerst op de meeste plekken op 19 graden. Het goede nieuws is dat we zinnen hebben. We hebben stapelwolken en vooral in de mantiet. Eerste pad van de midden kan er toch nog wel enkele buien oorloeken. En daarbij is die het matige op naai tot krijftige westenwind. Misschien op het water nog wel eens even hut. En ja, is het een heel oorwaartype, want we zullen zinnen geregeld. En dat is alleen maar goed. Nou, in de jontijd wordt het dan droog. En kwalite dik oud, want de wind die zag het in het binnenland er wat uit. En kan de temperatuur op kortste plakken wel een zakje naar onder de 10 graden. Dus dan is dat weer heel wat oors. Totale horen daar is goed.
1: De dagen daarna, hoe komt het dan?
0: Ja, nou, de natuur heeft het goeie maar eens voor, want op snijen liep het toch de beste dag te winnen. Dan hebben we een hege drukgebied, dat nestelt hem even op Duitsland. Het zwarge ervoor dat de wind naar het zuiden gaat. Nou, dan krijgen we ongeveer van wat warmere lucht. Maar behulp van de zinnen rint de temperatuur op naar zo'n 22 graden en de wind zwak ontmatig uit zuidelijke richtingen. En dat is heel plezierig. Nou, en dat waar zet hem eigenlijk man die ik nog terug heb ik nog steeds te krijgen met wat zuidelijke wind. Mijn zinnen, ik wil eens wat bevolking en de temperatuur, nou, we doen er nog een graadje bij vooruit, man, die 23 graden. En dus de fruitzicht ben prima. En nou, ik hoor het positief, maar dan weer de meeste het teasen, wil het dan weer wisselvaller. Maar daar zullen we het eerst nog maar net door hebben.
1: Heel goed. Sibbele, dank u wel.
0: Jo, nog vlug weekend.

0: Zinnik.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
3: Bij ons zijn Jerst en Texas Hold'em. En nou zetten we hier heel wat oors hebben, dat wat ik wil zeggen. Voor de zonde keer wordt Joen in Rustenveen het Veenstra kampioenschip Omlot Fiskin houden. Het evenement dat wordt georganiseerd door piratenstations Koekoek en Nevada en de angelsportvereniging Rustenveen. Willem Hofstede is van de organisatie. Goedemorgen.
4: En goedemorgen.
3: Oh, de hoen die worden er enthousiast van, vind ik. Even voor de mensen die dat net weten. Wat is dat Omlot Fiskin krijgt eigenlijk?
4: Ja, de namen die zeiden het eigenlijk al. We zitten net met een angel bij het water, maar in een pan laten. Dat ben ik denk dit op dak lees een stuk hout van bijna 2 meter.
3: Een lang stik plat hout en neem maar vis.
4: Ja.
3: Waarom net mijn angel?
4: Ja, een angel. Het maakt een beetje een leuk en gezellig evenement was. En een panlatten, ja, dat brengt al een beetje hilariteit. En het is ook leegdrempelig voor iedereen dan om mij te doen. Hè. Het is net alleen nog de wedstrijdfeest kan dit dan voor mij doen.
3: Dan zit iedereen weer even liek. Je hebt voorbepaald dat je mijn pond laat visken. Dus er is Guinea die mijn geavanceerde apparatuur aankomt.
4: Nee, ja, het is gewoon back to basic, komt samen te zijn. En we zitten elke keer mijn stok bij het water. En mijn apparatuur van honderden of duizenden euro's. Het is voor iedereen gelijk.
3: Nou is er zo'n deedje vanzelfs. Dan zil er intussen mensen wijzen die er aardig betoefd in worden ben.
4: Ja, zeker. Je zijn krijgt voor de zonde keer, maar ik had het even nice gehoord. Het is zelfs al de 8e keer dit jaar. Dan ben ik gewoon mij die door elke keer mij. Vanaf het begin al. En dan ben ik gewoon die kom erbij en daar. Maar de meesten die een beetje toch binnen, die weten hun visje daar ik wil mij te vangen. Ja, dan maakt het net zo vlot dat een angelpan laten is. Ja, dat weet ik wel toevallig toen de prijs net eerst bij ons in de buurt bleef. Dan werd er een. Die kwam in Brabant op vakantie. Oh. En die hier dat mij kreeg. Nou, en die mij 8 meter aan visk met de hoofdprijs een hoogste gang.
3: Nee, die de pan lat in de kofferbak en die dacht. ik zal even zien, zie je maat.
4: Ja, nou de pan lat in de kofferbak, dat hoort net. Want het is een evenement wie organiseert het helemaal. Dat de pan lat die regelen wie ik. En de snorken zei ze maar. De meesten gewoon net een pan lat mij te nemen.
3: Nou, dat is ideaal. Dus als je denkt van dit lijkt bij ik wil het denk ik wel een muziekje. Dan kun je dus gewoon naar hem rijden en dan wist het hem wel.
4: Ja, nou ja, we hadden al aan de week wel druk bezig geweest om het bij de meesten trot te brengen. Ja, degene die het altijd mij door de weet het wel, maar eigenlijk ben nou de lijn nou besluiten, want ja, dan kunnen we de pal laten niet klaar meiden, maar mocht er nog een paar wijzen die mij worden, dan valt er altijd wel wat te regelen. En dan, we hebben op dit moment nou 50 man op papier staan die mij willen doen.
3: Nou, dat is een mooie groep.
4: Ja, zeker. En dan maakt het niks uit. We hadden 2 categorieën voor de band en voor de dames en voor de heren, zei ze. Maar ja, voor de band is het ook leuk om een mooie manier kennis te maken om voor visken en dat ze lekker boeten bezig kunnen. We hebben wat prijsjes door de middenstand die dan beschikbaar worden gesteld voor iedereen. Ik moet zeggen, de band die krijgen alle keer wat. En dan ben ik natuurlijk ook nog 2 prijzen voor elke categorie. En we hebben elke keer bekers voor de beste treien, zeg maar. En dan hebben we 1 beker, ja, Veenstra kampioenschap, Veenstra kampioen, Pallardfeestje. En dit is 2026 dus.
3: Nou, dit wordt weer een mooie editie, volgens mij.
4: Ja, zeker.
3: We hopen dat er net weer in het Zuidenwijk komt, die er met de heren van Trogeert.
4: Nee, heel even contact opnam. Hij zei dat we dit hier net, want we komen over een week pas op vakantie.
3: Oh, dat kilt. Ja, dat is een voordeel voor de lokale pondlotvissers.
4: Ja, daarom. Nou ja, iedereen is welkom, ja, daar het van. Maar hij had hier een heel mooie Janne Hoorn. En ik vond het gezellig dat ik vond het wel leuk dat er nog weer een contact opnam.
3: Mooi. Bedankt voor het bijpraten van nou Willem Hofstede over dat Pondlot Fiskin. Dank u wel.
4: Ja, nou en.
3: Ja, het kind ook correct. Iets hier seconden. Nee, hij is wat. Nou ja.
0: Voor mijn part word ik arm, heb ik het nooit meer warm. Voor mijn part moet ik verder leven zonder blinde darm. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen.

0: Sint-Grift nog nooit van Ponlot Fisken yet. Leen Jongewaard en Piet Romer winnen dat mij vissen.
1: De media van de morgen.
0: Feike, door de media.
2: Ja, er is wat ophef ontstaan, wat opscoren op de social media kanaal. Want ja, er is een filmpje geplaatst terug. Naomi, die hiert mijn vriendin, een hoes in het centrum van Amsterdam. Echt zo'n mooi grachtenpan, wist vol. En ze is er ook heel blij mee. Die mensen verhieren tijdelijk. Dus het is ik compleet ingericht en alles. Het ziet er prachtig uit. Dus dat wil Naomi even zien litten. En ze heeft dus een roeleding jong terug, die wenning. En dat heeft ze dus al in je filmen en op sociale media zet. En die wenning heeft een bijzondere tune.
3: Ik zeg over elke hoek, misschien is dit wel het onderdeel van het huis. Maar misschien is dit wel het onderdeel van het huis. Want dit was alleen nog maar de bovenverdieping. Als je hier naar beneden kijkt, is dit ons tuintje? Dat is toch niet normaal? Deze tuin hier is de Anne Frank tuin. Dus we hebben geen buren.
0: Ja, hey, wat gebeurt hier precies?
2: Nou ja, wat ik zei, ze had een roeleding in een filmpje. En ze zei, de hersthuis is de Anne Frank tuin. Dus we hebben geen bolje. Maar ja, de reden dat ze geen bolje is een beetje pijnlijk misschien. Maar dat is net heel dol. Het historisch besef is net heel dol indaald, heb ik het idee.
0: Nee. Net helemaal, hè?
2: Nee. Dus ze hebben gelukkig wel een kitchen eten in de keuken. Maar dat doen ze ik heel graag.
0: Oh ja.
2: Ja, dus...
0: Nou, dat is mooi.
2: Ja, nou. Ja. Dus, nou, en geef even naar Taiwan. Want een Taiwanese man, die zegt, kwam er op een bijzondere wijze achter dat zijn vrouw vreemdging mijn orenman. Hij zegt dat via de inbouwde camera van de robotstofzuiger. Ze waren op het dierentrapière. Oh. Maar nou is die man zelf veroordeeld aan een vezeningsstraf van 4 maanden. Want ja, maar die beelden heeft hij mijn succes een flinke skeervergoeding uitwongen. Maar nou heeft zijn vrouw hetzelfde videobewijs broekt om hem om te kleien wegens een schijning van haar privacy.
0: Trolle robot.
2: Welkom in de nieuwe wereld, zoekast Sissewolle. Dus ja, dus het is al een keer wel heel bijzonder hoe dat dan geert. Nou, dan hebben we nog wat meer naar je technische ontwikkelingen. Maar de reisapp Polar Steps kerst de thuisfront op een hichte houden van boetelandse avonturen. Met de gegevens van de broekers en zelfs foto's en locaties die het alleen nog deelt met mijn volgers, die lizen op strit of die lijnen op stritten. De Amsterdamse bedroop wist dat al minstens een jaar hier. Dat meldt Follow the Money. Ja, de Franse cybersecurity onderzoeker Louis Couder, die ziet in het najaar van 2024 mijn oren backpackers uit zijn hostel in Bangkok. Doet ze hem de app Polar Steps leren en vragen dat hij die ik installeren wil.
0: In zijn correcte verkeren.
2: In zijn correcte verkeren, ja. Want, dus ja, dan kon ze contact houden. Nou, hij ontdekt trouwens al heel rap dat net alleen zijn eigen gegevens eenvoudig monitoren koe. Maar ik die van oren toezenden orenvakantiegongers. Nou, de namen, de foto's, de GPS-locaties. Nou, hij had Polar Steps het die waarschuwen over dit lek. Maar ja, hij had ik besloten om Follow the Money te benaderen. En ja, Follow the Money heeft dus de gegevens van meer dan 23 miljoen internationale broekers downloaden kent.
0: Zo.
2: Ja, dat is net niks. Dus ja, Polar Steps heeft het lek melden bij de autoriteit persoonsgegevens en het nou onvullende veiligheidsmaatregelen nam. Maar ze heeft dus eerst een jaar hier, heeft het er maar wat belitten.
0: Hmm.
2: Ja. Ja, je krijgt wel wat twijfels en alles van gebeurt er nog wel wat goeds? Want ja, die gaan een heel soort dingen mis. We hier in Skrek al onze premier die het bedriegen werd om zien homo-wezen. Het White House dat mij een videogame komt om meesken uit te zetten. Nou, ik kan gelukkig melden dat er nou 2 personen lipjend uit een tunnel in Nepal rijden binnen. 9 dagen na die verwoestende oerstremings. Dus dat hebben 2 Nepalese ministers Nieskerk bekendmaken. En die 2 personen die binnen rijden uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. En ze hebben dus ook foto's gepubliceerd van die 2 mannelijke arbeiders die toch reddingswerkers met helmen op een brancard naar boeten gebracht worden. En ja, ze hebben wel verwoeningen oproemd. Het ziet er nu uit dat die net kritiek binnen. Nou, ze willen nu overgebracht naar een ziekenhuis in de haatstad Kathmandu. Dus Nepal zei trouwens wel van, wij zitten haast niks uit. Dus wij doen geen bijdrage aan die klimaatverandering. Alleen wij worden dus nu wel geconfronteerd met die gevolgen. Wij willen wel eens even yield zien van die orenland, die het wel een soort uitstieten. Dus er is voor 2,2 miljard euro verlengingen om onreppelijk wat wenningen, infrastructuur. Dus die skeer, die is enorm. Maar toch, even een liets...
0: Een lachpuntje.
2: Lachpuntje,
0: ja.
2: 2 mensen binnenrijden.
0: En dat is mooi. Feike, dankjewel. Het is haast 8 uur en het zit tot het nijs van de NOS-tron komt.
4: deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
11: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
10: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 60 geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
12: Game's a match.
13: And it's another big upset in the men's draw.
12: 6-4, 7-5, 6-2.
10: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Een boasbeeld voor de Friese architect Abe Bonnema. Daar gaan we het naast noorden in Friesland van de Molen. En muziekcontrole van Dr.

0: vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
1: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
0: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Met toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Ambassador Vermogensbeheer. In een wraad die het hield niet veroord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloeit jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloeit. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
4: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsenie.
5: Friesland van de Moorn.
6: My Erit Science.

0: beide dingen ben we druk mee bezig.
1: En van zelfs de sport en het water.
2: Dat is het allerbelangrijkste.
3: Voor zelfs.
4: Wij moeten de Nederlandse United tegen.
1: Kom op Friesland.
4: Wij zijn Gleek, yes, dit is het.
5: Waar een jochtepunt, waar FM.
6: Nou, ik vind het fantastisch.

0: Het is jammer dat wij geen visual radio hebben. Dan is geen kind hoe het vaker wou dat volslijn in zijn plaat gaat.
1: Het is maar goed dat wij geen visual radio hebben. Zeg ik dan.
0: Ook nadeel heb ze voordeel, ook voordeel heb ze nadeel.
1: Precies.
0: Dr. Alban, wie dat? En Sing Halleluja.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: My Erit Science.
4: Nummer 23, Lucas Jetten. Nummer 27, Wiebe Koistra. En nummer 29, Ian Henstra.
0: Ja, zo klinkt de nieuwe stem van het Cambuurstadion. Het Kooistadion mag ik ook zeggen. De oude stadionspeaker die houdt er weer op na meer dan 40 jaar. En als dan praten we met de nijen. Ik heb daar net hoor het barsbeeld dat in Stiens ontbleert voor de schil. Op de 100ste bettendij van de Friese architect Abe Bonema.
5: Bekende gebouwen van Bonema zien Holland binnen het gebouw van Nationale Nederlanden in Rotterdam. Het heegste kantoorgebouw van Nederland. Maar bigeliks ook het gemeentehuis van Tietjerkstradion. En de Afero-tour in Ljouwert.
0: Aasen, dan de meer oor. Fijker, als ik nog nieuwsgierige zaken voel in de oormedia.
1: Ja, ik heb het even uitgebreid over alle reacties die het kwam binnen op de terugberekening van de stikstofplan van het kabinet door het planbureau voor de leefomjouwing.
3: Goeiemorgen,
2: dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst is het tijd van het Waberucht in het kwad, mij Sibbele Waaier.
6: Een goeiemorgen. Jood hebben eerst een zoolbewolking met uit een droog rijn. De tweede helft van de midden voortlopende rijn volgen droog een paar opklaringen, waarbij de temperatuur van de midden zakt naar 18 graden. De zuidwestenwind is matig ontkrachtig op het water en om IJsselmar heen tijdelijk hut ontstwarmig. Met uitzicht is rond 25 tot 90 kilometer in uren. Letter hebben het aannemend. Komende nacht een enkele bui en een minimumtemperatuur van zo'n 15 graden. Morgen hebben we een afwisseling van zin en stapelwolken, maar vooral maas in het begin van de midden nog een paar buien. De wind is matig ontkrachtig boven het water. Soms nog het. De maximum temperatuur rond de 19 graden. Meer hoe het waar, Oriel Oeren.
0: Morgen, dan wordt in de Stiens een barsbeeld ontleerd van de Friese architect Abe Bonema. 100 jaar nadat hij binnen waard. Mark Visser, die is van de Abe Bonema Stichting. Goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen.
0: Ja, 100 jaar zeg ik. Als we precies willen zijn, dan scheelt het een dag, geloof ik, hè?
7: Ja, hij is geboren op 6 september 1926. Dus als we zaterdag dat borstbeeld onthullen, dan is dat één dagje voor zijn 100ste geboortedag.
0: En wat is nou de reden dat deze Bonema dat hij een beeld moet krijgen? Hij is natuurlijk volop aanwezig. We hoorden net al een paar gebouwen van zijn hand. Waarom toch dat borstbeeld?
7: Nou, het initiatief is van de documentatiestichting Leeuwardenradeel. Die vonden het een mooi idee om Bonema op die manier te eren. En het bestuur van de Abe Bonema Stichting heeft dat idee omarmd.
0: En dan lijkt het mij best nog wel een uitdaging om een passend beeld te maken voor iemand die nou ja, zo met kunst bezig geweest is. Met hoe dingen ogen, hoe dingen eruit zien, hoe dingen passen. Hoe doe je dat precies?
7: Nou, het bestuur heeft Hans Jouta, een hele bekende beeldhouwer, die verschillende bekende Nederlanders in brons gegoten heeft, zoals Johan Cruijff bijvoorbeeld, gevraagd, maak een beeld van Abe Bonema. En we hebben Hans Jouta toen een paar foto's gegeven. De weduwe van Bonema, die heeft daar ook heel nadrukkelijk aan meegewerkt. En op basis van die foto's heeft Hans Jouta eerst een schets gemaakt. En het beeld, iedereen kan het vanaf zaterdagmiddag in Stiens gaan bewonderen. Ik denk dat een hele leuke bijeenkomst wordt. En hij wordt dan op de terp geplaatst in Stiens, waar hij ook begraven ligt. Want hij is namelijk overleden in 2001. Dat is ook alweer 25 jaar geleden.
0: En u heeft dat beeld misschien intussen al gezien. Anderen misschien ook die er dichtbij betrokken waren. Wat zijn de eerste indrukken, de eerste reacties?
7: Nou, ik moet zeggen dat nog niemand het beeld gezien heeft.
0: Oké. Okay. Dus het is echt een verrassing ook hoe dat uitpakt.
7: Ja, nou, ik moet wel toegeven dat ik samen met de weduwe naar het atelier van Hans Jouta ben geweest. Een paar maanden geleden. En toen heeft hij ons een kleimodel laten zien van het beeld zoals hij het dan nu in brons heeft gegoten. Ja, en toen ik het voor de eerste keer zag, toen dacht ik wel bliksem. Wat een mooi beeld wordt dat.
0: En de weduwe dan? Want ik kan me voorstellen dat dat best een bijzonder, misschien wel aangrijpend moment is om dan weer in de fysieke ruimte, in 3D eigenlijk, om dan Bollema maar weer te zien.
7: Ja, ik verwacht ook dat dat toch een heel emotioneel moment wordt. Op het moment dat het doek wordt weggetrokken. Zij heeft eigenlijk aangegeven van ja, Abe die zou tegen mij gezegd hebben, trog zetten. Gewoon, het is een moeilijk moment, maar trog zetten.
0: Mooi. Ik hoop op een soort, soort bekijk, zou ik zeggen, half Nederlands, half Fries. Ik hoop op een soort vlecht op de Kooi Moorn. Ik hoop dat er morgen veel mensen naar dat beeld komen om ook eens te kijken hoe dat geworden is. Dat barsbeeld dus van Abe Bollema, der Insteniërs. Hartelijk dank.
7: Ja, ik heb dit graag gedaan. Wilt u nog een stukje Abe Bollema zelf horen? Ik heb toevallig een fragmentje voor staan waarin hij zelf aan het woord komt.
0: Nu ben ik heel benieuwd.
7: Nou, daar komt hij.
8: Maar het is een beetje like een volwaardige bouwmaatje. Dus je ontdekt altijd wat dingen die je zegt. Stel je dat je het beter kunt. Maar dat is de volgende keer toch beter, man. Dan doe je het weer beter de volgende keer. Hij is het beter, maar hij rijdt wat door. Dus hij belt zijn taak. Dus dat vind ik net. En altijd die architecten die roepen van ik heb een tijdloos gebouw gebouwd. Die thuis ook heel erg jouw op, man. Dat zullen tien leren.
0: Abe
7: nou, dat was Bollema.
0: Mark Visser, hartelijk dank.
3: De media van de Moor.
0: Feike.
1: Ja, het mooiste aan verrassing. Ja, toch is... even Abe Bollema zelf nog even.
0: Prachtig.
1: Jet. Ja. Ja, we gaan het even over het planbureau voor de leefomjouwing, PBL. Dat het stikstofplan van het kabinet beoordeeld, terugrekenen. Nou, Nederland gaat net van het stikstofslot terug de maatregelen die het kabinet nemen wil. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de belangrijkste conclusie van het PBL. Het pakket smiet een soort winst op voor de natuur. En Silik liet het daar een forse daling van de stikstof uitstiet. En daardoor wordt het verliezen van vergunningen voor woningbouwbiegeliks mogelijk makkelijker. Het kabinet had als doel om Nederland van het stikstofslot te halen. Heeft een heel ambitieus en omvangrijk pakket voorgesteld. Daarmee zet het grote stappen richting de oplossing. Het land komt hiermee niet in één keer van het slot. Maar we kunnen ons ook geen pakket voorstellen dat dit wel kan. Dat zei Marco Hekkert, directeur van het PBL. In het PBL concludeert IJs dat on krimp van de veestapel. Er valt IJs net om te ontkomen. En landbouwminister Jamie van Essen die wie er heel raar bij om daarop te reageren. Alles is erop gejocht om dwongen krimp van de veestapel vat te komen, zei hij nou heel snel. En volgens hem is het mogelijk om mij de plan, de doel voor vermindering van de stikstofuitstoot te helien, zonder dat daarbij een generieke korting op de jochten om besten te houden nodig is. Dus ja, daar spreekt het me kort toch wel een liets beetje tjen. Kerstie, ik de reactie van Lawn en Tuinbouworganisatie LTO, Kerstie wil voorstellen. Die zegt, ja, we zullen een heel soort onduidelijkheden in dit stikstofrapport van het Planbureau voor de Leefomjouwing. Ze wiezen vooral op de zogenaamde generieke korting, dus de dwongen krimp, die voor de belangenorganisatie onbespreekbaar is. En nevens dat PBL-rapport is het dus wel nodig om die stikstofuitstoot in 2034 weer om te brengen. Het spreken over generieke krimp is onnodig, werkt averechts en is voor LTO onbespreekbaar. Koplopers moeten beloond worden, niet afgeremd door spookbeelden over gedwongen krimp. En we vertrouwen erop dat de regering nogmaals bevestigt dat het niet nodig is. Er is ook het verhaal van een boer die moest ophouden, ziet het dicht bij een natuurgebied. Stiet te volle stikstof uit, dan wie tenminste de onleiding omdat hij stapje moest. Toen zei hij op een gegeven moment, nou ik ben al opgehouden. Wat scheelt dit nou in de stikstofuitstoot? Ja, nee, dat kan we je net vertellen. Wij onderzoeken alleen maar de deltslag van de stikstof. Maar die deltslag, die kent natuurlijk ik. Nou, van verkeer, ken oerwaaien komen uit Duitsland. Dus dat soort onduidelijkheden, ja, daar de boeren vanzelfs net zo heel volle om.
0: Ik heb van de weekenbuis op radio, het programma Goeie Mintje, Erik, voor de brieven wasretten in Drachten.
1: Ja.
0: Wat er moeilijke taal in een ambtelijke brief zit.
1: Ja.
0: Kennen meesken, zoals dat eigenlijk. Kennen dan daarna taal en dan moeten ze dat op Nijs kreuwen, in normale taal.
1: Gewoon, je hebt
0: nou, dat ik dit zei, de generieke korting op de...
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nou ja. Dan heb je natuurlijk ook nog de natuurorganisaties. Die vinden dat planbureau bevestigd dat het stikstofplan niet zakelijk binnen. En zij zien het als een belangrijke stap naar natuurherstel. De analyse van PWL bevestigt ons beeld dat dit pakket de ondergrens is van wat nodig is. Zegt Jeroen de Koel, hij is directeur natuur bij Natuurmonumenten. We zijn blij dat het niet langer gaat over of deze maatregelen nodig zijn, maar over de concrete invulling en uitvoering. Woningbouwers en woningzoekers, boeren en de natuur zijn gebaat bij duidelijkheid en uitvoering, niet bij vertraging. Nou, de werkjouwersorganisatie VNO-NCW die zei dat in het rapport de stikstofproblematiek doelgerichte stappen worden gezet naar een oplossing van het stikstofprobleem, zodat de vergunningverlening weer in zicht komt. En het rapport bevestigt dat alle maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Ook is opnieuw duidelijk dat de plannen veel vragen van ondernemers en dat er een zorgvuldige uitvoering en uitwerking nodig is. PWL is er trouwens wel van uitgegaan in haar berekeningen dat ik alles uitvierd werd zou het kabinet het nou voorstel. Dus er hoeft maar een lietse kink in de kabel te komen. Ja, en dan kan ze weer op naaien mijn berekening komen.
0: Ja, en dan begint het op naaien. Fijke, dank u wel. Het is 18 minuten naar 8. En het is tijd voor Ella Langley en Choosing Texas.

0: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Ella Langley Eddest en Choose in Texas. Nog even door Tim van der Meulen. Wat is de nieuwe stadionspeaker van Cambuur? En we hebben al een telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Is dat een droom van jou die uitkomt eigenlijk? Stadionspeaker van Cambuur worden?
2: Nou, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Het is een plak wat maar één keer in de 40 jaar, want zo lang het Rijnen die natuurlijk, vrijkomt. Ja, dan is het wel een droom. Dat is de Rijn vervangen meest.
1: Heeft dan ik een bepaalde connectie met Rijn de Vries? Dat hij in het stadion ziet en dat van wat doet hij man eigenlijk en wat doet hij dat goed? En...
2: Nou, de grootste connectie is denk ik dat we bij de stadionspeaker binnen. En dat als hem dan juist in het stadion en ik jerm eigenlijk vanuit mijn huiskamer, want ik zie de stadionlamp van het Kooistadion, dat ik naar buiten zie, dan denk ik wel van hoe mijn stem daar klinken.
1: Dus dat is een peker terug in Hollandspoek of op?
2: Ja, absoluut. Absoluut.
1: En dan krijgt hij jern, en dan zei ze het al, dat is een kongens die één keer in de 40 hier voorkomt. En dan krijgt hij jern van: Tim, ga je gang.
2: Ja, nou dan, dat moment van de bekendmaking, wat in de video ik zie, dat ja, dan denk je toch van: hé, is dit echt? De hoop is natuurlijk dat als het maar lust, dat het wist. Maar dan is het wel heel bijzonder om dat te hebben te krijgen.
1: En die selectie eigenlijk, hoe je dat ging? Was er een soort auditie dan om stadionspeaker te worden?
2: Nou ja, Cambuur heeft het wel op die manier ompakt. Ze hebben een oproep dienen om die aan te melden. Nou, er zijn een aantal ommeldingen geweest. Ik ben maar nog 12 oren bij de laatste treien. We hebben een omroepmiddag in het stadion gehad. Heel raar om die zelf te jern tijdens die auditie in een leeg stadion. Want dan krijg je natuurlijk geen reactie van het publiek.
1: Nee.
2: Maar dat is toch wel wat waar een stadionspeaker recopteert. Ja, dus dat wie wel heel gek.
1: Maar dan oefen je op een schermke of zo? Wat er gebeurt? Of is het een bepaalde tekst? Hoe is dat die in?
2: Nee, wij kregen de opstelling van de wedstrijd die ervoor spelen wie van Cambuur Feyenoord. En toen weer het eigenlijk van: succes.
1: Ja.
2: Dus dan mag het even op de ervaring die het heeft en die eigen vertrouwen varen.
1: En die ondervinding die had natuurlijk wel, hè, onder oren bij de Flyers.
2: Dat klopt, ja, daar ben ik 12 seizoen stadionspeaker geweest. De club kende mijn ambitie ook als inwinner van Leeuwarden. Als er ooit een plak in het Kooistadion vrijkomt, ja, dan wil ik voor de record gaan. Dus ik heb wel besloten om daar te stoppen. En dat vind ik net meer dan logisch en me volledig te richten op de club.

0: ze spelen bij Cambuur mooi een bal en bij de Vlaams mooi een puck. Ik hoop net dat ze dat verwisselen, want dan hebben we een probleem.
1: Dat zoet toch wat wezen. Ja. En dan de tariering, hè? Want het is 31 oktober, dan is de thuiswedstrijd in Go Ahead Eagles. Heeft bijvoorbeeld met Rijn de Vries praat over hoe die hem tariert?
0: Dat, ik ben de komende wedstrijd ben ik erbij. Ik ben achter Rijn en Rijn die het zo van ik support waar mogelijk. Ik ging die net in paard rennen. Vreeg je tips, tricks, die stabost. Maar het belangrijkste is dat ik het vooral op mijn eigen manier doe. Rijn vervangen is een eer, maar Rijn vervangen ken ik net. Zeg maar. Rijn het is zo'n cultheld bij Cambuur. Ik ben een oortype persoon, dus ik doe het op mijn eigen manier.
1: En dan moet je een eigen stem vinden bij Cambuur, dan komt het hier.
0: Dat ek. Nou, dus ik ben heel benijd.
1: We zullen 31 oktober en alle wedstrijden daarna is... nou, ik wilde net zenuwachtig, meidje.
0: ik doe het toch.
1: We horen het in de gaten. Nou, dat komt vast goed.
0: Ik ben heel benijd. En laat weten wat je ervan vindt.
1: Tim van der Meulen, de nieuwe stadionspeaker dus van Cambuur. Dank u wel.
2: In Bureau de Vries.
3: Een nieuwe wijze van wenen, van eco-erf.
4: De meeste mensen die eten ook biologisch en ja, die vinden het heel belangrijk om daar, die hebben daar verbinding mee.
3: Een groep mensen docht dat in Bolset.
4: Het is een hele lange adem, maar het is een heel leuk traject eigenlijk waar je heel veel leert.
3: Green en vooral sociaal.
5: Je wil op een orde mee samenleven, nou, we begint dat bij jezelf.
2: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
1: Jelven Jochenen. Fijke, goeiemorgen.
13: Een goeiemorgen. De fractie van de eerste lokale partij in de gemeente hier van Smeringelaan is tige kritisch hoe de ontwikkeling van de saneemde hangarwenten op het Vleenveld bedrachten. Dat zou rendabel maken worden, maar dat de bouw van tientallen huizen met ruimte voor een vleentuig in de garage onder randen van de airstrip. Maar daar is een nota nog niet van op een hispelkamp, zei het fractievoorzitter Ince de Vries van de ELP.
14: We hebben een vliegveldje wat baseerd is op luchtkastelen. En laten we dan ook nog bedenken dat we er op Nijwerden ton uitjouwen voor een onderzoek, terwijl er al stapels onderzoeken liggen die alle tot dezelfde conclusie komen. Dan hebben ze staring aan meer dan een miljoen, ik heb het net exact, maar meer dan een miljoen, alle jaar uitjouwen om dit hele gebeuren hierachter, waarbij we dan net een millimeter verder zijn en in uw zeken economisch ik net een millimeter verder komen als vliegveld drachten.
13: Neffens de gemeente Smeerlingeloon binnen de vriendelijk plan vertragen vanwege juridische toekeljam. Burgemeester Fred Veenstra had nog heel veel betrouwen in de economische potentie van de airstrip.
15: Ik denk dat die airstrip, Ekkel is die nog steeds vrij lietschalig, een mooie onwinst in alle voorzieningen van deze gemeente is.

0: En daar ben ik nog steeds bedreven. En daar werd wij contact mee gehad. Die zei eigenlijk zo'n dus daar graag vestigen willen. En er ben natuurlijk, dat Sjoste Muzinnen, allerlei ontwikkelingen op het gebied van de luchtvaart. Bijvoorbeeld in de drone-industrie. Nou, daar zou Drachten een mooie rol in spelen kennen.
1: Vee mij van de midden, tolvoeren hoor, de polderdieken weer op. Wetterschip Friesland had het bewijdingsverbod opheven om de gasmatten op de dieken terug de Rijn van Oudroene wieken genoeg hersteld is van de droogte. Wetterschip stelde het verbod op 18 augustus in voor meer dan 2600 kilometer om polderdieken. Terug de droogte wier de gasmatten er meer aan ta en koert vee er net langer op weidje. Het wetterschip vreeg het beesten die het scoren als oorenskeer om de dieken sjoggen om dit te melden. De Stichting Dwarpshoes Veenwaarden stapt uit de verdere ontwikkeling van het nij te bouwen multifunctionele centrum. Daarmee dreigt een van de drie pijlers onder het nij te bouwen dwarpscentrum voor te vallen. Het ontbreken van een goed beheersplan is reden of is een van de problemen, zei de voorzitter van de Stichting Dwarpshoes, Roel Dijkstra.
2: Het gebouw zou heel goed renderen kennen. En de ruimtes die er binnen, die 400 meter, zo'n je makkelijk jongens in het weekend broeken kennen van dwarpsactiviteiten. Maar dat moet goed verslijn worden, wil je op een gegeven moment een serieus aan de slag kennen. En dat bleef nog heel niet achter. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden dat we zijn, ja, het hard voor u is op.
1: Het college van de gemeente Dantemadiel neemt het spietig dat de stichting uit het dwarpshoesproject stapt. De benderjochter had ingrepen bij een gezinshoes in Veenkleester. Fjouwer minderjarige ben binnen uit dat hoes wij hellen. Verslagjouwer bendejager leidt u het waarom.
3: De onleiding die leidt bij een jedere veroordeling van de gezinshoesheid voor een zedendelict tegen zijn minderjarige dochter. Daarnaast binnen er nieuwe signalen van mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag om een oor intussen volwassen gezinslid hinnen. En de rechtbank vindt die zwaargen ja zo slim dat verder onderzoek nog plaatsvinden moet. En in een situatie waarin ben ja vrij uit met de politie en de hulpverleners praten kunnen moeten.
1: De maatregelen zijn voor eerst tijdelijk. De rechtbank zei mij klam dat de besluiten naam binnen vanwege het spoedeiskende karakter van de situatie en op basis van informatie die op dit stuit beschikbaar is. Joert wil de zaak behandelen bij de rechtbank.
4: Mooi, Fijke, dank u wel.
5: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebied, klikgebied of frame? Kunstgebied aan huis komt bij jou een hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebied aan huis via 06-83-252-162. Zwargeles Leidje, mijn kunstgebied aan huis. Of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl.
6: Wat een nieuwe show. Heima, service en auto's is er voor Elsen in.
7: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
8: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
9: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
8: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij al goed.
10: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
11: Hoe kom ik je waai?
10: Of in die tij wekker houdt.
12: Hoe kom ik aan het werk?
10: Vragen die toe in toekomst keer.
13: Waar kan ik van over werk leren?
10: Vragen die praktisch binnen.
14: Hoe vind ik personeel?
10: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
15: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
10: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
16: Friesland van de Moor.
17: Erit Science.
18: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
4: Wat in vraag ik is, Erik Kreek. Nou, ik ben vooral benieuwd naar het waar. Sibbele Waaier, goeiemorgen.
19: Een hele goeiemorgen. Ja.
4: Noteerde al even Cor de Giel van Letter Joert. Hoe liep het nou eigenlijk?
19: Ja, nou op stuit is het nog net Cor de Giel. We komen eigenlijk uit een warme nacht. Ik heb eens even gezien, de temperatuur lijkt vannacht. Nou, zo'n beetje nou, op zandje komen 8 op Schielige. En nou, haast 20 graden in binnenland van de provincie. Dus ja, als naar de temperatuur sjost op stuit en zo denken, nou, dit werd Joert zwitten. Maar er is toch wat overkomende wij. Op stuit zorgen we dat we ten matten van het waard, eigenlijk skampt er al wat uit waard heen. Een gebied met Rijn en dat Rijnwetter dat zal hem in de rin van de maand die het uitbreidt in het zuiden. Waarbij er wel verschillen tussen het zuiden tussen het zuiden en het noorden van de provincie. Ik heb echt het idee dat het noorden vier waar je het meeste wetter krijgt. Ik ben heel nieuwsgierig hoe dat Joert uitpakt, want het is prachtig om dat te volgen in de orde dagen. Maar het zal in ieder geval wierd worden. En dat is net het enige, want de wind die doet ik nog even een flinke skep bij. Want het te krijgen mijn steuring, die is komende waaien met rijwetter en wien. Vooral het tweede pad van de moon, dan kan de wien op het waad het ontstwarmen gebeuren, tijdelijk. En generaal stiet het gemiddeld een matig ontkrijftige zuidwestenwien. Maar het eind van de moon, dan kan de wien even tijdelijk een flink opspelen. Nou, die koorde giel is dan ik van Jochen ont in oren vermijden, dus dat het hem uit te krijgen. En, nou ja, ik zei al, het rijwetter komt en ik vooral het eind van de morgen en het begin van de midden, dan verwacht je het actiefste deel van het rijwetter, dus dat maakt het dan ik nog min zicht. En dan is het eigenlijk even jest. En de temperatuur die is op stuit, nou die gaat naar de 20 graden, maar na de passage van al die wien en rijngeweld, dan zakken de temperatuur van mij naar 18 graden. En wordt het koeler en dan bloedt er een stevige windsteen. Die bloedt matig ontkrijftig op het waad. Soms die een hut. Het goede nieuws is dat de zinnen, ik wel eens even wat van hem sjenlid. En dat uiteindelijk in de rind van de media het steeds droger wordt. En klaart het weer wat op. Dus ja, eigenlijk lijkt denk ik het minste deel van de dag. Nou, het tweede pad van de morgen, eerste pad van de media. Vandaar ik de koorde giel. Nou, Joon is het dan droeg en wordt het wat rijstig. Maar bloot wel stevig waaien, zeker op het water. De wind vaak krachtig. We hebben de temperatuur vannacht zakken naar zijn 15 graden. En in de rin van de nacht kan er dan weer een bui vallen.
4: Oké. Okay. Dus de koorde giel, die hield de naam van Oudijs. In de Nijmegen dan wordt het weer wat rijstiger. En dan kunnen we wat bekomen. En dan op de monta.
19: Ja, op naar morgen dan hebben we toch een hele orendij. Dan is het punt 1 is het echt, nou ja, de temperatuur. Ik zit het kijk naar zijn patiënt, dat zal morgen nog spannend worden, dat het wel 20 graden wordt. Ik hoor het eerst op de meeste plekken op 19 graden. Het goede nieuws is dat we zinnen hebben. We hebben stapelwolken en vooral in de mantiet. Eerste pad van de midden kan er toch nog wel enkele buien oorloeken. En daarbij is die het matige op naai tot krijftige westenwind. Misschien op het water nog wel eens even hut. En ja, is het een heel oorwaartype, want we zullen zinnen geregeld. En dat is alleen nog maar goed. Nou, in de jontijd wordt het dan droog. En kwalite dik oud, want de wind die zag het in het binnenland er wat uit. En kan de temperatuur op koudste plakken wel een zakje naar onder de 10 graden. Dus dan is dat weer heel wat oors. Totale horen daar is goed.
4: De dagen daarna, hoe komt het dan?
19: Ja, nou, de natuur heeft het goeie maar voor, want op snijen liep het toch aan de beste tijd te winnen. Dan hebben we een hege drukgebied, dat nestelt hem even op Duitsland. Het zwarge ervoor dat de wind naar het zuiden gaat. Nou, dan krijgen we ongeveer van wat warmere lucht. Maar behulp van de zinnen rint de temperatuur op naar zo'n 22 graden en de wind zwak ontmatig uit zuidelijke richtingen. En dat is heel plezierig. Nou, en dat waar zet hem eigenlijk man die ik nog terug heb ik nog steeds te krijgen met wat zuidelijke wind. Mijn zinnen, ik wil eens wat bevolking en de temperatuur. Nou, we doen er nog een graadje bij vooruit. Man, die 23 graden. En dus de fruitzicht ben prima. En nou, ik hoor het positief. Maar dan willen mensen het teasen. Wil het dan weer wisselvaller. Maar daar zullen we het eerst nog maar net door hebben.
4: Heel goed. Simpel, dank u wel.
19: Jo, nog een goede tijd.

0: Jawel, dat is Dolly Parton. Dump the Dude, wie dat? En het zult u net even verbazen dat u de jaren 80 vier. Dan, wat oors. Een MFC, multifunctioneel centrum. Die zul je in een heel soort dwarpen in Tusken. Stichting Dwarpshuis van Woorden die stapt uit de verdere ontwikkeling van het nij te bouwen MFC in dat dorp. Nummer 3 gaat een van de treien pielders onder het nij te bouwen MFC voor te vallen. Roel Dijkstra die is de voorzitter van de stichting Drumhinde. En die vult hem net serieus naam door de plannenmakers van het MFC.
1: Dat noten is er nog geen begin van een exploitatie dan wel beheersovereenkomst. De ruimte hier in die begane grond niet voor u beschikbaar weer. Blik aan het einde zou ik naar de bibliotheek inkomen. Dus we houden daar twee tafeltjes hoe mij wat zitplakken. Wij voelen echt dat zes maar de horecafunctie in dit gebouw uiteindelijk, ja, waarschijnlijk in de toekomst net daar reikend is om ook eventueel evenementen in het gebouw die de jongens plak vinden op een goede manier zes maar van catering te voorzien. Nou, voor u is alle reden om te zeggen, ja, het jouwt u is te weinig ruimte, deze pijler is onvoldoende invuld. Ik ben blij bij de 20 miljoen van de gemeente. Dat wil ik zeggen, complimenten van mij, dat ze zijn, we waren goede voorzieningen, Jan. Er staat ook duidelijk in dat de pijler, de tweede pijler ontmoet, dat is een van de belangrijkste pijlers is. Maar ja, tot noten is die pijler jammer genoeg net goed invuld. En toen zijn we voor u, houd dat op. En wie had het nog net de eerste keer zijn? Wie had voor jou een keer eigenlijk, oh jongens, dit maakt echt oors. Wie maakt een serieuze partij in dit geheel worden? Ja, dan kennen we hier uiteindelijk net verder met dit project.
0: Dat dus hoe dat MFC in Verwoorden. Wat oors, de natuurcorporatie Badradiel en de Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer Oude Vjurke, die presenteren je vanmiddag in Jorvert het gebiedsombod Badradiel, onder deputeerde Abel Kooistra. Ze hadden die nijtocht over de invulling van dat gebied de komende jaren. Denk dan op de wijze waarop boeren en bargers met elkaar werken en hoe de omjouwing er verder bij leidt. De initiatief nemen ze rugje haar op het versterken van natuur, inclusieve loonbouw, het beschermen van de grijdevogels, het behoud van historische klei, grijde en greppellonskip. En de precieze invulling van het plan is geen geheim. Dat vertelt Pieter Sondervan van de corporatie.
2: Nee, hè, dat is niks geheims om. We dealen dat doet met de bestuurslaag, zeg maar. De deputeerde Kooistra komt langs. We hebben juster, we hebben natuurlijk al jaren deel mooi leden, maar we hebben juster nog even op een jonge even een keer in. En het jette ik krijgt meest wat je zijn. Het jette ik ook een goed systeemmodel voor de boeren, want dat je bij dit hele gebeuren.
0: Ja, dat is wel echt belangrijk en misschien wel centraal.
2: Nou, lieke centraal als het bio verschaat en het. En de grijdevogels, maar dat moet in goed evenwicht maken elkaar, want anders houdt het niet in stand.
0: Ja, en hoe zwaar je er nou voor dat je had het plan dus opscrollen, je had het ontwikkelen, je had er een hutonijtocht. Dat lezen je verst. En hoe voorkom je nou dat het aarzen op het bureau van de deputaire bedarret en dat het er bloot?
2: Nou, daar denk je me net vanuit. Ik denk, het shirt past bij alle maatschappelijke doelen die we hebben. Maar snel, als het nou natuur gaat, landschap, klimaat, warme wetter. En daar hebben wij ook nooit wat van maatregelen daarbij passen. Wat de boeren en ik past. En dan ieder op zijn eigen manier. Hè. Er zijn 130 boeren in het gebied. Nou, 90% doet je nog mooi. We hebben een enquête gezet, ze had ik zelf maar ook voor betocht. Hè. Een hele groep hand natuurlijk die het betocht heeft van hey, hoe doen we dat aan mijn greppel aan, hoe doen we dat aan mijn paaien. En daar heb ik klaarstaan om mij die enquête, maar dat is rond meer dan de helft, dus dat is hartstikke mooi. Dus wij hebben ideeën van straks goed kennen. Nou, zo nu en wijs als een bestuurlijke laag daar net op ingeeft van jongens, wat kunnen wij ervan?

0: Het is 9 minuten van Jochenen. Fijke Wouda die is op de kleerstam voor het Media Oshoch. Komt er hartstikke. Ja, eerst nog even deze.
1: Ja, ja.
0: Net de bordonsje, want dat is daar helemaal online. Maar we net gaan. Opus, Life is Life.

0: Life is life. Hij zei dat. Life is life. Life is toch het mooiste, Fijk?
1: Ja, de absoluut. Media ja, van ja. Hoorn.
2: Life is altijd mooi. Wil je iets krijgt trouwens nou noemen van Dolly Parton?
0: Ja.
2: Nou, wist wat er gebeurd is met haar ster op de Hollywood Walk of Fame? Die is begin september bekrast en beskeren.
0: Nou ja.
2: En, ja, ik weet net waar.
0: Dan hinden we een ijshoorn. Als dat nog witten hier.
2: Maar dat weet je dan, ja. Maar en ik, je weet al heel dal net waarom. Want waar het nou een hekel aan Dolly Parton? En waarom had je dan zo'n tegel bekrassen? Daar zien de hele namen in ze eruit krast. Nou, intussen is hij nou Kevin melden. Want ja, ze is natuurlijk kwartelien verstongen op 80-jarige leeftijd.
0: Ja.
2: Nou is die tegel is al vervangen. Dus er lijkt na je tegel, gelukkig. Mij haar namen en alles. Dus dat zit er weer tip-top uit. Dan het Fries Dijkblad. Staatsklooster heeft genoeg geld om verder te gaan. De Maatschappij van Welstand steekt miljoen euro's in het Staatsklooster Ljouwert. Dat moet komen in en om de Grutte Tjerke. En daarmee kan de plan verder uitwerken worden en activiteiten uitbreiden worden. Doel van de vorming van het Staatsklooster is om de Grote Kerk als erfgoed te behouden. Ja, en ik nam een foto van de jippels die uit de klei hellen worden. Want ja, de Rispingen die begint vanzelfs. Dan het de oude kranten voorop in Sint-Niekwesten, bij het Grutte Feestheren, de Fjouwerenzanters, de allegorische optocht. Ja, maanden bouwen komen in een paar minuten voorbij.
0: Ja, ja.
2: Klinkt wat sneu, maar daar komt het wel op del. En dan nog opmerkelijk, nou is verderop in de kranten, want er is een heel soort gedoch om een nieuwe haatredacteur bij Omroep West.
0: Ja, dus die heb ik iets van bij.
2: Dus die heb ik wel iets van bij. Hè? Er is een steertelid van Pro, die zoe daar... haatredacteur worden hier die op LinkedIn zet. Maar dat is dus net trok hier. En toen waren het Jouke Algra. Maar die is naar een man. Ik alweer voort.
0: Oh.
2: Ja. En Jaap Stalenburg, die onkundige. Ik word het. Toen zei het bestuur, ja, wij weten van niks. Wij hebben Jouke Algra vregen. Maar die is nou ik alweer voort. En ja, ze wil net echt zissen van hoe en wat nou kreeg de achtergrond is van dat opstappen. Maar het gaat net echt lekker daar.
0: Er is een vacature.
2: Er is een vacature. Ja, dat is dan weer de positieve kant. We hebben maar benariën, denk ik.
0: Ja.
2: We hebben nog 40 seconden.
0: Dus. We wisten maar nooit meer vijken wat hier komt. We wisten echt nooit wat er in nodig voor zit. Theelepeltjes, stieraden van makkers.
3: Ja, ja, zeker dat die van Juster. En Juwet antwoordt op de vraag, had Napoleon u al eer achternaam, Jum? Klopt dat wel? Is dat echt zo?
0: Oh,
3: ja,
0: feit of fictie.
2: Dat is wat je hebt in.
3: Ja, maar hey, het is vreed, dus. Ek.
2: Apenboy. Ja,
3: en noffelijke muziek bij de koffieazen. Ach jongen, de prachtige van de Beach Boys zit op het lijstje. Ek nog steeds koolazen.
0: Nou, alle reden om daar even een harkje te blowen. Dit weer Friesland van de Moon. Wij zijn er daarna een week weer. Ik wens jullie een heel noffelijk weekend. Doei.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Dit is Omroep Friesland. 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
11: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
10: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
12: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
10: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Oké, dank u wel. Nou, daarvoor bij Omroep Friesland, waar is de beste Beach Boys Hassen en Status Quo. Papa. Hoor me niet, Chip.
13: Schoorsteenvegen Friesland in het Westerijn. Wie maait ze jouw kwastie in vakkundig en secuur skin? Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
14: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
15: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
16: Bouw of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
17: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
16: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
18: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Jongens, wat een pracht om zo te beginnen. Met de Beach Boys. En Tears in the Morning. Het bleed dat wij in Nederland waaien. Want de rest van de wereld had geen idee waar ze toe hadden. Als toen Tears in the Morning van de Beach Boys praat. Dat komt van een album. Sunflower, dat helemaal flopt is. Maar wij in Nederland winnen de gek op. En dus hier in Nederland wol een hit voor Tears in the Morning.
1: Goedemorgen, Arjen.
0: Fijn dat ze wist. Ze is nodig voor. Daarvoor heb ik nog een cover trouwens van Bolland & Bolland. Die in Trog Status Quo. In the Army Now. Hier is Shanna Spyro, the Cherry Lover, op Vreten Moor.

nation. Voor de ambulance. What's up? Wij, Omroep Friesland. What's up? Ja, zei Hieter, maar waarom zongen ze dat dan net in het liedje? Zongen we, what's going on? Neem dat dan, de titel succes. Maar dat had ze maar net hier om dan weer net in de beteasing te rijden. Maar Marvin Gaye die wolle een hit, maar what's going on had. Dus als het maar what's up neemt. Anneke Dauma en Agnes Sambrinkje. Leun op mij.

0: Bart in Friesland en Fijke zit nog leer.
1: De Friese vlogger docht vrijwilligerswerk.
2: En wel een begin alleen hoor.
1: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het waar.
3: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
0: Ja, wat zeggen ze hier dan?
3: Ja, nou ja, mienskip. Geweldig.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Jelp het Zien is het. En hier is het Friese Rijs, Fijke Wouda. Goeiemorgen.
13: Een goeiemorgen. Natuurcoöperatie Badradiel en de Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer Oede Vjuk presenteren van de media in Jorwert het gebiedsombod Badradiel on deputiere Abel Kooistra. Het is een initiatief van onderop, waarbij boeren en burgers mij mekaar concrete plannen presenteren. Die hadden een richtje op het versterken van natuur inclusieve landbouw, het beschermen van de grijdevogels en het behoud van het historisch landschap. Pieter Sondervan van de coöperatie is net bang dat het plan in een jip laat verdwijnen zal.
14: Het zit pas bij alle maatschappelijke doelen die we hebben. Maar nou, ja, als het nou een natuur gaat, landschap, klimaat, warme wetter. En daar hebben we nooit wat van maatregelen daarbij passen. Wat de boeren en ik past. En dan ieder op zijn eigen manier.
13: Vee, mij van de midden tolvoer de polderdieken weer op. Wetenschap Friesland had het beweidingsverbod opheven omdat de gasmat op de dieken terug de Rijn van Oudroende Wieken genoeg hersteld is van de droogte. Het wetenschap stelde het verbod op 18 augustus in voor meer dan 2600 kilometer om polderdieken. Terug de droogte wie de gasmat er meer aan ta en koert vee er net langer op weidje. Het wetenschap vreeg het meest in dit squadron als orenskeer onder de dieken sjoggen om dit te melden. In Stienjes werd morgen het basbeeld ontbleten van de in 2001 verstorende architect Abe Bollema, 100 jaar nadat er der Benne waard. Het bronzen beeld is gemaakt door Hans Jouta, onder andere bekend van het beeld van Johan Cruijff bij de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Net ien weet nog hoe het beeld eruit zocht, zei Mark Visser van de Abe Bollema Stichting.
15: Nou, ik moet wel toegeven dat ik samen met de weduwe naar het atelier van Hans Jouta ben geweest, een paar maanden geleden. En toen heeft hij ons een kleimodel laten zien van het beeld zoals hij het dan nu in brons heeft gegoten. Ja, en toen ik het voor de eerste keer zag, toen dacht ik wel bliksem, wat een mooi beeld wordt dat.
13: Tim van der Meulen is de nieuwe stadionspeaker van SC Cambuur. Hij zal Rijn de Vries vervangen, die meer dan 40 jaar de speaker wie. Van der Meulen zal er als nieuwe speaker een eigen draai aan gaan.
16: Rijn vervangen is een eer, maar Rijn vervangen ken ik net. Maar, Rijn het is zo'n cultheld bij Cambuur. Ik ben een ander type persoon, dus ik doe het op mijn eigen manier.
13: Van der Meulen rint de komende 10 mei met Rijn de Vries. En op 31 oktober, SC Cambuur speelt dan thuis tegen Go Ahead Eagles, is de eerste wedstrijd voor Van der Meulen als stadionspeaker.

0: Nou, je hoort Code Giel rond 1 uur van de middag vanwege zware windpoesters van 4,90 km in de oren. Van de morgen is lokaal een soort rein. Van de middag een enkele bui en een glimpje zinnen. Maar een matig ontkrachtige noordwestenwind wordt het zo'n 18, 19 graden. Jong droeg, vannacht kans op een bui en een graad als 15.
1: Dank u wel voor het bijpraten, Fijke. Wij winnen weer op de hichte. Danny Ferry, Avera, Aasen, maar Rollercoaster. En ik doe maar! Twaalf minuten.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
2: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

Danny Vera, Rollercoaster, Hetjes in de beruchte box van Omroep Friesland. Van Jelle, voor dit noemer. In oktober dan is er in Friesland, Danny Vera, in de lawaai. The Sound of Long Ago. Ja, misschien spelen ze dit dan eigenlijk wel, denk ik eigenlijk wel. Maar ja, als dan geen kaarten haast, dan wordt het niet meer, want het is voor slijm niet verkocht. Omroep Friesland, Pat Benatar.

dan is het nog het eerste weekend van de jaren 80. Nee. Nog even wachten. 4 september. Want dan maar 20 september. Dan alleen nog maar die geweldige muziek uit de jaren 80. U2, die mij er zeker net in ontbreken. I still haven't found what I'm looking for. Theo Kupers is het bij wie is. Die zei het, dat is echt een geweldige ethische plaat. En Nek Jelle, ja, die bloot hartjes sturen. Maar ja, hey, binnen die vreugde vernomen door Friesland. Alleen nog maar goede muziek. En dan hou aas en nog de apenkooien tussen over en tolven. Komt er weer van alles voorbij. Dichter bij Hoes, aas en net zien. Leukste quiz bij de koffie. Jetter of letter. De mok, de koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel. Westen seks hier aan van Maatje Kist. Met me uit wat er uitkomt hier weer strom telefoon. Maar ja, ik zie je een beste, Joerts. Fries, hey. Is een werk om tinkermaat. De voeten heen, de holle vies. Maar wat voor best. Dus ja, wat voor bestje zie ik nou? Fries, hast een idee? Fries, en jou hoort via de app van Omroep Friesland. Als mij spiel je worst haast net zien. Hartstikke leuk toch even op vreed. App het terug via de app van Omroep Friesland op de WhatsApp 0620. Fjouweren Jochen, Ian Jochen, er mist wel wat. Nou, jou hoort, spreek je die aan zijn net zien. Lynn Anderson is hier. Rose Garden, you know the four.

0: Het leerste nee, Zuid-Friesland. Yes, yeah.
1: 92.2 FM.
2: De actuele sport.
0: Het ware Friesland.
2: En de allerbeste muziek.
0: Omroep Friesland.
2: Ian radiostation.
0: Voor alles.
2: Alles.
0: Wat er speelt.
3: Een eentje lopen, van de tun naar de voorstreek. Dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo even om me heen. Nou, dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eentje verder, het Gouverneursplein met zijn kroegjes.

0: Friesland.
1: Twa Njoghurt.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto. Is de Van Elsen.
3: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
4: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
5: EasyZit.nl, dan zit je al goed.
6: Hebben we jou hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
5: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit je al goed.
7: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
8: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor PRO in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Harry Styles en ik lekker even my show, my Maywood as in Rio de Janeiro. Maar eerst de leukste script bij de koffiekwalificatiefragment. Waar zie je een beest, skinnenstreek, dier? Maar welk beest zie je wij dan? Nee, het is net een kat. Hark je even goed. Als er een idee, jouw loert via de app van Omroep Friesland of WhatsApp 0620 4 Jochen Jochen 1 Jochen Jochen.
11: De holle vier, los en vrij en blie.
10: Als bijspelje worst, mooie prijzen, de mok, de koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel. Jerisa.
12: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
14: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
15: Noden voor.
16: My Arjen Overmaat.

0: Harry Styles en American Girls, Maywood en Rio.
1: Jedder of letter?
0: Even bij Wietse Woudwijk, jouw het zin. Goedemorgen, Wietse.
2: Ja, goedemorgen.
0: De cijfertjes die vliegen op het scherm. Bij de denk ik. Of,
2: ja.
0: Ja, misschien heb ik wel net, ja. Ja, maar dat zeg ik dan voor het farming als de administratiewerkers. Nou, dan denk ik dat dat gebeurt.
2: Een soort cijfertjes en facturen wat de CM en in het systeem zetten.
0: Ja, en waar doet dat?
2: Dat ze wat verder.
0: Ah, ja, de squallen.
2: De squallen.
0: Ja, zeker. Ja. En hele weken of was ik nog of was een dag vrij in de weken?
2: Ik ga waanzinnig middags en vrijdagmiddags vrij. Dus tal voor dit weekend.
0: Ja, lekker. Nou, dan krijg ik naar de apenkooi. Ja. Dan best wel vrij. Dat. Fantastisch. En
2: daarom.
0: Het kind al helemaal een topweekend. We rosten alle prijzenaars nog in de wacht sleept, hek.
2: Ja, dat mogen we nog even afwachten.
0: Ja, zeker.
2: Nou, dat was het goed met muziek.
0: Ja.
2: Maar goed. Dat zullen we eens even
0: zien. Ja, nou, wij zullen zien hoe het gaat. Het begin wie net altijd regen, want ik zie je een best, kinderstreek dier. Nou, wat zie ik?
2: Nee, dat vind je net zo moeilijk, nee.
0: Ik zie je een... Wat voor best zie ik?
2: Hinder.
0: Ja, een hinder.
2: Ja,
0: een Fries kinder, zeker. Ja, het is geen kat. Kreeg ik binnen, maar nee, het is echt een Fries kinder, dat zachten we. En daarmee officieel nou in de quiz, Wietse. En nu begint het jetter of letterpad. Bij vraag 1 staat de node voor koffiemok op het spul. En nou draai ik correct Rio van Maywood. Maar ik wil graag weten, Fries kinder van Griet Wiersma. Jetter of letter? Wat denkst?
2: Ik denk letter.
0: Ja, ik denk het ook. Rio komt uit jin 80 en het Fries kinder is als eerst in 2012 uitgebracht. Dus dat is helemaal letter. En daarmee de mok al in dien bezit. De oegrieselijke lekkere koekjes van nodig voor. Bij vraag 2. En van het Friese hinder naar een hinder zonder naam. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. Dit is een lied van America, A Horse with No Name. Maar ja, is dit jetter of letter als het Friese hinder van Griet Wiersma?
2: Nou, ik denk letter.
0: Letter als 2002.
2: Ja.
0: Nee, dat is net goed. Nee, het wie jetter, want Horse with No Name, dat komt in Jotje 72.
2: Oké.
0: Ja, jouwt niks, kover de koekjes terug naar vraag draaien. En hij zit net in de grijde, jongens. Carnaval met André van Duin, er staat een paard in de gang. Maar nou weten we dus dat Horse with No Name van Amerika, dat komt nu in 72. Maar wat denkst je, dit lied van André van Duin? Jedder of letter?
2: Jedder.
0: Jedder als...
2: Ja.
0: Nu 72.
2: Oh, nu 72.
0: Ja.
2: Nee, dat
0: weer
2: letter.
0: Dat weer letter, ja. Gelukkig goed corrigeerd. Nu 80 weer het een hit voor André van Duin. En als letter als... Jotje 72, dat is mooi. Nou, ik ga de koekjes en de mok in de tas zitten. Ik ga eventueel nog de koffie of thee lepel, maar dan moet alles op neer vragen, dat wist. Dat hoeft net, dat mij. Dus als er zei, nou, ik ben tevreden met deze prijzen, dan is dat goed.
2: Ja, nee, daar ben ik dik tevreden mee.
0: Nou, dan litten we het hierbij. Helemaal goed. Wietse,
2: ik vind het helemaal goed.
0: Dan zoek ze nog even trots zetten, dan gaat het al lekker weekend.
2: En die mok nemen we maar je. Of volgende week een mooi mijn kantoor.
0: Nou, dat vind ik een prachtig idee. Mooi zo. En de koekjes, die kist dan uitzutelen of zelf lekker opeten. Mag maar even zien.
2: Daarom. Hey, okay.
0: Dank voor het meespelen.
2: Yo. En een goed weekend.
0: Ja, doei Kaasen. Hoi. Nou, drijf ik Griet ook nog even, hè. Het Frieskinder. Bye.

Op Night Weekend, waar de muziek voor nodig voor. Matthias Reim, een verdampt, ich lieb dich. Ja, noffelijk. Ja, de fysiekjes die druppelen, joh, ze staan er gewoon binnen in de beruchte box. Aansnijden, ja, dan is het apenkooi. Maar eerst, maar we nog even bellen. Maar José Pietersma. Want we hadden toer achternaam. En nou is het toch altijd het verhaal dat Napoleon u al die achternamen jongen had. Maar klopt dat wel eigenlijk? Nou, doeken we haast even niet. Nu zien de skin is leuk, zulke ding. Ja, en apenkooi naar Alphen, maar goed. Als nou al insturen was, jouw maar loert via de app van Omroep Friesland. Dan zetten we die wel op het listje. Komt het wel clear. Eerst is er nog Carly Simon. En why?

Anneke Meester die appte een foto van stilstaand verkeer op de A-Zoon. Naar Drachtentaal voorbij, Beestersberg. Ja, daar zit het stil. Even zin, dat klopt het echt wel, want er is een ongeluk gebeurd. Master oer de vluchtstrook, Rieders. Dus de A-Zoon richting Grens tussen Beestersberg en de Arrit Drachtencentrum. Lietse vertraging. Alles keert oer de vluchtstreek en er is een ongeluk gebeurd aan de Meester. Ik zei al, het is onderwijs naar het weekend, maar de muziek voor nodig voor. Nou, Dave Edmonds daar nog even.

0: Universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Jouw van Alphen is het. En hier is het Fries Genijs, Timo Jepkema, goeiemorgen.
9: Goeiemorgen. De politie is juist jong bij een soort mensen actief geweest in de Leeuwarden wie Kamminga Born. Oorleding wie onhoudende klachten over vuurwerk oorlijst. Bij de actie werd ook een politiehelikopter inzet. Hier deze week kwam politie en handhaving vanwege hetzelfde probleem, ik al in actie in de week. Even een wutvierder van de gemeente kwam er juist toen op een soort klachten binnen. Daarop werd besloten in te griepen. Er werd onder andere zwier vuurwerk in beslag nam. Ik ben er boetes uitdeeld voor het bezit en uitstekken van vuurwerk. Streekomroep RTV NOF is nomineerd voor een lokale media award. De omroep maakt het kans in de categorie maatschappelijke impact. Mijn onderzoek naar de keepsnijding in Dantemadiel. Mijn meer als 1800 inwoners waren vregen naar haar mening. RTV NOF volgde daarbij ook het politieke debat en het besluit van de gemeente hier. De winnaars weer op 26 september bekendmaken. In Stiens werd morgen een wasbeeld ontbleerd van de in 2001 verstorende architect Abe Bollema. 100 jaar nadat hij daar binnen was. Het bronzen beeld is makkertrog Hans Jouta, onder andere bekend van het beeld van Johan Cruijff bij de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Net in wit nog hoe het beeld eruit zocht, zei Mark Visser van de Abe Bollema Stichting.
10: Nou, ik moet wel toegeven dat ik samen met de weduwe naar het atelier van Hans Jouta ben geweest. Een paar maanden geleden. En toen heeft hij ons een kleimodel laten zien van het beeld zoals hij het dan nu in brons heeft gegoten. En toen ik het voor de eerste keer zag, toen dacht ik wel bliksem. Wat een mooi beeld wordt dat.
9: Tim van der Meulen is de nieuwe stadionspeaker van Cambuur. Hij zal Rijn de Vries vervangen, die het meer dan 40 jaar de speaker wie. Van der Meulen zal er een eigen draai om gaan.
11: Rijn vervangen is een eer, maar Rijn vervangen ken ik net. Maar, hè. Rijn het is zo'n cultheld bij Cambuur. Ik ben een oortype persoon, dus ik doe het op mijn eigen manier.
9: Van der Meulen zal de komende tijd met Rijn de Vries meirinnen op 31 oktober. Met zijn Cambuur spelen dan thuis tegen Go Ahead Eagles. Is de eerste wedstrijd voor Van der Meulen naar stadionspeaker. Dan krijg je nog van mij het waar. Een gebied met Rijn loekt oer de provincie. Let de Rijn het stevig trog. Daarbij stiet een stevige noordwestenwind. Mijn kans op wind zitten. Daarom hield Cor Giel. Van een beetje staren gewoon droeger en dan klert het op. Het is zo'n 18 graden. Joen droeg, vannacht koos op een bui en een gratis vufje.
8: Oké, dankjewel Timo. Roeren dan. Jij werd die wer. Ik zeg dat Herman naar Brada moest. Pick Meat, de Oase, een live versie. Maar ik Joe Kakker is er. Goed zo aan minuten.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar,

0: Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman dacht, ik kap er met, ik spend er niet met in. Maar Herman moest naar Brada, maar Herman had geen zin. Herman

0: 2008, live op de Friske Music Night. Pick Meat en Herman moest naar Breda. Ja, graag, Dien, jongens. Napoleon, daar zullen wij toe haaien. Een achternaam, want Napoleon had dus toch al hier een achternaam, jong? Of is het toch Hoors? Hoe zit dat nou?
1: Wat? Echt? Hoe zit het nou?
0: Oh. Contact met Josse Pietersma, conservator van Museum Martena. Josse, goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen.
0: Had Napoleon u echt al hier een achternaam, joh?
2: Dat zou toch wel een hele mooie wezen, hè? Napoleon die tot jet in de nacht al je mooie achternamen betinkt en die al je erachter schreeuwt. Ja, dat, ik vind het een mooi beeld. We zongen het er hartstikke in horen, Matten, maar zij is net gingen. Nee, dat haar uw voorhouden al je zelfs dien. Maar wat Napoleon dien had, die had zijn van nou wok er een beetje helder hiet in haar. Dan wok er wat duidelijk hiet in haar. En nou maat Elsen hier hem registreren, litten. Dat wie in 18 over, ik had correct opzocht, 18 augustus, dus we hadden correct 215 jaar lang hebben nou officieel mijn signaal een achternaam.
0: Nou, hier, het is een perfect moment, ja.
2: Ja, goed plan van je. En je daarvoor hiest vanzelf ook al, want ja, Elsen hier, die hiet maar Maaike en Fijkje en Freerik en Joute. En dat werd ze onduidelijk, dus daar zetten ze er vaak eventjes de namen van de heid zetten ze erachter. Dus dan wie ik Josse, zoon van Henk. Dus ik wie Josse Henks of Henksma.
0: Ja, oké. Okay.
2: Of Hendriksma. Nou, en op die wijze krijg je dus heel gauw dan een achternaam. Maar die veroren de hele tijd. Want ja, ik heb weer een zoon en die heet dan weer Josses.
0: Ja, ik vind achternaam. Het ingewikkeld, Burren. En toch Napoleon ook zeker.
2: Absoluut. Die dacht van, hier moeten we maar eens wat helder hiet in haar. Want je, Napoleon, die wie van de grutte, van het grutte riek, hè? Die wil weten hoeveel belasting kan ik hier uithalen en hoeveel soldaten kan krijgen. Nou, dan mast een burgerlijke storm haar. En dan mast alles even registreren. En dan mast net haar dat iedereen steeds een keer van, ja, nee, maar dat ben ik net, hè? Dat is mijn broer. Dat is mijn neef. Dat is, nee, dit besto. En daarvoor zest dan dus gewoon die namen vast. En daarom moest iedereen bij de burgerlijke storm los om hem zelfs registreren te laten.
0: Ja, maar is dat dan gewoon dat, ja, naar het gemeentehuis? Ik weet net dat in die T-track al wie, het Silvest.
2: Ja.
0: En moest je daarheen en dan zijn je, nou, dit is mijn achternaam. En moest je dat zelf wat bedenken dan?
2: Je had dan zo'n, de meeste mensen die hadden gewoon al iets. He, ze zijn bakker. Nou, dan zeggen ze maar dat ze bakker binnen. Ik ben gewoon boer. Dus ik ben de boer. Maar je had ook mensen die rennen al heel lang met een soort achternaam roem. Omdat ze van een bepaalde plaats komen. De Sjaardemars, die er nog binnen, die komen van een pleets in de buurt bij Frensje, de Sjaardema pleets. En ze ontstenen die naam en dat wordt dan registreerd. En dan werd ik wel zijn van, ja, maar de mensen die vonden dit heel, heel dom en die vonden dit stom en die gingen dan maar van die gekke namen kamen.
0: Ja, ik denk bijvoorbeeld op poepjes en naaktgeboren en zo. Ja,
2: absoluut, dat binnen de klassieke voorbeelden. Ik had even opzocht, want ik dacht dat eens ik. Ik vond het wel een mooie. Maar naaktgeboren, dat is eens een verbastering van een Duitse naam, nachtgeboren. En dat is hetzelfde als wat we in Friesland en wat zien komen, postuma. Dat betekent gewoon bennen nadat de heid verstoorn is. Postuma komt van het Latijnse woord postuum.
0: Ah, ja.
2: Dus heid wil deer en doe waar het bentje nog eens bennen. En, en dat is verbasteren naar naaktgeboren.
0: Ja, bijzonder
2: en dan
0: eigenlijk.
2: Dan denken we dus dat het een hele leuke, gekke, brutale voorvader
0: is. Ja, van uw protest
2: hier.
0: Van, oh, dat zullen we wel eens even zien, Napoleon. Hè?
2: Ja.
0: Maar dat is net zo. Dus, nee, okay. En stel nou, he, dat Napoleon dit al je net betocht, hingen we dan nog altijd geen verste achternaam Hontingstel?
2: Ik denk dat het dan echt wel standaardiseerd weer. Want dat is juist ook wel, Napoleon die had je mee heel kwaad west. En dan krijgt in 1824 Willem Ian. En wat dat die zei net van deze Franse fratsen, wat we net aan het begin weer gewoon normaal trots hadden we dat dien. Nee, koning Willem Ian die zei gewoon echt van, dat ziet er wel goed uit, laten we maar terug in. Dus het ziet wel in de loft. Men ja. woedt dit wel hard. Want zo'n standaardisering is eigenlijk best wel handig voor de administratie.
0: Ja, en voor die act denk ik. Om een beetje in de geschiedenis te doen. Net.
2: Het zo, ja, al die namen, als je wat dieper in de geschiedenis ging, dan binnen al die namen de hele tijd ontvrooien. Dat, ik rijd je altijd in de T's. Ja, ik nou, ben heel, heel wies, maar dacht.
0: Ja, dat kan ik me intikken. Josse Pietersma, tegen tank, als u dat voor even uitlijn hast, hoe dat nou krijgt in elkaar steeds de achternaam van Napoleon. Leuk, dank u wel.
2: Ja, graag hier. Hoi.
0: Pretenders hier. Brass in pocket.

0: Kings and Dandy. Vrij te mol. Hast al woeren. Aasle alven. Tijd voor de apenkooi.
1: Yes.
0: Helemaal doe het via de app of de WhatsApp. 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen. Ian Njoggen Njoggen. Hey, benijd. Ja. Here's Barry. Never, never gonna give you up.

0: www.radio-en-jongeren.waar.fm.
1: Alles wat er spielt.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
5: Ambassador Vermogensbeheer. In een vrouw die het hield niet veroord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
4: Nou, ik bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meisje dit als shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
6: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren. Zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
8: Oké, dank u wel. Het is Freed, het is Apenkooi. Ja, zelfs Roxy Dekker is van het welkom als die onvreedje wordt in Apenkooi. Jou maar loert via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen. Orne, wie direct betiert bij Can't Heat on the Road Again, Kindy, zeker... Oor een minuut al.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er wat else in.
12: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
3: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
0: Node voor.
13: My Arjen Overmaat.

Graag voor deze onstuimige en waanzinnige vrijdag. Een BZR-nummer met jawel waanzin. En een waanzinnig weekend, Tabenske, van Sjoerd Spoelstra. Mooi, dankjewel Sjoerd. Honor therefore for Kent Heat and On The Road Again. Ja, het is de apenkooi en we hebben het tempo er lekker in zitten. Kan aan die illegale hit explosions erbij pakken. Laat verhandelen op het squalpijn. Jetsen Loonstra, die wil even wat

Hoe jaren 80 was dat, hè? Precious Wilson, and I don't know. Dank u wel, Simon. 0620, Fjouwer, Njoggen, Njoggen, Njoggen, Njoggen, de WhatsApp van Omroep Friesland. Of de app van de Omroep, Kistek, Briochten, naar je daar sturen, dan komt het goed. Het is smoordrok, wat leuk om te zien trouwens. Goedemorgen, Arjen. Morgen. Tussen Ian en Tolven, gewoon een hele media en joen. Hebben we festival in Wierum. Alles voor het goede doel. Graag in van Klaas Henstra, want die zal ook optreden. Doel van Aasen, Theo. Eerst nog de favoriet van Frerk. Even in van de Backman Turner Overdrive. Ja, wis. Wat het is, apenkooi vreet. Ken alles, leuk. You ain't seen nothing yet. En daarna ik nog Timo met Frieske Ruijs.

0: dus op het festival in Wierum, Klaas Henstra. En jongens, Dream, waar laat je eigenlijk?
1: Hier lees ik van mijn lief als squat. 4 voet.
2: De kop van een swut uit de Midsjeeuwen komt daar libben.
3: Deze pommelkroon dateert waarschijnlijk uit de 10e eeuw. Einde van de vikingtijd bijna.
1: Ja, maar weer dat beetje jacht naar het zustere eeuwen.
2: Swut. Dit weekend in Friesland ook.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt...

0: in de Achterhoek.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Jouw Vertonghen is het. En hier is het Frieske Nijs. Timo, je hebt kom aan, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen. Moest nog even de Nijsmachine en slingen Jan, maar hij is een clearfire. Boeren en inwoners van het gebied in de Jeddere gemeente Baderaddiel presenteren je vanmiddag een plan voor de toekomst. Het gaat om een grut grijdegebied tussen Weensum, Jesterijn en Jorvet. In het plan staan ideeën van meer ruimte van natuur, betere bescherming van grijdevogels en het behoud van het landschap. Om het initiatief die een 72 boeren mei. Deputeur Abel Kooistra krijgt het plan in Jorvet te ombien. Het gebied is door de provincie onwist als wichtig van grijdevogels. Pieter Sondervan van de coöperatie is net benauwd dat het plan in een jiblaad verdwijnen zal.
9: Het zit pas bij alle maatschappelijke doelen die we hebben, maar snel. Ja, als het nou een natuur gaat, landschap, klimaat, warme wetter. En daar hebben we nooit wat van maatregelen daarbij passen. Wat de boeren dan ik past en dan ieder op zijn eigen manier.
8: De gemeente Wat is Friesland ziet het eigenen van een boot in Eerstrum. Dat leidt vlakbij Dokkum. De boot leidt al langer dan 3 dagen onder een steger van de Markrieten. En dat mij net. De gemeente vreeg het eigenaar om contact op te nemen. Dat kan bij de balie van het gemeentehuis of telefonisch. De gemeente wil zo achterhelje van waar de boot is. Adviseur Pieter-Jan Posma van het Ljouwte Scootsje in de SKS is net ophouden vanwege het invallende resultaten. Ik had het scootsje het wel goed dien hier. Wie er dit hier ophouden met zijn functie, dat zei het er in een reactie op zien besluit. Ljouwte eindigde dit hier als tiende in het eindklassement van de SKS. Mijn oud Olympisch zieler Posma als adviseur. Posma leidt uit wat vol de reden weer.
10: Nee, ik hoor net op mijn ziel. Ik dacht heel mooi met de IFKS. Dat is een wieken. Dit weer vier wieken zielen. Dat weer een beetje too much. Aan een nijbedrijf. Dus daar luidt maar je focus nou.
8: Voor de eerste keer werd Joen in Ruusteveen het Vinsterkampioenschip Panlatfiskje houden. Het evenement werd georganiseerd door piratenstations Koekoek en Nevada en de angelsportvereniging Ruusteveen. En mocht je nou denken, Panlatfiskje, wat is dat? Willem Hofstede van de organisatie leidt het uit.
11: De naam die zei het eigenlijk al. We zijn net met een angel bij het water, maar een pan laten. Dat ben ik denk dat op dak is een stuk hout van bijna 3 meter. Het mag een beetje een leuk en gezellig evenement wezen.
8: Dan het waar, een gebied met Rijnloek toe de provincie. Het kin wil ze even stevig terugrijden dadelijk. Daarbij stiet een stevige noordwestenwienek, maar kon ze winstjitten. Daarom hield Corrie Giel. Vanmiddag stadig ontdroeger en dan klert het op. Het is dan zo'n 18 graden. Joen droeg, vannacht kon ze op een bui en een gratis 15.
7: Mooi, dankjewel Timo. De panlatten die klapper hier van het dak al. Want oma de jongen die wil graag mooi waarkeren. Nou, dat komt goed, want bok om erop. Ino, en een warrenstap.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Ho,
12: tand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.

0: hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

Abekooi Vreed, Welbro Friesel, Mike Killers, The Killers en Human. Onvrege Prog Elke Hoekstra, die zei eigenlijk, ja, de live versie in de Royal Albert Hall, die is geweldig. Het wie het eerste noemer van een optreden en de sales die binnen een minuut op de kop. Nou, nou, even de nette live versie pakt. Het kwam even voor het bed Ruud kwartiert. Want ja, het is zo drok. Maar Elke, ik ben Marie, die geweldige gastrewest trouwens. In de Royal Albert Hall. Mooi. Ja, aanstaande mogen we nog even een vraagstuk van Queen oplossen. Want er zit al hier Queen versieken in de beruchte box. Nou, misschien mag maar even doppelen. Want dat weet ik net of dat eerlijk kind. Doorza. Maar ja, dit is echt wel wichtig nice voor de inwoners van Dan Wat. Want Andries, die appt. De optocht van de versierde wijn die moet uitsteld worden naar Joen en Montemidje. Daarom graag Rain and Tears van Aphrodite's Child. Nou, er is dus vanmiddag geen optocht van de wijn. Maar Joen en Montemidje wel. En Sjoukje Wind, die wil nog graag iets van Demos Roussos heren. My Friend to Wind, nou ja, we dan toch in de Demos Roussos hoek zitten. En Aphrodite's Child. Dan hoop ik, Sjoukje, dat dit echt goed is voor Andries. And I, Aphrodite's Child, Rain and Tears.

Rain and Tears in Dambalt. Optocht van de versierde wijn. Het is feest altijd deze week van september in Dambalt. Die is uitsteld naar Joen en Montemidje. Nou, dan wist het hebben. Ja, dan het Queen-vraagstuk nog. Want Egbert die wil het lang van Queen jaren. Marco wil al Worth It jaren. En dan gaan we ook nog Sippy. Love of My Life voor mijn zuster Maaike en zweger Jan. Die Joet 46 jaar trouwt binnen. Nou, lokweeske. Dan hebben we zelfs de dobbelsteen. Dus dan zetten we op Ian en Fjouwer Headlong. Op Twa en Vief Was It All Worth It. En op Treien en Sijs zetten we dan Love of My Life. Nou, dan mag het eerlijk worden, want het is vlakjes op die dobbelsteen. Dus dan mag het goed komen. Dan dobbel je gewoon en dan zullen we wel wat ruitroegelt. Nou, deze.

0: Queen, that had long.
1: Nou, dat sluit weer mooi om die oren Queen-fan Jacob Stelwagen.
2: Zeker,
1: die zit
2: ook
1: kleer voor nou in Friesland. Hast nou in het programma zo?
2: Queen. De gemeente Leuwarden komt in actie zijn vuurwerk oorlijst in de Wiekamming geboren in Leuwarden. Green Lucht voor het stadsklister in Leuwarden voor het plan met het Gutter Tjerk in het centrum van de stad. Had de maatschappij van welstand miljoenen euro's beschik besteld. Er is het zwaar met Sibbelen. De eerste muziek is aan van Kim Wilde. Maar in het tweede jaloerde mogelijk ook nog wel een stukje Queen.
1: Ah ja, dat ken ik wel. Het is vreed.
2: Ja, dat ken ik wel.
1: Het is Queen. Ja, het is Queen. Ja, het is precies daarop. Oké, dat is aas en hoep in minuten al. Nou, nog even apenkooi. Wij een favorietje van Jelle Komrij. Gewoon omdat het een mooi nummer is. Bin Marie Jelle. Ilse de Lange. I Still Cry.

Ilse de Lange en I Still Cry in de Apenkooi. We hebben er nog in. Want Mariet is nog altijd ontgoochelen, want die is helemaal wierdraaid vanmorgen in de boeten game op de Nye Play Court in Heeg. Nou ja, dit is dan de laatste, hè? Who'll Stop the Rain? Nee, krijgt een zacht vellen hiervan, heb ze erbij, dus dat zit wel goed. Hey, goed weekend. Spreek die manje weer. Hoi, hoi.

0: vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
1: De garage in je omkritten? Heima, service en auto's. Is de Far Else.
0: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
3: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polar Steps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polar Steps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
8: De gemeente Leeuwarden komt in actie in vuurwerkoorlijst in de coming geboren in Leeuwarden. Verder het waren met Sibbelen en de eerste muziek is aan van Kim Wilde.
4: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
9: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
10: Personeel tekort? Zet net langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omtinken? Daarover geven wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
1: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heima, service en auto's is er voor Elsing.
11: Noi Friesland.
12: Jacob Stelwagen.

0: Muziek van Kim Wilde, dat wie Checkered Love.
1: Van Tolven, hoort hier in oren,
2: Noe in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe in Friesland met editie van Fred Fjouwer, september. De gemeente Leeuwarden komt in actie zijn vuurwerkoorlijst in de week coming geboren in Leeuwarden. En van maandag is het Houken Sleet aangeproduct in Snits. Een moineticht voor al het verkeer, dus ook voor het IPMB Vervier en de helptdiensten. Maar nu is het waarbedocht in kwart bij Sibbele Waaier. Een goeiemiddag.
3: Een hele goeiemiddag. Van de middag eerst nog Rijn. De tweede helft van de middag droger met enkele opklaringen. Daarbij stiet de matige ontkrijgtig op het water somtijden hudde westenwien. Maar 18 graden is het aan de koele kant. Na een droge jon vannacht weer een enkele bui bij een minimumtemperatuur van 15 graden. Morgen is er een afwisseling van zinnen, stapelwolken, maar vooral in de maandtijd en begin van de middag nog een paar buien. De wind is matig ontkrijftig boven het water uit en trocht nog hut uit het westen bij temperaturen van maximaal zo'n 19 graden. Meer over het waar, voor een jaloer.
1: Ons in oren,
2: nou in Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: De gemeente Leeuwarden komt in actie zijn vuurwerkoorlijst in de week coming aboard in Leeuwarden. Van de week cirkelen door een politiehelikopter boven de week. Er rijden direct meerdere politieauto's om. En het is net voor het eerst dat de politie in actie komt in de week. Om de telefoon is wetvierder Erik Krikke van de gemeente Leeuwarden. Een goeiemiddag.
5: Goeiemiddag.
0: Ja, wat is er correct aan de hand daar in coming aboard?
5: Ja, het is correct wat jou al zegt. Er is al tijden behoorlijk oerlijst van vuurwerk in de week coming geboren in Leeuwarden. En ja, ik kan wel stellen dat rint de spuigaard nu. En normaal gesproken begint dat wat dichter bij oud en nij, rond de eerwisseling. Maar het is nu al vanaf de zomervakantie toch vies te vaak bal daar. En daar doen we wat aan.
0: Ja, want je zegt het rint de spuigaard nu. Wat mag ik me daar bij voorstellen? Wat gebeurt er al hier?
5: Ja, er gebeurt dus best wel een soort en heftig vuurwerk afstutsen. Het meestal op een jongtijd in de weekend. En de inwoners van de bewoners van Kammergeboren die steuren zich erom, die schrikken ervan. En dat is ik wel begrijpelijk, want het zijn best heftige knallen. En het mooi natuurlijk ik net het vuurwerk afstekken. Dus er binnen een soort klachten ook aan en daar willen we wat om dan.
0: Ja, en de actie van de week wie net de eerste, maar dat snap ik dus ook wel, want José, dit speelt het al volle langer.
5: Ja, dit is net van deze week. Dat speelt het al langere tijd. Meerdere weken. En er binnen een soort klachten ook aan. En daar spelen wij nou op in, samen te jaren met de politie.
0: Ja, was de omvang van het probleem? Gaat het om lidse groepjes of grotere groepen?
5: Nou, er binnen een paar groepen die daar op verschillende plakken omhingen. Ze fietsen door de week. Binnen ik net altijd jongeren uit, kan ik geboren zelf. De politie en de handhavers van de gemeente die noteren op stuit ik van namen, om daar een beetje een beeld van te krijgen. Er worden boetes uitdeeld, er wordt vuurwerk in beslag genomen. Er wordt dus van alles ontdien, maar het is natuurlijk net altijd even makkelijk als er ergens een knal is om dergelijke op te acteren. Voor politie en handhaving, want ja, dat is de beste, is degene die het aansteekt, ik al bij voort. Maar op het ogenblik wordt er best wel een slagslijn om daar wat beeld op te krijgen en boetes uit te delen.
0: Ja, en het kan ik knap lastig wijzen, denk ik, want je zag een groep meesters staan, er is een knal, ja, waar het hem gooit?
5: Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Daarom werd ik preventief wel het gesprek ongongen met die jongeren. Daar ben ik de straatcoaches van de gemeente Leeuwarden. Dat ben de handhavers in Reert. Die ben er speciaal om contact te lezen met jongeren om te praten. Hun aan te spreken op hun gedrag. Wat het voor invloed heeft op een buurt. Dus er wordt wie waardig wel op inzet.
0: Ja, de politie die dus de week in is degene die de boete zo deelt. Ben ik oorinstanties bijbelen. Maar was in zo'n geval de rol van de gemeente dat dit omvallen?
5: Nou ja, de gemeente die trekt hier een voortrekkersrol in. Er wil een soort klachten bij de gemeente inzinnen. Bij het meldpunt overlast heet dat bij u. Dus wij constateren dat en wij hebben daar een voortrekkersrol in om daar te jaren mooi de politie in op te treden. En het is net al in, denk ik, aan de politie, hè, en aan de handhaving. Het zijn misschien ook de ouders die weten wat we binnen ons ben en wat we hingen ze uit en wat doggen ze. Dus daar lijkt toch, denk ik, wel een voorname rol.
0: Ja, en speelt dit nou in geen kamer geboren of heb ik op oorlog niet luid?
5: Ja, er wordt hier en daar wel meer vuurwerk oorstek, maar in kamer gebeuren spant te komen.
0: Ja, en dan nog even een reactie van Frederike. Daarbij is onder oorden een helikopter inzetten. Dat is een vrij goed middel. Waarom is dat voor kiezen?
5: Ja, dat is een politiehelikopter west. En ik heb van mijn collega's van de politie vernomen dat die helikopter die wie het ons surveilleren in de buurt, hè, die zit net altijd op het groen, die is gewoon niet in de loft. En op dat tijd wie er hier in de buurt en het het politiepersoneel ondersteund die daar in de wijk wie.
0: Ja. Verwacht je nog meer acties in de toekomst?
5: Nou ja, dit onhard dan zeker, want we nemen dit zeer serieus. Het is ontzettend vervelend van de meesten niet te wennen. Het mooi gewoon ik net het vuurwerk afsteken en het zijn hele heftige knallen. Wat ik daar misschien nog extra hoe zissen kan, is dat er binnen al vuurwerk inleverdagen. Dat je trad hier al doen, dat is dan krijg in Ceylon, is dat begonnen. En dat is op 6 oktober in Ljouwert en op 7 oktober in Jereveen. Dat is één dag, de hele dag, dan komt er een speciaal plak, dus heb ik nog wel hoe communiceren. Maar dan moet iedereen het vuurwerk dat er in de kast ligt, ook al is het illegaal vuurwerk, inleveren zonder daar een boete van te krijgen. Dus dat is misschien een mooi alternatief.
0: Ik hoop dat het helpt en ik dank je wel voor het uitleggen. Nou, Wutfrieder Erik Krikke, wie dat van de gemeente Ljouwert.
2: Nooi Friesland, Media Oershow.
0: Fijke Wouter, een goeie middje.
6: Ja, goeie middje.
0: Wat kan zo zien in de media?
6: Ja, ik lees ergens dat er al iets van 140 kilo vuurwerk inleveren is, landelijk jongen. Dus,
0: ja, maar ja.
6: Dat is net een heel soort dat je soms zo hoeveel ton wat er illegale
0: succes,
6: landen zien komt.
0: Hoeveel zullen er in omringen wijzen?
6: Precies. Nou, ze mij buurt, ik wil eens met de helikopter de boven het bosje hingen, want daar wil ik een oog afstutsen. Ja,
0: trouwens. Maar stel even mee op horen misschien.
6: Sorry. Traaie bergbeklimmers in de Verenigde Staten die her een grote fout maken trok voor hun tocht volslijn te vertrouwen op AI. Ze rieden die tocht daar en stellen ze AI al je vragen onder oren van nou, hoe rint de route? En wat we al je meenemen om eten en drinken? Want het wordt 8 uur voordat we de top bereikt hè. En wat moeten we al je meenemen? Nou, toen kregen ze dus een verkeerd antwoord, want ze moesten volle minder eten en drinken meenemen als ze echt nederig gingen.
0: Oh jee.
6: Ja, en er werd geen rekening gehouden met het feit dat de tocht ik wel eens langer door je zoe als 8 uur. En ja, en dat wie nou krijgt wat er gebeurde, want een van die treinmaaien die kwam te vallen en die kon net langer verder rennen. Dus er moest een hele helpactie optuigd worden, maar dat kon pas de oren dijs. Dus ze hadden de hele nacht op die berg zitten. En ja, ze joegen dus om van ja, we hebben AI, hebben we dit al uitstippelen. Nou, Google zei het nog ik al van meestal dat Gemini he, van Google, dat is een AI-tool. Dat kan fouten, meidje. En broekers moeten altijd de bron onhelje, of die Gemini raadpleegd heeft, die moet ze zelf ik even beschermen. Want er staat altijd weer wat meer informatie in, want het leert altijd wat fout. En dat kent dus hele cruciale details, kent dat wijzen. Ze komen soms ook maar hele nuvere adviezen. Ligas eten bereden met middelen die je gewoon bij broeken om je toilet te reinigen.
0: Oh.
6: Nou, ik geloof net dat heel lekker is.
0: Nee.
6: Nee.
0: Ik heb geen goed idee.
6: Nee. In Engeland is James Bond veroordeeld voor de smokkel van 172 kilo cocaïne van Nederland naar Engeland.
0: Wat? De James Bond?
6: Nou, net de. Dat dacht hij zelf hoor. Andrew Doran, een crimineel. En die identificeerde hem zelfs met James Bond. Hij ging op een foto, ik in smoking en zo. En hij zei, nou, ik liek je er wel op. Vooral op de laatste acteur die het... die hem spelen had. En ja, hij vond het... Daniel Craig trouwens. En ja, hij vond dus dat hij daar heel bot op liek. En hij plaatste al je foto's van hemzelf op sociale media. Maar ja, dat is net handig als je zacht wordt.
0: Nee.
6: Dat hebben we vlechten naar Spanje. Maar trots zien posts op sociale media. Dus ik zie foto's. Maar ik zie Strava rondje. Dat hij daar dan onthutraven.
0: Ja.
6: Dus toen... Hier de National Crime Agency, hier net een heel soort, hier net heel dreig om hem op te sporen. Ze hebben Spaanse collega's en ze waarschuwen van, de San Salet draagt hij daar en daar. Dus we hem alleen maar op te wachten.
0: Hij gewoon op schroek en je bent.
6: Ja, precies. Dus, hij wiek makkelijk te identificeren, want hij liep kennelijk op James Bond.
0: Ja.
6: Of Daniel Craig in dit geval.
0: Ja.
6: Ja, hij is veroordeeld tot 18 jaar celstraf.
0: Oh.
6: Dus hij is voor eerst net al te vier draven, denk ik.
0: Joer, wat draven ons geworden?
6: Nou, behoorlijk, ja. Nou, dan hier de 21-jarige hutfietser Louis Leidert. Die juster mei om de tietrit in de Sauerland Rundfahrt. Dat is in Duitsland. En dan wist mij zo dat is dan de tietrit. Dus dan best al linnig. En
0: ja.
6: Dan fietst zo hut mogelijk. Dan was net een autootje inkomen op het parcours.
0: Nee.
6: Nou, maar dat gebeurde dus wel dit WWR, hoe dat klonk.
7: Ah, hey, Leute.
8: Wie kan dat zijn?
7: Da. Beim letzten waren.
6: Ja, nou, dat is toch net voor te stellen. De Hedien had dus compleet alle omwijzingen negeerd. Want het parcours wie gewoon maar stekken, wie het uitsletten. Want ja, er is de les hier, er is een soort het waan over de veiligheid van parcours, maar hutfietswedstrijden. Pevinglin is de jantje-jarige Finlay Tarling nog om het leven kwam. En die kwam in botsing. Ik mijn auto, die het op het parcours riet. Dus ze doet er wel van alles aan. En ze zegt, nou, ik onderzoek je van hoe cool het dat deze auto daar kwam. Die auto die zegt dus, die fietser ik onkom. Dus die is de stoep op rieden. En die fietser die kon nog krek een bochtje meidje. Dat hij die auto ontwikken kon. Maar ja, dan wist hij snelheid. Ik wil een beetje kwijt vanzelf. Dus dat had ik nog invloed op de uitkomst van de wedstrijd.
0: Ja, en levensgevaarlijk.
6: Ja. Als die beeld just, dan krijg je wel even.
0: Ja,
6: dat wel. Ja, het ben beste snelheid niet bereikt worden door die fietsers.
0: Ja.
6: Dan geven we nog even waarom naar Engeland. De Britse versie van de Consumentenbond die heeft een advertentie op booking.com geplaatst om ontlucht te brengen dat er beveiligingsfouten in zitten. Wat stierde er te hier? Downing Street 10.
0: Huh?
6: Ja, de Britse premier die
0: werd
6: het. Nou, het waard om skreun als een appartement met één slaapkamer in hartje Londen. En slechts 4 minuten lopen van het parlementsgebouw. Nou, dan was er al ergens een lachje brand in zo'n zissen. Maar de Windows ik mensen die erop reageren. Nou, die konden gewoon op boeking dat waan. Maar op het moment dat het op Battalion aankwam, dan ging het scherm op zwart.
0: Okay.
6: Consumentenboem zijn natuurlijk, we willen iets ontonen, we willen het onvertien. Hij is één keer zijn betelling wel trok ingelitten, er weer een meiwerker van het consumentenboem.
0: Ja.
6: Nou, toen bleek dus inderdaad, kerst gewoon betel je en alles. Dus dus heb ik nog recensies geplaatst. En het is een hoers is uitzonderlijk. En we hebben een hele noffelijke theater opgebracht met Larry the Cat. Dat is die Britse kat die het altijd voor die Britse aamswenning opdoet. Dus wanneer is die 10 uur op booking.com?
0: Net.
6: Oh, oké. Okay.
0: Helemaal net.
6: Nou.
0: Dus lit het.
6: Oké. Ik zit net bij Jacob.
0: Oké, goed zo. Fijke Wouda, dank je wel.
6: Ja.
0: En nog weekend.
6: Goed weekend.
0: Oké, dank je wel. Het is Njoram met een verjaalwien. Van Mandiaan is het Hauke Sleerte aqueduct in Snits een mannenticht voor al het verkeer. Dus ook voor de IPMB vervierd en helpt gisteren. Weer het naar de muziek van Guus Meeuwis.
9: Omroep Friesland.
10: Omroep Friesland.
9: 92.5 FM.
10: En in Zuid-Eerst-Friesland op 92.4 FM.
9: En Oerol.

0: Guus Meeuwis en Van Gant en het noemer Per Spoor. Het is 4 minuten voor Jalvien. Het Hauke Sleert-aqueduct bij Snits is de hele mannen dicht voor verkeer. Er wordt grut onderhoud uitviert. Het aqueduct wordt heel nog skimmaken en krijgt nij onderdeel. Dat zorgt het voor oorlijst omdat een soort verkeer over het aqueduct riet. Verslaggever Geke Leenstra, wie van de morgen in Snits om te heren wat er al hier gebeurt.
1: Jacob Klaver, we staan hier in Snits. Jo, ben verantwoordelijk voor de aquaducten onder andere. Hier voor de gemeente Zuidwest-Friesland. En ja, we staan hier naast een bepaald aquaduct. Kan je me daar wat meer over vertellen?
2: Nou, dit is de Hauke Sleert aquaduct. En we gaan ook het onderhoud uitvoeren van een aankomende manje. Aankomende manje om 7 uur gaan we de aquaduct afsluiten. Vanaf 7 uur komt de frezenmachine. Die gaat al het asfalt eruit frezen. Zodra het asfalt eruit is, dan beginnen we met alle geplande werkzaamheden. We starten met de tunnel skimmaaitje. Achterin volgens het schilderwerk weer herstellen. Dan gaan we de voegen naaien en herstellen. Er zit een hele kelder zit eronder, die gaan we reinigen. En in die kelder zitten pompen, die gaan we reviseren. Achterin volgens... Nee, vier uur een paar dagen bezig geweest te zijn, dan komt het asfalt er weer in. En dan hopen we dan 2 oktober weer hier van je mee.
1: Ja, als ik zei hier de S-Bicheur, we staan hier in een S-taakproduct. Er zit aardig wat green en omslag op het verfwerk. Dat is het enige wat we natuurlijk Schenk kennen. Dat orenwerk, ja, hoe vaak moet dat uitvoerd worden?
2: Nou, we doen vaak om de 4 weer iets onderhoud. Hè? En dat houdt dan in vaak skimmaaitje en dus wat bij schilder je. Maar nu wordt echt vertrouwen het grut onderhoud en dan zal er aan weer glimmen.
1: Hebben we dezelfde kleuren?
2: We hebben precies dezelfde kleuren, absoluut.
1: En kan je je voorstellen dat het voor de bedrijven hieromheen en dat het misschien wat lastiger wordt nou om ja, bereikbaar te bluwen?
2: Nou, zeker. Qua bereikbaarheid had het wel wat impact, maar we hadden omleidingsroutes terug heel sneek heen. En van de hoofdzaak is via de Roenwaai de omleiding.
1: Wat is de technische kant, krijgt wat hier gebeurt, Mus?
2: Het is het asfalt in de tunnel. Er zit spoorvorming in. Dat moet vervangen worden. Er zitten al je voegovergangen in. Die zijn op zijn einde levensduur. Daar komen al je nieuwe voegovergangen in.
1: De kant van het wetter? Weet eigenlijk wat daar gebeurt? Of is het echt puur de tunnel?
2: Het is puur de tunnel. We maken hem roeren om wel even skinnen en weer in de verf. Maar verder gaan we... boeten om niks te doen, dan zal je in de tunnel.
0: Een bijdrage weer dat van Geke Leenstra. Het Hauke Sleert-aqueduct besnit dus het hele mannen dicht voor verkeer. En dat gaat in van maandag 7 september. Het is haast Jalvien. Dadelijk het regionale nijs in het kwad met Timo Jepkema hier in Noord-Friesland.
3: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
4: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over

0: Word net als ik vrijwilliger.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: Waanjoegedug.2FM.
6: Het is nou Jalwien. Het regenen aan IJssel dit moment met Timo Jepkema. Een goeiemiddje.
7: Goeiemiddje. De politie is juist hoe mijn soortmeisje actief was in de Ljouten wie coming aboard. Onleiding wie onhoudende klachten over vuurwerk oerlijst. Bij de actie werd ook een politiehelikopter inzet. Hier deze week kwam politie en handhaving vanwege hetzelfde probleem ook al in actie in de week. Even een witvierder van de gemeente kwam er juist op nij een soort klachten binnen. Waarop werd besloten niet te griepen. Er werd toen droren zwier vuurwerk in beslag nam. Ik ben de boetes uitdeeld van het bezit en afstekken van vuurwerk. Bij een 33-jarige vrouw die het vertocht werd van de dierlijke stekpartij in Snits binnen psychische steunissen vaststeld. Bij de stekpartij in april verliep hier in een flatgebouw kwam een 39-jarige vrouw om het leven. Onderzoekers adviseerden TBS met dwangverpleging van de vertochte. Wat de steunissen kreeg binnen is nog net bekend. De zaak wordt begin december inhoudelijk behandelen. Streekomroep RTV NOF is nomineerd voor een lokale media award. De omroep maakt het kans in de categorie maatschappelijke impact. Mijn onderzoek naar de Keepsnijn in Dantumadiel. Meer dan 1800 inwoners waren daar voor vregende harmiening. RTV NOF volgen daarna ook het politieke debat en het besluit van de gemeente hier. De winnaars worden op 26 september bekendmaken. Tim van der Meulen is de nieuwe stadionspeaker van SC Cambuur. Hij zal Rijn de Vries vervangen, die het meer dan 40 jaar de speaker wie. Van der Meulen zal er een eigen draai om jaan.
8: Rijn vervangen is een eer, maar Rijn vervangen ken ik net. Maar Rijn is dan cultheld bij Cambuur. Ik ben een ander type persoon, dus ik doe het op mijn eigen manier.
7: Van der Meulen zal de komende tijd met Rijn de Vries meirinnen. Op 31 oktober, SC Cambuur spelen dan thuis tegen Go Ahead Eagles, is de eerste wedstrijd van der Meulen als stadionspeaker. Onze vier.
6: Okay. Timo, dank u wel. Dadelijk het waard, mijn sibbelen oor 2 minuten.
9: Is jouw keunsgebied stikken? Dan wollen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebied. Bel je nou mijn kunstgebied aan huis 06 83 242 162. Zorgelis leid je mijn kunstgebied aan huis.
10: De garage bij jou in de buurt, Heima Service en Auto's, is er voor Elsie.
11: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
12: EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
13: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd veroordeelt, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value belizzer.
12: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
14: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en

0: Wurkje, Oerol.
1: Een telefoon mag ik wel snoer. Ja, die gaan weg.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.frl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
3: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
0: Noi Friesland.
4: Jacob Stelwagen.

0: Green Lucht voor het stedsklierste layout voor de plan met de Guttercherk in het centrum van de stad had de maatschappij van welstand miljoenen euro's beschikbaar gesteld. Maar hoe is het waarbedocht? Mijn Sibylle Waaier, een goeie met je.
1: Goeie met je, Jacob.
0: Ja, wat is ook voor meisje? Roezig is het dat hij niet opkomt.
1: Nou, dat past wel bij deze dag. Ja, ik ben vanmorgen bij 10 boeten door. Ik denk, het is roezig, dus dat heeft helemaal gelijk. Ik denk, het is ik warm, het is haast 20 graden.
0: Ja, onder temperatuur leidt het net, hè?
1: Nee, dat denk ik van, het wordt weer zweten.
0: Ja.
1: Maar, het is toch oorlog. We hebben meisje met een steuring en die jouwt win en wetter. Nou, dus zeg ik het even nog hebben. Allereerst trouwens, de Cor de Giel, die is net meer van kracht voor Friesland. Dus dat is er weer uit. Ondanks dat heb ik even gezien naar de pieken van de wind. In Friesland weer toch een windstreek van 82 km per uur. Schielige, zeisensandig en starem. 73, nou we hier al verruimd zijn. Uitschiet is hutontzwarmig. Dus dat is er uiteindelijk wel even uitkwam. Wat er wat minder uitkwam is rijwetter. Want eerlijk gezegd, juist de Jonas Witte bereik. Ik denk dat we het morgen enorm biedt. Maar nou, de cijfers binnen op stuit. Schielge 5,2 mm. Leeuwen 3,6. Isbrechtem Orel kwam 0,9 mm. En ja, dat is misschien raar zijn, maar het valt me eigenlijk wat aan. Er komt nog wel wat aan. We hebben nog de meidjes in mei die steuring, dus er komt nog wat rijwet erbij. En zo heel wij de midden, dan loopt dat fut naar het eerste. Hebben we nog wat de meidjes in mei, matig, ontkrijftig, op het water soms die huddewien. En de temperatuur die vanmorgen nog 20 graden wie, die gaat in het wat dalende lijn. We komen uit van midden op zo'n 18 graden. En de zinnen komt erbij en dan hebben we van de jong een skoft droogwaar en hebben een wel een stevige westenwind. En de temperatuur zakt vannacht uiteindelijk naar zo'n 15 graden. Daarbij neemt de kans op een bui wetta.
0: Ja, en die buien, horen we die morgen of krijgt de zinnen de kans?
1: Wij krijgen morgen bezite van een uitrinnen van een hege drukgebied vanuit Frankrijk. Dat zorgt ervoor dat we zinnen, stapelwolken en vooral in de maandtijd en het eerste pad van de midden nog enkele buien krijgen, maar daarna dan wordt het echt droog. Het is wel een korendij met een jongetje graden en nog altijd de matige, ontkrijftige westenwind. En ja, het is eigenlijk een heel vreugdelijk waartype, alleen die buien, nou, die moeten we even traceren, wetter valt, het is echt net overal, maar het is morgen net helemaal droog.
0: En als we zoals naar de dagen daarna, wint die zin meer terrein of net?
1: Ja. De verorde snijn, of eigenlijk in de nacht van sneeuw op snijn, maar het is in de nacht van sneeuw op snijn, dat ik vrees op een koudste plek in het binnenland zijn 8-9 graden. En dan verhuizen de wind naar het zuiden in de rin van de nacht. En dat betekent dat we snijn in een hele oude luchtsoort zitten. We hebben rijstig waar, maar flinke zinnige perioden. Nou en dan ook wel wat bewolking. En bij een zwak ontmatige wind in het zuiden klimt de temperatuur naar een, eigenlijk een noffelijke 22 graden. En dat is prima. Nou, in de nacht van snijden op menje, een graad of 12. En naar de maandje, dan doen we er nog eens een schepje bij. Zat het nou liek het hebben, dan ik een droge dij. Mijn afwisseling van zinnen. Ik word wat wolken, het is rijstig waar. De wind is zwak ontmatig in het zuiden. En de temperatuur, nou, ik zei vanmorgen, we doen er een graadje bij. Vooruit 23 graden op de maandje. Dus eigenlijk is het helemaal net zo verkeerd.
0: Nee.
1: Nee. En nou ja, ik denk zeker het zissen. Nou, ik zis het al, dan ben de meesten er toch op voorbereid. Van het tiertje werd het wisselvallen.
0: Oh.
1: Maar fijn, het is alleen een tiertje. Eerst maar op naar het weekend.
0: Naar regen kon zonnen zijn. Het is een cliché van heb ik jou daar, maar klopt het wel weer.
1: Precies, helemaal.
0: Maar dan was om ik.
1: Ja.
0: dat is een beetje het punt.
1: Ja.
0: Sibylle, dank je wel. En een toffe
1: hetzelfde. Hoi, hoi.

0: Als ik meneer, wat sluit Decibel en Studiomaas? En dat je denkt, hey, de stem van die jongen komt me wel bekend voor. Dat zoek kennen, want het is Simon Wagenaar van de band Beeldstar. Meneer Locht voor het Stedsklooster Ljouwert. Voor de plan met het Guttekerk in het centrum van de stad had de Maatschappij van Welstand miljoenen beschikbaar gesteld. Projectleider van het Stedsklooster is Ger Kolast. Een goeiemiddag. Ja, je verwacht het besluit van de subsidie van het Mighty het eens al. Het had dus nog wel even spannend geweest, of net?
1: We hebben altijd gelukkig voldoende vertrouwen gehad dat de plannen zouden doorgaan. Maar het is echt een groot project. Het omvormen van zo'n grote kerk als de grote Jacobijnenkerk in het centrum. Ja, dat is ongelooflijk ingewikkeld en belangrijk. En dan moet je goed de tijd nemen om dat besluit voor te bereiden. En die tijd tot de zomer hebben we echt nodig gehad. En nu zijn we gelukkig zover dat we kunnen zeggen dat de plannen kunnen doorgaan.
0: Ja, hoeveel krijg je nou exact? Ja, enkele miljoen, maar twee is enkele miljoen, maar twee zonder werk.
1: Ja, twee zonder is net. Nee, we gaan over bedragen niks zeggen, behalve dat het over enkele miljoenen gaat. En dat is ook niet zo moeilijk om te bedenken, want naast de grote kerk en de kosterij, en de kosterij is het oude gedeelte van het klooster uit 1245 wat er nog staat. Dus naast die twee panden gaat het ook om een aantal panden om de kerk heen. In die panden om de kerk heen, daar komt later onze woongemeenschap te wonen. Die panden moeten allemaal nog aangepast worden, zodat het woningen worden. Nou ja, als je woningen gaat verbouwen, weet je al snel dat je het over enkele miljoenen hebt.
0: Ja, wat wil je hem al jij mee dat je het wan? Wat ken je hem er met wan?
1: Uiteindelijk gaat het stadsklooster om drie dingen. Het wordt echt weer een klooster, maar dan in moderne stijl. Wat drie dingen betekent. Het allereerste is dat we in een klooster draait het om gebed. Dus dat betekent dat we op termijn drie keer per dag, 's ochtends, 's middags, 's avonds, daar het getijdengebed willen hebben. Naast alle diensten die er ook al zijn van de Protestantse gemeente Leeuwarden. De tweede component is wonen. Dat zei ik al, dat gebeurt straks in de panden om de kerk heen. Wij willen toe naar een woongemeenschap van moderne kloosterlingen van ongeveer 20 tot 25 mensen. Een mix van gezinnen, alleengaanden en studenten die het mooi vinden om met elkaar te wonen en die het mooi vinden om met elkaar ook voor die grote kerk te blijven zorgen. En daarnaast hebben we nog een derde pijler. En dat is dat we die kerk willen gebruiken als open plek voor de stad. Het is een plek waar onderwijs wordt gegeven. Dat wordt nu al gedaan in samenwerking met NHL Stenden en met Veerda. Een plek waar volop ruimte is voor cultuur. Ook dat gebeurt nu al, vooral veel klassiek. Maar we gaan ook toe naar andere culturele vormen. Tentoonstellingen, exposities en een plek waar volop ruimte is om van het gebouw te genieten. Dus waar we ook gaan investeren in de toeristische aantrekkelijkheid van die kerk. Het is een waanzinnig mooie kerk met een prachtig verhaal van een klooster. En het is een van de drie oranje kerken van Nederland. Dat willen we nog beter voor het voetlicht brengen dan we dat nu al doen.
0: Ja, het is een beetje what if, maar als dit bedrag er nou net komt weer, hoe je dan de toekomst van de Guttekerk in Ljouwert eruit ziet?
1: Dat is best ingewikkeld, want het is op dit moment nog eigendom van de Protestantse gemeente Leeuwarden. Dat is helaas een krimpende gemeenschap die het financieel moeilijk op kan brengen om voor zo'n kerk te zorgen. Dat is niet alleen in Leeuwarden het geval, dat geldt bij heel veel van dit soort grote kerken. En zo'n grote kerk in stand houden zonder een goed plan met een krimpende kerkelijke gemeente, dat is echt een uitdaging.
0: Dat die vol problematisch wordt misschien.
1: Ja. En dan hebben wij gelukkig in Friesland altijd nog organisaties als de Stichting Orde Friske Kerken, met wie je in gesprek zou kunnen. Maar bij dit soort grote kerken is in heel Nederland echt een groot probleem.
0: Ja. Op 4 oktober is er een startmoment in de Guttekerk. Ik neem aan dat het een feestelijk wordt.
1: Dat wordt een ontzettend feestelijk. Want je moet bedenken dat we 4 jaar aan het voorbereiden zijn. En nu zover zijn dat we zeggen, we kunnen echt door met de plannen. Dat betekent dat we tijdens een viering van de Protestantse gemeente Leeuwarden, zoals ze die elke zondag hebben, een uitgebreid openingsceremonie gaan hebben, waarin we zeggen, nu gaan we echt door en daar zijn we dankbaar voor en dat gaan we vieren. Dat wordt gevolgd door een concert En een rondleiding langs de panden waar we zijn. En met een uitgebreide lunch die ook open staat voor mensen in de buurt. Dus ja, daar gaan we flink uitpakken. Want na 4 jaar zo grondig voorbereiden. En het lukt, dan mag je daar met elkaar ook feest om vieren.
0: Liekeperk, Ger Kolast, projectleider van het Zesklister in Leeuwarden. Dank u wel voor de toelichting.
2: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
3: Oont in oren.
4: Oont in oren.
3: No in Friesland.

0: Miss Montreal en Just the Flirters. Juste weer de fjouwere zondagse allegorische optocht in Sint-Niek. En even met mijn Fitjen Gutte en zij is Lietse Praalwijn. Muziek van Korsen en van Varen. En verzelfs ik toezenden meesten on de route. Zorginstelling Maaike Hiem die voor de vijfde keer mij en Radio Sponburg volgen de deelnemers.
1: Jammer, ik zit daar achter op de foto stil.
2: Jazeker.
1: Dat is zeer gevaarlijk, zeg ik.
2: Zeker.
1: Hoe vist het hier met de optocht?
2: Ja, echt heel mooi om te doen en heel mooi om te zien. Alle wagens die hier staan, echt top.
1: En we zijn vanochtend ook al op pad geweest. Hoe was dat?
2: Anders dan 's avonds.
1: En wat is het verschil?
2: Ochtends zijn die lantaarnpalen niet aan. En 's avonds wel. Of die lampen van de VVV van Sint-Niek.
1: En welke tocht vind je mooier om te doen? Van de ochtend of van de avond?
2: Allebei.
1: Dit is niet de eerste keer dat je meedoet?
2: Nee, klopt. De vijfde keer.
1: Kan je nog eens over de wagen vertellen? Want ik zie wat boefjes erop staan.
2: Ja, er zijn nog andere creaties van mijn werk die we op hebben gehangen. En daar daarvoor hangt er nog zo'n geldzak. En die paarden die hierop hangen, heb ik op mijn werk gemaakt.
1: Ah, super. En ik zag dat jullie een prijs hebben gewonnen.
2: Absoluut.
1: En wat voor prijs was dat?
2: Dat weet ik even niet meer.
1: Oké, dat maakt niet uit. Volgens mij was het de derde prijs, als ik het goed gezien heb.
2: Ja, volgens mij wel.
1: En wat vind je ervan?
2: Ja, best.
1: En in de prijzen, hè?
3: En in de prijzen. En we zijn, nou, kijk eens even aan. We zijn nou de toppers. Ja? En de beste nieuwkomer, die heb ik gewoon. Dat vind ik een hele mooie. En dit is iemand die het altijd de prijs bij het had.
1: Ja, klopt.
3: Ja.
1: Dat is ook belangrijk, hè?
4: Ja, prachtig, hè?
3: Ja.
4: Ik heb ook vorig jaar ook een prijs gehad. En ik heb jouw rug ook een prijs.
3: Ja, alweer een prijs. Ja. En dit is mijn grootste.
5: Ik ben Witske.
3: Ja.
1: Hoi, Witske.
5: Hoi, mijn zusje vertraind.
1: Ja, en je bent heel goed bezig.
3: Ja, wij zijn hartstikke goed bezig. En we zijn hartstikke...
5: Dat is mooi.
3: Ja, en wij bouwen ook altijd bij Herman in de Squorre. En dan geven we altijd de muziek maaitje. En dan hebben we altijd lekker wat drinken. En een lekker koekje. Ja, en dan hebben we altijd zandbrood te willen.
1: Heel gezellig dus.
3: Heel gezellig, ja. Dus wij genieten er volop van alle gear.
6: Van de morgen waren er ruim 15 cliënten die te mij west binnen. Van de jong binnen er iets van 8 cliënten. Cliënten kunnen zich opjan om mij te jen op elkaar. Maar ze moeten het natuurlijk wel omkennen, want het is, nou, er krijgt een heel soort om prikkels, dus dat moet je wel horen kennen. Maar het mooie is, alle cliënten oerdij, die in, vanuit de dijbesteding, die mij de begeleiders en meestal van de ondersteunende change, maar het zit ik mogelijk om de rolstoelen erin te brengen. Dus dat iedereen, alle cliënten kunnen het hele spektakel wolsjem. Dus die het van de moons, jongen.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Het rol van Maaike hier met een allegorische optocht. Kun je daar wat meer over vertellen?
6: Nou, het is traditioneel hier steeds meer leven doen. Net alleen nog bij de vrijwilligers, maar ik bij de medewerkers. Want Craig Seiko van de binnen dingen maken, die houten paardjes binnen terug de houtgroep maken. En binnen een aantal jaskers die op een naaiatelier maken binnen terug de cliënten. Ik al hiensterkoppen binnen daar maken. En die ze hier zijn, we hessen maken, maar we willen ze wel weer omhaal. Dus dat zei ik van hoe mooi of ze het vinden. Dus dat is dit keer met dwaan mij mekander, mijn vrijwilligers en dat is fantastisch.
0: Een bijdrage weer dat van de collega's van Radio Sponburg.
7: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemiddje, mij Diana de Groot. Diana, een goeiemiddje.
8: Nou, goeiemiddag Jacob.
0: Wat zit er in het programma?
8: Ja, al je leuke zaken vanzelfs weer. Kist ambities jongen, Jacob?
0: Nee.
8: Oh, dan heeft wel een mooie stem.
0: Ja, maar geen zangstem.
8: Nee. Oké, okay, nou ja. Er worden eigenlijk mannelijke jongens zocht voor een koor. Donut dus?
0: Nee.
8: Nee. Oké, okay, nou dan skippen
0: dat,
8: we
0: dat. Het is voor het koor.
8: Oké, okay, nou, we praten vanmiddag even maar dat koor. En nou ja, wat ze dan precies zieken en hoe leuk het is om ik in een koor te zongen. Ik weet het onder uw eigen ondervinding. Het is echt heel leuk. Daar hebben we door. Nij van de platenmaatschappij. Wim Brons, die komt weer delen. Alle nije releases die het uitbracht binnen. En dadelijk hebben we het over het internet. En hoe ziek is Chintwurg nog op internet? Ik weet het, dat is denk ik nog van de Google-generatie.
0: Ja, Google, maar ik broek ik wel AI.
8: Dat broekste, ja. Nou, ik wil AI. Nou ja, daar hebben we het dadelijk hoor. Dus kwot op Siki op internet. Iets fine, ik weet het net. Ja, dat is de linkplaat. Dus ik betink al, ik ben Siki wat dingen erop en west een linkerkist. Maar ik weet het eigenlijk zelf net.
0: De searchers.
8: Dus nou, bijvoorbeeld, dat zou een hele mooie wezen. Heb ik een plaat van Queen in gedachten nog?
0: Nee, die zit er gewoon even in.
8: Nee, dat wordt dreiger.
0: Ja.
8: Nou ja, mag je nog even een uitdenken. En dan mag je het appen via de Omroep-app of 0620 voor jou en Jochen, Ian Jochen.
0: Nou, de suggestie is komen zonder twijfel weer binnen, want dat is altijd het geval.
8: Ja, zeker.
0: Soort willen van met je. Mij goeie met je. Dit weer Nou in Friesland met de editie van 4 september van het jaar 2026. Graag ontmoet keer en van Nou een noffelijk middag. Dag.
7: Omroep Friesland.
9: 12.12 FM.
7: Alles wat er spielt.
10: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
12: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
11: Nee, Attens met ds.nl.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraf. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
8: Een goeie middie. Even googly. Ja, dat zissen we vaak, want we even gauw wat opziekje wollen op het internet. Maar is Google nog heel tijd dé manier om aan informatie te komen? Of hel je nieuwe ontwikkelingen het Google je in? Daar gaat het dadelijk hoor in goeie middie. En ik zou het leuk vinden om daar een toepasselijke plaat bij te draaien. Dus heb je een leuk idee? Tink en link dan even mooi. En jouw suggestie terug, dat kan via de Omroep app of via 0620-4-9-9-9-9-9. En een fleurig veske, dat gaat door treurige veskes die het helpen bij verdriet. Ja, dan moest maar even een verdrietig veske opzetten. Des jongt Elton John hoor. En de juiste meer dadelijk.
9: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
10: Hoe kom ik je wooi?
9: Of in die tij wekker had.
11: Hoe kom ik aan het werk?
9: Vragen die toe in toekomst keer.
10: Waar kan ik veel werk leren?
9: Vragen die praktisch binnen.
12: Hoe vind ik personeel?
9: En vragen des alle dagen mij omrinst.
13: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
9: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
14: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
15: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
14: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
16: Goeiemiddag.
17: Bij Diana de Groot.

Het is wat stil om de band hinnen. En ze had ik net op een heel soort festival spelen deze simmer. Het is een bewuste kar, zissen ze. Ze wollen het wat rustiger rond. Dit wie hun grootste hit, Noodgeval van Goldband.

0: Ja, een hele goede middag. Het is 12 minuten oor in. De wienpoesters die het van de morgen nog vak waren, die nemen van de middag wat al. Er kan nog een enkele bui vallen en misschien Jos nog een glimpje van de zinnen. Het is goed, maximaal 18 graden. Een hele goede middag. Het is haast weekend. We fladderen hier nog even een perenhoeken strog. Ik neem die mooi het weekend in, mooi muziek uit alle wienstreken. Felicitaties voor de slingers. Die kist nou ik al ver strog, Jan. Stuurde van een brugje naar de studio. En omdat het vreed is, kist mooi het spultje een mooie houten borrelplank. Winnen mooi droge wast. Wim Brons die neemt de nieuwe platen die binnenkwam binnen van de platenmaatschappij mooie strog en jongen bij een koor. Likt hij dat wat? Dadelijk zie je het eerst door informatie zie je op het internet.
1: Twink en Link.
0: En daar zie ik dan een passende plaat bij. Jan-Jaap, Mariet en Pieter die kiezen van YouTube. Dat is allemaal wel sneu. Dat is het antwoord net vind ik eerst op internet. Maar wel een hele passende plaat. Oene, die site Surf City. Jan en Dien. Ingrid en André, Simplistisch Verbond. Zoek jezelf. Broeder Pieter, die site The Who.
2: I'm looking for me. You're looking for you. We're looking at each other. And we don't know what to do. They call me The Seeker.
0: The Seeker van The Who. Ik een hele mooie. Us Beppe zit op Twitter. Dat site Vrouwtje. Andries, google je is net een tovermiddel. Even google je en alle informatie komt binnen. Daarom toveren van Herman van Veen. En Gary, die komt mooi een toepasselijke plaat. Ziek je naar de zinnen van Algoma site. En Ben Kramer, daar komt Luther nog mooi.
3: Zij, zij, zij, zij. Zij, zij, zij, zij.
0: Ja, hij zei dat in week ai van mij. En dan heeft AI, AI, AI. Ja, zo werkt dat. Hele creatieve oplossingen binnen betocht. Creatieve platen. Ja, de computer die kiest. Joh, de Frieske versie eruit. En dus alle keer alweer een beetje achterhellen, hè? Twitter bestiert het meer. Ja, dat is nou X. Jelle B. en Us Beppe zit op Twitter.

0: stoer van Beppe, ja? Een prachtige linkplaat, Jort Jelle B. En nu is Beppe zit op Twitter.
1: Goedemiddag,
2: mij Diana de Groot.
0: Het is Jort 28 jaar lien dat de bedrijfsnaam Google.inc inschreunvert in California in Amerika. Ik weet net hoe het met die zit, maar ik ga duizenden keren een vraag in Google stelt om op internet informatie te zoeken. Ja, het sindsdien worden vragen veel die ik vaker stelt om ChatGPT, Copilot en andere AI-programma's. Maar wat betekent dat nou eens voor Google? Is Google nog wel de poorten naar het internet? Of stiert de zoekmachine van zijn grootste uitdaging eer? Daar heb ik het door met Aten van der Meer. Hij is van Snakeware. Aten, een goeiemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja, Google, dat weer jarenlang verzel synoniem om Gwotziki op internet. Is dat nog heel iets, ja?
3: Dan hoor ik tegenwoordig zeggen ja en nee.
0: Oké, nou, les uit.
3: Nou, ze zijn natuurlijk in een rat race met de andere AI-grote techbedrijven. En die hebben waarschijnlijk momenteel wel een voorsprong. Want Google heeft te lang geleund op zijn oude economie. Wij verkopen advertenties en wij scrapen data oplossing. AI-bedrijven die kwamen plotsklaps voor Google op. En die hebben links en rechts wel wat voorsprong genomen.
0: Ze hebben een beetje de boot mist, Aten.
3: Ik denk dat ze heel groot zijn en andere timing hebben. En ja, dan ben je op plaats toch een soort tanker. En dan komen de speedboats best wel af en toe even voorbij.
0: Ja, want als je nou die zelf zucht, broekst nog een soort Google? Of kiest dat toch voor die oren AI-model?
3: Ik hoor bij de tweede groep, namelijk nieuwe dingen proberen, ervaren en leren. Dus wij gebruiken eigenlijk niet meer Google op de oude manier. Wij openen gewoon een AI, stellen een vraag, stellen ook een controlevraag. Want AI's kunnen wel eens wat bij elkaar fantaseren. En op die manier kom je veel sneller tot nieuwe inzichten en nieuwe routes. Dus nee, Google is minder relevant geworden.
0: Ja, maar mas net meer computer-minded wezen om die AI-modellen te broeken, was dat zoiets, maar die controlevragen. In Stefan, dat is gewoon misschien simpel een vraag in Google stellen, kist?
3: Nou, het mooie van een simpele vraag in Google is dat je dat al kent en gewend bent. Dus je bent daar langzaam naartoe gegroeid dat dat de waarheid is. Ook helemaal niet zo, dus ook maar gewoon een database met vraag en antwoord.
0: Ja.
3: Alleen de nieuwe AI-systemen die maken het jou veel makkelijker. En het is veel sneller en het is veel intuïtiever. En iedereen kan zijn vraag op een eigen manier stellen en krijgt altijd een gewenst antwoord.
0: Ja, want als...
3: En dat vindt ons brein vindt dat heel erg prettig.
0: Ja, precies. Ja, en daar gaat het uiteindelijk ook om, hè, want wij noffelijk vinden om uit te werken.
3: Ja,
0: nou, hij is wel heel iets.
3: Gemak.
0: Als je in Google wat intypt, dan krijgt eerst Boppe in wat hij vindt via AI-bronnen, toch?
3: Ja, dat hebben ze als de sodemieter, zou ik bijna zeggen, gelanceerd om vooral mensen maar in het Google-ecosysteem te houden.
0: Ja. Dus dat is een tactische set.
3: Gemini, ja, dat is duidelijk een tactische set om mensen die toch Google als vertrekpunt hebben, nu ook met hun AI-modus verslaafd te houden aan Google. En maar hopen dat mensen niet verliefd worden op een van de andere aanbieders.
0: Ja, want dan krijgt onder dat blokje krijgt nog een extra vraag stellen. Zit dan nog hield hij het op Google of zit dan intussen op zijn oorsysteem?
3: Nou, Google heeft natuurlijk zijn eigen LLM, zijn Large Language Model. Dus dan zit je in het Google-ecosysteem, maar zit je ondertussen al wel diep in de AI-omgeving die op een andere manier die database uitvraagt.
0: Ja, oké. Zullen wij het zien hier nog heel iets zissen, Aten? Ik moet even googlen.
3: Nee, dat is dan definitief voorbij.
0: Sluiten we daarmee aan. Dank u wel, Aten.
3: Ja,
0: spannende team. Dank u wel. Fijne dag.
3: Oké. Fijne dag, Diana. Hoi.
2: Alles wat er speelt.
1: Yes, hier.
2: 92.2 FM.

De drie J's en kom, het is 4 minuten van jou verdwaan. Het Frieske Nijs komt er dadelijk aan. We beginnen eerst even op de Duitse tour, maar Helene Fischer, ademloos door die nacht.

0: Nou, de vakantie is voorbij, het wordt al wat griezen boeken en de agenda in de vol. En de begin nice maken ze ik nog.
1: Ja, Elze Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongetje op Spotify en elke vreed op televisie.
0: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even deltie aan.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten?

0: Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Mama! Mama! Mama!
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Mama!
4: Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM. Het is Jelve Twaan. Het Frieske Nijsno, maar Jacob Stelwagen.
6: De gemeente Ljouwert komt in actie zijn vuurwerkoerlijst in de wiek Kamminge Borden in Ljouwert. Van de wiek cirkelen er een politiehelikopter boven de wiek en rieden er meerdere politieauto's om. Groepen jongeren fietsen door de wiek en steken vuurwerk aan. Bewoners van Kamminge Borden schrikken ervan en ze willen dat er actie ondernomen wordt. Politie en handhaving bezieken nu de oerlijst veroorzakers in beeld te krijgen, vertelt Erik Krikke van de gemeente.
7: Er wordt dus van alles ondien, maar het is natuurlijk net altijd even makkelijk als er ergens een knal is om dergelijke op te acteren voor politie en handhaving, want ja, dat is de beste, is degene die het aansteekt, ik al bij voort. Maar op het ogenblik wordt er best wel een slagslijn om daar wat beeld op te krijgen en boetes uit te delen.
6: Bij een 23-jarige vrouw die het verdacht wordt van de dierlijke stekpartij in Snits binnen psychische steurnissen vaststelt. Bij de stekpartij in april verleden hier in een flatgebouw kwam een 39-jarige vrouw om het leven. Onderzoekers adviseren TBS met dwangverpleging voor de verdachte. Wat de steurnissen krijgt binnen is net bekend. De zaak wordt begin december inhoudelijk behandelen. Het Houkensleertaakproduct bij Snits is de hielmannen dicht voor verkeer. Er wordt gut onderhoud uitviert. Het aquaduct wordt heel nog keer maken en krijgt een nieuw onderdeel. Er komt er nieuw asfalt en nieuwe linen op de dijk. Het afsluiten van het aquaduct zorgt voor oerlijst omdat een soort verkeer er toch in giert, zei Jacob Klaver van de gemeente Zuidwest-Friesland.
8: Nou, zeker qua bereikbaarheid had het wel wat impact, maar we hadden omleidingsroutes terug heel sneek heen. En voor de hoofdzaak is via de Roenwaai de omleiding.
6: Streekomroep RTV NOM is nomineerd voor een lokale media award. De omroep maakt kans in de categorie maatschappelijke impact met een onderzoek naar de keepsnijn in Dantemadiel. Meer dan 1800 inwoners waren daarvoor vregen naar haar mening. RTV NOM volgen daarna het politieke debat en het besluit van de gemeente hier. De winnaars willen op 26 september bekendmaken. Vermid je een enkele bui, maar ik een glimp zinnen. Bij een matig ontkrachtige noordwestenwind is het zonnetje of 18 graden. Morgen nog een lichte bui, maar volle vaker zinnen en 19 graden. Snijn droeg mij geregeld zinnen en bij een matige zuidenwind noffelijk waar met 21 tot 23 graden.
5: Nou, mooie vooruitzicht. Dank u wel, Jacob. Doet jonger Whalen van de allereerste keer op televisie wie? Toen zonger het veske Harry de Hengst bij Telekids. Nou, gelukkig bleu haar was jongen en kamer ik mij onderoren dus dit nummer. Juist hem dadelijk.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
10: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
9: Of,
11: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9%.

0: 10% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Nu bij Dirk, Nutrilon Opvolg, Dreumes of Peutermelk, €12,99.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Goedemiddag.
5: Maar Diana de Groot.

0: Daniel Pouter en Jimmy Gets High.
1: Wij in de slingers op!
0: Het is haast kwartier van twaalf en we wisten het. Elke werkdag tussen jouw twaalf en twaalf horen. Dan hingen we de slingers op in Goeiemiddag. En ook is er voor mensen nomineren. Dus als dat denkt van, nou, ik wil van mezelf de slingers wel ophingen, dat kin. Of van een oor, dat kin ik zeker. Dan mag je dat even witte litten. Stuur een beruchtje en het kin via de Omroep app. Of via 0620 4 9 9 9 9. En dan hing ik ze misschien dadelijk wel van mij op.

0: In een familie of vreunen kring van Stinks van Nou. Die is een beetje koekoek, maar vol op een hele leuke manier. Nou, your favorite kind of idiot, Waartje Sjong.
1: Wij gingen de swingers op.
0: Oh, en wat is er een soort vieren in de provincie? Ik kreeg al je appjes binnen. Sjoukje, die zei het, was de slingers op hingje van mijn broer Pieter en zijn Neeltje uit Oudeboorn. Ze binnen morgen 45 jaar trouwd. De warme Rijn. Warme Rijn? Ik heb geen idee. Sjoukje Hoekstra uit de Lemmer. Dat zal wel de warme groetnis zijn of zo, denk ik. Maar ik er maar even persoonlijk van. Louis, ik hing je de slingers op voor Borframke Ashley. Mijn nichtje Mireille, wordt er wel 45. Vlini hier ook al. Ja, die wordt hier lang 45 achter mekaar. En voor oud-collega Hilbrand Brunsma, die nou echt een oude zeun is. Want hij is nou santig hier. En een heel noffelijk weekend. En we krijgen ik nog een appke van Maus. En die zei het uw zoon Simon en skwandochter Johanna. Ze wien 31 augustus njontje niet getrouwd. Uw dochter Sirina en skwanzoon Albert Andries. Die binnen 6 september 2 getrouwd. En wij, Jurien en Geertje, die binnen 12 september 51 getrouwd. Ja, nou ja, daar binnen een heel soort huwelijken weer in september. Die in we just erover zelfs. September, de mannen van alle houwelijken. Nou ja, of we het dan onhoudelijken hebben. 50 getrouwd werden, dat is helemaal ik een prachtig mooi jubileum. En dat geldt ik voor Johannes en Geke Kroes van Jesterwaarde. Geke, goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag.
0: Van harte lokweeske.
2: Ja, dankjewel.
0: Heb je juster een beetje een mooie dag gehad?
2: Nou, juster wie het, ze hebben gehad een sneeuw en het feest.
0: Ja.
2: En juster wie het een beetje rustig, dus
0: okay,
2: maar wel lekker, hè?
0: Ja, dan kun je het even een beetje op tarieren, maar toch viel het wel speciaal, denk ik. Denk je dan
2: jawel,
0: ik even waarom om die dag 50 juli?
2: Jawel.
0: Ja? En jawel. Wat denk je dan al je wekker worden?
2: Nou, dat ja, een beetje raar, hè? 50 jaar,
0: ja.
2: Dat is een heel skoft.
0: Dat is een heel skoft.
2: Ja, maar ja, goed, dat giet ik heel gauw voorbij, hè.
0: Ja, toch wel?
2: Jawel.
0: Al gelukkig.
2: Ik kan lokken wel. Ja.
0: Maar ja. Hier een mooie dag, 50 jaar alleen?
2: 50 jaar alleen, ja, we hier een leuke dag, ja. Een hele, nou ja, we zijn trouwd eigenlijk in Koudum, hè. In Koudum, in Wijs. En nou ja, we hier een lelijke eend.
0: Oh.
2: Dus dat we hier zeg maar, want we hier net zo vol in geld, dus het moest eigenlijk hebben een beetje professorisch.
0: Ja.
2: Maar het was een heel leuk feest.
0: En dus, in die einde, dat was een vervoermiddel die dag?
2: Ja, dat was een vervoermiddel.
0: Ja, geweldig. En hier is een mooie jurk?
2: Ja. Nou, ik heb hem zelf maken.
0: Oh, dus, zo'n.
2: Ja. Dus, nou ja. Moest eigenlijk een beetje krappen, want we hier net zo vol. Dus, nou ja. Toen ben je getrouwd.
0: Dan moet het feest net minder om te wezen.
2: Nee,
0: toch?
2: Het was hartstikke leuk. Ja. Weer een leuk feest. Dus,
0: leuk.
2: In het lokaal, in Wijs. Dus dat was prima.
0: Fantastisch.
2: En dan kreeg ik nou een skiep.
0: Een skiep?
2: Ja, want ik heet Skaap van achternaam. Dus ik kreeg een skiep.
0: Oké, okay. Wat is er maar gebeurd?
2: Nou, die hebben we verkocht. Want we wennen in Drielsen. Dat we hier maar heel iets tuntje. En daar kon het skiep net op. Dat vier dan zijn bij het water langs. Hè? Dat is dan iets een plekje. Dus daar kon het skiep net op.
0: Nee.
2: Maar er stond later wel een guide. Dus liet het weer een guide.
0: Oh, geweldig. Ja, prachtig mooi. Nou, wel een leuke verrassing.
2: He?
0: En dan morgen even uitgebreid vieren maar de familie. Nou, dan zullen de verhalen niet meer boppen komen, denk ik.
2: Jawel. Ik denk dat ze heel wat dagen. Dus dat komt wel clear.
0: Nou, schitterend.
2: Dus,
0: nou, de lokwensen komen van u's, maar benam ik van Jeltje, want die tipte u hier hoor.
2: Ja, dat hebben we al jeet, want we moesten de mobiel bij de hand houden. En toen dachten we, oh, daar komt wat.
0: Daar komt wat. Ja. Nou, bij deze. Hartstikke mooi. Ik wens je een prachtig mooie dag daarmorgen. En ik hoop van je en beiden nog een heel soort jaren te jaren.
2: Ja, bedankt hè.
0: Graag dien.
2: Ja, oké. Okay.
0: Doeg.
2: Dankjes, doeg.
0: Heerlijk, 50 je trouwt, ja. Mooi hè. Heerlijk dat soort berichten. Fijn, Desiree, yes you know.

0: wat er spielt.
1: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maakt ze jouw kwastie vakkundig en secuur skin? Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
2: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
3: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
8: Er komt nog een appje binnen van Jan Jaap. Een klein vlagje voor mezelf. Vandaag 5 jaar in dienst. Nou, van harte lok wens ik Jan Jaap. Muziek jest hier dadelijk van David Bowie hoe de wrakseling tussen leefde en religie. Ja, en deze David Bowie die had vanzelfs een prachtig mooie mannenstem. Hast hij nou ek en wost misschien wel eens even sjongen, dan is sjongen jongen misschien wat verdij. Jeste dadelijk meer hoor.
4: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Personeel tekort? Zit net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
11: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omtinken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
12: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
13: Goedemiddag.
0: Mai Diana de Groot.

Night Like This uit de tijd dat jongeres Caroline Esmeralda van de Leeuw nog Caro Emerald jette. Een perieline had ze daar oskier van naam en maken ze muziek onder de naam The Jordan. Maar intussen mogen we gewoon Caro sissen.

0: prachtig, yes, encore. Maar om zat te klinken, ja, dan moet wel alles klappen vanzelf. En om al die verschillende stemmen bij mijn koor te krijgen, moet er ik nog jongens wezen. En daarom zie ik het vocal group Jonge Jonge uit Grauw nije stem. Op wazie 16 september, dan is er een mannen meezingavond. Alet Walders, een goeie middie.
1: Goedemiddag.
0: Je bent op zoek naar mannen dus?
1: Ja, we zijn op zoek naar mannen voor... eigenlijk zoeken we een tenor. Dus dat zou ook nog een lage vrouwenstem kunnen zijn. Of wat dan ook. Maar we zoeken misschien ook nog wel een bas. Dus ja, we vinden het gewoon heel erg leuk als er heel veel mannen op afkomen. Zodat we kunnen zien van wie vindt zingen leuk vooral. En wie zou ook met ons mee kunnen doen. En dan kijken we wel wat eruit komt.
0: Want hey, hem nou wel man...
1: We hebben genoeg mannen altijd. Alleen er is nu een tenor weggegaan. Dus we zoeken wel sowieso een tenor meteen.
0: Ja, is het wel dreigig om man te vinden? Ben man vaak dreiger hoe de streep te loeken als vrouwlie?
1: Ja, dat hebben we nu wel gemerkt. En we horen dat ook wel van andere koren. We zien ook dat andere koren soms erg lang op zoek zijn. En tot nu toe hebben we er nooit veel moeite mee gehad. Maar deze keer... loopt het nog niet zo. Dus
0: nee,
1: we hopen natuurlijk dat er nu mannen naar ons luisteren... die nog niks hebben gezien op de socials of wat dan ook.
0: Ja, want wel luidt dat om een things? Dat mannen toch misschien wat huveriger daarvan binnen?
1: In de eerste plaats durven mannen vaak minder goed te zingen... In het openbaar, misschien wel onder de douche of bij een chanticoor of iets anders. Nog wel, of in een bandje natuurlijk. Een koor heeft misschien nog niet altijd het goede imago. Maar de mannen die wij hebben, die zijn hartstikke leuk en vlot. Kunnen goed zingen, kunnen ook nog wel een beetje bewegen. En als het wat minder gaat, dan doen ze het wat minder. Maar dus het is eigenlijk hartstikke leuk. En we hebben ook hele leuke vrouwen en het is hartstikke gezellig.
0: Want wat is de leeftijdambitie van je koor?
1: Nou, de gemiddelde leeftijd is nu iets rond de 55 volgens mij. Want wij bestaan al heel lang. Vorig jaar vierden we ons 25-jarig jubileum. En we hebben een hele stevige basis, dus er is altijd weinig verloop. Dus de meesten zijn ook in leeftijd omhoog gegaan.
0: Iets ouder geworden, maar 55.
1: Ja, iets ouder geworden.
0: Ja, maar dat is nog net, die is heel oud toch, voor een gemiddeld koor?
1: Nee, we zijn zeker nog geen bejaarde koor.
0: Nee.
1: En dat willen we ook niet worden eigenlijk. Als je,
0: Maar ben je hem gewoon... hip? Wat zongen je in bij Geleeks?
1: Wij zingen pop en musical. Dus bijvoorbeeld This Is Me uit The Greatest Showman.
0: Zo,
1: Dat doen we wel met wat leuke bewegingen erbij. Niet te moeilijk, maar wel, dan spat het er wel vanaf.
0: Mm-hmm.
1: Ook wel bijvoorbeeld Doentje van Elske de Wal.
0: Yeah.
1: Dus af en toe een Friestalig nummer. Of Creep van Radiohead. Somebody to Love, Hallelujah, van alles.
0: Een heel breed repertoire, Jerk al wol. Nou wol man zitten te lusteren? Of vooral die denken, ik ken wel een man in mijn omjouwing... die heeft een prachtige stem en die ken ik wel leuk zongen. Waar moet die wezen?
1: Je kunt je aanmelden bij info@jonge-jonge.nl. En als je meer informatie wil, ik denk dat het handig is om onze website door te geven. www.jonge-jonge.nl. En daar staat ook nog veel meer informatie op over deze avond die wij op 16 september gaan organiseren.
0: Nou, ik hoop dat je met een heel soort mooie nije stemmen erbij krijgt. En een soort succes, mooie koor.
1: Ja, bedankt. Ja, iedereen is welkom. Dus ben benieuwd.
2: Bij Omroep Friesland op Radio

Jocht hij het duurste van het duurste, maar nooit wie het goed. Jocht hij een Maserati, dat wie dijt te min.

0: Het nummer in juni uitbracht. Ik joeg die alles van Jeroen Baba. Het is even zien. 8 minuten. Jongen, ik ga zo net bij rekening aan en inken. Het is 7 minuten voor Jelwe Treien. En dat betekent dat we heeg tieten 700 rijden draaien matten. Dat wist ik nog net
1: aan.
0: Dan doe ik ze er helemaal door die tafel in. Om dat rijden te pakken. Maar het is slagen, hè?
1: Ja, ik heb hem weer nice.
0: Oké. Nou ja, want het is vreed. En dan hebben we altijd een mooie borrelplanken futten. Jan, maar je lekkere droge wast.
1: Heerlijk.
0: Ja.
1: En we doen ook even de flessen bij.
0: Ja, doen we die ooit bij?
1: Ja, maar van mij wel.
0: Oh, ja, Annie vregen de lom. Net een fles. Nou, Annie, die komt er dus ik nog bij. Ja, de thermosfles van Omroep Friesland. Nou, hartstikke leuk. En dan maar een draai, Jan, om het red. Dan zien we wat voor speeltje eruit komt.
1: Het wordt een win mooi het begin.
0: Win mooi het begin. Nou, 20 vertrouwen en dan krijg je de opjefte. Het Frieske Nijs komt er ik om. Dit is Iggy Pop.

0: Snijn in Bureau de Vries.
1: Een nieuwe wijze van weien, van eco-erf.
2: De meeste mensen die eten ook biologisch. En ja, die vinden het heel belangrijk om daar... Die hebben daar verbinding mee.
1: Een groep mensen docht dat in Bolset.
2: Het is een hele lange adem, maar het is een heel leuk traject eigenlijk... waar je heel veel leert.
1: Green en vooral sociaal.
3: Je wil op een orde mee samenleven. Nou ja, waar begint dat? Bij jezelf.
0: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest... Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM. Het is Jan van Trijen. Een oorsjog van het Nijs in Friesland, maar Jacob Stelwagen.
10: Er binnen miljoen beschikbaar stelt de plan bij de Gutte Tjerke in het centrum van Ljouwert. Ik wil het Stedsklooster. Het geld komt van de Maatschappij van Welstand. De projectgroep wil dat de Tjerke weer een klooster wordt, mijn gebed. En ik mag het klooster een wendmierskip worden en de Tjerke maar een iepen plak in de stad worden voor Bigelix

0: binnen is net plak om. Het is nog net duidelijk hoe het ongeluk gebeuren kon. De gemeente Ljouwert komt in actie in vuurwerk oorlast in de wiek Kamminga Borden in Ljouwert. Van de wieken cirkelde daar een politiehelikopter op de wiek. Er rieden er meerdere politieauto's om. Groepen jongeren fietsen door de wiek en steken vuurwerk aan. Bewenners schrikken ervan en ze willen dat er actie ondernaam wordt. Politie en handhaving bezieken nou de oorlastveroorzakers in beeld te krijgen, vertelt Erik Krikker van de gemeente.
1: Er wordt dus van alles ondien, maar het is natuurlijk net altijd even makkelijk als er ergens een knal is om dergelijk op te acteren. Voor politie en handhaving, want ja, dat is de beste, is degene die het aansteekt, ik al bij vlot. Maar op het ogenblik wordt er best wel een slagslijn om daar wat beeld op te krijgen en boetes uit te delen.
0: Bij een 23-jarige vrouw die verdacht wordt van de dierlijke stekpartij in Snits binnen psychische steurnissen versteld. Bij de stekpartij in april verliep hier in een flatgebouw kwamen een jongere 30-jarige vrouw om het lippen. Onderzoekers adviseren TBS met dwangverpleging voor de vertochten. Wat de steurnissen krijgt binnen is net bekend. De zaak wordt begin december inhoudelijk behandelen. Vermid je een enkele bui, maar ook een glimp zinnen. Bij een matig ontkrachtige natwestenwind is het zonnetje naar 18 graden. Morgen nog een lichte bui, maar volle vaker zinnen en 19 graden. Snijn droeg mij geregeld zinnen, maar een matige zuidenwind nog vlak waar. Maar 21 tot 23 graden.
2: Die glimp zinnen, dat weet ik net, hè, vanmiddag.
0: Nou, daar kreeg ik al een hele dikke bui van boven. Maar dus de glimp zinnen komt daar achterom. Na regen enzovoort.
2: Ja, precies. Nou ja, misschien hier in jou het net. En dat glimpje zinnen, dat zit vast achter de wolken ergens. Maar ik zeg hem dan net, hè. Oké. Dank u wel, Jacob. De Les Humphrey Singers, die lang je wel naar een zwargelis en feestelijk leven in het zinnige Mexico. Ja, misschien wij ook wel. Yes, de Miesa.
3: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
9: Goedemiddag.
10: Mai Diana de Groot.

0: Somber My Home Wrecker. Het is haast kwartier voor drieën.
1: Win!
2: Mag het begin?
0: Nou ja, 12 minuten nu jou, ben ik je 20 van beloofd. Dus dan moesten ze even wachten zien. Maar het weer wel een leuke plaat. Dus dat is net al te slim, hoop ik. We spelen Win Mooi het begin. Dat betekent dat ik het begin stik van een Veskejarrelid. En domuisterde om welk Veske het giet. Nulsois 20, Fjouwen, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. En ik wil heel graag titel en artiest van die witte. Titel en artiest, succes.

0: het begin.
1: Welk feske jenne stoor je? Dit goeiemiddie.
2: Goeiemiddie.
1: Wat moet het wezen?
2: Eye of the Tiger for survival.
1: Ja, ja, de hestenboon, de borrelplanken, no. Mooi de droege wassen.
2: Toppie.
1: Lekker toch?
2: Ja, weer tuurlijk.
1: Tuurlijk,
2: je hebt er wel in.
1: Hey? Ja, dat denk ik wel, ja. Heerlijk.
2: Ja.
1: Wat wist dan wel van de middie?
2: Nou, ik zie het even van de televisie.
1: Oh, nou, dan kijk ik even naar de zwaaien.
2: Het is, ja, het is geen waarboek.
1: Nee. Het is toch, ja, nou ja, we mogen net klaaien, want de wie verlet van Rijnwetter, maar ik ben er ook wel weer een beetje klaar mee.
2: Ja, nou, ik wil, maar toch.
1: Toch.
2: Ja, het is de wettervoorraad werd weer onvuld.
1: Zo is het, zo is het.
2: Ja,
1: en het is
2: en
1: goed
2: is
1: voor de plantjes in de tuin.
2: Justum.
1: Justum, oké. Okay. Nou, maar lekker even voor de televisie. Heb je er nog plannen met het weekend?
2: Nou, ik maak die jongen even op een kleinzoon passen.
1: Oh, leuk.
2: Nou, dat is altijd gezellig. Lidsmansje zwaai hier.
1: Oh, heerlijk.
2: Maar dat is, ja, dat is toppie.
1: Dat is een feestje.
2: Ja, echt ja. Wel. Dat wordt jong weg genieten.
1: Maar die dan ik wat al opleven van Beppe?
2: Wat, ja, tuurlijk, ja? Tuurlijk. Oh. Ja, tuurlijk. Ze haait hem hem bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: En dan krijg je heel wat leien.
1: Ja, dat is ik zei. Ja, dan met haait hem hem ik net te vallen van witte dan, hè?
2: Nou, nee.
1: Nee.
2: Nou, dat iemand de bruiloft ging in en paken Beppe redden er
1: die
2: wel
1: die redden er wel mooi. Nou, ze boffen maar een sokken leven paken zijn Beppes. Ik wens je een hele mooie junta. Lok wens ik hem de prijs. En
2: ja,
1: nog een keer.
2: Ja, en fijn weekend wens ik je maar, Jetta.
1: Nou, dank u wel. En zik hem even voor die draaien helemaal?
2: Ja, dan maar even.
1: Oké.
2: Okay. Dank je wel.
1: Joe, hoi.
2: Joe, doei.

0: Wij speel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ons om. Alle weken op televisie, benam op de WZTU. En wanneer het maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één grut muzikaal dwarfsplein. Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
3: Hoe kom ik je wooi?
0: Of in die tij wekker had.
4: Hoe kom ik aan het werk?
0: Vragen die toe in toekomst keer.
3: Waar kan ik veel over werk leren?
0: Vragen die praktisch binnen.
5: Hoe vind ik personeel?
0: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
6: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
0: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
7: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
8: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
9: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de andere zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het eind van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De inspiratie voor tophits die komt vaak op willekeurige momenten. Likos als het waarnet helemaal mooi zit, sa is ek Mr. Blue Sky ontstien. En let benammen even op de eind van het veske, want dan wordt er sok iets zongen als Please Turn Me Over Now. En ja, dat het te krijgen mooi. De ouderwetse LP, het wie het einde van kant A. Dus hij moest even onderuit worden.
12: Goeiemiddag.
13: Mooi Diana de Groot.

0: Heart and all I want to do is make love to you. En de fire is Mr. Blue Sky van de Electric Light Orchestra.
1: Nee.
2: Nee.
1: Nee.
2: Nee.
1: Nee.
2: Nee. Nee.
1: Van de platenmaatschappij.
3: De neiging om mij te lijden met de tunes.
0: Ja, en ik nou ja, de neiging om... Nee! Maar goed. Wim, goeiemiddie.
3: Ja, hoi Diana, goeiemiddie.
0: Wat een enorme list, zeg ik.
3: Oh, dan mag ik al beginnen. Ik dacht, ja, er is eigenlijk een soort.
0: Ja, er is een heel soort.
3: Ja, er komt in het algemeen een soort. Ik heb er van alles voor te litten. Ik kan nog een keer 4 minuten vullen, maar alles wat ik lees litten, hè?
0: Oké. Nou, liever dat maar net wel.
3: Nee. Allereerst, ik zie dat de Jitties er bovenop zetten. Hij is nou even daar dan maar beginnen. Die hebben er een nice singeltje uitgebracht. 5 bier voor de houtzagerij. Dat is, ja, het is ook gebaseerd op het verhaal dat je wat een houtzager 5 bier bestelt. Dat dan net altijd 4 worden, omdat er wel eens een vinger mist.
0: Oh, schitterend. Ik ben

0: Ja, dan duurt het ik wat langer voordat ze smoor binnen verzels, omdat ze minder bier krijgen.
1: Exact. Ja, nou ja, goed. Ja, leuk. Ze releasen me enige regelmaat op de streamingstjes en nieuwe singles, de Yetteasers. En bij deze dus weer. Dan het album van Band. Dat komt snijn uit. We brengen ze een aparte release datum, is dat? Precies de 6e.
0: Ja? Ja, Kin?
1: Ja. Ja, Kin zeker. Maar ja, daar ben ik wel enthousiast over. Het is alleen wat moeilijk hier en daar soms. Dan was er echt even in tuusrijtje. Maar ik wil ze nou dan in deze rubriek maar even een stukje jaren litten van het album. Want het is echt wel de moeite waard. Dit is het titelstuk min of meer Oude Anders.
2: Oude Anders is op een hechte van alles in de vroor. Wat is de drie ging het

0: mappelaar. Maar de rekkersboeten anders, want wist wel wat hij doet.
1: Het is echt een album om even op te zetten. Ik denk dat die snijden op de...
2: En goed te luisteren naar de teksten, denk ik.
1: Absoluut. Ja, dat is een leuke plaat, denk ik, om die op snijden even op te zetten. Want dan komt hij dus uiterlijk het goed hef op de streamingsdiensten.
2: Leuk.
1: Dan, dit voor me, die hier ik even net op de radar. Maar Maite, de nieuwe Sissa, Sien Frisk, die had een nieuwe singeltje uit, Hafplak.
3: Ik had

0: Wordt typeren als de friske Billie Eilish, laatst verhoord of net?
1: Nou ja, zo zien we wel. Ja, prachtig. We hebben haar man die even in de uitzending van Goeiemiddag.
0: In het programma.
1: Ja, zeker.
0: Maite dus, halfplak haar nieuwe single. Dan, eerst even Tangerine, die vrouw uit Assen. Ze die in Zwolle wij. Tjewurig doggen bij de mannen van Venice.
1: Oh, ja?
0: West Coast band van uit Amerika, maar die het vooral in Nederland succes hebben. Hè. Ze hebben hier ook vaker nog maar een paar keer best zeker. Ze hebben het een keer een singeltje gebracht, By Your Side.

0: nu nog voller.
1: Ja, dit viel toch echt als fluweel in eren. Ik vind het wel heel mooi, hè. Ja.
2: Het is wel zoetjes, hè.
1: Het is heel zoetjes, maar echt, ja, ik vind het prachtig.
2: Tangerine featuring Venice, By Your Side, Noah Kut. Nou, je singeltje van Douwe Bob is al nationale tiptop, weet ik wat, schijf.
1: Note to self.

0: myself.
1: Nou, dat is... Ja, ja maar die ene...
2: Ja, Kiss is er van hem was, want ik krijg natuurlijk ik wil een bak kritiek over hem heen, maar hij maakt het wel een hele mooie vestjes.
1: Echt een artiest.
2: Ja.
1: Nou ja, het klinkt ook heel meer country wat hij doet.
2: Ja,
1: zeker
2: hier. Niet zie je echt de country kant nou op.
1: No to self, de nationale radiostudio wat er binnenlijk intussen opdoekt, begrijp ik wel. Dan dat we toch in de countryhoeken zitten. Dit wie mij net zo bekend, maar hij had een keer won bij... Holland's Got Talent of een nationale talentenjacht. Koen Vaal heb ik het over. Hij komt uit het zuiden en op Spotify weet ik een heel soort beluisteren. En dit is zijn nieuwe single, Blue Motel No. 9.

0: Als dat zelf even net zit, just must dit opzetten. Ja, nee, het is heel mooi produceerd.
1: Ja, hij had trouwens Holland's Got Talent had hij bereikt. Okay. De halve finale in 2024. Maar ik ben wel verbaasd dat hij zo populair is op de streamingdiensten. Dus ik dacht, ik neem het singeltje even uit.
0: Zeker, leuk. Leuk, wel op. Leuk om te zien.
1: Koen Vaal, ja. Dan Newels. De band uit Haas is dat. Mijn singeltje Rollercoaster.

0: Herken ik toch echt de stem van Elze van der Greft.
1: Elze van der Greft, Jeremij, Alex Nieuwland.
0: Ja, hoeveel projecten het zijn muzikaal?
1: Nou, ja, maar ja, ze had Something Else het ze aan. En solo's en alles wat. En dit er dus, en dit Newels. Maar dit is de Jeremij, Alex Nieuwland. De Hazer. Ja, maar Jere brengt ze regelmatig een singeltje bij uit. Ja, en Briekebeck, daar kennen we haar als stem natuurlijk van. Al, ja.
0: De
1: Strijdlizzer. De Strijdlizzer, de meest bekende exponenten van jou.
0: Zeker.
1: Rollercoaster Heat is een ijzer. Ja, zeker. Nou, dan ben ik fan van Paul Heaton. De Brit die een van de mannen van de House Martins wie. Die maakt de vrolijkste, leukste melodietjes. Het een album uit. Ik pak er nog even een noemer van dat soort streamed wordt. Sad Songs and Love Songs. Of Last Songs.

0: Heaton. Hij zit trouwens in The Beautiful South, zit hij. En ik in The House Martins.
1: Oh ja.
0: Het maakt muzikale pop in mijn beleving. Mattie, wat doet Jurgi leuk, maar geeft niet.
1: Dat kan wel.
0: My favorite kind of idiot, die kist.
1: Ja, die vind ik heel leuk.
0: Fleurig.
1: Ja, die heb je het nog draait volgens mij.
0: Dan Helene Fischer.
1: Denk ik, al draait je het. Maar net is ze.
0: Nee, dit is een eigen single.
1: Ja.
2: An meiner Seite.

0: Jeetje.
1: Zo. Nou, dat beukt er even lekker op los.
0: Ja, het is al een hit worden bij die 360 graden stadion tour. Het is ook maar in Arnhem, in het Gelderdoom. En ja, dit is nou als nieuwe single uitbracht. Er komt een nieuwe album aan. Dat is het idee.
1: Ja, leuk.
0: Helene Fischer. Ja, dan als laatste, en die maar heel dal, dacht ik. Jan Hospes heeft een nice singeltje uitbracht. En dat pak ik er even bij, wat Jeroen Schreut. Een soort gospel is het, met bluegrass, gospel inderdaad erbij. Johannes Adema op bas. En hij had het Dien mij Peter Krakau. Ja, daar had hij tien die opname en het is Jood uitbracht.
1: Zo, hij is een rap Dien.
0: Ja, hij is een snel Dien. En waar ik echt fleurig van, vrolijk, muzikaal.
1: Okay.
0: En ja, tikje gospel, tikje blues.
1: Bluegrass. Dat zou.
0: Leuk Dien, Jan Hospes. Muziek is Friesland.
1: Let's go down on our knees. Nou, zullen wij maar even stemmen. Wim, dank u wel. Fijn weekend.
0: Yo, exa.
2: Nee. Van de platenmaatschappij.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Minskip zeggen ze in Friesland toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, minskip. Geweldig. En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
10: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
11: Nee, Attens met ds.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM. Het is Jelve Fjouweren. Een oorsjog van het Frieske Nijs, maar Jacob Stelwagen.
15: De Silmeide Ierwiksel, geen vuurwerkoosten worden in de gemeente Waardhoeken. Dat wil zeggen, de gemeente zal geen vergunningen verlenen en een eigen vuurwerkshow zit er echt net in. Borgemaster André van den Nador die baalt. Hij vindt dat de landenkoor hiet het vuurwerkprobleem bij hem oer de schuttingsmiet en dat er net genoeg tijd is om dit nog te regelen.
16: Voor ons als gemeente geldt, dat is gewoon een vergunning die verleend moet worden. Dus die moet in de normale vergunningprocedure. Een vergunning moet verleend worden, dan moet er ruimte zijn om bezwaar te maken. Als het een bezwaartermijn is, 6 weken. Dus ja, dan kom je er eigenlijk op uit dat die vergunning deze maand aangevraagd moet worden en in oktober, half oktober, gepubliceerd moet worden. Daarvan hebben we gezegd van dat is gewoon niet reëel. Dat gaan we gewoon niet redden.
15: Streekomroep Het

0: Het aquaduct zorgt voor de oorlijst om een soort verkeer er terug in te rieten, zei Jacob Klaver van de gemeente Zuidwest-Friesland.
1: Nou, zeker, qua bereikbaarheid had het wel wat impact, maar we hadden omleidingsroutes terug heel sneek heen. En voor de hoofdzaak is via de Roenwaai de omleiding.
0: Om het middenzoren heen had op de burgemeester Wuitenweg in Drachten een oorlinie west tussen een politieauto en een voortganger. De les is de slim verwoeden bij rekken. Helverliening is naar het plak daar kom. Het is net duidelijk hoe het ongeluk gebeurde koe. Vermis je een enkele bui en een glimp zinnen en ik heb hem, Sean.
2: Echt?
0: Echt. Bij een matige, ja, heel mooi. Maar wel heel kwaad.
2: Ja, het is echt een glimpke.
0: Maar ik wil het niet uit de wier, want daar toch kloppen mijn waarbrugels.
2: Oh, gelukkig, ja, dat is weer.
0: Het ziet er matig ontkrachtig een wat is te wien. En het is zontje nog 18 graden. Morgen nog een lichte bui, maar volle vaker zinnen. En njuntje graden. Steen droeg mij geregeld zinnen. En mijn matige zuidenwien noffelijk waren mij 21 tot 23 graden.
2: Nou, dat is goed. Nice voor alle voetbalfans die op de tribune zitten, toch? Cambuur en Heerenveen die spelen snel te midden in jouw trein.
0: Ja.
2: Ja, je is trouwens volg je in Stein in Friesland. Ben ik er, ik. Vind ik wel gezellig.
0: Volg het in het stadion.
2: Mist. Oh ja, dat is nog beter.
0: Zit net welk stadion?
2: Nee, ik net. Het Veske Stambeling in het Njotje 28 krijgt in 2023 een Nijoske. En mooi succes, nadat het een hit op TikTok wordt, komt het dik in de hitlisten. I love it.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
2: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
3: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Goedemiddag.
3: Maar Diana de Groot.

0: En wij als stiekem mooi doen ze verzels. Op disse van Toontje Lager en Stiekem Gedanst.
1: Het muzikale dwarfline van Friesland.
2: Noorderwie Live.
0: Mooi Willem de Vries. Willem, goeiemiddie.
3: Ja, hoi, goeiemiddie.
0: Door hier is het van de middag geen opnames, maar Jong Verzels wolle Noorderwien. En oren wieke weer op televisie te zien. Wat kies vertellen?
3: Ja, ik denk bij het hem van de mogelijkheid de broek om even reclame te feiten van een integrerende dame hier uit Visselwij, Laguna. Haar echte naam is Bente Hout. Ze komt uit Weiden, ja, ook van origine uit Zeeland, maar ze is hier als cultureel ondernemster in Visselland. Ze is heel lang bij een album bezig geweest. Ik weet het aanbleven hier hoe dat klinkt in ieder geval. Maar zij had morgen bij lang werkje en had ze eindelijk haar albumpresentatie. Dat is in Neushoorn, Kees Dagankel trouwens. Dus echt nog hartstikke mooi toegankelijk bij het voorprogramma. Ik wil een nice keer verhaal. Immen, dat is een Friestalige muzikante die eigenlijk in Utrecht bent, maar haar platen zien we er al hier in het Fries opneemt. Dus dat is cool, heel mooi. Even die Laguna, dat is Bente Hout. En die had bij mij een vrije zin om uit. Dus die zit in Brighton. Een dame uit uit de muziekscene, Michelle Hendricks, die plaat opnam. Had van de week een item mee opnam. Dus dat komt die kwart op televisie in Noorderwien. En ik weet, het is een hele mooie sfeervolle, randje donkere popmuziek. Maar wel heel sfeervol, elektronisch, maar ik wil er echt. Tenminste, mijn echte instrumenten maken. En ik vind het een mooie plaats. En die werd mooi presenteren. Ik denk, nou, daar wil ik even reclame voor mij.
0: Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Hoe let begint dat, die Neushoorn?
3: Volgens mij maakt zij zelf op 10 uur optreden. En dan zult de fabrikant aan de oer van Jochen wijzen. Dus van oer, denk ik. Het is in de grote zeel. En ja, ik vind haar echt zo'n geweldig talent. Het is wat van een lied publiek. En dat vertelt uiteindelijk wel wat een grote publiek aan.
0: Ja, en wat bijzonder dat het vergees is.
3: Ja, dat gebeurt net zo vaak.
0: Nee.
3: Dus bij deze. Ja. En het bier is echt net zo'n nieuwe dag. Dus als de hele nog een keer van net al te volgen.
0: Voor een peer euro.
3: En een toffe muziek en een toffe show. Dat klopt.
0: Wat zissen we dan net, Stinne?
3: Maar er hele.
0: Ja, nou, zo is het. Dank u wel, Willem. We litten Laguna Evier, hè?
3: Ja.
0: Once It's Dark heb ik klaarstaan. En wat kunnen jullie nog? Ja? Sorry.
3: Dus, we praten in de.
0: We praten lekker
3: door
0: elkaar.
3: Ik heb opnames. Ja, onder andere van Alexander Moto. En ik vond nog, dat is wel leuk. Alle opnames, ik doe ze nou ook in Targif van Sean James. Die komt in Amerika bij. Is een hele grote jongen. Echt in Amerika. Die hebben wij een beetje te gast gehoord. Toen hij nog wat litser weer qua populariteit. Dus daar draait nog wat live opnames van. En wat Noordien live sessies van verleden weekend. Dus dat wordt een heel prachtige live muziek. En een nieuwe single van Maite. En van alles te doen. Tussen Sijs en Zalen worden.
0: Jong tussen Sijs en Zalen. Noordien dus. Mooi Willem de Vries. Willem, dank u wel en een goed weekend.
3: Ja, oké. Hoi.
0: Hoi, hoi. En dit is dus Laguna, Once It's Dark, live opname in Noorderwien.

0: green gas op het hier. Ja, ik twijfel hem dan. Dan was het eigenlijk green, sissen. Ja. Maar het is green.
1: Green.
0: Van het Fries zelfs. Dus dan raad ik een beetje in de war. Erik Enema, goeiemiddag.
1: Zeker, goeiemiddag Diana.
0: Dan is dadelijk hoe was. Ja. Wat kist erover vertellen?
1: Van Pieter Wilkens naar Bruno Rummel. Rick een Friske troubadour natuurlijk. Die docht mij aan de Nomad Games in Kirgizië.
0: Wat?
1: Ja, de Nomad Games. Dat is een gigantisch evenement waarbij het nomadische sporten beoefenen worden. Maar er zit een cultureel programma bij. Een soort internationaal songfestival. Hij treedt erop. Ik heb opnames van het optreden. En het is natuurlijk hilarisch. Ik heb familie alleen opnomen. Dat moest al heel ingewikkeld. Geen internet. Het moest via WhatsApp opnomen worden. Nou, het was prachtig. Bruno Rummel is in avonturen in Kirgizië.
0: Kirgizië. Oké, maar hij sport dus net. Hij shot.
1: Nee, hij shot.
0: Oké, dat is misschien beter.
1: Beter, denk ik wel, ja.
0: Oké, dank u wel, Erik. Dit week goeiemiddag en derin jaren door de takkomst van Google. Neffens Aten van de Meer van Snakeware zullen wij het zien hier het concept Google je net meer kennen, terug de opkomst van AI.
2: Nou, het mooie van een simpele vraag in Google is dat je dat al kent en gewend bent. Dus je bent daar langzaam naartoe gegroeid dat dat de waarheid is. Ook helemaal niet zo, dus ook maar gewoon een database met vraag en antwoord. Alleen de nieuwe AI-systemen die maken het jou veel makkelijker. En het is veel sneller en het is veel intuïtiever. En iedereen kan zijn vraag op een eigen manier stellen en krijgt altijd een gewenst antwoord.
0: Het koor Sjonge Jonge uit Grauw is op zoek naar nieuwe mannelijke jongens. Maar waarom is dat zo dreig?
3: In de eerste plaats durven mannen vaak minder goed te zingen in het openbaar. Koor heeft misschien nog niet altijd het goede imago.
0: Goeiemiddag, ieder man die weer de laatste plaat is van Meja en All About the Money. En op de scorekalender staat een spreuk. En die is ingestuurd door Bart. Wie kan tijd om van alles te plannen, dat we eigenlijk weer net om taak komen. Ik hoop dus toch wel die mooie plan daar komt. Een heel noffelijk weekend daar wensken. Wat mij onbelangrijk graag ons snijdt de middag, dan binnenker ik. En man die vanzelf zijn maar goeiemiddag. Want dan, hoi!

0: die Nijs van deze week.
1: Dat is nogal iets prets.
0: Bijzonder.
2: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word er blij van.
3: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
3: Sjoeg mij op Snijn te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries.
4: Ah. Is dat zo? Dat
7: durf ik niet anders.
6: Nee. Op de radio.
3: Maar ik op televisie.
8: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
9: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
10: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
9: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Die maait ze juist kwastie vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat hij zich focust op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Leeuwen streed hut op je jongeren die het met vuurwerk oerlijst veroorzaak je in de week coming aboard. Hoe vindt het weekpanel daar dat het geeft? Nou, juist het zo. In onderwijs.
14: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. Bald.nl.
15: Personeel tekort? Zet met lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
16: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's, is er voor Elsenier.
0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Onderwijs.
7: My Erik Enema.

0: En zou walsen weer om de war zien, maar de dijk als het golft.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: Mij Erik Enema.
0: Het is al zo'n hele minuut. Hoe Fjouwer een goeie midje. Van harte welkom bij Onderwijs van deze Vreed Fjouwer september 2020. Het is daar dat de gemeente Ljouwert in actie komt. In het Fjouwerk Oerlerst in de Ljouwerte Wiek Coming Aboard.
2: Dat is de beste. Is degene die het aansteekt, ik al bij voort. Maar op het ogenblik wordt er best wel een slagslijn om daar wat beeld op te krijgen en boetes uit te delen.
0: Dadelijk hebben we hoe dat valt bij het wiekpanel daar in Coming Aboard. Zeker daar dat Rijkswaterstaat onkundigen dat het Hauke Sleert Aquaduct besnits. Mannen tichtgiet voor al het verkeer vanwege onderhoud en dat het gevolgen.
3: Nou, zeker, qua bereikbaarheid had het wel wat impact, maar we hadden omleidingsroutes terug heel sneek heen en van de hoofdzaak is via de Roenwaai de omleiding.
0: En het is daar dat we melden kennen dat het green light is voor het Stedsklooster Ljouwert voor het plan waar de Guttercherk in het centrum van de stad het de maatschappij van welstand miljoenen beschikt besteld. 4 oktober is er een feestelijk startmoment.
4: Ja, daar gaan we flink uitpakken. Want na 4 jaar zo grondig voorbereiden en het lukt, dan mag je daar met elkaar ook feest om vieren.
0: Nou, en dat mag, zei jij. Gerko, last van datzelfde Stedsklooster dus in Ljouwert. Dadelijk omdenken van het Hauke Sleert aqueduct in Sneeds. Dat gaat om aan het dicht voor al het verkeerde. Hier is het, nou ja, even hier hoe dat bij de ondernemers er valt. Maar eerst, het waren de wat Sibbele Waaier. Een hele goeie midje.
5: Een hele goeie midje. Van de midje in de naar het voortlopen van de Rijn eerst nog een soort bewolking. Letter in de midje in de jong brengt van het matwesten de zinnenwaai terug. Daarbij leidt de temperatuur nog om de 18 graden heen. De westenwind is matig ontvrij krachtig op het waard krachtig onthut. Jongen, vannacht een enkele bui met temperaturen die zakje naar minimaal 15 graden. Morgen hebben we een afwisseling van zin en bewolking en een paar buien. In de rin van de midje aannemende buienactiviteit. Dus die de matige ontvrij krachtige west-matwestenwind. Daarbij leidt de maximum temperatuur rond de 19 graden. Meer oer het waar, oer een jaloeren.
0: Vanouw komende maandag, zo'n september, zullen het Hauke Sleert aquaduct in Sneeds moeten dicht wijzen voor alle verkeer. Er wordt grut onderhoud uitviert van een skinmarge om te maaien het ombrengen van nij asfalt. Het Hauke Sleert aquaduct werd intensief broekt, dus de sluiting zal van een soort oerlijst zwaargie. Zij ik voor Sneedse ondernemers.
6: Arnoud Wolthuizen, jou binnen de bedrijfsleider hier van de Jumbo in Sneeds. En vanuit takkenbrede weekend dan giet het aquaduct Hauke Sleert dicht voor maanden lang. Ja, wat voor hinder ondervinden je hem daarvan, denk je?
7: Nou, ik denk dat we sowieso vol. Wij doen wel eens een klantonderzoek in de winkel. En we merken wel dat er qua omzet best wel volle omzet waar komt uit Hauke Sleert. Dus wij zullen ongetwijfeld er wat hinder van hebben. Maar goed, dat is maar afwachten. We weten natuurlijk net precies wat het doet. We zijn sinds tredje mei weer hier op gang in dit filiaal. En nou ja, een hele mooie simmerhand. En nou ja, de dagen worden nou natuurlijk wat minder. Het helpt natuurlijk net altijd. Het helpt natuurlijk net dat die Hauke Sleert tegengeeft. Maar ja, we denken wel dat de klant, ondanks dat dit Hauke Sleert tegengeeft, dat ze uw winkel nog wel weer te vinden. Ik omdat we gewoon hele mooie grote winkels tegen hebben. En omdat wij gewoon een heel mooi assortiment hebben waarbij wij de klant echt kunnen verrassen. Dus wij denken wel dat we er hinder van hebben, maar ik denk wel dat het wat mooi is in dit geval nog. Ja.
6: William Suikerbeek, u bent de algemeen directeur hier bij Suipeda Verhuur hier in Sneek. En vanaf volgende week gaat het aqueduct hier eigenlijk naast jullie bedrijf dicht. Wat voor invloed gaat dat hebben op jullie hier?
8: Dat zal zeker een invloed hebben. Zeker op het moment dat de rotonde afgesloten is. Ik heb begrepen dat dat slechts enkele dagen zal zijn. In die periode moeten onze vrachtwagens omrijden. Het zijn lange combinaties en de omleidingsroute vraagt eigenlijk scherpe bochten en dat is lastig voor de auto's. Dus we zullen nog wat verder om moeten rijden. Gelukkig maar enkele dagen. Als je kijkt via het aquaduct zelf, daar zijn alleen de klanten die uit de richting Leeuwarden komen die daar last van hebben. En we zullen onze klanten informeren vanwege de wegopbreking.
6: Ja, begrijp je ook dat het aquaduct nou dicht mat?
7: Ja, wanneer ik het was, het met onderhoud her. Dus ik denk wel dat begrip is er wel vanuit ondernemers ik wel. Dus ik voor van ondernemer vanuit de Kooistra, die beseft ik wel dat het nodig is. En dat ik voor de onderhoud hier in Sneeds in de toekomst gaat komen, hier naast deze winkel. Maar wat ik zou, het helpt natuurlijk nooit als ondernemer ik net. Het is nooit extra omzet oplevering en dat is natuurlijk wel wat we jammer vinden. En, maar goed, ik zei zo snel mogelijk, dat we zo snel mogelijk weer hier kunnen daar, zodat we zo snel mogelijk weer onze klant weer makkelijk een huiswinkel daar kennen. Ja.
8: Ik denk dat het een hele goede zaak is. De wegen moeten altijd in goede conditie zijn. En we zijn ook blij dat de gemeente die actie onderneemt.
6: Denk je dat deze mannen wel gunstig is? En misschien beter dan in de simmer?
7: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het normaal gesproken hier kan blijven nog iets letterhand in de hier. Want we merken dat september vaak nog wel een mannen is dat toerisme nog wat in trek is. Dat er nog wat toeristen uit het Oorland komen. Dat geven we ongetwijfeld wel misschien veel nog. Het mooiste is best iets letter in de hier of in het varie hier. Maar we snappen ook dat ze krijgen hoe de simmer in het tillen. Want het orenproject komt er ook al, dus ze kunnen net alles tegelijk tegengooien. Want dan is die winkel helemaal meer bereikbaar natuurlijk. Dus ja.
0: Ja, het pad toch een keer. Snits ondernemers dus hoor het afsluiten van het Hauke Sleert aquaduct. Een bijdrage weer dat van Geke Leenstra.

0: je zult net verwachten, is een band, partner, wie dit is. Die kwam gewoon uit Limburg, wie een geruste hit. Kejure Hill, die dat.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. De politie heeft Justiel machtig actief west in de Ljouwerter wijk Kammingeborden. Onderling wie een onhoudende klachten, ongeveer de vuurwerkoerlijst. Bij de actie Justiel had ik een politiehelikopter inzetten. Ja, dat is wiekenkamer, de politie en handhavering. Ik al voor hetzelfde probleem in actie, in de wijk in Kammingeborden. Dan hebben ze het vierde van de gemeente Ljouwert. Kwam toen zit Jun op een ei, een protte klachten binnen. En daarom is besloten om in te griepen. Praat Jeroen Maaien Ad, hij is lid van het wiekpanel in Kammingeborden. Een goeie middje.
2: Goedemiddag.
0: Ja, hoe slim is het eigenlijk maar die oerlijst hebben je in de wiek in Kammingeburen?
2: Ja, nou, ik moet heel eerlijk zijn. Ik woon hier nog niet zo heel lang in Kammingeburen. Sinds anderhalf jaar. En na een half jaar begon bij mij ook al dingen. Ik denk, hey, er gaan dingen opvallen. Alleen er is mij toen op een gegeven moment gevraagd, wil je ook in een wijkpanel zitten? Want we hebben heel veel last van jongeren, inbraken, pogingen inbraak. Ik denk, hoe kan dat? Waar komt dat allemaal vandaan? Dus daar is het wijkpanel een beetje voor opgericht. Maar niet alleen vanwege de veiligheid en alles wat er gaande is. Mm. Maar het is ook, want de kernpunten zijn eigenlijk van het wijkpanel. De verbinding, communicatie, groene recreatie en veiligheid. Nou, ik zit dan in de commissie veiligheid. En allereerst wil ik er toch nog even de politie wel bedanken dat ze toch groots hebben ingezet.
0: Ja, dat is dus blijkbaar bewon nodig, hè, om in te griepen.
2: Ja, dat was echt wel nodig, maar er is heel veel angst. En vooral een beetje onder de oudere generatie die daar woont. En er wonen heel veel. En mensen beginnen daar een klein beetje genoeg van te krijgen. En daarom ontstaan er ook allemaal buurtpreventiegroepen. En ook het wijkpanel Kammingeburen. Dat heeft nou contact gezocht met de buurtpreventie Kammingeburen. Wat weer is ontstaan door uit heel veel straatplannen gewoon weer gezinnen in een soort buurtpreventie te zetten. Maar we willen dat het georganiseerd is. Ja. Dat er niet allemaal zware jongens, een paar van die fatboy figuurtjes stilhouden of wat dan ook. We willen goed samenwerken met de politie. Er zit dus bij ons ook in het bestuur een politieman. Ja. Die dan wel op de afdeling ICT zit, maar die zet alles voor ons op papier. Die filtert dat allemaal perfect uit. En waar de commissie eigenlijk is voor samengesteld, is puur voor de veiligheid, maar ook alles wat invloed heeft op de veiligheidsgevoel in Kammingeburen.
0: Ja, het is blijkbaar nodig om dit soort zaken op deze manier te organiseren. Heem wat zicht op die jongeren die het voor deze oerlijst inbraak en poging tot inbraak, vuurwerkers enzovoort zwaargen?
2: Dat is er wel. We weten natuurlijk ook, en dat weet iedereen ook wel, dat de jongeren, als ze een beetje samen zijn, dan moet dat een beetje stoer zijn. Dat zijn niet allemaal jongens waar heel veel aan mankeert. Maar gewoon die groepsorganisatie, dat maakt het een beetje angstig. En dan voelen ze zich ook iets sterker. Dus doen ze dingen die misschien niet helemaal door de beugel kunnen. En wij willen dan ook, want we zitten nog in de fase van het inventariseren, het verbinden en prioriteiten bepalen. Door nog maar 3 vergaderingen die we hebben gehad. Maar we gaan er wel iets intensief nog mee bezig. Ja. En ook met samenwerking met de politie. Dan willen wij proberen de jongeren te benaderen. Maar ook vragen wij ons af, wat waar de ouderen in dit verhaal plaatsvinden.
0: De heiden en de mem van de jongeren die veroorloosd waren.
2: Dat is toch uiterst belangrijk. Dat zijn jongens van tussen de 10 en de 15, 16 jaar. En dat is het ook niet alleen. Want er schijnen ook wat inbraakgevoelige dingen in Kammingeburen te gebeuren. En daarom willen wij proberen inzicht te krijgen. We willen wat dingen organiseren voor de jeugd. We willen ook de politie uitnodigen. We willen preventieavonden waar dan iemand kan spreken van wat mag wel en wat kan niet en wat zijn de gevolgen en wat is er nog meer aan te doen. Ja. En daarom hebben de laatste weken of maanden ook heel veel mensen de politie gebeld. Ik denk dat de politie dacht van, oh jee, daar heb je ze weer.
0: Ja, dus maar, we moeten komen. Ja. Nou is natuurlijk Kammingeburen, dat is net nij, dat er in Kammingeburen oerlijst veroorzaken werd. Het was een samenscholingsverbod west in het winkelcentrum derde.
2: Ja, ja, ja.
0: Het slaagt dus kennelijk maar net om die rest weer om te brengen.
2: Nee, nou, daarom is het ook, zijn we nu iets massaler aanwezig. Ik moet heel eerlijk zeggen, want we proberen dat allemaal goede lijnen te doen. We zijn veel aan het vergaderen en dat organiseren. En we zien wel dat er nu alleen wijkpanel Kammingeburen, ook wel uitgebreid met buurtpreventie Kammingeburen. En daar zitten heel veel straatgeroepen in. En die willen met ons samenwerken. Dus er gebeurt echt wel iets.
0: Bewenners hebben haar nog eigenlijk van die oerlijst. Dat maar wel duidelijk
2: wezen. Ja, en voordat ik wil niet dat het uit de hand loopt. Ik ken de situaties vanuit vroegere praktijken. Dat moet niet. We moeten met z'n allen proberen hier een goede draai aan te geven. Want daar hebben al mensen uitlatingen gedaan. En ik snap het helemaal in paniek. Van burger wacht en we doen dit en we wachten ze op. Nee, we wachten helemaal niets op. Dit moet gewoon heel goed besproken worden.
0: Ja.
2: Maar dat er iets aan moet gaan gebeuren. Dat is wel duidelijk, want mensen durven niet meer te wandelen. De ouderen durven de honden niet meer uit te laten. Ze durven het park niet meer in. Ze durven eigenlijk naar achteren de winkels niet meer te bezoeken. Want op het plein aan de Leeuwenburg, dat is eigenlijk ook een beetje een broedplaats.
0: Ja.
2: En ik moet even
0: weet jij dat
2: een
0: samenscholingsverbod trouwens ik van krijgt hier, hè?
2: Ja, maar ja, ze trekken zich, wat dat gaat, niet zo heel veel van allerlei regeltjes aan. En daarom is het wel goed dat de politie een paar keer goed heeft, toch wel ingegrepen. En
0: ja,
2: daar zijn ze ook super dankbaar voor. En hopen dat zijn vruchten afwerpt.
0: We zullen het afwachten, zie je, Marmekoor Ad van het weekpanel in Kammingeburen. Dank je wel voor je verhaal en sterkte daar in Kammingeburen.
2: Graag gedaan, dank je wel.
0: Oké, hoi. Hoi. Dit is Melissa Etheridge. De radio version van de nummer die haar gerust heeft. Misschien wel weer, denk ik. Dat is Like the Way I Do. Dit is onderwijs. Dadelijk is het Fiskenijs en het waar. Maar Sibbelen. Met Melissa Etheridge. Dus.
3: Ik

0: Hier lees ik. Familie of squat. 4 voet.
1: De kop van een swut uit de Midsiuan komt aan libben.
2: Deze pommelkroon dateert waarschijnlijk uit de 10e eeuw. Einde van de vikingtijd bijna.
0: Ja, maar we dat beetje jacht naar het tjustere eeuwen.
1: Swut. Dit weekend in Frieslandok.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Het is jouw viering. Ik vind het een mooi moment om eens even te zien wat het Frieske Nijs op dit stuit is. Jacob Zelwagen, die weet dat. Het de Bruggenfarm. Jacob, goeiemiddag.
13: Een goeiemiddag. In de gemeenten Waardhoeken en in Stellingenwerf meiden ze hier weeksel geen vuurwerkshows houden worden. De gemeenten hebben besloten geen ontheffingen in Utrecht. Dat zou betekenen dat in die gemeenten geen vuurwerk creëren of de schijnwijzers wil. Want voor consumenten is op 1 augustus van dit jaar een vuurwerkverbod ingegaan. Verenigings en stiftings kunnen onder bepaalde betingsten wel vuurwerk aanstekken. Bijvoorbeeld dat ze een openbare vuurwerkshow organiseren. Daarvoor moet een ontheffing overleggen worden, maar die worden toch Waardhoeken en in Stellingenwerf dus hoe dan ook net uitjoen. Verderop in dit programma onderwijs meer omdenking voor dit onderwerp. Bij een 23-jarige vrouw die vertocht wordt van de dierlijke stekpartij in Snits binnen psychische steurnissen vaststelt. Bij de stekpartij in april verliep hier in een flatgebouw kwam een 39-jarige vrouw om het lippen. Onderzoekers adviseren TBS met dwangverpleging voor de vertochten. Wat de steurnissen krek binnen is nog net bekend. De zaak wordt begin december inhoudelijk behandelen. De streek omroep RTV NOF is nomineerd voor een lokale media award. De omroep maakt het kans in de categorie maatschappelijke impact met een onderzoek naar de kerpsnijn in Dantemerdiel. Meer dan 1800 inwoners waren daarvoor verlegen en hadden mening. RTV NOF volgde de nij het politieke debat en het besluit van de gemeente hier. De winnaars willen op 26 september bekendmaken. En om het middenzoorde heen had op de burgemeester Wuitenweg in Drachten een oordeling was tussen een politieauto en een voetganger. Die laatste is daar slim verwonden bij rekken. Helpverlening is naar het plak daar kom. Het is net duidelijk hoe het ongeluk kreeg gebeurde koe.
12: Dank u wel, Jacob. Het Frieske Nijs is ik nooit lezen op de site en op de app van Omroep Friesland. En aan zijn 4 woorden trouwens ik, een selectie in Friesland Joerts.
14: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten.

0: voorwerk leren?
1: Vragen die praktisch binnen.
2: Hoe vind ik personeel?
1: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
3: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
1: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon, werk het vadij.
4: Nou ik bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en gemeensgedeelde shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
5: Onderwijs.
6: My Erik Enema.
7: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
8: De Friese zangeres Maite die zit ten aai bij een groot boekingskantoor in Amsterdam. Friendly Fire, en dat is een bureau dat ik het is een artiesten als Danny Vera, Bente en K3 zitten. En dat is een belangrijke stap in de carrière van diezelfde Maite. Ik praat haast eens met haar. Maar eerst het waarbedocht, Sibylle Weijer, een hele goeie midje.
9: Een hele goeie midje, Erik.
8: Ja, het is een zuterige dag, hè?
9: Het is wat zuterig, ja. Nou, maar er vonden mij een paar dingen op, Joert. Ik vond het vanmorgen warm, doe ik.
8: Ja, het is super, ja, brotzig haast, hè?
9: Het was vanmorgen hartstikke brotzig. En het was vanmorgen eigenlijk het warmste. Het was een soort plaat aan 20 graden. Nou, na het voetloek van draaiwetter zitten we nu op een 18, 19 graden. Dus het is iets aardwollen. En wat ik opvoel, want we zien juster als waarkundige en ik denk, nou, dan komt, ik dacht dat net alleen, dan komt een mooie bak wetter. Nou, ik heb hier de cijfers. Ik zal eens even beginnen bij Akrum. 0,1, Schielge 6 mm, Lemmer 4 mm, Isbrechtum 2,2, Bakken 4, 5,6, Kwaaijum 1,5. En dat is eigenlijk de verwachting, kan je net uitkomen, dus hoe volle meer wetter vallen. Dus het is een prachtig bewijs dat de natuur basis voor ons. Ja, en daarbij voel nog wat op. Vlieland en Schielge hebben we in vanmorgen gehoord Giel. Nou, Vlieland en Schielge hebben ze een windpiek gehad van 82 en 76 km per uur. Maar de Corrigiel is inmiddels introkken. En eigenlijk is het op stuit zo dat de draaiwetter loopt voort. We kennen vanmiddag en jong nog eens even wat kniepegen van de zinnen verwacht. Hoe mooi is dat bij het begin van het weekend? Temperaturen die nu nog rond die 18 graden liggen, zak je vannacht naar zijn 15 graden. En dat het jong wat juster is, en dan kan je in de nacht niet even een enkele bui vallen. Maar dat zorgen we dan toch net. Dus wat dat betreft, we besluiten de dijk nog net om aardig.
8: Oké, okay, nou voel het Joert wat daar, maar het draaiwetter en ik bij de Hurwien. Hoe ligt het morgen, Sibylle?
9: Morgen, dan krijgen we een bezitter van een hege drukgebied vanuit Frankrijk. Dat komt geen waar de dijk naar u staat. Nou, we hebben morgen een hele oorwaartype Joert. We hebben morgen zinnen, sterrenwolken, waarbij er vooral in de maandtijd en eerste pad van de midden nog wel een bui vallen kan. En later op de dag dan heeft het hege drukgebied meer invloed, dan verdwijnen de buien en dan hebben we een matige ontkrachtige westenwind en de temperatuur, nou die komt uit op zo'n 19 graden en in de nacht van sneeuw op snijen dan dat de wind weer wat voortzakket en het is even wat helder is, dan zou de temperatuur op de koudste plak een zakje kennen naar zo'n 8 tot 9 graden. Dus het is morgen al een betere dag als Joert.
8: Ja, en hebben we snijden nog een stukje beter?
9: Snijden door er een schepje bij. Ja, zeker. Daar zitten we op te wachten, juist op snijden. Dan hebben we een rustige septemberdag. En het hege drukgebied wat vanuit Frankrijk is naar Duitsland gaat. De wet door de wind draait is naar het zuiden. Daardoor komt er wat warmer lucht deze kant op. En ja, bij zinnige perioden. Een wolkenveldje en een beetje wind, 22 graden. Het is eigenlijk een heerlijke dag. En in de nacht van snijden op menje is het dan een graad of 12. En op maandag, dan zei het hege drukgebied, we horen er nog maar een. Nou, we doen er nog een dag bij, maar knap waar. Maar een afwisseling van zinnen. Ik was wat bewolking. Het is wel rustig waar. Een zwak ontmatige zuidenwind. En nou, de temperatuur, ik ga het vanmorgen zijn. Ik boet zitten. We doen er gewoon nog een graadje bij. We beginnen eerst maar eens voor een 23 graden. En nou, dat is een mooi begin van takkenwieken. En ik een mooie snijn. En dan zal het maar net hoe de taannemende wiksel vallen giet op tiesje. Want dat is nog langs je vieren. Nee. Het eerste geniertje van het weekend. Maar vooral snijn, mooi waar.
8: Mooi, nice Sibylle. Dank je wel, Sibylle.
9: Ja, en een goed weekend.
8: Dank je wel, doei.
9: Doei.
8: Hoi, hoi.

0: heeft toch een prachtige stem, hè? Boy George, misschien heet hij dat nog wel. Schoolestens leuk. Nog wel eens Might One op een Eurovisie Songfestival als solo-artiest. Maar dit wie Machine Band, Culture Club verzels en Do You Really Want To Hurt Me? En daarvoor, juist, het is voorbij van Douwe Kamminga.
1: Onderwijs. My Erik Ellema.
0: Een belangrijke stap in de carrière van de Friese zangeres Maite, Maite Veenstra. Ze is opgenomen in het boekingskantoor Friendly Fire. En dat is net samen een bureau. Bestuurt Vivien hier, zit in Amsterdam. En daar zit ik artiesten bij als Denny Vera, Bente en K3. En nou dus ik, Maite. En Maite is dan aan de telefoon. Dag Maite.
2: Goeie Manny.
0: Ja, ik zei ze belangrijk.
2: Goeie Joen is het?
0: Ja, ik vind goeie Midier. Hey, okay. Ik zei ze dan een belangrijke stap in de carrière Vardij. Maar hoe belangrijk is het Vardij om bij Friendly Fire nou te zitten?
2: Ja, super vet. Wij kwamen met hun in contact. Zij benaderen u en zeiden van. Zullen we eens een keer een gesprekje houden over wat je hem doggen en wat je hem plan binnen voor de communiteert. Nou ja, het is gewoon een hele fijne organisatie. En ik super cool om te merken dat zo'n landelijk opererende club interesse had in zoiets, nou ja, regionaal, zeg maar. Dus ja. Dat is wel heel vet.
0: Ja, want het Fries, dat broekstel natuurlijk in die Veskes, dat is dus geen enkel probleem bij Friendly Fire.
2: Nee, schiet maar net. Zij vonden het juist iets wat het uniek maakt. En dat vinden wij vanzelfs zelf ook. En het is ook, het schijnt ook zo te wijzen dat er een soort beweging in is van, Brutsk op wetje waar komen, zeg maar. En dat past, onze muziek past heel goed in dat stritje. Dus zij zouden, we vinden het wel interessant, we willen wel Miami Zee. Ja. Dat is heel leuk.
0: Dat is hartstikke leuk natuurlijk. En ze heb ik net zien die zijn van de Marshall Buus komen, maar de Mars niet Engels jongen of niet Nederlands jongen. Gewoon in het Fries dus.
2: Ja, gewoon niet Fries.
0: Hoe zit het in die waarschijnlijk?
2: Nee, zeker niet.
0: Nee. Hey, de omvang van zo'n bureau als Friendly Fire werd natuurlijk. Ik hou met hem toch de artiesten die er dan al bij binnen. Ik neem de Denny Vera, Bente, K3 trouwens, ik inderdaad, tot mijn verrassing. En maar ik Roxy Dekker en zo wat in. Kerst dan mij die oorartiesten ik op stap of zo? Of Thierry optreden? Hoe zit dat?
2: Het is wel zo dat Friendly Fire vaak voorprogramma's regelt van artiesten. Nou, zeg maar, ze hebben meerdere artiesten in hun roster, zoals dat dan jit.
0: Ja.
2: En stel, de Nederlands krijgt een bente tot een grote show, dan kiezen ze ook wel vaak een artiest uit hun eigen pool die daar dan bijvoorbeeld het voorprogramma van doen bij. Of dat toch zeg maar internationale artiesten, dan zie je ze daar een passende match bij.
0: Ja.
2: Dus dat is wel heel fijn om. Dat is een mooie opstap in dat wij ze voor het programma van iemand spelen om een nieuw publiek om te boren van jezelf. Dus dat is wel heel fijn.
0: Roxy Dekker speelt John in een Ziggo Dome, volgens mij. Dus het is kijk wat het betekent, maar Roxy is zo mooi in het voorprogramma kennen daar.
2: Ja, klopt. Nee, die had voor jou een keer de Ziggo uit verkocht. Ja. Dat is echt een gek. Fantastisch.
0: En sterker nog, ik heb taken hier naar de Johan Cruijff Arena als eerste Nederlandse vrouwelijke solo-artiest.
2: Ja, ik zeg het, ja. Echt bizar.
0: Dat is net al jong, ja.
2: Fantastisch.
0: Ja. Hey, eventjes over Friendly Fire. Het bestaat al 15 jaar. Ze organiseren per jaar iets van 3000 concerten. Maar wat bij hun heel belangrijk is, zeggen ze zelf, is duurzaamheid en inclusiviteit. Respectvol omgaan met de natuur en sociale rechtvaardigheid binnen de standaard. Binnen dat argument voor jou om ja te zeggen in Friendly Fire?
2: Ja, zeker. Ik vind het gewoon ten eerste de artiesten die zij boeken vind ik zelf vet. En ik ben van heel veel artiesten in hun roster gewoon fan. Dus dat is heel fijn. Maar het allerbelangrijkste vind ik eigenlijk dat de meesten die daar werken ben gewoon super, super relaxed en heel aardig en meedenkend. En dus ik ruimdenkend inderdaad. Ze zijn super inclusief inderdaad, dus ze boeken echt van alles.
0: Ja.
2: Dat zijn al je punten waarop je dan kan denken van, past het bij
0: ja,
2: ons?
0: Bij de club van Wolière.
2: Wat zei je?
0: Nee, bij de club Worst Wolière.
2: Ja, precies.
0: Nou ja, het wereldsucces longt nou van Maite, zullen we nog maar even zeggen. Maar eerst morgen even in Drachten, Leuk, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja.
0: Oh, de Zuidrock, we zijn aan toeren. We wisten het niet in de wassen.
2: Nou, het is grappig, want ik zil morgen. Ben ik voor het eerst ook op landelijke radio.
0: Nee, ik zei het trouwens verkeerd, want het is Snijn Drachten.
2: Ja, klopt.
0: Bij Iduna.
2: Ik zie dat denken van. Zeg ik het nou verkeerd?
0: Niet fout.
2: Nee, het eerste wat ik morgen nog dwang in is een interview op Radio Ian voor het eerst. Dus daarom zit ik van, hoe zit dit? Wie kan ik er weer? Want daar zit ik nog heel erg mooi in mijn,
0: rollen.
2: Maar het is gelijk, inderdaad, snijn stemmen we nog in Drachten en snijn stemmen we echt nog in Lauwers. Dat is in juni. Dan stemmen we in koffiebar Ver, nog we echt nog een lied optreden.
0: Oh ja, ja, nee, ik was een bakje dronken. Ja, dat is heel niets trouwens.
2: Ja, ja, ja, dat is super krap, maar daarom ik wel heel, heel knus.
0: Ja, nou ja, en dan aanstens best wel onbetelbaar natuurlijk voor dat soort gelegenheden. Want als het bij Friendly Fires is, dan zit het gaasje. Ik word hem heen en liep mee, of net?
2: Ja, we moeten het zien. We moeten goed spelen. En dan pas ik in de schaars omheen. Want wat we eerst jezelf bewezen.
0: Zo is dat. Hey Maite, hartstikke bedankt voor het verhaal. Een soort succes met de carrière. En we houden die scherp in de gaten natuurlijk. Hè?
2: Dank u wel.
0: Oké, hoi hoi. Maite Veenstra weer dus. En ja, dan is het natuurlijk een mooie regel. Ligt niet om het nog een mooi versje van haar te draaien. Dus het eerste versie van het Doen ze het in mei. Dit is Maite.

Ja, dan is het maar twaardig. Dan is de Maite. En dan zit bij Friendly Fire, een van de beste boekingskantoren in Nederland. En dan gaat die carrière misschien wel maar een rotvaart vooruit. We staan al wachtje, Maite. Vanessa Carlton, die heeft dan een hele carrière achter de reg. Dan is het Veskers dit. Mooi Veskers trouwens. 1000 miles hier. Online van de eerste oren van Onderwijs.

0: Allereerst hoort wie dat van het nummer van Vanessa Carlton. En ja, dat is het nummer 1000 Miles. Dadelijk in het warroeren van onderwijs zullen we het hebben over het vuurwerkverbod. Dat is per 1 augustus officieel ingongen. Er kan wel een vergunning omvregen worden, in principe, om vuurwerk uit te steken. Door een buurtvereniging of een sportclub of zo wat vinden. Maar dan maakt wel een vergunning omvregen bij de gemeente. En daar zit er nogal wat toekeltje aan boven. Dan maakt inschrijving bij de Kamer van Keephandel. Dan maakt ik een veiligheidsplan opstellen. Maakt er allereerst een voldoende. Maar dat kan er ik bezwier ontekenen worden. Je mensen die dat leren we net hebben. Nou, omdat dat zo ingewikkeld worden is, en omdat de gemeenten daar eigenlijk net genoeg personeel voor hebben, het een gemeente als Waadhoeken nog zijn, van wij dogen dat heel dan bij jou helemaal geen vergunning hou. In het sterkste deel door het weer oors. Nou, dat verhaal, dat juist dadelijk hier in Onderwijs.
1: Onderop Friesland.
2: 12.2 FM.
1: Alles wat er spielet. Krijg je allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is super actueel.
4: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
5: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
6: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
3: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
9: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
11: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dadelijk hier in Onderwaar is het bijzondere verhaal van troubadour Bruno Rummeler. De Vliers treedt op in een hilper kostuum op de Nomad Games. En hij is dus Friese muziek in Kirgizië, want daar binnen die games. Dat verhaal en het optreden trouwens van hem, juist dadelijk in Onderwaar.
15: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
16: Hoe kom ik je waai?
15: Of in die tij wekker had.
17: Hoe kom ik aan het werk?
15: Vragen die toe in toekomst keer.
18: Waar kan ik veel over werk leren?
15: Vragen die praktisch binnen.
19: Hoe vind ik personeel?
15: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
20: Hoe blauw ik som in mijn werk?
15: Wat in vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
21: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
21: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
24: Onderwijs.
25: Mai Erik Enema.

0: Alhoewel dat Keith Richards de riff van Satisfaction een keer zo bad van een sliervol opnam. En niet alleen maar de ruwe riff, zeg maar steeds, en de rest van de 44 minuten van de cassette. Philips trouwens, die uit het gesnurk van de gitarist. Maar het bier inderdaad wel de basis voor deze enorme hit van de Rolling Stones, voor zelfs juni 64 jaar. I can get no satisfaction.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is nou San en een hele minuut of vier. Welkom bij de Twaar Oeren van Onderwijs van deze vreed 4 september. Dit is daar dat er werken werd aan het aquaduct bij Grauw, het Houkensteer aquaduct. En daar hebben de ondernemers wel wat last van.
3: Het begrip is er wel vanuit ondernemers, ik wel. Dus wij denken wel dat we er hinder van hebben, maar wij denken wel dat mooi wil ik het verhaal nog.
0: De Friese troubadour Bruno Rummeler die zongt Friese Veskes op de World Nomad Games in Kirgizië.
4: Dus het is een soort van Lowlands XXL, maar dan tussen de, nou, een paar van de heegste bergen van de wereld. Want ik in de bergtop in Jessien en daar laat gewoon sneeën.
0: Nou, Bruno's verhaal, yes, verder op in deze aflevering van Onderwijs. En het is eruit dat de Friese zongeres Maite haar ontsluit bij het een boekingskantoor van Grutte Stjern.
5: Super cool om te merken dat zo'n landelijk opererende club interesse had in zoiets, nou ja, regionaals.
0: En dat is Maite dus. En dat bureau, dat is Friendly Fire. Want daar zit ze nou zo'n duwt eigenlijk bij. En op deze vreed bidden we nog ontzettend hoeren met muziek, nijs en achtergroen. Dadelijk onder oren geen vuurwerk deze eerwiksel in de gemeente Waardhoeken. De gemeente jouwt geen vergunningen aan om het af te strekken. Waarom kent het daar nou net, maar in andere gemeenten misschien wel. Nou, juist dadelijk. Nou, eerst het waren het kwaad. Sibbele Waaier, een goeie middag.
6: Een hele goeie middag. Van de middag is er na het voortlopen van de Rijn eerst nog een soort bewolking. Letter in de middag in de jond brengt van het matwesten de zinnen wij terug. Daar ben uit de temperatuur nog om de 18 graden heen. De westenwind is matig ontvrij krachtig op het waard krachtig onthut. Jongen, vannacht een enkele bui met temperaturen die zakje naar minimaal 15 graden. Morgen hebben we een afwisseling van zinnen en bewolking en een paar buien. In de rest van de middag aannemen de buienactiviteit. Dus die de matige ontvrij krachtige west-matwestenwind, daarbij uit de maximum temperatuur rond de 19 graden. Meer oer het waar, oer een jaloeren.
0: Zomaar de eerwiksel geen vuurwerk uitstussen worden in de gemeente Waardhoeken. Dat wil zeggen, de gemeente zal geen vergunningen verliezen. En een eigen gemeentelijke vuurwerkshow die zit rekend in. Burgemeester André van der Nadoort van Waardhoeken die baalt vol. Hij vindt dat de landelijke oerhiet het vuurwerkprobleem bij hem als burgemeester oer de skutting gooit. Ik praat er vanuit, Sjoering Maaijem, oer dat vuurwerk.
7: Nou ja, er is natuurlijk een wettelijk vuurwerkverbod nu ingegaan dit jaar. En er is een vrijstelling bedacht door de wetgever dat georganiseerd wel vuurwerk afgestoken kan worden.
0: Mm-hmm.
7: En daarvoor moet dan de burgemeester een vergunning verlenen. Die kan dat, die mag dat doen. Afgelopen augustus, deze vorige maand, is de nadere regelgeving daaromtrent bekend geworden. En er zitten eigenlijk twee aspecten aan die het bijna onmogelijk maken. Eén, er zitten nogal wat voorwaarden, strenge voorwaarden aan degene die zo'n vergunning, zo'n heffing willen hebben. Ze moeten bijvoorbeeld ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Er moet een veiligheidsplan gemaakt worden. Ze zijn verantwoordelijk voor de veiligheid rondom het vuurwerk. Er moet een verzekering afgesloten worden. Dus er liggen nogal wat hobbels voor de partijen die het willen organiseren.
0: Mm-hmm.
7: En voor ons als gemeente geldt, het is gewoon een vergunning die verleend moet worden. Dus die moet in de normale vergunningprocedure. Een vergunning moet verleend worden. Dan moet er ruimte zijn om bezwaar te maken. Een zwaartermijn is 6 weken. Dus ja, dan kom je er eigenlijk op uit dat die vergunning deze maand aangevraagd moet worden en in oktober, half oktober gepubliceerd moet worden. Daarvan hebben we gezegd van dat is gewoon niet reëel. Dat gaan we gewoon niet redden. Dat gaan de mensen die dat eventueel zouden willen organiseren, gaan dat niet redden. En wij gaan dat niet redden om op tijd die vergunning te verlenen.
0: Nee, je maakt er een heel personeel als gemeente voor inzetten, liet het mij.
7: Ja, dat is exact. Het is, ik ben er eigenlijk ook wel een beetje narig over dat het gedaan wordt. Er wordt gezegd, er is een vuurwerkverbod en de burgemeester kan ontheffing verlenen. Maar daar zijn wel zoveel voorwaarden aangelegd dat inderdaad voor de aanvragers, maar ook voor de gemeente, een heel soort werk oplevert.
0: Ja, het is eigenlijk net realistisch om het zat te organiseren. Je hebt steeds als gemeente het nodig. Dus ja, dan heeft het geen zin om die vergunning om te vragen, want wij verliezen hem toch net als gemeente. Ben je het benauwd dat ongeorganiseerd afstekerij van vuurwerk in de hand werkt?
7: Dat weet ik net. Kijk, ik ben net zo naïef om te denken dat er deze oud en nieuw geen vuurwerk afgestoken wordt. Ondanks dat het verbod is. Dat zal denk ik sowieso wel gebeuren. Maar om het goed georganiseerd te doen, ja, dat lukt net op zo'n korte termijn. Nee. Ik bedoel, dan hadden we dit in januari of februari moeten weten van dit zijn de regels waaraan we kunnen voldoen. Dan hadden wij het comfort kunnen bereiden, hadden we dat kunnen communiceren met iedereen die dat misschien overweegt om te gaan doen. Die kan ook dan zelf bedenken. Maar omdat zeg maar vanaf september nog even snel er doorheen zet, dat is gewoon geen regel.
8: Nee. Vind je je ambitie als lokaal bestuurder iets in je hemd zetten toch de regeljouwing staat hier no yield voor de komende jaarwissel?
7: Ja, eigenlijk wel. Ik vind het prima dat er betocht wordt dat er een regeling komt en dat er georganiseerd vuurwerk afgestoken mag worden. Maar zoals de regel nu in elkaar zit, vind ik hem nou ja, ook al wat onderdacht en erg streng. Het feit dat je bijvoorbeeld ingeschreven moet staan met de Kamer van Koophandel. Ik heb bijvoorbeeld vorig jaar een kabitploeg gehad die zei van, goh, zouden wij volgend jaar een ontheffing kunnen krijgen? Nou, ik vind een kabitploeg die ook vuurwerkshow organiseert, vind ik helemaal niet zo'n raar idee. Maar die zullen niet bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staan. Dus er zijn behoorlijk veel drempels op gegooid. En nogmaals, de korte termijn die daarin zit. Ja, ik heb wel een beetje het gevoel dat het bij de burgemeesters over de schutting is gegooid.
8: Ja. Hoe hield het eigenlijk voor de kabitploegen in de gemeente? Maar die vol kabit zitten?
7: Ja. Kabit valt net onder het vuurwerkverbod. Dus dan mag je gewoon kabit geschoten worden.
8: Ja. Nou, zijn er meer gemeenten in Friesland als de Waardhoeken, nog Sanje en Oren gemeenten. Ik begrijp een gemeente als die Tjerkstadiel, die zei van ja, wij willen dat verlieren van het vergunningen, van die vergunningen, wel ongeen. Ik zou me zo voorstellen kennen dat mensen bij jou in de gemeente zeggen, nou, dan geven we naar die Tjerkstadiel en dan steken we terror. Vuurwerktoerisme.
7: Ja, dat zou kennen, maar nogmaals, hè, dan mag het alweer een vereniging zijn of een stichting zijn die ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel. Dat is de eerste drempel al. Dat vind ik behoorlijk ingewikkeld. Ja. Ik vind het ook net helemaal reëel naar mensen die dat misschien met een buren- of straatvereniging organiseren willen. En dit nou eigenlijk net kennen.
8: Nee.
7: Het is eigenlijk echt wel een beetje een dode mus.
8: Ja, ik pril wrevel bij jou als burgemeester. Diezelfde wrevel zal bij de vuurwerkleefhaven zien in Waardhoeken. Drie kwijzen liep het mee.
7: Dat denk ik ook. Nou ja, dat is ook overigens nog wel een aandachtspunt. Dat vuurwerk wat dan afgestoken mag worden door die mensen die het organiseren, dat moet ook op een hele korte termijn geleverd worden. Dus ook kunnen worden. Ik weet geen eens of dat gaat lukken. Want zoveel vuurwerk zal er niet meer legaal voorhanden zijn. En als het niet afgestoken wordt, moet het de volgende dag ook weer ingeleverd kunnen worden.
8: Ja. Hoe waag je als gemeente het besluit om zelf een eigen vuurwerkshow te organiseren met Ottenij?
7: Nou ja, dat is dan alweer weer lastig in zo'n grote gemeente als Waardhoeken. Waar docht dat dan? Docht dat dan in Frentjer of in Sint-Anna? Maar dan is de liefste dwarpen natuurlijk terecht van ja, maar waarom dan net de U's? Dus dat is wel het mooie. Ik had het in Ten Boer hebben we dat ook kunnen organiseren in een vorm vuurwerkverbod. Dat er inderdaad verenigingen van plaatselijke belang waren of andere clubs die in een aantal dorpen zelf een vuurwerkshow organiseren. Dat is op zich hartstikke mooi. Maar dan moet dat wel een beetje laagdrempelig wijzen.
8: Ja, ja. Maar geen gemeentelijke vuurwerkshow op het Sjoekeloon bijvoorbeeld.
7: Ik denk net dat ervan komt.
8: Dat zei de burgemeester van de gemeente Waardhoek. Ik praat Jort Jettermaier. André van der Nadort heet hij. En Antje Vierderop, in een andere gemeente, in Tjerkstadiel. Daardoor ze dus krijgt wat oors. Hoe en vooral waarom, dat jest zag van de burgemeester derde.

0: Het is onmiskenbaar het lied van de Nels Band. Doe maar. Ja, ze noemen het Nachtzuster Onderwijs. Ik met de Waardhoeken, hier is het Krek. Uit de moeder van de burgemeester der of André van der Nadoort. Die zal net maar werken aan het verliezen van vergunningen voor het uitstekken van vuurwerk bij de komende eeuwwissel. Dat geldt overigens ook voor de gemeente Eerste Stellingwerf. Die heeft dat nou ik onkundig. Die werk je daar net om uit. De kist dus net een vergunning krijgen. In die trekstadiel, daar door zit Krek wat door. Testing in zijn bol hier op mijn vuurwerk evenementen. Komen de Nijwieken waren ze daarna in 6 september. Dan organiseert de gemeente een informatie om voor stichtingen en verenigingen die een vuurwerkjoen organiseren. Wonen bij hart en nee. Dat is een oren benadering dus. Kante Breuker is de burgemeester van Tietjerkstadiel en is nu aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hey, collega in Waardhoeken, misschien kreeg Jet en die zei van ja, het is zo ingewikkeld voor, als je een vergunning omvreet je wollen van een vuurwerkshow met hart en nee. De termijn is ik vissen te kwaad. Wij beginnen er net meer aan. Dat jouwt in elk geval duidelijk iets onis inwenners. Dat heet er net samen, dat is natuurlijk wossa. Waarom kies je hem er net voor?
1: Ja, het is zelfs een zaak wat elke gemeente in eigen overweging in motie mat. Dus je kunt niet in een situatie zitten dat er gemeenten er een verschillende koers in aanhoren. Wij in Tietjerkstadiel wij worden er rond de vijand voor het oorsteken van vuurwerk, maar alle behoornis die er zelfs door de lesregels binnen. Mm-hmm. Het is natuurlijk zelfs een oude traditie in Nederland, die het libbet. Maar goed, dat is een traditie in verhoring. Wij hebben poils in het dorp, als er interesse is om onder de nieuwe regels vuurwerk uitstek mooi commentaar uit hier. En die interesse die blikte te wijzen, dus dat is voor u de reden west onderhoorn zegt nou dit wij gewoon nou de rondte Jan om gebroek te maken van deze mogelijkheid die het wettelijk er is.
0: Ja, je collega in Waardhoeken van de Nadoort die zei van het is best ingewikkeld om vergunning om te vregen, om maar succes een vergunning om te vregen, want je moet er dus inskunsten bij de keer van keerbehandeling, wat een vaarlijk iets plan maakt, je neemt het alleen maar op. Dan kan ik dat bezwier maken. Wordt het chin san vergunning en de termijn is wel heel kwaad.
1: Ja, dat op mezelf klopt dat. Ja. Het is natuurlijk zo dat die regels pas dit seizoen recht bekend worden binnen. Dus ja, je moet het er wel heel snel in acteren. Nou, wij hebben verkeers om op in te springen. Een oorkom af gewoon een keer heel wijze soort binnen natuurlijk gewoon nee. En dus wat dat betreft moet ik gewoon in oerlees mooi die verenigingen en stichtingen die het interesseert binnen hoe wij hier verder in gaan. Maar goed, in principe is er rond te wolven aan. Maar je stipt het al terecht gewoon, en dat is het collega van de Nadert Ikkelsoin. Het is net zomaar dienen. Hè? Er zijn best een soort voorschriften dat je onvoldoen moet. Ja. Aan de andere kant is het toch zo dat ik besteende organisatie binnen weet dit wellicht wat verwezen kunnen zoeken. Maar dat is dus precies de reden geweest om de gegaarde technische verenigings der goed in mooi te nemen, zodat mijn goed shirt wat er al vast zit. En ik, dat er toch ik een stuk al geen verantwoordelijkers mooi te paard zit. Dat is zo.
0: Ja, binnen benauwd dat je mensen teleurstellen moet. Want je zei ze eigenlijk van je jou die rondte. En je zei ze van nou, je kent een vergunning bij de gemeente omvregen voor het uitstekken van vuurwerk. Maar ja, had je dat net varen ook krijgen, als organisatie, als bewenningscomité of als voetbalclub, neem het nou helemaal op. Ja, dan. Hij is eigenlijk een soort ingebakken teleurstelling van tevoren al.
1: Nou ja, dat weet ik net. We hebben natuurlijk wat een mooi een landelijke wettelijke regeling die we hier uitvieren. En die landelijke wettelijke regeling die is al heel gedetailleerd. Maar ik denk dat het goed is dat die verenigingen en stichtingen die het interesseert binnen, dat die gewoon eens welkom om te leren hoe dat zit. Voor de kennis van zaken is ik belangrijk voor deze organisatie zelf om te bepalen, ja, is dit verrustend wan of net. Mm-hmm. Dus die verantwoording vinden wij tegenwichtig.
0: Oké. Okay. Die zal plakken op waarschijnlijk 6 in september dus. En benijd altijd inderdaad nog onvragen van vergunningen achterbij komen. Je verwacht je dat dus wel?
1: Ja, ik denk dat je daar een terecht punt on hebt. Dat er belangstelling in de gemeente is, dat wil natuurlijk nog net zeggen dat is belangstellende ik daadwerkelijk ook in staat organiseren. Dus ja, dat zullen we toch mooi kunnen uitvinden, Matte. We zitten wat dat betreft, zoals ik niet zo neemde, in een vrij gedetailleerd wettelijk kader. Maar nog komt de mogelijkheid eerder. En we binnen zeker benijd aan wat er libbert onder de belangstellende verenigings en stichtings. En we binnen zeker benijd aan het, liversezen hoe het op hun oor komt.
0: Ja.
1: Maar goed, het wettelijk kader, dat is in ieder geval vrij strak. Dat is zo.
0: Ja, nou oké. Okay. We zullen aanwassen. Kante Breuker, burgemeester van de Gemeente deel. Dank u wel voor je verhaal.
1: Ja, graag.
0: Dank je. een mooi stukje muziek, ja, vlak voor het Jacob Stelwagen. Nu is het Nijs van Joerdbrink. Dus China Spyro. I like

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraf. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2
11: FM.
10: Exact, Jelvis Huizen. Hoe betinken we dit? Mooi moment in elk geval. Ik om het Nijs van Disse Vreet nog eens even op een rietje te zetten. Jacob Stelwagen, die tot dat. Jacob, en een goeie beetje.
12: Een goeie beetje. De gemeente Leeuwarden komt in actie zijn vuurwerkoorlijst in de week Kammingerborden in Leeuwarden. Van de week cirkelen door een politiehelikopter boven de wiek en rieden er meerdere politieauto's om. Groepen jongeren fietsen door de wiek en stekken vuurwerk aan. Bewoners van Kammingerborden schrikken ervan en ze willen dat de actie ondernomen wordt. Politie en handhaving bezieken om de oorlogsveroorzakers in beeld te krijgen, vertelt Erik Krikke van de gemeente.
13: Er wordt dus van alles ondien, maar het is natuurlijk net altijd even makkelijk als er ergens een knal is om dergelijk op te acteren. Voor politie en handhaving, want ja, dat is de beste, is degene die het aansteekt, ik op het vlot. Maar op het ogenblik wordt er best wel een slagslijn om daar wat beeld op te krijgen en boetes uit te delen.
12: De zil mij de iedere week zoveel bloemen hebben bij het onderwerp. Geen vuurwerk als het in de gemeente Waardhoeken. Dat wil zeggen, de gemeente zal geen vergunning verlenen en een eigen vuurwerkshow zit er echt net in. Burgemeester André van den Nadoort die baalt. Hij vindt dat de landelijke oorhiet het vuurwerkprobleem met hem oer de schutting smiet en dat er net genoeg tijd is om dit nog te regelen.
14: Voor ons als gemeente geldt, het is gewoon een vergunning die verleend moet worden. Dus die moet in de normale vergunningprocedure. Een vergunning moet verleend worden, dan moet er ruimte zijn om bezwaar te maken. Als het een zwaartermijn is, 6 weken. Dus ja, dan kom je er eigenlijk op uit dat die vergunning deze maand aangevraagd moet worden en in oktober, half oktober gepubliceerd moet worden. Daarvan hebben we gezegd van dat is gewoon niet reëel. Dat gaan we gewoon niet redden.
12: De gemeente Stellingraaf hoort er trouwens een zelden belied op mij. Het Houkens Leertaakverduct besnits is de hele mannen dicht voor verkeer. Er wordt gut onderhoud uitgevoerd. Het aquaduct werd heel ons keer maken en kreeg een nieuw onderdeel. Er komt een nieuw asfalt en nieuwe linnen op de dijk. Het aansluiten van het aquaduct was het veroorlijst omdat een soort verkeer er terug in riet, zei Jacob Klaver van de gemeente Zuidwest-Friesland.
15: Nou, zeker, qua bereikbaarheid had het wel wat impact, maar we hadden omleidingsroutes terug heel sneek heen. En voor de hoofdzaak is via de Roenwaai de omleiding.
12: Er binnen miljoen euro's beschikbaar besteld voor de plan met de kerken in het centrum van Leeuwarden. Ik wil het Stedsklooster. Het geld komt van de Maatschappij van Welstand. De projectgroep wil dat de kerken werd een klooster met mijn gebed. Ik moet het klooster een wenmierskip worden. En de kerken moet een iepen plak in de stad krijgen voor biblisch onderwijs. 4 oktober is een startmoment in de kerk, met een grote openingsceremonie, zegt projectleider Gerco Last.
11: Dat volgt.

0: Dijkstra.
1: Het gebouw zou heel goed renderen kunnen. En de ruimtes die er binnen, die 400 meter, zo'n je makkelijk jongens in het weekend broeken kennen voor dorpsactiviteiten. Maar dat moet goed verslijn worden, wil je op een gegeven moment een serieus onder slag kennen. En dat bleef nog heel niet achter. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden dat we zijn, ja, het hard voor u op.
0: Het college van de gemeente Dantemerdiel neemt het spietig dat de stichting uit dat dorpshoesproject stapt. Meer nieuws op omroepfriesland.nl en zelfs ook in de Omroep-app.
2: Hartstikke mooi. Dank u wel, Jacob. En een goed weekend.
0: Een goed weekend, doei.
2: Schitterend, dank u wel.
3: Schoorsteenvegen Friesland in het Westerijn. Wie maait ze juist kwastie in vakkundig en secuur skin. Ik heb hier een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
4: Werkcentrum Friesland is te vervragen om werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
5: Hoe kom ik je waai?
4: Of in die tij wekker houdt.
6: Hoe kom ik aan het werk?
4: Vragen die toe in toekomst keer.
5: Waar kan ik van over werk leren?
4: Vragen die praktisch binnen.
7: Hoe vind ik personeel?
4: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
8: Hoor blauw ik zo in mijn werk?
4: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
9: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
10: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
11: Onderwijs.
12: My Erik Enema.
2: Dadelijk toch wel het bijzondere verhaal van Bruno Rummeler. Hij is ontroerend troubadour, Friestalig troubadour. En hij docht mij om het culturele element van de Nomad Games in Kirgizië. De Nomad Games, dat is eigenlijk een soort sportevenement waarbij het nomadische sporten beoefenen worden. Dat is door de volken die ter uit die hoeken van Europa en van Azië waai komen. Maar daar zit ik een cultureel stik aan, een soort Eurovisie Songfestival. Maar vestigd in wat lietsere taal, zit er maar steeds. Dus ik het Fries en hij is de Frieske Vincent Burger derde. Nou, ik interviewde hem voor de middag, want dat moest al weer, houd je touwtje al, want het internet is net al te geweldig. Hij is hier boeten door, doe ik hem interviewen, en hij hier uitzicht op enorme bergen, maar al je snier erop, dus het weer, het is een bijzonder verhaal. De zien verhaal en dat verske wat hij zong, dat is dadelijk hier in Oedewijs. Maar eerst vanzelfs het waarbedocht. Sibylle Weijer, een hele goede middag.
13: Een hele goede middag, Erik.
2: Ja, het is een zuiderige dag, hè?
13: Het is wat zuiderig, ja. Nou, maar er vond mij een paar dingen op, Joert. Ik vond vanmorgen warm, doe ik.
2: Ja, het is super, brotsig haast, hè?
13: Het was vanmorgen hartstikke brotsig. En het was vanmorgen eigenlijk het warmste. Het was zo'n plaat aan 20 graden. Nou, na het voetloek van draaiwetter zitten we nu op een 18, 19 graden. Dus het is iets aardkwallen. En wat ik opvoel, want we zien juster als waarkundige, en ik denk, nou, dan komt, ik dacht het net alleen, dan komt een mooie bak wetter. Nou, ik heb hier de cijfers. Ik zal eens even beginnen bij Akrum. 0,1. Schielige 6 mm. Lemmer 4 mm. Isbrechtum 2,2. Bakken 4, 5,6. Kwaaijum 1,5. En dat is eigenlijk de verwachting. Kan je net uitkomen, dus hoe volle meer werd er vallen. Dus het is een prachtig bewijs dat de natuur basis voor ons. Ja, en daarbij voelt nog wat op. Vlieland en Skielge hebben we in vanmorgen gehoord Giel. Vlieland en Skielge hebben ze een windpiek gehad van 82 en 76 km per uur. Maar de Corrigeel is inmiddels introkken. En eigenlijk is het op stuit zo dat de draaiwetter loopt voort. We kennen vanmiddag en jong nog eens even wat kniepegen van de zinnen verwacht. Hoe mooi is dat bij het begin van het weekend? temperaturen die nou nog rond die 18 graden is, een zakje vannacht naar zijn 15 graden. En dat het jong wat juister is, en dan kan hij de nacht niet even een enkele bui vallen. Maar dat zorgen we dan toch net. Dus wat dat betreft, we besluiten de dag nog net om aardig.
2: Oké, okay, nou voel het Joert wat daar, maar het Rijnwetter en ik bij de Hurwien. Hoe ligt het morgen, Sibbelen?
13: Morgen, dan krijgen we een besite van een hege drukgebied vanuit Frankrijk. Dat komt geen waar de dag naar u staat. Nou, we hebben morgen een hele oorwaartype Joert.

0: mooie zinnen, stapelwolken. Waarbij er vooral in de maandtijd een eerste pad van de midden nog wel een bui vallen kan. En later op de dag dan het, het hege drukgebied meer invloed. Dan verdwijnen de buien en dan hebben we een matige, ontkrachtige westenwind. En de temperatuur, nou, die komt uit op zo'n 19 graden. En in de nacht van sneeuw op snijn, dan dat de wind weer wat futzakket en het is even wat helder is, dan zou de temperatuur op de koudste plek een zakje kennen naar zijn 8-9 graden. Dus het is morgen al een betere dag als juist.
1: Ja, en hebben we snijn nog een stukje beter?
0: Snijn doet er een schepje bij. Ja, zeker. Daar zitten we op te wassen, juist op snijn. Dan hebben we een rustige septemberdag. En het hele drukgebied wat vanuit Frankrijk is naar Duitsland gaat, de wetro de wind draait is naar het zuiden. Daardoor komt er wat warmer lucht onze kant op. En ja, bij zinnige perioden, een wolkenveldje en een beetje wind, 22 graden, het is eigenlijk een heerlijke dag. En in de nacht van snijn op menje is het dan een graad of 12. En op maandag, dan zei het hele drukgebied, we horen er nog maar een, nou, we doen er nog een dag bij, maar knap waar, maar een afwisseling van zinnen. Ik was wat bewolking. Het is weer rustig waar, een zwak ontmatige zuidenwind. En nou, de temperatuur, ik ga het vanmorgen zijn, ik bedoel zeggen, we doen er gewoon een graadje bij. We beginnen eerst maar eens voor een 23 graden. En nou, dat is een mooi begin van takkenwieken. En ik heb een mooie snijn. En dan zal het maar net hebben hoe de tandemende wisselvalligheid op tiesje, want dat is nog langs een 4. Nee. Het is een geniertje van het weekend. Maar zo, vooral snijn, mooi waar.
1: Mooi, nice Simmer waar. Dank je wel, Sibbele.
0: Ja, en een goed weekend.
1: Dank je wel, doei.
0: Doei.
1: Hoi, hoi.
2: Het slotstuk van onderwijs.
1: Ja, er is Maddy in Engeland, bij Manchester. Een kutte hoeveelheid bier stellen, Guinness bier. 12 vrachtauto's, maar in totaal 800 vetten bier ben stellen. De waarde van het stellen bier werd schatten op zo'n 133.000 euro. Ja, en het bier is altijd spoorloos, precies. Ik had er al wel opdronken, dat weet ik net. Ik ben heel soort trouwens. Ja, daar maakt ze op een valreep van het weekend een vest goed te betinken bij ze natuurlijk. Hoe bier, hoe stellen bier, hoe Guinness, misschien ik wel. Hoe vest goed Ierland, ik weet het net. Ik ben wel heel benijd waar ze maar komt. Voor het slotstuk 06 20 4 Jochen Jochen Ian Jochen Jochen of broek de app van Omroep Friesland. De stellen vetten Guinness bier in Engeland. Daar maar het slotstuk, je hoort maar eens even hoe in.

0: Ja, mooi hè. De kast bij het Noord-Nederlands Orkest. Hier is het Veske net waarom.
1: Onderwijs.
2: My Erik Enema.
0: Ja, we moeten even naar Kirgizië. want daar wil op dit stuit de heerlijkse Nomad Games houden. Dat is een ontemars 9. Het is een enorm evenement, het nomadische sporten. Maar ik muziek huurt alle wienstreken te bewondering binnen. De Frieske troubadour Bruno Rummer docht hij mij ja, aan een soort van internationaal songfestival. Nou, ik hier familie contact met Bruno. Hij is die boete naar de bergen te zien. En vreeg hem om te beginnen. Wat was er dan eens?
3: Ja, goeie vraag. Ik ben Aronne hier vregen om te participeren in de World Nomad Games. En dat is een soort van Eurovisie Songfestival, maar dan baseren op het behoud natuur. En daar ben ik meerdere disciplines in en meerdere plakken tagelijk weer wat gebeurt. Dus het is een soort van Lowlands XXL, maar dan tussen de, nou, een paar van de hoogste bergen van de wereld. Want ik in de bergtop in Jessien en daar laat gewoon sneeën. En wil ze hier in mijn Friese pakjes staan op klompen, in het gas, onder het water en ik zweep me hier deer.
0: Ja, is er heat?
3: Maar nee, het is echt super lekker nou. Het is denk ik, wat is het nou? 18 graden,
0: okay.
3: Denk ik. Sinds je op een holle en rustig waar. En al je verschillende culturen. De Jochentig landen mooi. En in totaal 10.000 deelnemers. Als het haast oer ja, hindershows, concerten. Ik zelf bekende zangeres uit Nederland het mooi die, maar dat wie het commerciële deel. En wij doggen het authentieke deel. Dus dat wil zeggen, nou, ik heb hier in het Fries gesjongd. En eigenlijk verzint wurg ik Nederland aan de hand van Friese taal en Friese klederdracht. Dus heel per klederdracht heb ik aan. En daar ben ik zo bij kwam toch het Zuiderzee-project. Dat wie jeder dit hier in maart, mooi Volendam en Urk. En daar wie ik uit namen van hielpen die ik daar mooi. Nou, en die dames die de boel daar, die de boel zeg maar in kon nooien, de kleren, ja, die hebben connecties in Kirgizië. En in dit geval, wie er een vrouw in Kirgizië, maar de lappenboels is, maar die zei: hey, we moeten nog meesten uit Nederland haar, weet die hem ik in. En toen zeiden ze: nou, Bruno, is dat ik wat? Dus dat we aan de binnenkant
0: bijkamer. Het is geweldig. Zeg.
3: Maar hey, het is.
0: Dit is een Eurovisie Songfestival, de vergelijking is het een beetje mooi, maar er valt. Dus daar ken ik woonwurren of alleen.
3: Ja, zeker, ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ze doggen dit nou voor het eerst op deze manier. Dus het is voor hunzelf nog wel een beetje wennen. Dat merken wij als deelnemers, ik wel. Maar bijvoorbeeld Hewitt gingen we eigenlijk een soort van wedstrijd. Te doen een tredje mooi voor het solo-programma. Dus toen ik stond er in mijn eentje en Oren dingen ik in hun eentje mooi. Maar dan heb je dus ik een wedstrijd voor groepen. Dan heb ik wedstrijd voor non-vocal. Dus alleen nog maar instrumentaal solo en instrumentaal in groepen. Dus er zijn meerdere eigenlijk klassificaties. Ja, en ik heb dus bij de solo mooi die en ik ben eigenlijk heel benijd. Ja, misschien win ik wel, maar wist, daar giet het niet net om. Want eerlijk zijn, dat wist ik pas toen ik hier kwam. Ik dacht gewoon, de list in taalschen, de list in klingenschen voor een groter publiek. En mij het idee dat we vooral, hoe de hele vrouw hinnen, beseffen dat het wichtig is om je cultuur te behouden en sterk te maken. En dan merkst wel dat, nou, dat is mijn conclusie dan, dat Friesland en Nederland eigenlijk, als het vergelijk is met de etnische groepen hier, dat eigenlijk wij wel een beetje onze keren wat meer verlend binnen dan andere partijen die hier mooi dagen. Want er ben bij jong, dat is just in 9 uur. Dat denkst, ik dacht dat het alleen maar vroeger bestie, maar dat bestie dus nog altijd.
0: Ja.
3: Okay. Dat is wel heel bijzonder.
0: Dat is heel bijzonder.
3: En ja.
0: En ik zei al, er valt wat te winnen, er valt wat te winnen. Je kan winnen, je kan verliezen. Is er dan een jury of zo die bepaalt waar de winnaar wordt in de categorie bijvoorbeeld Destel en Maidorst?
3: Ja, toen ik speelde van de midi, toen zie ik de treinmeesken van mij. Eigenlijk als een soort van, hoe weet ik wat. Wat hebben we in Nederland? Holland's Got Talent of zo?
0: Ja.
3: Ik zou wel zelf concluderen, het is ik appels met peren vergelijken. Want ja, ik steen er maar een gitaar, maar een oorstie er maar een heel authentiek instrument. Ja. Want ja, Friesland had eigenlijk net echt een authentiek instrument.
0: Nee.
3: Als jongen van de taal, dus maar als vocaal instrument.
0: Ja.
3: Maar ja, daar zitten die meesken en die binnen nou in Berieën. En wij wachten eigenlijk nou, ik weet net of de uitslag nou al komt of pas morgen. Maar ik zal hier natuurlijk direct weten wat het worden is.
0: Welk versje heeft zong, Bruno?
3: Nou, ik heb uiteindelijk van de wedstrijd een vestje gesjongd wat eigenlijk al jeder bij je bekend worden is. Want daar hebben we toen mijn Stonecrops, Lier 2018, mee woon.
0: Ah, dat nummer. Ja.
3: De Vrijheid is door Libië. En die heb ik nu solo dien.
0: Ja.
3: Een individuele versie. Ja, die band bestaat spijtig genoeg ik niet meer. Maar goed, wij hebben toen besloten dat ik dat repertoire gewoon meeneem in mijn verdere muzikale carrière.
0: Ja, en dat brengt je dus in Kirgizië nou op dat songfestival, die Nomad Games. En als het winst, wat betekent dat dan?
3: Nou ja, dat hij ze nog net zijn. Dus dat is een verrassing. Dus ik ben ook heel benijd. Ik hoop je dat het iets is van dat je oor IWM ooit wel mooi, maar dan mooi nog volle meer meesken in het Friesland. Dat lijkt het mij nou leuk. Want ik zal je vertellen, een ticket met een vleertuigje in is €3.000 en dan komt de rest er nog bij.
0: Ja.
3: Nou, dat wordt van mij nou betellen, maar het zou mooi wijzen dat Friesland daar nou wat meer werk van maakt. En dat we eigenlijk zeggen van, goh, geven we net mooi meer komen horen hier, hè? Want de onderzoekers binnen nodig, hè? De kist mooi research mooi doen, de kist mooi doen, mooi doen, mooi schilderen. Ja, daar binnen alle jaar, ja, disciplines, werd er best wel werk van mooi kennen. Nou ja, in dat geval zou ik zeggen, ik bestiek je te winnen, zodat we alleen maar groeien kunnen.
0: Ja,
3: ik denk wel dat het een mooie manier van verbinden is internationaal.
0: Het is een geweldig avontuur, alleen nog al Wiet maar voor Bruno Rummel zelf daar in Kirgizië. Hey Bruno, heel fijn dat we die van de telefoon krijgen, Koen. Ik wens jullie een heel soort succes en een heel soort willen.
3: Nou, dankjewel, ontgauw.
0: Oké. Ja, ik ben natuurlijk zo blij als wat vanmiddag. Toen wil ik spek opnamen dat die verbinding daar ik Steenbleu. Nou ja, dan word je natuurlijk het versje Kevin Gerlit, hè? Dat Bruno op die Nomad Games zong. Dit zong hij Joert, daar in Kirgizië. Ik weet dan net dat hij met mij woon had. Dat zal ik even afwachten, Euromaat. Hij liet het zelf ook even niet. Liet een stukje van het doen we jaren.
1: Well, my song is about freedom. I'm from the province Friesland in the Netherlands. And this song goes out to you all, meaning that everybody can live in freedom. In vrijheid kist te leven.

0: Bruno rubbelde daar een keer Giezi te jongen. Ik weet nog altijd net, had hij wat woen had. Ik hoop het van het natuurlijk, een keer Giezi.
1: Het slotstuk van
0: Onderwijs. Ja, het verhaal van die vette Guinness bier die stellen binnen in Manchester. Dat weer een mooie onreding om een slotstuk te vregen. Nou, een heel soort reacties kan ik je wel vertellen. Even Shen, bierend hier van Briekebeck. En zei het Gary Labordes. Dat is om het bier genoeg. Zei ze. Wat zullen we drinken? Van Rapalje of van de band die het in het begin jaren 70 heeft uitgebracht. En dan hebben we zelfs voor Bots. Die trouwens komt vaker binnen, dat veske. En wat ik heel vaak binnenbracht, werd onder andere Jelle Senior, is de dieren van Simpel Tacht hebben om de plaat van het cocktailtrio. Maar het noemer Levende Man die het bier uitvond. Ik vind het al hartstikke leuk. Maar ja, wisten we het werken. We kennen uiteindelijk dan toch echt maar Ian draaien. En dat is een plaat die ik heel vaak hier suggereert.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Ja, dat zult je net verbazen als de Veskes oer bier herworst. En dan worst ik nog een Nederlandstalige band draaien. Ja, dan komt ze uiteindelijk natuurlijk gewoon bij Normaal Uit. Jazeker, mama, waar is mijn pils? Uurtje 82. Nieuwe kamer onder oren, mooi. Lindijk. Dit is Noordwien. Ach, helemaal niet Noordwien. Dat komt je daar naar je. Dit is Onderwijs. Dat is de man die werd. Dadelijk dus Noordwien. Ik wens je een prachtig weekend. Dit is Normaal. Op ziek naar bier.

0: Tour op Friesland.
1: 12.12 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonde jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer: in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
10: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches sound a looking like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
18: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt... kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
19: Noorderwien.
20: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Goeie, welkom bij Noorderwien op deze Fredianna, de laatste werkdag van deze week. En dat maakt de laatste op de radio van Noorderwien, want zo'n oren in ieder geval. Men, je bent er weer, ja, dus bij deze. Stijn de Moor trouwens nog wel op televisie te zien en we zijn 24/7 op internet. Leuk dat je erbij bent. Wie hebben er mij? De Homesick. De Dakkemers komen mij naar je plaat uit. En deze zit er zeker op dit nummer, Police. Dus, omdat ik een nieuw werk van Maite Veenstra en Hafplaat.

Nieuwe single van Maite Vestra en Hafplak. Ja, lekker, lekker. Het scuurt wel een beetje, er zit een lekker gitaarloot in, dus daar maak ik zeker wel hoor. Leuk dat ze erbij wist. Ik op deze vrede, Janne. Haast mij wat live-opnames natuurlijk, want ja, we zitten weer helemaal in het live-seizoen. En dan we toch hoe live-zaken gaan. Morgen in Neushoorn, in de Grutte Seel, een optreden van Laguna, voorprogramma Immen. En Laguna is Bente Hout. Ik had een mooie, lange reportage daarvan. En Oer Har in Orwin, overigens, in verband met haar nijste album. Dit ze dus morgen presenteren je zelf. Bij een vergees concert in de Grutte Seel in Neushoorn. Dus het kost hier niks. Ja, biertje, whiskytje of een bakje koffie. Het is ondij. En een van die nummers die ze krijgt released had, dat is Once It's Dark. En daar heb ik nog een mooie live-uitviering van. Marianne, Neushoorn, Grutte Seel, Laguna.

Terug op de applaus, Jere van Laguna, Bent de Hout, Smon, live met haar show en haar nieuwe album. In Neushoorn, Grutte Seel, vergeet het toegankelijk. Net als Tinnen, wat erinnen? Je weet naar No Saints. Misschien Sipke Visser, Rick Meijer, muzikanten. Ja, hele goeie zelfs ik nog. Een nieuwe werk hier. Feel Like Me.

dat kan van vier. En dan zeg je dat ik met dit soort plan. No Saint. En de stem hier van Sipke Visser en Rick Meijer. Die het hier in Nijwerk. Feels like me. We gaan even naar het live-opnames. We doen eerst even in het archief. Hij is heel actief. Heel populair intussen in Amerika. De Amerikaan. Sinds ik er even bij Sean James. Maar in het verleden kwam hij heel vaak del. In Nederland, Friesland. En de Noorderwind Studio. Leuk om dit weer eens even rond te hebben. Van jaren geleden, dames en heren. Sean James. En hoe Amerikaans worstelt haar. Live in Orleans.

Sean James met zijn muzikale maten. Vaak op aard in Europa, in Nederland, in Friesland en dus ook in de Noorderwindstudio. En ja, ik lees even de speellijst van hem, Sean, in Amerika. Nou, ja, de man is populair. Ja. Geweldig, mooie stem. En je hebt dus in een Noorderwind live sessie. Lid van nog een van Alexander Moto. Daar let ik in kwatten wat echte officiële albumtracks van Jere. Van zijn nijste album, dat nog uitkomt. Maar 24 september presenteert hij hem. Hier in Liaoët, in de Beatrix.

0: half. Nee, half vol of half leeg.
1: Dankjewel, bro, Friesland.
2: Want we weten niet wat er ook is.

0: circular chuck.
1: Well, it's really gotten so.
0: Dankjewel Omroep Friesland voor het schoenen. Het is Alexander Moto Live. Special Fluffy Session. Fluffy is het album.

0: Briefjes, het album, 21 september. Alexander Moto en Solitude.
1: Precies. Fluvius, zij is de titel. Mooi titel trouwens van dat nieuwe album, wat nog uitcommercieel. En ja, ik vind een geweldig talent. Mooi figuur ik trouwens. En heel creatief. Hij is een verhalenverteller. Ja, hiphopper, producer. Neem het hem allemaal op, jonger. En we horen hem zeker in de gaten. En bij jou in Noorderwien op de radio nog een aantal previews van het album. Bij officiële tracks, die Soedi mij nog sturen. En dan in opmaat naar de presentatie. Ik heb dat al jaren tussen zij en zo'n horen. Bij hier Nek, de gast. R.C. Sullivan. Het is een bijzonder verhaal, alleen de naam al. Dat is een meneer in Amerika en die is parkopzichter. En die is zo'n keer troffen terug de bliksem. Ja, en had het zo'n keer hoe libben. Totdat hij zijn hartbruts mij ja, leeftes vertreert. Toen had hij zelfmoord pleegd. Ja, ik bedoel het verkeerd, maar ja, dan kom je wel heel rang om je einde. FM, de naam van de punkband. Die op het Keihut Festival in het Balwerk Sil spelen. Jongetje in september, snit.

Old school punk, ja ja, dat in de studio. R.C. Sullivan, kom in het Friesland bij. En ze zullen nogmaals op 9 september optreden in het Bolwerk in Snits op het Keihut Festival. Ga nog even naar Tietz, ja, een beetje de Tietz zelfs, om nog wat moois te draaien. Een wat langer nummer van de mensen die dit in de nacht ik nog luisteren, ga ik meestal wat meer Tietz. Want het is Molstone en die had ik. We hebben de menu weg, hoi.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
9: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. En dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
8: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Lisebike kwam na een lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: snijden in Bureau de Vries.
1: Een nieuwe wijze van weien, van eco-erf.
2: De meeste mensen die eten ook biologisch. En ja, die vinden het heel belangrijk om daar. Die hebben daar verbinding mee.
1: Een groep mensen docht dat in Bolset.
2: Het is een hele lange adem, maar het is een heel leuk traject eigenlijk. Waar je heel veel leert.
1: Green en vooral sociaal.
3: Je wil op een orde samenleven. Nou ja, we beginnen dat bij jezelf.
0: Snijden al voeren in Bureau de Vries.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet.
3: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
2: Verder vinden D66 en CDA het plan niet te verdedigen als het tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde, van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
4: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
2: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen, maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid. En lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

nog te pronken. En Marco juk slacht op buffet. De kei bin al lang weer op hozen. Een skiep dat de kjeld nog verneert.

Grien vluchten hazen, alleenig op wijnij waar oos. De skriezen hasjoen naar de gewozen, maar heel koor voort van de vroost. Mijn zieken kijk om en om jere, mij vjouwer of vijf keer de klok. Ieder wit zwart, de lofkleur het reed. Wit wat ik mat, ik al haak het vergokt.

hoorden de foksen. Bewies leidt je roer al in veld. Maar do was je nou nog net wezen.

Zeiden we het zwart, de lofkleur het reet. Wit word ik mat, wie have een boom. De ierde werd zwart, de lofkleur het reet. Wit word ik mat, wie have een boom.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wiegen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
3: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden. En heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
2: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SPU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
4: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
2: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Dank je.
1: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
0: En wel een begin alleen hoor.
1: Ja. Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het Waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou ja, Mienskip.
4: Geweldig.

dan zo eens even om je heen. En nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En rent je verder het Gouverneursplein met zijn kroegjes.

land. Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Levan beslist niks aan de hand. Kijk, daar gaat ook nog een bootje door het water. Het kan hier allemaal in de stad.

Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Stuur je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit, want morgen

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. En president Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
3: Ik had een idee voor peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. There's a personality problem in Russia-Ukraine. You have president Zelensky and president Putin, they truly hate each other.
2: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Hoorn is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het einde van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Maar of er nog iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. En dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
4: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
2: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia in Afrika. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Omroep Friesland.
1: Zomaar hier wissel geen vuurwerk uitstussen worden in de gemeente Waardhoek. Dat wil zeggen, de gemeente zal geen vergunningen verliezen. En een eigen gemeentelijke vuurwerkshow die zit rekend in. Burgemeester André van der Nadoort van Waardhoek die baalt vol. Hij vindt dat de landelijke oorheid het vuurwerkprobleem bij hem als burgemeester over de schutting gooit. Ik praat ervan uit, Storing Maaien, over dat vuurwerk.
2: Nou ja, er is natuurlijk een wettelijk vuurwerkverbod nu ingegaan dit jaar. En er is een vrijstelling bedacht door de wetgever dat georganiseerd wel vuurwerk afgestoken kan worden.
1: Mm-hmm.
2: En daarvoor moet dan de burgemeester een vergunning verlenen. Die mag dat doen. Afgelopen augustus, deze vorige maand, is de nadere regelgeving daaromtrent bekend geworden. En er zitten eigenlijk twee aspecten aan die het bijna onmogelijk maken. Eén, er zitten nogal wat voorwaarden, strenge voorwaarden aan degene die zo'n vergunning, zo'n heffing willen hebben. Ze moeten bijvoorbeeld ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Er moet een veiligheidsplan gemaakt worden. Ze zijn verantwoordelijk voor de veiligheid rondom het vuurwerk. Er moet een verzekering afgesloten worden. Dus er liggen nogal wat hobbels voor de partijen die het willen organiseren.
1: Mm-hmm.
2: En voor ons als gemeente geldt, het is gewoon een vergunning die verleend moet worden. Dus die moet in de normale vergunningprocedure. Een vergunning moet verleend worden. Dan moet er ruimte zijn om bezwaar te maken. Zwaartermijn is 6 weken. Dus ja, dan kom je er eigenlijk op uit dat die vergunning deze maand aangevraagd moet worden en in oktober, half oktober gepubliceerd moet worden. Daarvan hebben we gezegd van dat is gewoon niet reëel. Dat gaan we gewoon niet redden. Dat gaan de mensen die dat eventueel zouden willen organiseren, gaan dat niet redden. En wij gaan dat niet redden om op tijd die vergunning te verlenen.
1: Nee, je maakt er een heel veel personeel als gemeente voor inzetten, liet het mij.
2: Ja, dat is exact. Het is, ik ben er eigenlijk ook wel een beetje narig over dat het gedaan wordt. Er wordt gezegd, is het vuurwerkverbod en de burgemeester kan ontheffing verlenen. Maar daar zijn wel zoveel voorwaarden aangelegd dat dat inderdaad voor de aanvragers, maar ook voor de gemeente, een heel soort werk oplevert.
1: Ja, het is eigenlijk net realistisch om het zat te organiseren. Je hebt als gemeente nodig, dus ja, dan heeft het geen zin om die vergunning om te vragen, want wij verliezen hem toch net als gemeente. Ben je het benauwd dat ongeorganiseerd afstekerij van vuurwerk in de hand werkt?
2: Dat weet ik net. Ik ben net zo naïef om te denken dat er dit oud en nieuw geen vuurwerk afgestoken wordt. Ondanks dat het een verbod is. Dat zal denk ik sowieso wel gebeuren. Maar om het goed georganiseerd te doen, ja, dat lukt net op zo'n korte termijn. Nee. Ik bedoel, dan hadden we dit in januari of februari moeten weten van dit zijn de regels waaraan we kunnen voldoen. Dan hadden wij het comfort kunnen bereiden, hadden we dat kunnen communiceren met iedereen die dat misschien overweegt om te gaan doen. Die kan het dan zelf bedenken. Maar omdat vanaf september nog even snel er doorheen te jassen, dat is gewoon geen reden.
1: Vind je ambitie als lokaal bestuurder een beetje in je hemd zetten terug de regeljouwing zat hier no yield voor de komende jaarwissel?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik vind het prima dat er betocht wordt dat er een regeling komt en dat er georganiseerd vuurwerk afgestoken mag worden. Maar zoals de regel nu in elkaar zit, vind ik hem ook al wat onderdacht en erg streng. Het feit dat je bijvoorbeeld ingeschreven moet staan met de Kamer van Koophandel. Ik heb bijvoorbeeld vorig jaar een kabitploeg gehad die zei van, goh, zouden wij volgend jaar een ontheffing kunnen krijgen? Nou, ik vind een kabitploeg die ook vuurwerkshow organiseert, vind ik helemaal niet zo'n raar idee. Maar die zullen niet bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staan. Dus er zijn behoorlijk veel drempels op gegooid. En nogmaals, de korte termijn die daarin zit, ja, ik heb wel een beetje het gevoel dat het bij de burgemeesters over de schutting is gehoord.
1: Ja. Hoe hield het eigenlijk voor de kabitploegen in BO in de gemeente? Maar die vol kabit zitten?
2: Ja. Kabit valt net onder het vuurwerkverbod, dus dan mag je gewoon kabit geschoten worden.
1: Ja. Binnen er meer gemeenten in Friesland als de Waardhoeken, nog zo'n andere gemeenten. Ik begrijp een gemeente als die Tjerkstra deel. Die zei van ja, wij willen dat verliezen van het vergunningen, van die vergunningen wel ongeen. Ik zou me zo voorstellen kennen dat mensen bij jou in de gemeente zeggen, nou dan geven we naar die Tjerkstra deel en dan steken we terror. Vuurwerktoerisme.
2: Ja, dat zou kennen. Maar nogmaals, hè, dan mag het alweer een vereniging zijn of een stichting zijn die ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel. Dat is de eerste drempel al. Dat vind ik behoorlijk ingewikkeld.
1: Ja.
2: Ik vind het net helemaal reëel naar mensen die dat misschien met een buren- of straatvereniging organiseren willen. En dit nou eigenlijk net kennen.
1: Nee.
2: Het is eigenlijk ook wel een beetje een dode mus.
1: Ja, ik pril wrevel bij jou als burgemeester. Diezelfde wrevel zal bij de vuurwerkleefhavers in Waadhoeken drinkwijs lijken mee.
2: Dat denk ik ook. Nou ja, dat is ook overigens nog wel een aandachtspunt. Dat vuurwerk wat dan afgestoken mag worden door die mensen die het organiseren, dat moet ook op een hele korte termijn geleverd worden. Dus ook kunnen worden. Ik weet geen eens of dat gaat lukken. Want zoveel vuurwerk zal er niet meer legaal voorhanden zijn. En als het niet afgestoken wordt, moet het de volgende dag ook weer ingeleverd kunnen worden.
1: Ja. Hoe waag je als gemeente het besluit om zelf een eigen vuurwerkshow te organiseren met Wattenij?
2: Nou ja, dat is dan alweer weer lastig in zo'n grote gemeente als Waadhoeken. Waar docht dat dan? Docht dat dan in Frentjer of in Sint-Anne? Maar dan zien ze de liedse dwarpen natuurlijk terecht van ja, maar waarom dan net de huis? Dus dat is wel het mooie. Ik had het in Ten Boer hebben we dat ook kunnen organiseren voor een vuurwerkverbod. Dat er inderdaad verenigingen van plaatselijke belang waren of andere clubs die in een aantal dorpen zelf een vuurwerkshow organiseren. Dat is op zich hartstikke mooi. Maar dan moet dat wel een beetje laagdrempelig wezen.
1: Ja. Maar geen gemeentelijke vuurwerkshow op het Sjoekelaan bijvoorbeeld?
2: Ik denk net dat
1: ervan
2: komt.
1: Dat zei de burgemeester van de gemeente Waadhoek. Ik praat Joet Jettermaai. André van den Nadort heet hij. En Antje Vierderop in een andere gemeente, in Terschelling. Daardoor ze dus krijgt wat oors. Hoe en vooral waarom, dat je zag van de burgemeester der.
3: Alles wat je op die mist hadden, jongens, dus kunt zien en over.
4: Dit is de dag voorbij.
1: De gemeente Waadhoeken, hier is het krek. Uit de moele van de burgemeester der, André van den Nadort. Die zult net maar werken aan het verlieren van vergunningen voor het uitstekken van vuurwerk bij de komende eerwissel. Dat geldt overigens ook voor de gemeente Eerste Stellingwerf. Die heeft dat nou ik onkundig. Die werk je daar net maar. Die kan dus net een vergunning krijgen. In die tekstel deel, daar door zit krek wat doors. Testing is een bol hier op mijn van vuurwerk evenementen. Komen de, of nee, wieke waren ze hier? Nee, daar waren ze daarna, 16 september. Dan organiseert de gemeente een informatie om voor stichtingen en verenigingen die een vuurwerkjoen organiseren wollen bij Hartenij. Dat is een oren benadering dus. Kante Breuker is de burgemeester van Terschelling en is nou aan de telefoon. Goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag.
1: Jij, collega in Waadhoek, misschien kreeg Jet en die zei van ja, het is zo ingewikkeld voor als je een vergunning omvreet wil van een vuurwerkshow met Hartenij. De termijn is ik vissen te kwaad. Wij beginnen er net weer aan. Dat jouwt in elk geval duidelijk iets onis inwenners. Dat heet er net samen, dat is natuurlijk Wolsa. Waarom kies je hem er net voor?
5: Ja, het is zelfs een zaak waar elke gemeente nog een overweging in motie mat. Dus je kind is al in een situatie zitten dat er gemeente er een verschillende koers in horen. Wij in Terschelling deel wij worden er rond de vijand voor het doorsteken van vuurwerk voor alle behoornis die er zelfs door de lesregels binnen. Mm-hmm. Het is natuurlijk zelfs een oude traditie in Nederland die het libbet. Maar goed, dat is een traditie in verhoring. Wij hebben poilt in de dorpen als er interesse is om onder de nieuwe regels vuurwerk uit te steken, mooie commentaar uit hier. En die interesse die blikte te wijzen, dus dat is voor u de reden geweest om te horen precies, nou, lid wij gewoon nou de rondte Jan om gebroekte moois van deze mogelijkheid die wettelijk er is.
1: Ja, je collega in Waadhoeken van de Nadort die zei van het is best ingewikkeld om vergunning om te vregen, om maar succesvergunning om te vregen, want je moet er dus inscrunsteren bij de kermen van keerbehandeling. Je moet een veiligheidsplan maken, neem het al maar op. Dan kan ik dat bezwier maken. Wordt het chin-san vergunning. En de termijn is wel heel kwaad.
5: Ja, dat op zichzelf klopt. Dat ja. Het is natuurlijk zo dat die regels pas deze zomer echt bekend worden binnen. Dus ja, je moet het er wel heel snel in acteren. Nou, wij hebben verkeers om ik gauw er op in te springen. Een oorkom af gewoon een keer heel wijze soort binnen natuurlijk gewoon nee. En dus wat dat betreft moet ik gewoon in oerlees mooi die verenigingen en stichtings die het interesseert binnen Shin hoe wij hier verder in gaan. Maar goed, in principe is de rond te wel aan. Maar je stipt het al terecht gewoon, en dat is het collega van de Nadert Ikkelsoin. Het is net zomaar dienen. Er zijn best een soort voorschriften dat je onvoldoende moet. Ja. Aan de andere kant is het toch zo dat ik besteedende organisatie binnen weet dit wellicht wat verwerzen kunnen zoeken. Maar dat is dus precies de reden geweest om de gegadigde technische verenigingen daar goed in mooi te nemen, zodat men goed shirt wat er al vast zit. En ik, nou ja, dat er terug ik kon stikken als een vrijwilligers mooi de paard zit. Dat
1: ja.
5: is zo.
1: Ja, binnen het benauwd dat je mensen het losstellen moet. Want je zei ze eigenlijk van je jou die rondte. En je zei ze van nou, je kent een vergunning bij de gemeente Onvreken voor het afstekken van vuurwerk. Maar ja, had je dat net vaar nog krijgen, als organisatie, als bewerkingscomité of als voetbalclub, neem het nou helemaal op. Ja, dan heden ze eigenlijk een soort ingebakken teleurstelling van tevoren al.
5: Nou ja, dat weet ik net. We hebben natuurlijk wat een mooi een landelijke wettelijke regeling die we hier uitvieren. En die landelijke wettelijke regeling die is al heel gedetailleerd. Maar ik denk dat het goed is dat die verenigingen en stichtingen die het interesseert binnen, dat die gewoon eens deel komen om eens te leren hoe dat zit. Dus de kennis van zaken is ik belangrijk voor deze organisatie zelf om te bepalen. Ja, is dit verhuisd het wel of net? Mm-hmm. Dus die valochting vinden wij tegenwichtig.
1: Oké. Okay. Die zal plakvinden op Wazi 6 in september dus. En nou ja,
5: ja klopt.
1: Benijd altijd inderdaad nog onvragen van vergunningen achterbij komen. Joh, verwacht je dat dus wel?
5: Ja, ik denk dat je daar een terecht punt on herliesje. Dat er belangstelling in de gemeente is, dat wil natuurlijk nog net zeggen. Dat is belangstellende ik daadwerkelijk ook in te organiseren. Dus ja, dat zullen we toch mooi kunnen uitvinden, Matte. We zitten wat dat betreft, zoals ik niet zo neemde, in een vrij gedetailleerd wettelijk kader. Maar aan de andere kant de mogelijkheid ieder. En we binnen zich ook benijd naar wat er libbert onder de belangstellende verenigings- en stichtings. En we binnen kijken ook benijd naar het, nou ja, liever zeggen hoe het op hun oor komt.
1: Ja.
5: Maar goed, het wettelijk kader, dat is inderdaad wel vrij strak. Dat is zo.
1: Ja, nou oké. Okay. We zullen de aanwachtie Kante Breuker, burgemeester van de gemeente Terschelling. Deel, dank u wel voor je verhaal.
5: Ja, graag weer.
1: Ontje.
3: Alles wat je daar is mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven. De dij voorbij. Dit is

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Nog even door Tim van der Meulen. Wat is de nieuwe stadionspeaker van Cambuur? En waarom de telefoon? Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Is dat een droom van jou die uitkomt eigenlijk? Stadionspeaker van Cambuur worden?
4: Nou, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Het is een plak wat maar één keer in de 40 jaar, want zo lang het Rijnen die natuurlijk, vrijkomt. Ja, dan is het wel een droom. Dat is op die, dat is hem, dat is de Rijn vervangen moest.
3: Heeft dan ik een bepaalde connectie met Rijn de Vries? Dat hij in het stadion ziet en dat tast van wat doet die man eigenlijk en wat doet hij dat goed? En...
4: Nou, de grootste connectie is denk ik dat we bij de stadion spreken binnen. En dat als hem dan juist in het stadion en ik jij hem echt vanuit mijn huiskamer, want ik zit de stadionlam van het Kooistadion, dat ik naar buiten zie, dan denk ik wel van hoe mijn stem daar klinken.
3: Dus dat is een peker terug in Hollandspoeken vol?
4: Ja, absoluut. Absoluut.
3: En dan krijgt hij Jern, en dat zei ze toch, dat is een kongens die het één keer in de 40 hier voorkomt. En dan krijgt hij Jern van: Tim, ga je gang.
4: Ja, nou dan, dat moment van de bekendmaking, wat in de video ik zie, dat ja, dan denk je toch van: hé, is dit echt? De hoop is natuurlijk dat als het maar lust, dat is het rust. Maar dan is het wel heel bijzonder om dat te jaren te krijgen.
3: En die selectie eigenlijk, hoe je dat ging? Was er een soort auditie dan om stadionspeaker te worden?
4: Nou ja, Cambuur heeft het wel op die manier ompakt. Ze hebben een oproep dienen om die aan te melden. Nou, er zijn een aantal ommeldingen geweest. Ik ben maar nog 2 oren bij de laatste treien. We hebben een omroep middag in het stadion gehangen. Heel raar om die zelf te jaren tijdens die auditie in een leeg stadion. Want dan krijg je natuurlijk geen reactie van het publiek.
3: Nee.
4: Maar dat is toch wel wat waar een stadionspeaker recopteert. Dus dat wie wel heel gek.
3: Maar en dan oefen je op een schermke of zo? Wat er gebeurt? Of is het een bepaalde tekst? Hoe was dat die in?
4: Nee, wij kregen de opstelling van de wedstrijd die ervoor spelen wie van Cambuur Feyenoord. En toen weer eigenlijk van: succes.
3: Ja.
4: Dus dan mag het even op de ervaring die ze heeft en die eigen vertrouwen varen.
3: En die ondervinding die had ze natuurlijk wel, hè, onder oren bij de Flyers.
4: Dat klopt, ja, daar ben ik 12 seizoen stadionspeaker geweest. De club kende mijn ambitie ook als inwinner van Leeuwarden. Als er ooit een plak in het Kooistadion vrijkomt, ja, dan wil ik voor de koning gaan. Dus ik heb wel besloten om daar te stoppen. En dat vind ik net meer logisch en me volledig te richten op de club waar ik supporter van ben. En ook straks de stadionspeaker.
3: Dus natuurlijk wel, ja, het ligt erop, het is bij de stadionspeaker natuurlijk. Maar dat hoorde natuurlijk ijs hockey.
4: Mm-hmm.
3: En hoe gevoelig, de fly zit natuurlijk op die RVN.
4: Ja, maar ik denk dat ijs hockey de strijd daar wat minder fanatiek is. En dat het gelukkig 2 verschillende sporten binnen, was dat ook zo is. Voetbal is voor mij Cambuur, ijs hockey Flyers. En ja, wat mij betreft goed die 12 gewoon net te bieden.
3: Nou, dat scheelt.
4: Ja, toch? Ja,
3: zit dat net in het
4: paard. Ze spelen bij Cambuur mooi een bal en bij de Flyers mooi een puck. Ik hoop net dat ze dat verwisselen, want dan hebben we een probleem.
3: Dat zoet wel wat wezen.
4: Ja.
3: En dan de tariering, hè? Want het is 31 oktober. Dan is de thuiswedstrijd in Go Ahead Eagles. Heeft bijvoorbeeld met Rijn de Vries praat over hoe die hem tariert?
4: Dat, ik ben de komende wedstrijd ben ik erbij. Ik ben achter Rijn. En Rijn die het zo van: ik support waar mogelijk. Ik ging die net in paard erin. Vreeg je tips, tricks, die stavost. Maar het belangrijkste is dat ik het vooral op mijn eigen manier doe. Rijn vervangen is een eer. Maar Rijn vervangen ken ik net. Zeg maar, hè. Rijn het is zo'n cultheld bij Cambuur. Ik ben een oortype persoon, dus ik doe het op mijn eigen manier.
3: En dan moet je een eigen stem vinden bij Cambuur, dan komt het hier.
4: Dat ek.
3: Nou,
4: dus ik ben heel benijd.
3: We zullen 31 oktober en alle wedstrijden daarna is... nou, ik wilde net zenuwachtig meisje.
4: Ik doe het toch.
3: We horen het in de gaten. Nou, dat komt vast goed.
4: Ik ben heel benijd. En laat weten wat je ervan vindt.
3: Tim van der Meulen. De nieuwe stadionspeaker dus van Cambuur. Dank u wel.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: De dijk voorbij.
3: Morgen, dan wordt in de Stiens een barsbeeld ontleerd van de Friese architect Abe Bonnema. 100 jaar nadat hij binnenwaart. Mark Visser, die is van de Abe Bonnema Stichting. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
3: Ja, 100 jaar zeg ik. Als we precies willen zijn, dan scheelt het een dag, geloof ik, hè?
5: Ja, hij is geboren op 6 september 1926. Dus als we zaterdag dat borstbeeld onthullen, dan is dat één dagje voor zijn 100ste geboortedag.
3: En wat is nou de reden dat deze Bonnema dat hij een beeld moet krijgen? Hij is natuurlijk volop aanwezig. We hoorden net al een paar gebouwen van zijn hand. Waarom toch dat borstbeeld?
5: Nou, het initiatief is van de documentatiestichting Leeuwardenradeel. Die vonden het een mooi idee om Bonnema op die manier te eren. En het bestuur van de Abe Bonnema Stichting heeft dat idee omarmd.
3: En dan lijkt het mij best nog wel een uitdaging om een passend beeld te maken voor iemand die, nou ja, zo met kunst bezig geweest is. Met hoe dingen ogen, hoe dingen eruit zien, hoe dingen passen. Hoe doe je dat precies?
5: Nou, het bestuur heeft Hans Jouta, een hele bekende beeldhouwer, die verschillende bekende Nederlanders in brons gegoten heeft, zoals Johan Cruijff bijvoorbeeld, gevraagd: maak een beeld van Abe Bonnema. En we hebben Hans Jouta toen een paar foto's gegeven. De weduwe van Bonnema, die heeft daar ook heel nadrukkelijk aan meegewerkt. En op basis van die foto's heeft Hans Jouta eerst een schets gemaakt. En het beeld, iedereen kan het vanaf zaterdagmiddag in Stiens gaan bewonderen. Ik denk dat dat een hele leuke bijeenkomst wordt. En hij wordt dan op de terp geplaatst in Stiens, waar hij ook begraven ligt. Want hij is namelijk overleden in 2001. Dat is ook alweer 25 jaar geleden.
3: En u heeft dat beeld misschien intussen al gezien. Anderen misschien ook, die er dichtbij betrokken waren. Wat zijn de eerste indrukken, de eerste reacties?
5: Nou, ik moet zeggen dat nog niemand het beeld gezien heeft.
3: Oké. Dus het is echt een verrassing ook, hoe dat uitpakt.
5: Ja, nou, ik moet wel toegeven dat ik samen met de weduwe naar het atelier van Hans Jouta ben geweest. Een paar maanden geleden. En toen heeft hij ons een kleimodel laten zien van het beeld zoals hij het dan nu in brons heeft gegoten. En toen ik het voor de eerste keer zag, toen dacht ik wel: bliksem, wat een mooi beeld wordt dat.
3: En de weduwe dan? Want ik kan me voorstellen dat best een bijzonder, misschien wel aangrijpend moment is om dan weer in de fysieke ruimte, in 3D eigenlijk, om dan Bonnema weer te zien.
5: Ja, ik verwacht ook dat toch een heel emotioneel moment wordt. Op het moment dat het doek wordt weggetrokken. Zij heeft eigenlijk aangegeven van: ja, Abe die zou tegen mij gezegd hebben: trog zetten. Gewoon, het is een moeilijk moment, maar trog zetten.
3: Mooi. Ik hoop op een soort bekijk, zou ik zeggen, half Nederlands, half Fries. Ik hoop op een soort vlecht op de kooi morgen. Ik hoop dat er morgen veel mensen naar dat beeld komen om ook eens te kijken hoe dat geworden is. Dat barsbeeld dus van Abe Bonnema, der in Stiens. Hartelijk dank.
5: Ja, ik heb dit graag gedaan. Wilt u nog een stukje Abe Bonnema zelf horen? Ik heb toevallig een fragmentje voor staan waarin hij zelf aan het woord komt.
3: Nu ben ik heel benieuwd.
5: Nou, daar komt hij.
6: Het is een beetje like een volwaardige bouwmaatje. Dus je ontdekt altijd wat dingen die je zet. Stel dat je het nog beter kunt. Maar dat zie ik de volgende keer toch beter van. Dan doe je het weer beter de volgende keer. Hij is het beter, maar hij rijdt wat door. Dus ik ben altijd daar. Dus dat vind ik net. En altijd die architecten die roepen van: ik heb een tijdloos gebouw gebouwd. Die thuis ook helemaal niet zo hoog, man. Dat zullen 10 leren.
3: Abe Bonnema.
5: Nou, dat was Bonnema.
3: Mark Visser, hartelijk dank.
2: alles wat je dice mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven.
7: Dit is de Dij voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: De gemeente Leeuwarden komt in actie zijn vuurwerkoerlijst in de week Coming Aborden in Leeuwarden. Van de week cirkelen door een politiehelikopter boven de week. Er rijden direct meerdere politieauto's om. En het is net voor het eerst dat de politie in actie komt in de week. Om de telefoon is wetvierder Erik Krikke van de gemeente Leeuwarden. Een goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
1: Ja, wat is er correct aan de hand daar in Coming Aborden?
2: Ja, het is correct wat jou al zegt. Er is al tien behoorlijk oerlijst van vuurwerk in de week Coming Aborden in Leeuwarden. En ja, ik kan wel stellen dat er in de spuigaat nu. En normaal gesproken begint dat wat dichter bij oud en ei, rond de eerwisseling. Maar het is nu al vanaf de zomervakantie toch vierst te vaak bal daar. En daar doen we wat aan.
1: Ja, want je zei het rint de spuigaat nu. Wat maak ik me daar bij voorstellen? Wat gebeurt er al hier?
2: Ja, er gebeurt dus best wel een soort en heftig vuurwerk aanstutsen. Het meestal op een jongtijd in de weekend. En de inwoners van de bewoners van Coming Aborden die steuren zich erom, die schrikken ervan. En dat is ik wel begrijpelijk, want het zijn best heftige knallen. En het mooi natuurlijk ik net het vuurwerk aanstekken. Dus er binnen een soort klachten ook aan en daar worden we wat om dan.
1: Ja, en de actie van de week wie net de eerste, maar dat snap ik dus ook wel, want José, ze speelt het al volle langer.
2: Ja, dit is net van deze week. Dat speelt het al langere tijd. Meerdere weken. En er binnen een soort klachten ook aan. En daar spelen wij nou op in, samen te jaren met de politie.
1: Ja, was de omvang van het probleem? Gaat het om lidse groepjes of grotere groepen?
2: Nou, er binnen twee groepen die daar op verschillende plakken omhingen. Ze fietsen door de week. Binnen ik net altijd jongeren uit, Coming Aborden zelf. De politie en de handhavers van de gemeente die noteren op stuit ik van namen, om daar een beetje een beeld van te krijgen. Er worden boetes uitdeeld, er wordt vuurwerk in beslag genomen. Er wordt dus van alles ondien, maar het is natuurlijk net altijd even makkelijk als er ergens een knal is om dergelijke op te acteren. Voor politie en handhaving, want ja, dat is de beste, is degene die het aansteekt, ik al bij voort. Maar op het ogenblik wordt er best wel een slagslijn om daar wat beeld op te krijgen en boetes uit te delen.
1: Ja, en het kan ik knap lastig wijzen, denk ik, want je zag een groep meesten staan, er is een knal, ja, waar het hem gooit?
2: Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Daarom werd ik preventief wel het gesprek ongongen met die jongeren. Daar ben ik de straatcoaches van de gemeente Leeuwarden. Dat ben de handhavers in Reert. Die ben er speciaal om contact te lezen met jongeren om te praten. Hun aan te spreken op hun gedrag. Wat het voor invloed heeft op een buurt. Dus er wordt waardevol op inzet.
1: Ja, de politie gaat dus de week in. Is ik degene die de boete zo deelt? Ben ik oorinstanties bijbelust? Maar was in zo'n geval de rol van de gemeente altijd omvallend?
2: Nou ja, de gemeente die trekt hier een voortrekkersrol in. Er wil een soort klachten bij de gemeente inzinnen. Bij het meldpunt overlast heet dat bij u. Dus wij constateren dat en wij hebben daar een voortrekkersrol in om te jaren mooi de politie in op te treden. En het is net alleen, denk ik, onder politie en onder handhaving. Het zijn misschien ik de orders die weten wat waar ben u ben en wat waar hingen ze uit en wat doggen ze. Dus daar lijkt toch, denk ik, wel een voorname rol.
1: Ja, en speelt dit nou in geen Coming Aborden of werk op orderplak niet luid?
2: Ja, er wordt hier en daar wel meer vuurwerk oorstek, maar in Coming Aborden spant de kroon.
1: Ja, en dan nog even een reactie van de week. Daarbij is onder oorden een helikopter inzetten. Dat is een vrij goed middel. Waarom is dat voor kiezen?
2: Ja, dat is een politiehelikopter west. En ik heb van mijn collega's van de politie vernomen dat die helikopter die we ons surveilleren in de buurt, hè, die zit net altijd op de groen. Die is gewoon niet in de loft. En op dat start wie er hier in de buurt en het het politiepersoneel ondersteund die daar in de wijk weer.
1: Ja. Verwacht je nog meer acties in de toekomst?
2: Nou ja, dit onhard dan zeker, want we nemen dit zeer serieus. Het is ontzettend vervelend van de meesten die te wennen. Het mooi gewoon ik net het vuurwerk aanstekken en het zijn hele heftige knallen. Wat ik daar misschien nog extra hoe zit ik in, is dat er binnen al vuurwerk inleverdagen. Dat je praat hier al doen, dat is dan krijgt in Ceylon, is dat begonnen. En dat is op 6 oktober in Ljouwert en op 7 oktober in Jereveen. Dat is één dag, de hele

0: De reactie is, jong, laat ik een politiehelikopter inzetten. Ja, dat is Wiekenkamer, de politie en handhavering. Ik al voor hetzelfde probleem in actie. In de Wieken kan ik geworden. We hebben ze voor het vierde van de gemeente Ljouwert. Kwam toen zit jong op een ei een protte klachten binnen. En daarom is besloten om in te griepen. Praat Jeroen Maaien Ad, hij is lid van het Wiekpanel in Kamingaborden. Een goeie middje.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoe slim is het eigenlijk, maar die oerlijst hebben je in de Wiek in Kamingaburen?
1: Ja, nou, ik moet heel eerlijk zijn. Ik woon hier nog niet zo heel lang in Kamingaburen. Sinds 1,5 jaar. En na 1,5 jaar begonnen bij mij ook al dingen. Ik denk, er gaan dingen opvallen. Alleen er is mij toen op een gegeven moment gevraagd, wil je ook in een wijkpanel zitten? Want we hebben heel veel last van jongeren, inbraken, pogingen inbraak. Ik denk, hoe kan dat? Waar komt dat allemaal vandaan? Dus daar is het wijkpanel een beetje voor opgericht. Maar niet alleen vanwege de veiligheid en alles wat er gaande is. Maar het is ook, want de kernpunten zijn eigenlijk van het wijkpanel. De verbinding, communicatie, groene recreatie en veiligheid. Nou, ik zit dan in de commissie veiligheid. En allereerst wil ik dan toch nog even de politie wel bedanken dat ze toch groots hebben ingezet.
0: Ja, dat wie dus blijkt bewon nedig, hè, om in te griepen.
1: Ja, dat was echt wel nodig, maar er is heel veel angst. En vooral een beetje onder de oudere generatie die daar woont. En er wonen heel veel. En mensen beginnen daar een klein beetje genoeg van te krijgen. En daarom ontstaan er ook allemaal buurtpreventiegroepen. En ook het wijkpanel Kamingaburen. Dat heeft nou contact gezocht met de buurtpreventie Kamingaburen. Wat weer is ontstaan door uit heel veel straatplannen gewoon weer gezinnen in een soort buurtpreventie te zetten. Maar we willen dat het georganiseerd is. Ja. Dat er niet allemaal zware jongens, een paar van die fatboy figuurtjes stilhouden of wat dan ook. We willen goed samenwerken met de politie. Er zit dus bij ons ook in het bestuur een politieman. Ja. Die dan wel op de afdeling ICT zit, maar die zet alles rond zijn papier. Die filtert dat allemaal perfect uit. En waar de commissie eigenlijk is voor samengesteld, is puur voor de veiligheid, maar ook alles wat invloed heeft op de veiligheidsgevoel in Kamingaburen.
0: Ja, het is blijkbaar nodig om dit soort zaken op deze manier te organiseren. Heem wat zicht op die jongeren, die het van die oerlijst inbraak en poging tot inbraak, vuurwerkers en voor zwaargie?
1: Dat is er wel. We weten natuurlijk ook, en dat weet iedereen ook wel, dat de jongeren, als ze een beetje samen zijn, dan moet dat een beetje stoer zijn. Dat zijn niet allemaal jongens waar heel veel aan mankeert. Maar gewoon die groepsorganisatie, dat maakt het een beetje angstig. En dan voelen ze zich ook iets sterker. Dus doen ze dingen die misschien niet helemaal door de beugel kunnen. En wij willen dan ook, want we zitten nog in de fase van het inventariseren, het verbinden en prioriteiten bepalen. Door nog maar 3 vergaderingen die we hebben gehad. Maar we gaan er wel iets intensief nog mee bezig. Ja. En ook met samenwerking met de politie. Dan willen wij proberen de jongeren te benaderen. Maar ook vragen wij ons af, wat waar de ouderen in dit verhaal plaatsvinden.
0: Je bedoelt de heiden en de mem van de jongeren die veroorloosd waren.
1: Dat is toch uiterst belangrijk. Dat zijn jongens van tussen de 10 en de 15, 16 jaar. En dat is het ook niet alleen. Want er schijnen ook wat inbraakgevoelige dingen in Kamingaburen te gebeuren. En daarom willen wij proberen inzicht te krijgen. We willen wat dingen organiseren voor de jeugd. We willen ook de politie uitnodigen. We willen preventieavonden waar dan iemand kan spreken van wat mag wel en wat kan niet en wat zijn de gevolgen en wat is er nog meer aan te doen. Ja. En daarom hebben de laatste weken of maanden ook heel veel mensen de politie gebeld. Ik denk dat de politie dacht van, oh jee, daar heb je ze weer.
0: Ja, dus maar, we moeten komen. Ja. Nou is natuurlijk Kamingaburen, dat is net nee, dat er in Kamingaburen oerlijst veroorzaken werd. Het was een samenscholingsverbod west in het winkelcentrum derde.
1: Ja, ja, ja.
0: Het slaagde dus kennelijk maar net om die rest weer om te brengen.
1: Nee, nou, daarom is het ook, zijn we nu iets massaler aanwezig. Ik moet heel eerlijk zeggen, want we proberen dat allemaal goede lijnen te doen. We zijn veel aan het vergaderen en dat organiseren. En we zien wel dat er nu alleen wijkpanel Kamingaburen, ook wel uitgebreid met buurtpreventie Kamingaburen. En daar zitten heel veel straatgeroepen in. En die willen met ons samenwerken. Dus er gebeurt echt wel iets.
0: We wennen ze haar nog eigenlijk van die oerlijst. Dat maar wel duidelijk wezen.
1: Ja, en voordat ik wil niet dat het uit de hand loopt. Ik ken de situaties vanuit vroegere praktijken. Dat moet niet. We moeten met z'n allen proberen hier een goede draai aan te geven. Daar hebben al mensen uitlatingen gedaan. En ik snap het helemaal in paniek. Van burger wacht en we doen dit en we wachten ze op. Nee, we wachten helemaal niets op. Dit moet gewoon heel goed besproken worden. Ja. Maar dat er iets aan moet gaan gebeuren, dat is wel duidelijk, want mensen durven niet meer te wandelen. De ouderen durven de honden niet meer uit te laten. Ze durven het park niet meer in. Ze durven eigenlijk na 8 de winkels niet meer te bezoeken, want op het plein

0: aan de Leeuwenburg. Dat is eigenlijk ook een beetje een broedplaats.
1: Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen, een samenscholingsverbod trouwens, ik van Kreeft hier, hè?
0: Ja, maar ja, ze trekken zich wat dat gaat niet zo heel veel van allerlei regeltjes aan. En daarom is het wel goed dat de politie een paar keer goed heeft, toch wel ingegrepen. En daar zijn ze ook super dankbaar voor. En hopen dat dat zijn vruchten afwerpt.
1: We zullen het afwachten, zie je, Marmekoor, Ad van het weekpanel in Kamingeboeren. Dank je wel voor je verhaal en sterkte daar in Kamingeboeren.
0: Graag gedaan, dankjewel.
1: Oké, hoi.
0: Oké, hoi.

0: te spielen.
1: Yes, hier.
2: Alles wat te spielen.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Pieter-Jan Posma had op als adviseur op het scootje van Ljouwt. Ljouwt eindigde dit jaar als 10e in het eindklassement van de SKS. We hadden contact met Pieter-Jan Posma. Goeiemorgen.
4: Goeiemorgen.
3: Het 10e plak, dat die leger als werd je hem van tevoren op rekening hing. Is dat dan voortdurend de reden dat je hem heel past?
4: Nee. Dat is net. Nee, dat zie ik los van elkaar. Als wij bij de top 3 winnen aan het Shield, dan ja, wie het hetzelfde wist.
3: Oké. Dan ben je natuurlijk net alleen adviseur op het scootje van Ljouwt, maar ik in de IFKS op de Grutte Pier. Is het volslijn clear? Hast het helemaal mee op?
4: Nee, ik hoor net op mijn ziel. Ik dacht wel mooi met de IFKS. Dat is een weken. Dit wie vier weken zielen. Dat wie een beetje too much. Ik ga een nieuw bedrijf. Dus daar laat maar je focus nou. Ja.
3: Even net heel diep in discussie verhaald. Zit in de ziel verhaald. Een adviseur, wat doet hij eigenlijk correct?
4: Ja, goeie vraag. Ja, met z'n volle. Nee, on boord. Het Fries is nog net.
3: Maar bij het Nederlands, ja, dat is geen probleem.
4: Nee, we doen het in het Fries. Dat doen we nou. Ik zocht naar de wind. En dan maakt de beslissingen. En dat Joost terug aan Willem. Dus het is volle kijken en kijken naar de wind en dan de beslissingen meegeven aan Willem. Ja.
3: En in hoeverre had je er nou invloed op de prestaties van dat scootje? Kun je zeggen, als je leeg eindigt, van nou, daar heb ik van pad. Kun je dat mij onrekken? Of denk je er helemaal net zo naar?
4: Ja, nee, absoluut. Eén team, één verantwoordelijkheid. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor de beslissingen. En het zeilen en de resultaten. En zeker slecht varen, dat hangt op iedereen. En daar ben je verantwoordelijk voor. En daar moet je niet naar mensen wijzen. Daar ben je zelf ook verantwoordelijk voor. Ja.
3: Slag het tot op zijn scootje eigenlijk altijd om die teamspeler te horen. En om net met vingertjes te wiezen. Zo van, doe hier dat. Hoe geht zo?
4: Ja, goeie vraag. Nee, natuurlijk heb je wel eens dat je niet blij met elkaar bent of hoe dat is. Maar ik denk dat het mooie is dat je dan na de tijd zit en iedereen eerlijk in de spiegel kijkt en zegt, hey, hier ligt het aan of daar ligt het aan. En dan groeien. En als je met die eerlijkheid elke dag ingaat en afsluit, ja, dan blijft het sterk. En dat is een mooie van het teamspirit. Ja.
3: En zit er eigenlijk nog verschil tussen de SKS en de IFKS?
4: Nou, hetzelfde teamwork, daar zit niet zo'n verschil in. Kijk, het verschil van de IFKS en SKS zit er meer in. Het format. Hè. Je hebt de 12 scootjes van de steden en de dorpen met de SKS. En die hebben andere regels in wat voor scootje je mag varen. En de IFKS heb je bijvoorbeeld geen. Hoef je niet uit de schippersfamilie te komen als je wil schipperen. Dus het zijn andere schepen. IFKS heeft er 65 afgelopen jaar die er meededen. En de SKS doet er altijd 14 mee. Dus er zijn een aantal verschillen. Ja.
3: Ja, nou hast dus voor een pad op mij, bij die bijdragers van in de SKS, hast op als adviseur op het scootje van Ljouwt. Dan bloot het tiet oor. Wat vindt hij mij?
4: Nee, ik ga inderdaad vol. Ten eerste wil ik nog wel even. Ik heb zo'n mooie tijd gehad met Leeuwarden. Dus het was een hele lastige beslissing. Dus ik wil bij deze ook wel even iedereen bedanken voor die ontzettend mooie tijd. De sponsors, het team, de dames, het bestuur. Echt, was waanzinnig. Dus ik pak even mijn kansje hier. Maar nu ga ik ook meer focussen op een nieuw bedrijf. Ik zie Friesland voor me als. Heel veel natuur en een stukje woningbouw. Dus ik richt me op gebiedsontwikkeling, waar ik echt enorm naar uitkijk en dat hele leuke projecten mag doen. Ja.
3: Zit er eigenlijk nog ergens oerlap tussen die twee?
4: Nou ja, ik denk wel met zeilen. Het gaat over goede beslissingen nemen. De juiste informatie op tafel. En de juiste mensen in zijn kracht zetten. En ja, dat vind ik heel mooi. Dus we zijn in Akrum nu bezig voor een heel mooi project. Wat we noemen de gezondste wijk van Friesland. Daar gaat mijn hart van glunderen. Ja.
3: Nou, zo gezond. En mooi dat ze waarom zijn kist op in Tietmen Ljout. Want ik jij wel dat. Dus juist mijn goed gevoel waarom.
4: Zeker, zeker, zeker zijn mensen die dichtbij je gaan staan. Vriendschappen en die vriendschappen blijven bestaan. Absoluut.
3: Pieter Jan Posma, dank u wel.
0: Een selectie de beste interviews en reportages van Joert.
1: Door het aanvoeren.
0: De dag is voorbij.
5: Green Locht voor het stedskleerste Ljouwert. Voor de plan met het Guttertjerk in het centrum van de stad had de Maatschappij van Welstand miljoenen beschikbaar gesteld. Projectleider van het Stedsklooster is Ger Kollast. Een goeiemiddje.
6: Goeiemiddje.
5: Ja, je verwacht het besluit van de subsidie van het Mighty het eens al. Het had dus nog wel even spannend geweest, of net?
6: We hebben altijd gelukkig voldoende vertrouwen gehad dat de plannen zouden doorgaan. Maar het is echt een groot project. Het omvormen van zo'n grote kerk als de grote Jacobijnenkerk in het centrum. Ja, dat is ongelooflijk ingewikkeld en belangrijk. En dan moet je goed de tijd nemen om dat besluit voor te bereiden. En die tijd tot de zomer hebben we echt nodig gehad. En nu zijn we gelukkig zover dat we kunnen zeggen dat de plannen kunnen doorgaan.
5: Ja, hoe volle krijg je nou exact? Ja, enkele miljoen, maar twaar is enkele miljoen, maar twaar zonder hek.
6: Ja, twaar zonder is net. Nee, we gaan over bedragen niks zeggen, behalve dat het over enkele miljoenen gaat. En dat is ook niet zo moeilijk om te bedenken, want naast de grote kerk en de kosterij, en de kosterij is het oude gedeelte van het klooster uit 1245 wat er nog staat. Dus naast die twee panden gaat het ook om een aantal panden om de kerk heen. In die panden om de kerk heen, daar komt later onze woongemeenschap te wonen. Die panden moeten allemaal nog aangepast worden, zodat het woningen worden. Nou ja, als je woningen gaat verbouwen, weet je al snel dat je het over enkele miljoenen hebt.
5: Ja, wat wil je hem al jij mee dat je het wan? Wat ken je hem er met wan?
6: Uiteindelijk gaat het stadsklooster om drie dingen. Het wordt echt weer een klooster, maar dan in moderne stijl. Wat drie dingen betekent. Het allereerste is dat we in een klooster draait het om gebed. Dus dat betekent dat we op termijn drie keer per dag, 's ochtends, 's middags, 's avonds, daar het getijdengebed willen hebben. Naast alle diensten die er ook al zijn van de protestantse gemeente Leeuwarden. De tweede component is wonen. Dat zei ik al, dat gebeurt straks in de panden om de kerk heen. Wij willen toe naar een woongemeenschap van moderne kloosterlingen van ongeveer 20 tot 25 mensen. Een mix van gezinnen, alleengaanden en studenten die het mooi vinden om met elkaar te wonen en die het mooi vinden om met elkaar ook voor die grote kerk te blijven zorgen. En daarnaast hebben we nog een derde pijler. En dat is dat we die kerk willen gebruiken als open plek voor de stad. Het is een plek waar onderwijs wordt gegeven. Dat wordt nu al gedaan in samenwerking met NHL Stenden en met Veerda. Een plek waar volop ruimte is voor cultuur. Ook dat gebeurt nu al. Vooral veel klassiek. Maar we gaan ook toe naar andere culturele vormen. Tentoonstellingen, exposities. En een plek waar volop ruimte is om van het gebouw te genieten. Dus waar we ook gaan investeren in de toeristische aantrekkelijkheid van die kerk. Het is een waanzinnig mooie kerk met een prachtig verhaal van een klooster. En het is een van de drie oranje kerken van Nederland. Dat willen we nog beter voor het voetlicht brengen dan we dat nu al doen.
5: Ja, het is een beetje what if. Maar als dit bedrag er nou net komt weer, hoe je dan de toekomst van de Guttertjerk in Ljouwert eruit ziet?
6: Dat is best ingewikkeld, want het is op dit moment nog eigendom van de protestantse gemeente Leeuwarden. Dat is helaas een krimpende gemeenschap die het financieel moeilijk op kan brengen om voor zo'n kerk te zorgen. Dat is niet alleen in Leeuwarden het geval, dat geldt bij heel veel van dit soort grote kerken. En zo'n grote kerk in stand houden zonder een goed plan met een krimpende kerkelijke gemeente, dat is echt een uitdaging.
5: Dat die vol problematisch wordt misschien ook.
6: Ja. En dan hebben wij gelukkig in Friesland altijd nog organisaties als de Stichting Orde Friese Kerken, met wie je in gesprek zou kunnen. Maar nee, bij dit soort grote kerken is in heel Nederland echt een groot probleem.
5: Ja. Op 4 oktober is er een startmoment in de Gutterkerke. Ik neem aan dat het een feestelijk buiten.
6: Dat wordt een ontzettend feestelijk. Want je moet bedenken dat we 4 jaar aan het voorbereiden zijn. En nu zover zijn dat we zeggen we kunnen echt door met die plannen. Dat betekent dat we tijdens een viering van de protestantse gemeente Leeuwarden, zoals we die elke zondag hebben, een uitgebreid openingsceremonie gaan hebben, waarin we zeggen nu gaan we echt door en daar zijn we dankbaar voor en dat gaan we vieren. Dat wordt gevolgd door een concert en een rondleiding langs de panden waar we zijn, en met een uitgebreide lunch die ook open staat voor mensen in de buurt. Dus ja, daar gaan we flink uitpakken. Want na 4 jaar zo grondig voorbereiden en het lukt, dan mag je daar met elkaar ook feest om vieren.
5: Likkepenjek, Ger Kolast, projectleider van het Zes Klister in Leeuwarden. Dank u wel voor de tijd.
0: Alles wat je thuis mist hebben, juist tussen 10 en 11.
1: Dit is De Dij Voorbij.

0: Moon is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: Hier lees ik van mijn lief als kwart. Vier voet.
4: De kop van een zwet uit de Midsjoen komt daar libben.
5: Deze pommelkroon dateert waarschijnlijk uit de 10e eeuw. Einde van de vikingtijd bijna.
3: Ja, maar we dat beetje jacht naar het zustere eeuwen.
4: Zwet. Dit weekend in Friesland ook.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij moeten van de rechtercommissaris nog 2 weken in de cel blijven. Bij een Russische droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 12 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. Dit weekend gaan de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Hoorn is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. Een schilderij dat door de nazi's was geroofd en opdook in Argentinië gaat naar de erfgenaam van de Joodse kunsthandelaar Goudstikke. Een Argentijnse rechter heeft een schikking tussen de partijen daarover goedgekeurd. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het werk hing bij de dochter en schoonzoon van een nazi die na de oorlog naar Argentinië was gevlucht. Justitie begon een zaak tegen hen, maar omdat ze het schilderij afstaan, krijgen ze geen straf. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl Afrika in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige land tegen. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
8: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
9: Ga voor een gratis installatie naar licentietogo.com/radio.
11: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In een ander spel moeten spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen de naderende horde. Ik kijk ondertussen reikhalzend uit naar een game waarbij je een 80-jarige wereldleider zo'n schop onder zijn kont kunt geven dat je hem dwars door het raam van een megalomane balzaal op de mestvaalt van de geschiedenis ziet belanden. En daar staat dan een bordje: Welkom thuis. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het zal je maar gebeuren, je debuutfilm maken en die dan in première zien gaan op het filmfestival van Venetië. Het overkwam de Nederlandse Esken Elhams gisteravond. Ze vertelt zo dadelijk hoe dat was. Het West-Nijl-virus begint zich langzaam maar zeker ook bij ons te manifesteren. Inmiddels zijn 9 Nederlanders besmet, waarvan er 1 overleed. Bart Knols, expert op het gebied van muggen, weet hoe we ons er tegen kunnen wapenen. De Zeeuwse badplaats Renesse was jarenlang de plek waar jongeren uitbundig uitgingen. Inmiddels hebben ze andere bestemmingen ontdekt. En morgenavond geven discotheek Pinky en feestcafé De Zoom een groot slotfeest, voordat ze hun deuren definitief sluiten. U hoort er straks alles over. Maar eerst het nieuws van
1: vrijdag 4 september.
3: De escalatie die we in Overasselt zagen, dat er echt zoveel mensen met wapens op straat zijn, dat hebben we tot nu toe eigenlijk nog niet gezien.
2: Premier Jette heeft voor het eerst gereageerd op de zaak over Asselt. Hij noemt het een serieus probleem.
3: Hoe onvoorstelbaar het ook lijkt, het is wel de werkelijkheid van vandaag de dag.
2: 32 verdachten zijn voorgeleid. Ze worden als groep verdacht van moord of doodslag.
4: Omdat het beeld nog niet helder is wie wat precies individueel heeft gedaan.
2: Ze blijven 2 weken langer vastzitten en mogen alleen met hun advocaat contact hebben.
5: Als advocaat zal ik er alles aan doen om ervoor te zorgen dat die beperkingen echt op een korte moment worden opgeheven, op korte termijn worden opgeheven. Iedereen wil natuurlijk weten wat speelt er.
2: En dat willen de inwoners ook. Veel vinden het sluiten van de woning waar het geweld plaatsvond niet genoeg.
6: Ja, hoe nu verder? Want na een jaar is dat pand dicht en dan gaat het weer open en dan ontvangen we ze weer met open armen. Of hoe moeten we het volgens zien?
2: Verschillende havenwerkers in Amsterdam, Zeeland en Rotterdam legden het werk neer.
7: Het is gewoon fantastisch, alle bedrijven en alle sleepboten niet te vergeten gewoon plat liggen vandaag.
2: Ze vrezen voor de gevolgen van bezuinigingen op de sociale zekerheid.
8: Als we dadelijk geen werk meer hebben of we worden ziek, dan hebben we nergens recht op. Alles wordt gekort. Het gaat gewoon helemaal niet goed hier.
2: Het is onderdeel van een reeks acties tegen de bezuinigingen. Minister Veilbrief doet daarom een oproep aan de bonden.
9: Inmiddels vind ik wel dat ik liever ga praten dan staken. Want die stakingen hebben natuurlijk 1 groot nadeel, dat mensen er last van hebben die er verder niet zoveel mee te maken hebben.
2: In het Oog spraken we de afgelopen maand met de genomineerde schrijvers voor de Hebban Debuutprijs. De winnaar werd bekendgemaakt in Goedemorgen Nederland.
10: Cillian MacRoy wint met zijn allereerste roman Mensen als zonnen en mensen als manen.
2: Alleen verliep de onthulling bij zijn voordeur niet helemaal vlekkeloos.
11: Ik zit onder de roze smurrie. Maar dacht dat confetti meegenomen hebben, maar we hebben een soort van... Kijk nou, we zitten er helemaal onder.
2: Maar Cillian MacRoy moet het nieuws nog wel even indalen.
12: Ik ga nog even een aantal momenten moeten pakken om dit te vieren en goed te landen erin. Maar dat gaat echt nog even duren.
2: En dan over naar deze superster. Roxy Dekker. Ze staat deze week 4 keer in de Ziggo Dome, maar volgend jaar pakt ze het groter aan.
13: Ik ben de eerste Nederlandse vrouwelijke artiest die de arena gaat doen.
2: De Johan Cruijff Arena dus. Ze kan het zelf nog amper geloven.
13: Het is echt krankzinnig. En dan ben ik net 22 als ik daar sta. Ja, dat is echt ziek.
2: De fans begrijpen het wel.
14: Nou, als zij 4 keer Ziggo uit kan verkopen, dan denk ik ook wel dat ze 1 arena uit kan verkopen.
2: Ze krijgt in ieder geval de goedkeuring van Louis van Gaal.
15: Heel veel succes in de arena.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
15: Roxy.
2: De krant van morgen, Clemens Peters. Het Parool kijkt niet op van de gebeurtenissen in Overasselt. De schietpartij vertoont volgens de krant alle kenmerken van een zogenoemde kamikaze. Daarbij proberen drugsmokkelaars een partij cocaïne koste wat kost te behoeden voor verlies. In de havens van Rotterdam en Antwerpen zien ze dat soort acties aan de lopende band.
16: De krant komt met een opsomming van de afgelopen 10 jaar. Vaak gruwelijke verhalen vol geweld door niet zelden jonge jongens. Wat opvalt is dat Jos Leidekkers, voorheen Bolle Jos, zich nadrukkelijk manifesteert. Wat ook opvalt is dat de meeste van dit soort acties mislukken.
2: Het is de armste deelstaat van Duitsland, Sachsen-Anhalt. Maar alle ogen zijn erop gericht, want zondag kan de extreemrechtse AfD daar veruit de grootste partij worden, met misschien wel 40% van de stemmen. De impopulaire CDU-SPD-regering houdt zijn hart vast, schrijft de Volkskrant in een analyse aan de vooravond van de verkiezingen.
16: We halen ons land terug, zegt AfD-lijsttrekker Ulrich Siegmund Stevast, tot groot enthousiasme van zijn aanhangers. Op de bijeenkomsten van AfD ruikt het naar bier en braadworst, maar ook naar wraakzucht. Het volk is nu aan de beurt. De normale mensen worden weer de baas. Niet de queers, de migranten, de groenen of de elites.
2: Politieke partijen roepen het al tientallen jaren, maar in de praktijk komt er niets van terecht. Een kleinere overheid. Het FD heeft onderzocht hoeveel ambtenaren er sinds 2010 bij zijn gekomen. 37%, tot een totaal van 157.000. En nog sterker steeg het aantal werknemers bij toezichthoudende instanties, zoals de Arbeidsinspectie of de Nederlandse Bank en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
16: Na de toeslagenaffaire was het idee dat allerlei uitvoeringsorganisaties hun dienstverlening aan het publiek moesten verbeteren. En daar kwam extra geld voor. De autoriteit persoonsgegevens groeide in totaal met 325%. De inspectie justitie en veiligheid met 154%. En de AFM met bijna 75%.
2: Zondag zou prins Klaus 100 zijn geworden. En het AD haalt herinneringen op aan de man van prinses Beatrix. Een intelligente, aimabele man die gevangen zat in het strakke protocol, is de mening van velen. Journalist Brenda Gutrink was jarenlang koningshuisverslaggever.
16: Van prietpraat had Klaus gauw genoeg, zegt ze. Toen we tijdens een staatsbezoek bij een gerenoveerde kathedraal stonden, zei ik, om de stilte te verbreken: prachtig, vindt u niet? Zijn droge antwoord: van mij mogen ze hem opblazen.
17: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Stella Lefty, Boston. Vorige week nog was premier Jette optimistisch over de steun van de oppositie voor de komende begroting. Maar daarna volgde een chaotisch weekend, nachtelijk beraad en de ene na de andere gemiste deadline. Vandaag gaf Jette weer zijn wekelijkse persconferentie naar de ministerraad. En daar was ook Wilma Borgman bij. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Koen, goedenavond.
0: Hoe kijkt Jette zelf eigenlijk terug op hoe dat allemaal gegaan is?
1: Nou, het liefst helemaal niet, Koen. Hij kreeg er vanmiddag natuurlijk wel veel vragen over. Ook omdat hij op de persconferentie vorige week nog zo lovend was over hoe dat allemaal zou gaan, die onderhandelingen. Dat minister Heijnen van Financiën de ene tafel leidde, waar hij afspraken maakte met oppositiekamerleden, en de premier met de vicepremiers de andere tafel. Nou, dat was een gezamenlijk proces dat zo goed samenkwam, zei Jette vorige week nog. Nou, als je het afgelopen weekend hebt opgelet, dan leek het daar bepaald niet op. Toen werd inderdaad, je zei het al, de ene deadline na de andere gemist. En pas op het allerlaatste moment, op maandagmiddag, ging de deal die Heijnen had gesloten van tafel en was er ruimte voor een gezamenlijk akkoord. Hoe is dat nou allemaal gegaan? Nou, premier Jette had niet zoveel behoefte aan een openbare evaluatie. Hij hield het erop dat het proces bepaald niet de schoonheidsprijs verdiende. En op mijn vraag wat daar dan is misgegaan, zei hij dit.
2: Nou, wij hadden, en dat hebben we in juli en augustus gedaan, hebben heel veel input opgehaald bij oppositiepartijen. Dat heeft ons goed aan het denken gezet. Leidt ook, zult u bij Prinsjesdag zien, tot een aantal voorstellen om de plannen van de coalitie aan te passen of aan te scherpen. En ik had graag ook vorige week de deadline die we in eerste instantie in gedachten hadden gehaald. Dan was het in iets meer rust gegaan.
1: Maar dat is nog niet het antwoord op de vraag wat er mis is gegaan. Waardoor het komt dat u die deadline niet heeft gehaald.
2: Nou ja, kijk, ook als je, dus juist als je heel veel ideeën ophaalt en daar zoveel mogelijk van probeert in te passen, ja, dat vroeg gewoon in de coalitie en in het kabinet meer afstemming onderling.
1: Dat wat meer afstemming onderling. U zei vorige week, toen ik u daarna vroeg naar die twee aparte onderhandelingstafels, dat het allemaal heel goed afgestemd was. Citaat, zei u, het komt allemaal zo goed bij elkaar samen en het was een gezamenlijk proces. Maar hoe valt het dan te rijmen met wat we vorig weekend hebben gezien?
2: Ja, nou, dat als dingen samenkomen van die politieke input die we hebben opgehaald, maar zeker ook financiële wensen die door oppositiepartijen zijn aangedragen, ja, dat de weging daarvan ook in een coalitie soms zwaarder kan liggen en dat het dan iets meer tijd nodig heeft.
1: De weging ligt zwaarder? Wat bedoelt u daarmee?
2: Ja, het is niet zo dat elke wens of elk idee dat door oppositiepartijen werd aangedragen ook meteen op heel veel enthousiasme bij één of meerdere coalitiepartijen kon rekenen. En dan moet je toch ook met elkaar de balans vinden, want wij zijn met D66, CDA en VVD met volle overtuiging in dit kabinet gestapt. En we zijn ook met volle overtuiging aan het werk. Maar je moet ook zeker weten dat je dat de komende maanden met elkaar kan blijven doen. En dat kunnen we met de miljoenennota die we nu hebben afgesproken.
1: Ik luister goed naar u. Ik heb ook met oppositiekamerleden gesproken deze week. Als ik die twee dingen naast elkaar leg, klopt het dan dat minister Heijnen met JA21 en de SGP een eigen deal had gesloten? Dat die deal vervolgens niet door de rest van het kabinet gedragen kon worden?
2: Nee, de minister van Financiën heeft echt keihard gewerkt de afgelopen zomer.
1: Kan die allebei waar zijn.
2: Minste vakantie gehad van iedereen om zoveel mogelijk op te halen met partijen, ook allerlei varianten door te spreken, zodat we uiteindelijk als kabinet konden kijken wat kunnen we inpassen in die miljoenennota.
1: Maar is het dan misgegaan aan de kant van Eerdmans en consorten? Want zij denken dat ze een deal hadden met de coalitie.
2: Nee, het is volgens mij, ik ga sowieso nooit de oppositie iets verwijten, maar ik ben er echt van overtuigd dat met de miljoenennota die we op Prinsjesdag zullen presenteren, dat heel veel oppositiepartijen veel zullen kunnen herkennen van de input die ze bij ons hebben aangedragen. En dan ga ik bij de APB en de minister van Financiën bij de AFB gaan we allebei heel hard ons best doen om die partijen ook voor die miljoenennota te laten stemmen.
1: Ik begrijp dat u het liefst vooruit wil kijken, maar toch nog wel even, want u heeft het de hele tijd over de oppositie. Eerdmans zegt, ik voel me bedonderd, ik voel me niet serieus genomen, want we hadden een deal. Die moest Heijnen van tafel vegen.
2: Ik heb dat gelezen in de krant. Wij doen elke dag ons uiterste best om zoveel mogelijk die oppositie de hand te reiken. Zoals we dat ook al vanaf het debat over de regeringsverklaring met de Kamer hebben afgesproken. En dat blijven we ook de komende tijd doen.
1: U geeft steeds maar geen antwoord op mijn vraag. Want de minister van Financiën heeft dus onderhandeld zonder een mandaat. Eerdmans zegt, nou, ze hoeven bij mij niet meer aan te komen voorlopig. Hoe gaat u dat weer fixen?
2: Nou, maar ik ben het gewoon niet eens met de stelling die in uw vraag zit. De minister van Financiën heeft zijn werk gedaan door heel veel op te halen. Zodat wij uiteindelijk in de ministerraad niet alleen maar met onze eigen plannen en ideeën bezig waren, maar daar ook heel serieus in konden meewerken wat voor oppositiepartijen belangrijk is.
1: Maar toch zegt u, het verdient allemaal niet de schoonheidsprijs. Wat verdient dan niet de schoonheidsprijs?
2: We waren graag iets eerder klaar geweest.
1: Dus alleen de hoeveelheid tijd die het heeft gekost?
2: Nou, kijk, wij willen. Ik denk dat mensen in Nederland ook van dit helemaal niks begrijpen. Die willen gewoon dat wij aan het werk zijn met inhoudelijke oplossingen. Wat het betekent voor de portemonnee. Komen er meer huizen bij de komende jaren? Waar gaat het extra geld naartoe? Ik heb het ook liever daarover op de persconferentie op vrijdag. Dan dat we voor de derde keer gaan evalueren hoeveel uur we in het ministerie van Financiën hebben gezeten.
1: Nou, dat gaat ook over de verwachtingen die mensen thuis hebben. Van wat er in Den Haag gebeurt. En die zien nu weer een kabinet dat het onderling zo oneens is dat het toch diep in de nacht vergaderd moet worden.
2: Ja, maar die uiteindelijk het met elkaar eens zijn geworden en ervan overtuigd zijn dat we een miljoenennota presenteren aan het land die goed is voor Nederland.
1: Wat heeft u hiervan geleerd voor een volgende keer?
2: Dat het, als je de hand wil reiken en ook met anderen wil samenwerken, dat je daar veel partijen voor nodig hebt. En dat het dus niet alleen maar gaat over hoe pas je alle financiële wensen in de begroting. Dat je ook heel goed oog moet hebben voor de politieke weging.
1: En dat je misschien ook eerst intern een deal moet hebben voordat je naar buiten gaat?
2: Nee, kijk, als je. Maar goed, dat zullen we op Prinsjesdag bezien. Maar wij doen echt hele grote stappen in de richting van de Kamer. En dat vraagt ook gewoon even een hele goede weging. Daar schaam ik me niet voor dat we er even zorgvuldig de tijd voor hebben genomen.
1: Dank u.
0: Wilma, de premier heeft het steeds maar over de hand reiken aan de oppositie. En dat het kabinet de oppositie echt tegemoet gaat komen. Maar gaan we dat nog zien voordat het Prinsjesdag is?
1: Ja, je hoort vanuit het kabinet dat er allerlei contacten zijn achter de schermen. Dat ook Jette zelf met fractieleiders uit de Kamer praat en belt. Maar die fractieleiders zeggen op hun beurt dat ze van het kabinet niks horen. Dinsdag lekte er allerlei nieuws uit over dat akkoord in de coalitie. En toen waren de reacties uit de oppositie bepaald niet positief. Maar Jette zei ook vanmiddag weer op de persconferentie dat er echt ruimte is om gehoor te geven aan de wensen van de oppositie. Ook in financiële zin. De begroting is niet in steen gebeiteld volgens Jette. En ja, wat je ook nog ook moet bedenken, de oppositie heeft er belang bij om de prijs wat op te drijven. Hoe moeilijker de coalitie het heeft, hoe meer de oppositie binnenhaalt tenslotte. Eén ding is wel duidelijk, Koen, dat politieke debat op de dagen na Prinsjesdag, de algemene politieke beschouwingen, dat debat wordt deze keer heel spannend. Want daar moet dan blijken waar er meerderheden zitten voor dit kabinet.
0: Wilma Borgman, dank je wel. Nu zeker is dat dit jaar 9 Nederlanders besmet zijn geraakt met het West Nijl-virus, doet zorgminister Sophie Hermans een oproep.
3: Bescherm je goed tegen muggen. En als je niet gestoken wordt, kan je ook niet besmet worden met dit virus.
0: Maar zijn antimuggenspray en een klamboe wel genoeg? Of moet er meer gebeuren? Dat bespreek ik met medisch entomoloog en specialist op het gebied van muggen en tropische infectieziekte Bart Knols. Dag meneer Knols, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, het virus is niet nieuw, maar het is al een paar jaar niet meer vastgesteld in Nederland. Hoe kan het eigenlijk dat het weer is opgedoken?
4: Nou ja, het is niet nieuw. Kijk, we hadden de eerste gevallen in 2020. Dat waren toen 8. Heeft men heel intensief gaan monitoren. Zowel muggenpopulaties om te kijken of daar het virus in zat, als ook vogelpopulaties. Toen is het eigenlijk stil geweest. En tot 2022, toen werd er bij een blauwe reiger in Noord-Holland het virus vastgesteld. Mm-hmm. En dat virus dat bleek genetisch gezien heel nauw verwant aan het virus waarmee die 8 mensen in 2020 besmet waren. Dus eigenlijk was dat een indicatie dat het virus in die tussenliggende jaren toch gecirculeerd heeft.
0: En zich schuilgehouden heeft.
4: In de vogelpopulatie. Dus niet zijn er mensen geïnfecteerd. Daardoor leek het alsof het virus niet meer aanwezig was. Daarna is eigenlijk met steeds toenemende mate is er in meerdere populaties muggen. Is het virus aangetoond. Daarna ook bij paarden. En daarna ook bij vogels meer. Eigenlijk tot dit jaar. En dit jaar is het dan groter geworden. In die zin dat we in eerste instantie in juli vonden we een zanglijster, een jonge zanglijster, en die had een infectie. Mm-hmm. En omdat het een jonge zanglijster was, net uit het nest, is die dus in Nederland geïnfecteerd geraakt. Daarna was het 17 augustus, toen werd bij die bloeddonor, iemand die niet op reis was geweest, bij bloeddonor, in dat bloed werd het virus aangetoond, hetgeen aangaf dat deze persoon niet gereisd had. En dus de infectie in Nederland heeft opgelopen. En daarop volgend hadden we dus helaas het eerste sterfgeval in Nederland, in de regio Utrecht. En dat allemaal bij elkaar opgeteld. We hadden ook meerdere paardeninfecties dit jaar. Dat bij elkaar opgeteld, ja, dat geeft nu toch wel de indicatie dat het virus meer verspreid is dan dat we oorspronkelijk gedacht hadden. Zeker ook vanwege het feit, u noemde al, we hebben nu 9 gevallen gehad. 4 van de 5 gevallen, die 4 van de 5 mensen die besmet raken, die worden helemaal niet ziek van deze infectie. Dus dat betekent eigenlijk, als er 9 zijn die zich gemeld hebben die wel ziek zijn geworden, zijn er dus vele tientallen mensen in Nederland die waarschijnlijk al geïnfecteerd zijn geweest met het virus. Dus het is er nu. En de kans om dit virus nu weg te krijgen is heel klein, omdat dit virus heeft een reservoir in de natuur. Het zit dus in de vogels.
0: En de vraag is, hoe gevaarlijk is dit virus?
4: Nou ja, u zei al 9 gevallen. Ik heb ook gelezen dat er een vrouw was van 39... die een hersenvliesontsteking eraan heeft overgehouden. Dat is niet heel normaal. Normaal zien we meestal bij oudere mensen, mensen zeg maar van boven de 50, maar ja, dat is al 41% van de Nederlandse bevolking tegenwoordig. Die lopen een hoger risico. En dan met name mensen die een verminderd goed werkend immuunsysteem hebben of een of andere onderliggende aandoening. Dat zijn de echte risicogroepen. Dus in mijn optiek wat er moet gebeuren is dat je moet proberen te traceren waar deze 9 mensen een infectie hebben opgelopen. Waar waren die op het moment dat ze besmet zijn geraakt? En daar zul je op die plekken moet je heel intensief zowel de muggenpopulatie als de lokale vogelpopulatie gaan monitoren.
0: Wat zijn de symptomen van deze ziekte?
4: De symptomen die zijn eigenlijk griepachtig. Een heftige griep. Maar dat, zoals ik al zei, dat is maar 1 op de 5. En dan van die 1 op de 5 zijn er dan maar een heel klein aantal die een progressie hebben naar een neuro-invasieve aandoening. Dus een hersenvliesontsteking of een hersenontsteking, verlammingsverschijnselen. En dus af en toe ook de dood.
0: En de meeste mensen merken het dus helemaal niet?
4: De meeste mensen die zullen zich een beetje lamlendig voelen voor een paar dagen. En dan kan hun eigen immuunsysteem die infectie gewoon verwerken.
0: Het is niet overdraagbaar van mens op mens?
4: Nee, gelukkig niet. Dit is geen corona. Maar ja, goed, als er op een gegeven moment heel veel muggen rondvliegen in de buurt van een seniorencomplex of een verpleeghuis of een ziekenhuis, ja, dan moet je wel gaan uitkijken, want het is er nu.
0: Ja, u zegt al van, bij sommige mensen zijn er nauwelijks klachten. Hoe breng je dan in kaart hoe het virus zich aan het verspreiden is?
4: Moeilijk. Dat kun je dus eigenlijk alleen maar doen aan de hand van mensen die een melding, die zich melden bij een huisarts met vermeende verschijnselen die lijken op een West-Nijl-aandoening. En dit is een ziekte die moet de huisarts melden. Dus aan de hand daarvan, als mensen zich inderdaad niet goed voelen en ze gaan naar een huisarts, moeten die huisartsen denken van, hey, zou dit eventueel een West-Nijl-infectie kunnen zijn? En zo kun je ook weer gaan traceren waar het virus zich ophoudt.
0: Hoe pakken andere landen dit aan?
4: Ja, goede vraag. Als ik kijk naar de Verenigde Staten, het virus is daar in 1999 binnengekomen in New York. 5 jaar later zat het in Los Angeles en waren alle 50 staten van de VS besmet met West Nile. De manier waarop de Amerikanen het hebben aangepakt is, die hebben hun muggenbestrijding op county niveau, dus op gemeentelijk niveau, uitstekend georganiseerd. Daar zijn alle middelen aanwezig die men nodig heeft om die muggen heel goed te kunnen bestrijden. En dat is iets wat wij in Nederland nog niet op orde hebben.
0: Nee. En hoe zou die Nederlandse aanpak eruit moeten zien?
4: Nou ja, in mijn optiek zul je nu, om deze situatie acuut het hoofd te kunnen bieden, zou je die bestrijding heel goed ter hand moeten nemen op de plekken van waarvan je weet dat er transmissie gaande is. Ik heb wel eens gepleit om daar het leger voor in te zetten.
0: Het leger?
4: En dat klinkt heel raar.
0: Dat met een kanon op muggen gaat schieten?
4: Nou, niet helemaal. Maar het is heel normaal, bijvoorbeeld in Midden- en Zuid-Amerika, tot op het moment dat er een uitbraak is van een ziekte die door muggen wordt overgedragen, dat dan het leger wordt ingeschakeld om van huis naar huis te gaan en broedplaatsen op te ruimen om zo het reservoir, het muggenreservoir, zo ver mogelijk terug te dringen. En dat zou iets zijn. Kijk, in Nederland vinden we het heel normaal als we mogelijk een overstroming hebben ergens, dat de militairen met zandzakken gaan slepen.
0: Ja.
4: Je zou dit op precies dezelfde manier kunnen doen. Dus mevrouw Hermans, leg het niet alleen maar bij de burger, maar neem zelf ook verantwoordelijkheid. Neem contact op met minister Jesselgus, alle 2 VVD. Dat moet makkelijk zijn. En ga vragen om haar hulp voor militairen, om in gebieden waarvan je weet dat er daar lokaal het virus circuleert, om die muggenpopulatie zo ver mogelijk terug te dringen. En dat is belangrijk, omdat namelijk de muggen die in winterslaap gaan over een maand, anderhalve maand, daar kan het virus in overleven. Dus dat zijn de muggen die in volgend voorjaar weer de transmissie op gang kunnen brengen van deze ziekte. En die wil je dus zo ver mogelijk terugdringen voor de winter.
0: En hoe pakt dat leger dan die muggen aan?
4: Die gaan dus van huis naar huis en die gaan dus in jouw tuin op zoek naar stilstaand water en daar die muggen bestrijden door dat water te verwijderen. Dan wel het water te behandelen als het niet verwijderd kan worden met een middel. Daar hebben we goede biologische middelen voor om die muggenlarven te doden.
0: Maar dan moeten ze even niet opgehouden worden door de Russen, zullen we maar zeggen.
4: Nee, maar zover is het nog niet.
0: Nee. Wat kunnen we zelf doen tegen die muggen?
4: Zelf vier dingen. Er zijn vier dingen die we kunnen doen. Eén is om inderdaad, zoals ik zeg wat die militairen zouden kunnen doen, is om in de buurt van het huis, de omgeving van het huis, alle stilstaand water zo goed mogelijk op te ruimen. Mm-hmm. Dan wel minimaal één keer per week te verversen. Want dan hou je dus de ontwikkeling van de larven tegen in dat water. Dat is één. Twee is verandering aan het huis zelf. Dus plaats een goede hor in het slaapkamerraam. Een hor voor de deur naar het terras. Om te zorgen dat muggen 's avonds niet binnen kunnen komen. Drie, drapeer een goede klamboe over je bed. Als je dan toch nog muggen in de slaapkamer hebt, dan lig je lekker in een kooitje en kun je absoluut niet meer gebeten worden. En dan voor dat moment dat je 's avonds buiten zit, voordat je naar bed gaat, smeren. Smeren met een 15% en 20% DEET-formulering. Meer hoeft het ook echt niet te zijn. Het hoeft geen jungle oil te zijn. Want met die 15% heb je makkelijk 4 tot 6 uur bescherming voordat je naar bed gaat rond middernacht.
0: En dan kunnen we ons goed weren.
4: En zorgen dat je alle onbedekte delen van het lichaam goed insmeert.
0: Bart Knols, medisch entomoloog, dank u wel voor uw heldere uitleg.
5: Ik heb een steen verlegd.

0: De steen van Bram Vermeulen. Het is vandaag precies 22 jaar geleden dat hij overleed. Op het filmfestival in Venetië is gisteren de Nederlandse film El Baraneya in première gegaan. Het is het speelfilmdebuut van de Nederlands-Egyptische regisseur Eshken El Hams. De film gaat over het Egyptische dorp waar familie van haar vader woont. En veel van die familieleden kregen een rol in deze film. Goedenavond, Eshken.
1: Hoi, hallo.
0: Gisteren was de première. Jij bent nu nog in Venetië. Ja, een speelfilmdebuut en dan meteen een première op dit wereldberoemde festival. Hoe heb je dat eigenlijk voor elkaar gekregen?
1: Ja, jongens, ik ben helemaal overwhelmed.
0: Ja.
1: Maar ja, ik ben ook heel moe, want het was ook echt een hele hectische dag. En hoe we het voor elkaar hebben gekregen, het is zeg maar, het korte verhaal is dat het zo simpel is als dat je je film instuurt en dat ze hem dan selecteren of niet.
0: Ja.
1: Maar goed, het langere verhaal is natuurlijk dat, ja, dat je een film maakt en dat je heel erg je best doet. En dat die hopelijk zo goed mogelijk wordt. Maar het is heel bijzonder, want het is gewoon, het is, ja, met, zeker met een wat kleinere, intiemere arthouse film is het zo belangrijk om een wat groter publiek te bereiken op een bepaalde manier. En dat, ja, zo'n festival helpt daar zo erg bij. Dus dat is voor mij, zeker als beginnend en debuterend maker, gewoon echt een droom. Dat kan ik niet anders zeggen.
0: Je hebt hem gedraaid in het Egyptische dorp El Baraneya. Waarom wilde je daar een film maken?
1: Nou, wij zijn, kijk, dus ik ben half Egyptisch, maar mijn directe familie komt uit Cairo. Dus mijn vader is geboren in Cairo. Hij is dan, toen hij 22 was, naar Nederland verhuisd. Dus wij zijn altijd heel veel in Egypte geweest, maar altijd in de stad.
0: Mm-hmm.
1: En ik kende het dorp wel, zoals mijn vader dat noemde, uit zijn verhalen van kind zijn. Want mijn oma is daar geboren, dus hij is daar als kind wel veel geweest, maar niet opgegroeid. En dat waren altijd een beetje mythische verhalen over een dorp met zandwegen en leme huizen. En voor ons bleef dat heel lang een soort mythisch verhaal. Totdat we zo 4 jaar geleden voor het eerst eigenlijk daar naartoe gingen. En dus een heel groot deel van onze, ja, eigenlijk extended family, zeg maar, ontmoeten. Die dus dezelfde achternaam dragen, maar die niet direct de familie van ons is.
0: Mm-hmm.
1: Zeg maar, het zaadje werd wel echt geplant op het moment dat ik daar voor het eerst kwam. Omdat ik dus een soort collectieve manier van leven zag van allemaal gezinnen in één huis, in één woonkamer, die eigenlijk gewoon de hele dag

0: Ja, dat is ook een periode geweest van, nou ja, verspreid over maanden, dat ik eigenlijk met mijn vader best wel vaak heen en weer ben gegaan om gesprekken daarover te voeren met hun. Omdat ik, nou ja, dus vrij snel het idee had om wel iets in het dorp te doen en iets met familie, maar dat het ook nog vrij abstract was. En we zijn eigenlijk steeds verder gegaan van een gesprekje over, goh, wat zouden jullie daarvan vinden, naar ja, het echte idee van, en wat als jullie dan ook jullie zelf zouden spelen en we echt in deze woonkamer zouden gaan filmen. Dat vonden ze eerst wel heel, heel spannend, maar er lag ook wel een soort vertrouwen onder direct, waarin ze zeiden, als jij denkt dat dat een goed idee is, dan kunnen we dat wel doen.
1: Maar familie regisseren, dat is toch niet zo eenvoudig, denk ik, hè? Had je een strak script wat je wilde volgen?
0: Ik had een script en vervolgens ben ik met dat script eigenlijk. Zij hebben nooit een script gelezen, dus ik heb hun nooit iets laten lezen. Ik heb hun altijd aan de hand genomen in, ja, eigenlijk vertellen waar het verhaal over gaat, wat de thema's zijn en wie precies speelt
1: Ja,
0: en
1: en wat
0: waarom.
1: zei je dan tegen ze in kort bestek?
0: Nou, ik heb altijd gezegd, ik wil een portret maken van jullie leven.
1: Ja.
0: En ik heb daar bepaalde elementen bij gehaald om dat te dramatiseren voor het maken van de film, zeg maar. Dus ik heb ze altijd meegenomen in, het wordt altijd een portret van hoe jullie leven en een pleidooi voor hoe jullie leven. Maar ik zet bepaalde dingen onder druk. Dus wat als, weet je wel, hier iemand zou komen die zou zeggen, goh, ik wil jullie land kopen. Weet je wel, dat soort elementen, die hebben we eigenlijk in het script erbij
1: Toegevoegd.
0: bedacht. En die, ja, en die heb ik eigenlijk altijd met hun ook. Ja, we zijn eigenlijk gaan repeteren vanuit die scènes die we in het script hadden. En zo hebben we eigenlijk langzaamaan het hele script gerepeteerd. Waardoor zij altijd hun eigen dialogen, zeg maar, zijn gaan bouwen binnen in die repetities. Maar wel binnen de kaders van de scènes die ik heb bedacht. Dus we hebben een hele, ja, hele wirwar eigenlijk aan werkwijzes
1: Dus
0: gevolgd.
1: ze
0: Maar
1: spelen zichzelf zoals jij vindt dat ze zichzelf moeten spelen.
0: klopt. Ja, binnen mijn kader spelen zij zichzelf.
1: Ja.
0: En
1: En wat
0: ja.
1: wilde je laten zien van dat dorp, de onderlinge saamhorigheid? Waar ging het je om?
0: Zeker om de onderlinge saamhorigheid. Het gaat eigenlijk voor mij breder over ook wel ja, het idee van traditie versus kapitalisme in de grotere zin. Dat ik ook wel heel erg het gevoel heb, zeker dus de eerste paar keer dat ik daar kwam, had ik heel erg het gevoel van, dit is toch wel echt hoe het ooit bedacht is. Dat we met z'n allen en al die generaties in één huis blijven wonen. En dat we voor elkaar blijven zorgen. En dat we elkaars kinderen helpen opvoeden. En ik voelde me daardoor eigenlijk ook als ouder zijnde minder alleen. En minder soort aangewezen op dat individualistische idee dat je met een kerngezin achter gesloten deuren het maar uit moet zoeken. Dus ik vond daar heel veel troost. En tegelijkertijd, naarmate ik daar vaker kwam, merkte ik ook dat die eerste blik ook ergens een geromantiseerde blik is op dat geheel. Omdat dat collectief is natuurlijk prachtig. Er zitten heel veel normen en waarden in die ik heel erg mis in Amsterdam. Maar er zijn natuurlijk ook keerzijdes. En er zijn ook gewoon een aantal gezinnen in één woonkamer die het met elkaar moeten gaan doen. En
1: Ja,
0: een telefoon
1: want
0: die een dorp binnenkomt.
1: je ziet ook de
0: En,
1: armoede, je ziet ook dat sommige vrouwen dromen van een bestaan elders.
0: ja, zeker. Ja, en dat is ook iets. Ik wilde ook wel echt eer doen aan dat grijze gebied in de film. Omdat ik dus, ja, me heel bewust was van het feit dat ik wel dat heel romantisch kon gaan neerzetten. Maar dat dat ook wel een blik was vanuit iemand die vervolgens weer de koffer pakt en vertrekt. En dan weer vertrekt naar een plek waar in principe alle vrijheid is die er waar te bedenken is.
1: Je vertelde eerder dat het voor jou af en toe ook een emotionele onderneming was.
0: Sorry, wat zei je? De?
1: Je vertelde eerder dat het voor jou af en toe ook een emotionele onderneming was, die film.
0: Zeker, ja, nee, absoluut. Zeker omdat het überhaupt het feit om iets te draaien in Egypte was voor mij al een emotioneel iets. Omdat ik gewoon daar zoveel, ja, herinneringen heb als kind. Me daar zo thuis voel, maar ook zo niet thuis voel op een bepaalde manier. Dus dat was al iets heel groots voor mij om te doen. Maar ook gewoon het feit dat je je heel verantwoordelijk voelt voor je familie, terwijl je eigenlijk ook dus degene bent die dingen van hun vraagt, die ze misschien soms wel even niet willen doen, of die soms grenzen overgaan.
1: Ja.
0: En daar, ja.

0: Hebben ze je film al gezien, je familieleden?
1: Nog niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Dus dan,
1: nee, we gaan dat zeer binnenkort doen.
0: Ja. En hoe waren de reacties gisteren eigenlijk bij de première?
1: Ja, de reacties waren heel goed. Ze vonden hem mooi. De mensen die ik heb gesproken vonden hem mooi. En gelukkig de recensies die eruit zijn gerold zijn tot nu toe heel lovend. Dus daar ben ik
0: dat is
1: vooral
0: mooi.
1: Ook heel blij mee.
0: Hey, en wanneer kunnen we de film zien in Nederland?
1: Ja, dat mag ik nog niet helemaal verklappen. Maar het zal ergens in het voorjaar worden.
0: Nou, we houden het in de gaten. Eskin Elhams, dank je wel. En jouw film El Baranaya gaan we dus ergens in het voorjaar zien. Dank je.
1: Yes, dank je wel.

0: Mooi like, we will never be the same. Renesse was ooit dé plek waar jongeren hun eerste vakantie zonder ouders beleefden. Maar de meeste tieners hebben de Zeeuwse badplaats ingeruild voor feestbestemming in het buitenland. Morgenavond wordt daarom het laatste grote feest gegeven voordat discotheek Pinky en feestcafé De Zoom hun deuren sluiten. En daarmee gaat ook het boek van Renesse als uitgaansoord definitief dicht. Een einde van een tijdperk. En daar ga ik over praten met Bertie Steur. Naast Boerin ook DJ, die heel wat nachten heeft gedraaid in Renesse. En Jeroen Gielen, eigenaar van de clubs die morgen sluiten. Goedenavond allebei.
1: Goedenavond.
0: Bertie, jij bent daar opgegroeid. Wat zijn jouw eerste herinneringen aan stappen in Renesse?
2: Ja, mijn eerste herinneringen aan stappen in Renesse zijn dat ik met mijn vriendinnen naar het Roefke ging. En dat we daar eigenlijk de hele avond een beetje rondhingen. En dan op een gegeven moment gingen we nog wel eens even ergens anders kijken, bij Trinity. Niet naar Pinkies, want daar werd R&B gedraaid. Daar hielden we niet zo van. En dan gingen we nog even bij de Stulp kijken. En dan eindigde het toch weer bij het Roefke.
0: En het fenomeen de kotskip speelde toch ook een rol?
2: De kotskip, ja, van de snackcorner. Als iedereen dan helemaal lila Lazarus was en dan ging je nog even naar de snackcorner voor een kotskip en dan gooide je alles eruit en dan was een soort cleansing.
0: Ah ja. Jeroen, 25 jaar geleden ging jij werken in Renesse. Nu ben je eigenaar van de laatste twee feesttenten. Wat voor plek was Renesse toen voor jou?
1: Je bent jong en je gaat voor het eerst stappen. Mm-hmm. En met het stappen leer je eigenlijk je vrienden kennen, de mensen om je heen kennen. En alle soorten muziek kon je hier tot je nemen.
0: En was dat een uitbundig uitgaansleven?
1: Ja, dat was een mooi uitbundig uitgaansleven. Toen kon alles nog. En er waren natuurlijk zoveel mensen hier dat je kon alles meemaken. En het maakte ook niet uit. Alles was niet te gek. Ik praat over de kotskip. De meeuwen waren de volgende dag het beste erbij.
0: Ah ja. Maar er was natuurlijk ook gaandeweg de jaren ook overlast. Hè? Met jongeren die zich wel erg uitbundig lieten gaan.
1: Ja, maar ja, wat is overlast? Hè? Het is, voor de een is het overlast en voor de ander is het plezier. Ja. Zolang er niks gesloopt wordt, dan vind ik het nog geen overlast.
0: En
1: geluid en rumoer, dat gebeurt altijd. Maar ja, in welke plaats? Vroeger en nu gebeurt het niet. Ik denk dat overal wel zo binnen en buitenland hetzelfde. Ja.
0: Bertie, jij zei dat jij niet graag naar Pinky ging omdat de muziekkeuze je daar niet aanstond. Nee. Maar later ben je daar zelf gaan draaien.
2: Ja, klopt. Ja, bijzonder hè? Nee, ik, ja. Ik was de reserve DJ van het Roefke. En,
0: dat is een ander café of een andere discotheek.
2: Dat is een andere discotheek. Ja. En op een gegeven moment was dat was van dezelfde eigenaar als Pinky. En op een gegeven moment vond de DJ van Pinky, die vond 7 dagen in de week erg pittig. Dus die wou eigenlijk terug naar 2. En toen kwam de vraag bij mij of ik dat zag zitten. En ik dacht, nou, het is niet helemaal mijn muziek. Maar dat kan ik misschien wel een beetje doorheen gooien. En het leek me op zich wel grappig. Dus toen ben ik in Pinky gaan draaien.
0: En wat staat je bij van die avonden?
2: Wat staan we bij van die avonden? Ja, het was top 40 R&B en hiphop. Dus best wel veel dames. En dan natuurlijk ook jongens daaromheen. En ja, het was gewoon heel gezellig. Het was ook heel gezellig met het personeel onderling.
0: Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, het was gewoon heel gezellig. Ja. Het was soms dan kwamen er ook wel types binnen. Daar had je het dan achteraf met z'n allen over. En ja. Je kon ook, het was wel een beetje een ranzige tent. Maar daar konden we ook met z'n allen heel hard om lachen. Ja, het was gewoon, de sfeer onderling was heel goed. Ja.
0: Jeroen, in Renesse wonen ongeveer 1500 mensen. Maar in de zomer waren dat wel ietsje meer.
1: Ja, ik denk als je de Pinksteren gaat kijken, dan waren het er wel 15.000.
0: Echt waar?
1: En dan praat je over een weekend. Dus dat was elke avond, als je naar de ene kroeg wil, naar de andere discotheek, dan kon je niet kiezen. Je liep in de massa mee en je werd vanzelf naar voren geschoven.
0: Je werd meegevoerd door de stroom.
1: Ja, je werd meegevoerd. Het was een soort slow motion van zaak naar zaak. Ja.
0: En, was dat het hoogtepunt van het jaar op uitgaansgebied, Pinksteren?
1: Pinksteren was wel de crème de la crème van het jaar. Voor de ondernemers ook, als je die misliep, doordat het heel slecht weer was, dan was dat altijd wel een aderlating. Ja. Maar Pinksteren was wel het mooiste feest wat er was. En vooral ook voor de Duitse jeugd die hierheen kwam.
0: En hoe was dat voor de inwoners van Renesse, voor die 1500 mensen?
1: Ik denk dat die 1500 mensen, die zijn hier natuurlijk ooit eigenaar geweest of hebben hier gewerkt of hun kinderen hebben hier gewerkt. En ik denk dat Renesse daar groot door geworden is.
0: Het was hun brood. Ja, en de vraag is natuurlijk waarom al die mensen naar Renesse gingen. Waarom was het zo populair?
1: Ik denk dat dat het Salau van Nederland was.
0: Ja?
1: En je ging hierheen. Ik zeg altijd maar, vanaf de helft van het land komen ze deze kant op en de andere helft gaat naar Terschelling. En Renesse was dé badplaats. En vooral voor Duitsers, daar hebben ze geen kust. Dus ze komen dan deze kant op.
0: Op een gegeven moment begon die populariteit te tanen, werd het steeds minder. Wanneer begon je dat te merken?
1: Dat is begonnen met de alcoholleeftijd.
0: Ja?
1: Van 16 naar 18 jaar heeft, denk ik, voor Renesse sowieso de helft laten verminderen en zaken laten verdwijnen. Omdat er gewoon een stuk minder jeugd komt. Want in het buitenland, gaan we de grens over naar België, dan mag alles. En hier mocht niks. En dat heeft de kentering in gang gezet.
0: Je zegt dat ook met enige spijt in je stem.
1: Ik vind zelf persoonlijk niet als eigenaar, maar als persoon vind ik dat je gewoon vanaf 16 jaar gewoon een biertje moet kunnen doen. En een wijntje. En de zwak alcoholische dranken waren dan toegestaan. En nu is het in één keer van je mag niks. En op je 18e mag je wel. Nou ja, we kennen de jeugd. Die houdt zich daar toch niet aan. En 9 van de 10 ouders laten hun kinderen toch thuis een drankje doen. Of bij vrienden of wat dan ook. Dat is toch niet tegen te houden.
0: En de jeugd is naar andere plekken getrokken.
1: Is het niet in de schuurtje of in de kamer als de ouders weg zijn of in een grote boerenschuur met z'n allen bij elkaar. Ja, dat is er sowieso. En ze gaan naar het buitenland, want daar mag het wel.
0: Bertie, 20 jaar geleden was je actief in de lokale politiek van Renesse. Ja. Ging het toen ook al over de toekomst van Renesse en of de gemeente altijd jongeren zou blijven trekken?
2: Nee. Nee, dat was op dat moment niet echt een issue. En ik moet zeggen, we hadden op een gegeven moment een burgemeester en die vond Pinksteren heel spannend.
0: Oh ja?
2: En die heeft toen eigenlijk in een paar jaar tijd heeft die Pinksteren wel een behoorlijk wat tandjes teruggeschroefd, zeg maar.
0: Wat deed hij dan?
2: Ja, die maakte er eigenlijk zoveel regels op dat, dat Pinksteren gewoon kleiner werd, het hele feest.
0: Maar daar had hij misschien ook wel redenen voor.
2: Nou ja, hij zag hoeveel mensen hier rondliepen en dat was altijd goed gegaan. Maar
0: de openbare orde kwam misschien in gevaar, vond hij?
2: Hij vond het spannend, want als er iets zou gebeuren, dan zou het ook gelijk groot zijn.
0: Dus? Wat deed hij?
2: Dus, hij heeft gewoon een hoop regels ingesteld, waardoor het Pinksterfeest een stuk minder werd.
0: Ja. Jeroen, morgen is dus het laatste grote feest. Gaat dat ook gepaard met weemoed? Voor jou?
1: Die verandering is natuurlijk ingezet. Corona heeft denk ik het laatste zetje gegeven, waardoor het stap wat normaal was, is gewoon veranderd. En je moet op een gegeven moment meegaan. Ik heb op een gegeven moment een kans gekregen om een eetcafé te openen hier op het dorp. Mm-hmm. Over te nemen. En daar zie je gewoon echt de verandering in.
0: Wat dat wordt jouw toekomst ook?
1: Dat wordt mijn toekomst, ja.
0: Ja.
1: En tuurlijk, vraag je diep in je hart, zou ik liever 7 dagen in de week de zomer pinkies mogen draaien. Maar ik denk dat voor mijn nachtrust ook wel een stuk beter is.
0: Ja?
1: Ja, en de spanning, weet je, het is nu echt, er is gewoon geen volk meer om gewoon rendabel te kunnen ondernemen. En dan moet je gewoon stappen nemen. En als dan de stap is met stoppen, dan is het zo. Maar we kunnen nu nog wel een heel mooi eindfeest geven.
0: Heb je al een beetje bedacht met welk nummer je morgen de avond gaat beëindigen?
1: ja, dat heb ik zeker. Dat is Nobody Said It Was Easy. Dat is van een hele goede vriend van mij die helaas is overleden bijna 2 jaar geleden. En die draaien we sinds dat hij is overleden, draaien we dat nummer. En daarmee zullen we ook zeker gaan sluiten.
0: En jij, Bertie, wat ga jij draaien?
2: Ik ga Pinky liedjes draaien van rond 2000 toen ik daar draaide. Dus dat wordt R&B en top 40. Ja. En wat house van die tijd, club.
0: En Basje en Adriaan toch ook altijd aan het einde?
1: Ja, die gaat zeker. Dat is dag vriendjes, dag vriendinnetjes.
0: En dat is ook zoals jullie de deur dicht gaan doen morgen.
1: Ja, zo doen we het elke avond eigenlijk. En nu helemaal.
0: Ik wens jullie een mooie avond morgen in Renesse. Bertie Steur en Jeroen Gielen.
1: Dank
0: je wel. En dit was het oog voor vanavond. Straks in Nooit meer slapen praat Ellen Dekwits met kunsthistoricus en museumdirecteur Suzanne Swarts. En morgen is er weer een oog dan zit hier Elisabeth Steins. Voor nu een mooie en rustige nacht.
3: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: I love Europe and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction.
3: Long live Europe and thank you very much.
1: So, let's get to work.
4: Een bloedstollend politiek jaar staat ons te wachten in Europa. Komt radicaal rechts aan de macht in Frankrijk, Italië of Spanje?
5: Blijft Oekraïne overeind in de oorlog met Rusland? En waarmee verrast Trump Europa nu weer?
4: Wil je alles daarover weten? Luister dan naar het nieuwe Europa Draait Door. Met mij, ik ben Maaike Schoon, journalist en presentator.
5: Tom Dolen, journalist en Europa-kenner.
4: Luisteren dus.
1: Europa Draait Door, een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
6: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
7: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
8: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
9: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
10: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
11: Onaf, denk ik.
10: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
11: Nou, daar ben ik toch af.
10: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
12: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: Fjouwerend Twijnte Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Noordwien.
17: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Goeie, welkom bij Noorderwien op deze vrijdag, de laatste werkdag van deze week. En daarmee ik de laatste op de radio van Noorderwien, want zo'n oren in ieder geval. Menje, ben je erbij? Ja, dus bij deze. Sta je morgen trouwens nog wel op televisie te zien en we zijn 24/7 op internet. Leuk dat je erbij bent. Wie hebben er mij? De Homesick. De Dakkemers komen mij naar je plaat uit. En deze zit er zeker op. Dit nummer, Police. Dus, omdat ik een nieuw werk van Maite Veenstra en Hafplaat.

Nije single van Maite Vestra en Hafplak. Ja, lekker, lekker. Het scuurt wel een beetje, er zit een lekker gitaarloot in, dus dat maak ik zeker wel hoor. Leuk dat ze erbij wist. Ik op deze vrede, Janne. Haast mij wat live-opnames natuurlijk, want ja, we zitten weer helemaal in het live-seizoen. En dan we toch hoe live-zaken gaan. Morgen in Neushoorn, in de Grutteseel, een optreden van Laguna, voorprogramma Immen. En Laguna is Bent Hout. Ik had een mooie, lange reportage daarvan. En Oer Har in Orwin, overigens, in verband met haar nijste album. Dit ze dus morgen presenteren je zelf. Bij een vergeens concert in de Grutteseel in Neushoorn. Dus het kost hier niks. Ja, biertje, whiskytje of een bakje koffie. Het is ondij. En een van die nummers die ze correct released had, dat is Once It's Dark. En daar heb ik nog een mooie live-uitviering van. Marianne, Neushoorn, Grutteseel, Laguna.

Goedemiddag, applaus, Jere van Laguna, Bentehout, Smon, live met haar show en haar nieuwe album. In Neushoorn, Brutterseel, vergees het toegankelijk. Net stinnen, met erinnen. Hier hebben we No Saints. Misschien Sipke Visser. Rick Meijer, muzikanten. Ja, hele goede zelfs ik nog. Een nieuwe, ja, nieuwe werk hier. Feel Like Me.

kan van vieren. Dat zei jij dat ik met dit soort plan. No Saint. En de stem hier van Sipke Visser en Rick Meijer, die het hier in Nijwerk Feels Like Me. We gaan even naar wat live-opnames. We doen eerst even in het archief. Hij is heel actief, heel populair intussen in Amerika. De Amerikaans, is er even bij Sean James. Maar in het verleden kwam hij heel vaak del in Nederland, Friesland en de Noorderwiet-studio. Leuk om dit weer eens even rond te hebben. Van jaren geleden, dames en heren, Sean James. En hoe Amerikaans was het haar? Live in Orleans.

Sean James met zijn muzikale maten. Vaak op aard in Europa, in Nederland, in Friesland en dus ook in de Noorderwindstudio. En ja, ik ga even een speellijst van hem zien in Amerika. Ja, de man is populair. Ja. Geweldig, mooie stem. En jullie hebben dus in een Noorderwind live sessie. Lid we nog een keer van Alexander Moto. Daar let ik in kwatten wat echte officiële albumtracks van Jere. Van zijn nijste album dat nog uitkomt. Maar 24 september presenteert hij hem hier in Ljouwert in de Beatrix Toffe Zaal. En 20 september komt hij al online. Maar wij draaien ook nog een aantal tracks. Maar dit wie hem live in de Noorderwindstudio. Alexander Moto.

0: half leeg. Half vol of half leeg.
1: Dankjewel, Rob Friesland.
0: Want het weten niet wat rook is.

0: circular chuck.
1: Well, it's really gotten so.
0: Dankjewel Omroep Friesland voor het tunen in. Het is Alexander Moto Live. Special Fluvius session. Fluvius het album. Nu op 21 september. Let's go.
1: Now my head is rolling fast.
0: Yeah.

0: Pluvius, het album, 21 september. Alexander Moto en Solitude.
1: Precies. Fluvius, zo is de titel. Mooie titel trouwens van het nieuwe album, wat nog uit commercieel. En ja, ik vind een geweldig talent. Mooi figuur ik trouwens. En heel creatief. Hij is een verhalenverteller. Ja, hiphopper, producer. Neem het maar om erop, jonger. En we horen hem zeker in de gaten. En bij jou in Noorderwind op de radio nog een aantal previews van het album. Bij officiële tracks, die Soedie mij nog sturen. En dan in opmaat naar de presentatie. Ik heb dat al jaren tussen zij en zo'n oren. Bij hier Nek, de gast. R.C. Sullivan. Het is een bijzonder verhaal. Linden de Nam al. Dat is een meneer in Amerika. En die is parkopzichter. En die is zo'n keer troffen. Terug de bliksem. Ja. En hij had het zo'n keer hoe libben. Totdat hij zijn hartbruts. Mij ja, leeftesvertreerd. Toen had hij zelfmoord pleegd. Ja, ik bedoel het verkeerd. Maar ja, dan kom je wel heel rang om je einde. FM. De Namme van de punkband. Die op het Keihut Festival. In de Balwerk Sil. Spelen. Jongetje in september. Snits. Balwerk.

Old school punk, ja ja, dat in de studio. R.C. Sullivan, kom in het Friesland bij. En ze zullen nogmaals op 9 september optreden in het Bolwerk in Snits op het Keihut Festival. Ga nog even naar Tietz, ja, een beetje de Tietz zelfs, om nog wat moois te draaien. Een wat langer nummer van de mensen die dit in de nacht ik nog luisteren, ga ik meestal wat meer Tietz. Want het is Molstone en die heb ik. We hebben er mee gewerkt, hoi.

0: Hier lees ik. Familie voor squat. 4 voet.
1: De kop van een swut uit de Midsiuan komt aan libben.
2: Deze pommelkroon dateert waarschijnlijk uit de 10e eeuw. Einde van de vikingtijd bijna.
0: Ja, maar we dat beetje ljocht naar het zustere eeuwen.
1: Swut. Dit weekend in Friesland ook.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Friesland non-stop.
4: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. OmroepFriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Krodi Nooi. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste.